overgeleverd worden aan de hoge priesters en schriftgeleerden, en ze zullen hem ter dood veroordelen. Ze zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten, hem te geeselen en te kruisigen, en op de derde dag zal hij tot leven gewekt worden. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus bij hem, samen met haar zonen. Ze viel voor hem op de knieën om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar, "Wat wil je?" Ze antwoordde, "Zeg dat deze twee zonen van mij een plaats krijgen in uw koninkrijk, één rechts en één links van u." Maar Jezus antwoordde, "Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal drinken?" Ze zeiden hem, "Ja, dat kunnen we." Hij zei hun, "Mijn beker zullen jullie drinken, maar rechts en links van mij zitten. Het is niet aan mij om dat te vergeven. Dat wordt aan diegene gegeven voor wie dat door mijn vader is weggelegd." Toen de 10 anderen dat hoorden, ergerden ze zich aan de 2 broers. Maar Jezus riep hen bij zich en zei, "Jullie weten dat de leiders van de volken heerschappij voeren over hen en de grote mannen hun gezag laten gelden. Zo moet het onder jullie niet zijn. Integendeel, wie groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn. En wie onder jullie de eerste wil zijn, moet jullie slaaf zijn. Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losgeld voor velen." Toen ze uit Jericho weggingen, volgden veel mensen hem. En kijk, 2 blinden die langs de weg zaten, hoorden dat Jezus voorbij ging en ze schreeuwden en riepen, "Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons." De mensen snauwden hun toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze schreeuwden nog harder, "Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons." Jezus bleef staan, riep hen en zei, "Wat wilt u dat ik voor u doe?" Ze zeiden hem, "Heer, dat onze ogen opengaan." Jezus kreeg met hen te doen en raakte hun ogen aan. En meteen konden ze weer zien en volgden ze hem.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 46. Ze naderden Jeruzalem en kwamen in Betfage op de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar het dorp daar vlak voor je. Jullie zullen er meteen een ezelin vinden die vastgebonden staat en een veulen bij zich heeft. Maak ze los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets zegt, zeg dan: de Heer heeft ze nodig, maar hij stuurt ze meteen terug. Dit is gebeurd opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeet gezegd is. Zeg tegen de dochter Sion: zie, uw koning komt naar u toe, zachtmoedig en zittend op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen en deden wat Jezus hen opgedragen had. Ze brachten de ezelin en het veulen, legden er kleren overheen en hij ging erop zitten. Zeer veel mensen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen sneden takken van de bomen en legden die op de weg. Zowel de menigte die voor hem uitging als die welke hem volgde, schreeuwde: Hosanna, de zoon van David, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel. Toen hij Jeruzalem binnengetrokken was, kwam de hele stad in beweging en ze vroegen: wie is dat? De mensen zeiden: dat is de profeet, Jezus van Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen, joeg alle mensen weg die daar kochten en verkochten en gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers om. Hij zei hun: er staat geschreven: mijn huis zal een huis van gebed heten, maar u maakt er een rovershol van. In de tempel kwamen blinden en kreupelen bij hem en hij genas ze. Maar toen de hoge priesters en schriftgeleerden de opzienbarende dingen zagen die hij deed en de kinderen die in de tempel stonden te roepen: Hosanna, de zoon van David, wonden ze zich op en vroegen: hoort u wat zij daar zeggen? Jezus zei: ja, maar hebt u nooit gelezen? Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een lofzang bereid? Hij liet hen staan, ging de stad uit naar Betanië en overnachtte daar. 'S Morgens vroeg, toen hij weer naar de stad ging, kreeg hij honger. Hij zag één enkele vijgenboom langs de weg staan en ging erheen. En hij vond er niets dan blad aan. Hij zei tegen de boom: laat er nooit meer vrucht uit jou voortkomen. De vijgenboom verdorde onmiddellijk. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verwonderd: hoe kan die vijgenboom onmiddellijk verdorren? Jezus gaf hun ten antwoord: ik verzeker jullie, als je maar vertrouwen hebt en niet twijfelt, zul je niet alleen kunnen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar ook als jullie tot deze berg hier zeggen: verhef je en stort je in zee, zal het gebeuren. Alles wat jullie in vol vertrouwen biddend vragen, zullen jullie ontvangen. Hij ging de tempel binnen en tijdens zijn onderricht kwamen de hoge priesters en oudsten van het volk naar hem toe en zeiden: met welke bevoegdheid doet u dit en wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Jezus gaf hun als antwoord: ik zal u ook één vraag stellen en als u daarop antwoordt, zal ik u ook zeggen met welke bevoegdheid ik dit doe. Waar kwam de doop van Johannes vandaan? Van de hemel of van de mensen? Ze overlegden met elkaar en zeiden: als we antwoorden van de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen: waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken? Maar als we zeggen van de mensen, dan hebben we de menigte te vrezen, want allemaal houden ze Johannes voor een profeet. Ze gaven Jezus als antwoord: we weten het niet. Toen zei hij tegen hen: dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik dit doe. Maar wat denkt u hiervan? Iemand had twee zonen en hij ging naar de eerste en zei: jongen, ga vandaag in de wijngaard werken. Hij antwoordde:

Nee, ik wil niet. Later bedacht hij zich en ging toch. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Die antwoordde, goed heer. Maar hij ging niet. Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan? Ze zeiden de eerste. Jezus zei hun, ik verzeker u, tollenaars en hoeren gaan u voor naar het koninkrijk van God. Toen Johannes naar u toe kwam op de weg van de gerechtigheid, hebt u hem geen geloof geschonken. De tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloof geschonken, maar u hebt zich ook later, toen u dat zag, niet bedacht en hem geen geloof geschonken. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette hem met een omheining af, groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en vertrok naar het buitenland. Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was, stuurde hij zijn slaven naar de wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. De wijnbouwers grepen zijn slaven vast, de een gaven ze een pak slaag, een ander doodde ze, een derde stenigde ze. Hij stuurde toen andere slaven, meer dan de eerste keer, en ze deden met hen hetzelfde. Later stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte, mijn zoon zullen ze ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar, dat is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfdeel in bezit nemen. Ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Welnu, wanneer de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Ze gaven hem ten antwoord, hij zal die ellendelingen een ellendige dood bezorgen en de wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers geven, die vruchten aan hem afdragen wanneer het er de tijd voor is. Jezus zei tegen hen, hebt u nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is de hoeksteen geworden. De Heer heeft dit gedaan. Het is een wonder in onze ogen. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u ontnomen worden en gegeven worden aan een volk dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt. Wie over deze steen valt, valt te pletter. En als hij op je valt, word je vermorzeld. Toen de hoge priesters en fariseeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. Ze zochten naar een gelegenheid om hem te grijpen, maar waren bang voor de mensen, omdat die hem voor een profeet hielden.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 22, verzen 1 tot en met 46. Opnieuw sprak Jezus tot hen in gelijkenissen. Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen die voor de bruiloft genodigd waren, maar ze wilden niet komen. Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht: zeg tegen de genodigden, kijk, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en het mestvee zijn geslacht en alles staat gereed. Kom naar de bruiloft. Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen grepen zijn slaven vast, mishandelden en vermoorden hen. De koning werd woedend. Hij stuurde zijn soldaten, liet die moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen zei hij tegen zijn slaven: het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft. Die slaven gingen naar de wegen en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen, slechte en goede, en de bruiloftzaal liep vol met gasten. Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag, merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aanhad. Hij zei tegen hem: vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding? Hij wist niets te zeggen. Toen zei de koning tegen de dienaren: bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen. Toen gingen de fariseeën weg en maakten plannen om hem in zijn redenering te verstrikken. Ze stuurden hun leerlingen op hem af, samen met de Herodianen. Die zeiden: meester, we weten dat u een waarheidslievend man bent en naar waarheid onderricht geeft over de weg van God en u door niemand laat beïnvloeden, want u ziet geen mens naar de ogen. Zeg ons dan wat u hiervan vindt. Mag men belasting betalen aan de keizer of niet? Maar Jezus, die hun kwalijke opzet doorzag, zei: waarom stelt u me op de proef, huichelaars? Laat mij eens een belastingmunt zien. Ze gaven hem een denari. Hij zei hun: van wie is die afbeelding en het opschrift? Ze zeiden hem: van de keizer. Daarop zei hij tegen hen: geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Toen ze dat hoorden, stonden ze verbaasd. Ze lieten hem met rust en gingen weg. Op die dag kwamen er Sadduceeën naar hem toe, die ontkennen dat er een opstanding is. Ze legden hem de volgende vraag voor: meester, Mozes heeft gezegd, als iemand sterft zonder kinderen, zal zijn broer zijn vrouw trouwen en voor zijn broer nakomelingen verwekken. Nu waren er bij ons 7 broers. De eerste trouwde en stierf. En omdat hij geen nakomelingen had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. Zo ging het ook met de tweede en met de derde tot de 7e toe. Het laatst van allen stierf de vrouw. Van wie van de 7 zal ze bij de opstanding de vrouw zijn? Want allemaal hebben ze haar als vrouw gehad. Jezus gaf hun ten antwoord: u zit op een dwaalspoor, omdat u de schriften niet kent en evenmin de macht van God. Want bij de opstanding huwt men niet en wordt men niet uitgehuwelijkt, maar is men als engelen in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet het woord gelezen dat door God tot u gesproken is? Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Toen de menigte dat hoorde, waren ze geestdriftig over zijn onderricht. Toen de fariseeën hoorden dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem op de proef te stellen: meester, wat is het grootste gebod in de wet? Jezus zei hem:
U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de wet en de profeten. Terwijl de fariseeën bij elkaar waren, vroeg Jezus hen: "Wat denkt u van de Messias? Van wie is hij de zoon?" Ze zeiden hem: "Van David." Hij zei: "Hoe kan David, geïnspireerd door de Geest, hem dan Heer noemen, als hij zegt: 'De Heer heeft gezegd tot mijn Heer: ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan uw voeten heb gelegd'? Als David hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?" Niemand kon hem daarop een antwoord geven, en niemand durfde hem van die dag af nog iets te vragen.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 39. Toen zei Jezus tegen de menigte en zijn leerlingen: op de stoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de fariseeën plaatsgenomen. Doe en onderhoud daarom alles wat ze u zeggen, maar handel niet naar hun daden. Zelf doen ze niet wat ze zeggen. Ze bundelen zware en ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders, maar willen er zelf geen vinger naar uitsteken. Alles wat ze doen, doen ze om door de mensen gezien te worden, want ze maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot. Ze zijn uit op de ereplaats bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de synagoge, en willen op de markt graag gegroet en door de mensen rabbi genoemd worden. Maar laat u zich geen rabbi noemen, want één is uw meester en u bent allemaal broeders. Noem ook niemand van u op aarde vader, want één is uw vader die in de hemel. Laat u ook geen leraar noemen, want één is uw leraar, de Messias. De grootste van u zal uw dienaar zijn. Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie zich vernedert, zal verheven worden. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, want u gaat er zelf niet binnen en u verhindert de mensen die erin willen om binnen te gaan. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. Zee en land doorkruist u om één bekeerling te maken, en als hij het geworden is, maakt u er een hellekind van, tweemaal zo erg als u. Wee u, blinde leiders, die zeggen: als iemand zweert bij de tempel, is dat niets, maar als hij zweert bij het goud van de tempel, is hij gebonden. Dwazen en blinden, wat is groter, het goud of de tempel die het goud heiligt? En als iemand zweert bij het altaar, is dat niets, maar als iemand zweert bij de gave erop, is hij gebonden. Blinden, wat is groter, de gave of het altaar dat de gave heiligt? Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat erop ligt. Wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij hem die erin woont. En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij hem die erop zetelt. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U draagt een tiende af van munt, anijs en komijn, maar wat het zwaarst weegt in de wet, verwaarloost u. Recht, barmhartigheid en trouw. Het ene moet u doen, maar het andere niet laten. Blinde leiders die de mug uitzeven en de kameel doorslikken. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U maakt de beker en de schotel van buiten schoon, maar van binnen zitten ze nog vol roofzucht en gulzigheid. Blinde fariseer, maak eerst de beker van binnen schoon, dan wordt ook de buitenkant schoon. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U lijkt op wit gekalkte graven, die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol liggen met doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ziet ook u er van buiten oprecht uit voor de mensen, maar van binnen bent u vol schijnheiligheid en onrecht. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen, u bouwt graftekens voor de profeten en versiert de grafstenen van de rechtvaardigen. En u zegt: als wij geleefd hadden in de tijd van onze vaderen, zouden we niet medeplichtig geweest zijn aan de moorden op de profeten. Zo getuigt u zelf dat u zonen bent van profetenmoordenaars. Maak de maat van uw vaderen maar vol. Slangen, addergebroed, hoe kunt u ontkomen aan de veroordeling tot de hel? Kijk, daarom stuur ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar u. U zult sommige van hen doden en kruisigen. U zult anderen geeselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, opdat op u neerkomt al het rechtvaardige bloed dat op aarde vergoten is, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die u vermoord hebt tussen de tempel en het altaar.
Ik verzeker u, dit zal allemaal op deze generatie neerkomen. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en diegene stenigt die tot haar gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. Kijk, uw huis blijft onbewoond achter. Want ik zeg u, vanaf nu zult u me niet meer zien tot het moment waarop u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 51. Jezus verliet de tempel en ging weg. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en wezen hem op de gebouwen van de tempel. Daarop zei hij tegen hen: "Zien jullie dit alles? Ik verzeker jullie, er zal hier geen steen op de andere blijven, alles wordt neergehaald." Toen hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen hem vragen, ze waren onder elkaar: "Zeg ons wanneer dat zal gebeuren en wat het teken is van uw komst en van de volleinding van de wereld." Jezus gaf hun ten antwoord: "Kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: 'Ik ben de Messias,' en zoveel mensen op een dwaalspoor brengen. Jullie zullen horen over oorlogen en oorlogsgeruchten. Let op en laat je niet bang maken, want dit moet gebeuren, maar is het einde nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen op verscheidene plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn. Dat is allemaal het begin van de weeën. Dan zullen ze jullie prijsgeven aan onderdrukking en jullie vermoorden, en je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam. Dan zullen velen ten val gebracht worden, elkaar uitleveren en haten. Er zullen veel valse profeten opstaan die veel mensen op een dwaalspoor brengen. Met het toenemen van het onrecht zal de liefde van velen verkoelen. Maar wie tot het einde volhardt, zal gered worden. Deze goede boodschap van het koninkrijk zal verkondigd worden in heel de wereld als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Wanneer je de huiveringwekkende gruwel waarover gesproken is bij monden van de profeet Daniël op de heilige plaats ziet staan, let op, lezer, dan moeten de inwoners van Judea de bergen invluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden komen om nog dingen uit zijn huis te halen. En wie op het land is, moet niet teruggaan om zijn jas te halen. Wee de vrouwen die dan zwanger zijn of een kind aan de borst hebben in die dagen. Bid dat jullie vlucht niet plaatsvindt in de winter of op Sabbat. Want het zal dan een grote verschrikking zijn, zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nog niet geweest is en er ook niet meer zal komen. Als die dagen niet ingekort zouden worden, zou niemand gered worden. Omwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen jullie zegt: 'Kijk, hier is de Messias,' of 'Daar,' vertrouw het niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. Kijk, ik heb het jullie van tevoren gezegd. Als ze jullie dan zeggen: 'Kijk, hij is in de woestijn,' trek er niet op uit. 'Kijk, hij is ergens binnenskamers,' vertrouw het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en tot in het westen zichtbaar is, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon. Waar het kadaver ligt, daar verzamelen zich de gieren. Meteen na die dagen van verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelsmachten zullen wankelen. Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen en alle stammen op aarde zullen jammeren en ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met veel macht en heerlijkheid. Dan zal hij zijn engelen uitzenden onder luid trompetgeschal, en ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere. Leer van het beeld van de vijgenboom. Als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat allemaal ziet, dat het dan vlak voor de deur staat. Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden gaan niet voorbij. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand. De engelen in de hemel niet, de Zoon niet,
maar alleen de vader. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de mensenzoon. Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging en ze van niets wisten totdat het zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de mensenzoon. Dan zullen er twee op het land zijn. De een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn. De een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt. Want je weet, als de Heer des huizes geweten had in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan was hij wakker geweest en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd. Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn, omdat de mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd eten te geven? Gelukkig is de slaaf die de Heer daarmee bezig vindt bij zijn komst. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Maar als die slechte slaaf bij zichzelf zegt, mijn heer blijft nog wel een tijd weg en hij begint zijn medeslaven te mishandelen en hij eet en drinkt met dronkaards, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag waarop deze hem niet verwacht, op een uur dat hij niet kent, en hij zal hem onthoofden en hem het lot laten delen van de schijnheilige. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.

Het Evangelie volgens Matteüs. Hoofdstuk 25, verzen 1 tot en met 46. Dan zal het met het Koninkrijk der Hemelen gaan als met 10 meisjes, die met hun lampen op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dom en 5 verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie. Maar de verstandigen namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. Midden in de nacht klonk er geroep. Daar is de bruidegom, ga hem tegemoet. Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen, geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen gaven ten antwoord, nee, er mocht dus niet genoeg zijn voor ons en voor jullie. Ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf. Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft en de deur ging dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen, Heer, Heer, doe open voor ons. Maar hij antwoordde, ik verzeker jullie, ik ken jullie niet. Wees dus waakzaam, want je kent dag nog uur. Het is als met iemand die naar het buitenland ging. Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan een ander 2 en aan een derde 1, overeenkomstig ieders bekwaamheid. En hij vertrok naar het buitenland. Degene die de 5 talenten gekregen had, ging er meteen mee handelen en verdiende er nog 5 bij. Zo verdiende ook die er 2 gekregen had, er nog 2 bij. Maar die er 1 gekregen had, ging een gat in de grond graven en stopte daar het geld van zijn heer in. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Degene die de 5 talenten gekregen had, kwam naar voren met nog 5 talenten en zei, 5 talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog 5 talenten bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, uitstekend, goede en trouwe slaaf. In het kleine ben je betrouwbaar geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer. Ook degene die de 2 talenten gekregen had, kwam naar voren en zei, 2 talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog 2 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, uitstekend, goede en trouwe slaaf. In het kleine ben je betrouwbaar geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer. Ook degene die het ene talent had gekregen, kwam naar voren en zei, Heer, ik heb u leren kennen als een streng man. U oogst waar u niet hebt gezaaid en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid. Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt. Kijk, hier hebt u uw eigendom terug. Maar zijn heer antwoordde hem, slechte lamlendige slaaf, je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid. Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten, dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen. Neem hem daarom het talent af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan ieder die heeft zal gegeven worden en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat die heeft. Werp die nutteloze slaaf in de uiterste duisternis. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Wanneer de mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom hem alle engelen, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Alle volkeren zullen voor hem bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen, kom, gezegende van mijn vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. Want ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven. Ik was vreemdeling
en jullie hebben me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben me gekleed. Ik was ziek en jullie hebben naar me omgezien. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar me toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien en u te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en u opgenomen, of naakt en hebben we u gekleed? Wanneer hebben we u ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar u toegekomen? De koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat je voor een van deze minste broeders van mij hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Dan zal hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan. En tegen hen zal hij zeggen: Ga weg van mij, vervloekte, naar het eeuwige vuur dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie hebben me niet te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben me niet te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en jullie hebben me niet opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben me niet gekleed. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie hebben niet naar me omgezien. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben we u niet geholpen? Dan zal hij hun antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat je niet voor een van deze minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor mij gedaan. Zij zullen naar de eeuwige straf gaan, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, uit lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk

en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. O bloed en water die stroomde uit het hart van Jezus, als bron van barmhartigheid voor ons, wij vertrouwen op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heilige Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan hoofdstuk 4, de geboorte van Alix. De dubbele ziekenhuisopname loopt op vrijdag 6 maart af. We gaan 's avonds naar huis na heel wat gedoe over de plek voor de rolstoel en de chaotische voorschriften voor morfine, waarvan de levering volgens een overdreven streng protocol gaat. De reis is heel lastig. Met het boze gegil van Alix die honger heeft, in de kraankliniek kon er geen flesje meer af, zodat we nog melkpoeder moesten kopen. En de aanvallen van misselijkheid van Anne Gabriel, die met afschuw in haar ogen zachtjes kreunt achter in de auto. Als we thuis zijn, worden we feestelijk ontvangen door François, Xavier en Blanche, die opgewonden zijn dat ze ons weer zien. Alexander is echter voor ons uitgegaan om hen fluisterend toe te voegen. Anne Gabriel zit in een rolstoel. Jullie zeggen niets. Jullie stellen geen vragen. Zoals hun gevraagd is, leveren ze geen commentaar op de situatie van hun zus en omringen ze haar alleen met alle lieve zorgen. Je kunt zien dat ze niet begrijpen wat er gebeurt. In het bijzonder Blanche, die met haar bijna 3 jaar de toestand in stilte in zich opneemt. Ik zie haar blik van onbegrip wel, maar ik blijf er niet bij stilstaan. Er is zoveel aan de hand wat ernstig is. Ik bedenk dat we haar duidelijk moeten maken dat ze niet meer de jongste is. Ik weet dan nog niet dat we haar zojuist een zeldzame, heftig trauma hebben bezorgd. Met ons redelijk verstand als volwassenen zijn we ons er niet van bewust hoe deze thuiskomst haar leven door elkaar gooit. Nadat we 2 weken eerder zo plotseling waren vertrokken en zonder uitleg zo lang wegbleven, we zaten midden in alle onderzoeken in Marseille, komen we nu terug met een kinderwagen en een rolstoel. Maar vooral haar grote lieve zus, die haar altijd zo goed verzorgt, haar uit bed haalt, aankleedt en met haar speelt, zit nu krachteloos in elkaar gedoken, in dezelfde rolstoel waar ze enkele maanden terug haar grootvader had zien zitten, en van wie men dacht dat hij doodging, en die tot niets anders meer in staat is dan hun een kusje te geven. Wat kan haar jonge bewustzijn verwerken van een dergelijke toestand? Pas veel later, nadat Anne Gabriel naar de hemel is gegaan, zullen we beseffen hoe heftig deze schok was die ze op dit moment ondergaat. Nadat ze 1 jaar lang niet is aangekomen, blijft ze inderdaad maar vragen wanneer zij ook doodgaat. En ze klaagt over pijn in haar buik en hoofdpijn als ze thuiskomt van de catechismusles. Ze tekent spoken zonder hoofd en gaat dezelfde verschijnselen vertonen als haar zus. De onderzoeken onthullen dat tot onze grote opluchting, geen enkele tumorachtige aandoening en we begrijpen dat er sprake is van overdracht. Omdat we al weten hoezeer een kind altijd probeert de ouders te beschermen, besluiten we haar onder controle te plaatsen, zodat ze zich tegenover een derde kan uitspreken over al die narigheid. Godzijdank ontmoeten we een bijzondere psychiater, die haar in 6 maanden psychotherapie weer de oude laat worden.
Hoofdstuk 5. Opstellen van het behandelplan. De terugkeer naar huis is nogal moeizaam, zowel op het materiële als op het geestelijke niveau. Eerst installeren we Anne-Gabrielle in een slaapkamer voor haar alleen. Daarna moeten we de thuiszorg organiseren, een belangrijk onderdeel van de chemokuur als zodanig. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat we heel snel een verpleegkundige vinden voor het verbinden, het bloedprikken en de injecties, dingen die bijna dagelijks voorkomen. We kennen er geen. Iedere verpleegkundige die we benaderen weigert. Ze willen niet zo'n jong kind prikken, des te meer als het kanker heeft. Sommigen geven toe dat het een te grote psychologische inzet vraagt. Kanker op die leeftijd, wat dacht u? Ten slotte geeft de apotheek in de buurt me het telefoonnummer van een zekere mevrouw T. en beveelt haar warm aan. Ze is een heel goede beroepskracht. Vol vertrouwen bel ik haar meteen op. Een beetje bekoeld door de nogal dwingende stem die ik aan de andere kant hoor, maak ik toch maar een afspraak. De volgende dag belt ze om 9:00 precies aan. Ze is op tijd. Het is een nogal indrukwekkende oma met krulhaar. Als ze nauwelijks binnen is, wil ze ons al vastpinnen aan haar, op haar regels. Ze heeft geen ervaring op oncologisch gebied, maar ze belooft dat

omdat de huid van Anne Gabriël heftig op de lijm van de pleisters reageert, is haar huid heel schraal. De pleisters moeten nat gemaakt worden om ze te kunnen verwijderen zonder de irritatie te verergeren die wordt veroorzaakt door de herhaalde behandelingen en die niet de gelegenheid geeft aan de huid om te genezen. Helaas blijft de verpleegkundige ze er met een ruk aftrekken, wat onze dochter van pijn doet gillen. De behandeling wordt vaak afgesloten met een onderhuidse injectie, die bedoeld was om de witte bloedlichaampjes te doen stijgen. Nog een prik voor een kind dat er toch al zo bang voor was.

De verpleegkundige die erop uit was om een vertrouwensband met haar te scheppen, vraagt ons de kamer uit te gaan. Ondanks de tegengestelde wens van Anne-Gabriël. Ja, beloofd. Ze zal ons binnenroepen voor de prik, zodat we haar hand kunnen vasthouden en haar geruststellen. We durven geen nee zeggen, ondanks dat we in ons eigen huis zijn. Maar ze roept ons niet. Het duurt lang. We horen gefluister door de deur die eindelijk open gaat, zodat we zowel het ongelukkige gezichtje van Anne-Gabriël zien als de blik van de verpleegkundige die triomfantelijk met de spuit zwaait. U ziet, we hadden u niet nodig. We hebben de injectie zonder u gedaan. Ik zie heel goed aan het gezicht van mijn dochter dat ze ongelukkig is. Ze vertelt ons later dat de verpleegkundige aandrong om haar te prikken als we er niet bij waren, om je ouders te verrassen. Terwijl ik mezelf geweld aandoe om beleefd te blijven, leg ik haar uit dat Anne

Abriël zelf graag heeft dat wij bij de verzorging aanwezig zijn. Dat stelt haar gerust. Dus bij gebrek aan lef om ons de schuld te geven, keert ze zich naar onze dochter en zegt berispend: "Wat ben jij een mietje?" Ik sta perplex. Ik zet haar op koele toon op haar plaats. "Mevrouw, wanneer uw kleinkind een vaccinatie nodig heeft, dan bereidt u haar daar ongetwijfeld op voor. Zij is er bang voor en u stelt haar op allerlei manieren gerust. Ik ben er zelf zeker van dat u haar, als ze zich zonder te bewegen heeft laten prikken, een snoepje geeft en haar feliciteert. Dat is goed, je bent een dappere meid. Ik ben trots op je." Ze zwijgt en vraagt zich zichtbaar af waar ik naartoe wil. Anne Gabriël is niet ouder dan uw kleinkind en dat de prikken iedere dag weer terugkomen is geen reden om haar de nodige geruststelling te onthouden. Maar ze wijst de analogie af en beëindigt de discussie met een overbodige opmerking: "U verwendt uw kinderen te veel." Toch geeft ze toe, maar laat steeds haar afkeuring blijken. Daarna neemt ze iedere keer wraak. "We dragen ons ongeluk gelaten tot de dag dat ze ronduit een beroepsfout maakt. Bij aankomst, zoals gewoonlijk rond 7:30, zet ze haar tas in de hal, haalt haar spullen tevoorschijn en doet de doos met gebruikte naalden open. Dan gaat ze naar de kamer van Anne Gabriël, zonder te vergeten tegen de kinderen, 3 en 6 jaar, te zeggen: "Niet aankomen." Ik ga achter haar aan. Ik ben uitgeput door mijn slapeloze nachten. Ik sta gemiddeld 5 keer per nacht op om Alix, die nog maar enkele weken oud is, een flesje te geven en om pijnstillers te geven aan haar oudste zus. En ik realiseer me de grote domheid die ze begaat niet. Eenmaal echter in de kamer realiseer ik het me en ren naar de hal. Met afschuw vind ik daar Blanche met de open doos in haar handjes. Ik roep de verpleegkundige, zonder mijn ontevredenheid te verbergen: "Mevrouw, kijk wat de kinderen gepakt hebben." Maar ze geeft niet toe. Integendeel, haar toon is verwijtend. "De volgende keer sluit u uw kinderen maar op." "Nee, de volgende keer sluit u die doos af. Ik kan toch niet overal tegelijk zijn. Op de kinderen passen en de hand van Anne Gabriël vasthouden." Deze beroepsmatige fout en haar manier om die op mij af te schuiven, terwijl zij ongelijk had, maken dat ik echt een hekel aan haar krijg. Ik kan haar niet meer verdragen. Op een zaterdagochtend laat ik het aan Alexander over om haar op te vangen en verzin een boodschap als voorwendsel om er niet te zijn als ze komt. Als ik thuis kom, vraagt hij me eerst of mijn uitje me wat ontspanning gebracht heeft en zegt dan met een glimlach: "We moeten toch echt een andere verpleegkundige vinden. Haar associe is heel wat aangenamer, of schoon met een erg onverzorgd uiterlijk. Zij heeft de opleiding die haar toestaat de portakat aan te prikken en te gebruiken gevolgd in Latimon. Ze heeft ook het instructieboekje meegebracht dat bestemd is voor de verzorgenden en dat ze me uitleent, maar niet zonder me met de grootste terughoudendheid te zeggen: "U wordt niet geacht dat te lezen, dus zegt u er maar niets van." Ik blader er met afschuw doorheen
Het is een presentatie van foto's van verschillende complicaties en bijwerkingen van de behandeling. Ik ben bijzonder geschokt als ik op de bladzijde over bloedtransfusie lees welke risico's er aan bloedtransfusie verbonden zijn. De artsen in het ziekenhuis hadden me verklaard dat bloedtransfusie tegenwoordig geen enkel risico meer met zich meebracht. Ik begin mijn vertrouwen in de artsenstand te verliezen. Als ik er met mijn huisarts over spreek, probeert hij eerst een zijweg in te slaan. U had dat eigenlijk nooit mogen lezen. Daar komt de narigheid nu juist van. Dat ik merk dat tegen de ouders van de kinderen het tegenovergestelde gezegd wordt van wat tegen het gezondheidspersoneel wordt verklaard. Waarom vertellen ze ons niet de waarheid? Transfusies zijn er om mensen te redden. Morgen kunt u een auto-ongeluk krijgen en een bloedtransfusie nodig hebben. De verhouding tussen de risico's en de goede werking is zo dat u niet van die transfusie af kunt zien. Ik denk dat hij mijn verwarring wel begrijpt. Hij vraagt dan meer precies hoe het nu met ons nieuw leven staat en vraagt wie onze verpleegkundige is. Als hij haar naam hoort, schiet hij overeind. Hoe hebt u dat kunnen doen? Dat is een verschrikking. U moet absoluut van verpleegkundige veranderen. Als we weggaan, dringt hij nog eens aan. Voor alles, neem een andere verpleegkundige. Maar dat is gemakkelijk gezegd dan gedaan. Tegelijkertijd moet er iedere 2 dagen bloed afgenomen worden. Dat is een beproeving. De verpleegkundigen die door het laboratorium gestuurd worden en die nogal onhandig zijn, prikken op verschillende plaatsen om aders te vinden bij hun patiëntje. Er lopen straaltjes bloed langs de arm van Anne Gabriel die op het laken terechtkomen. Het zien van de vlekken op het beddengoed vindt ons kind vreselijk. De smekende blik die in het niets kijkt, zegt ons dat ze in stilte bidt dat het eindelijk zal lukken. Soms kijkt ze ons ontredderd aan, maar zonder te klagen. Er lopen alleen dikke, stille tranen over haar wangen. En als de verpleegkundige vertrokken is, vraagt ze ons vergeving omdat ze gehuild heeft.

0: Mijn hart wordt verscheurd. Uiteindelijk komt directeur van het laboratorium haarzelf prikken. Hij is er handig in, weet de naald in één keer en bijna pijnloos in de ader te brengen. Met hem is het allemaal binnen 5 minuten voor elkaar, zonder zenuwen. Daardoor wordt Anne-Gabriël geleidelijk aan minder bang voor die regelmatige bloedafnames. Helaas krijgen haar aders er al gauw genoeg van om steeds doorstoken te worden, zodat het een riskante handeling wordt, ondanks de handigheid van de laboratoriumman. Door al die prikken in de aders en door de huid zijn de armen en benen bedekt geraakt met blauwe plekken. Ze weigert steeds om in haar buik geprikt te worden en niemand heeft de moed haar te dwingen. Eigenlijk zouden al die bloedafnames via de centrale toegangsweg moeten gebeuren. Ondanks ons herhaald aandringen ziet het er niet naar uit dat de verpleegkundige besloten heeft de opleiding daarvoor in Latimum te gaan volgen. Ze houdt hardnekkig vast aan het verbinden en de onderhuidse injecties en daardoor neemt het aantal mensen die haar verzorgt toe. Dat maakt ook dat de tijd voor de verzorging langer wordt en we hebben allemaal het gevoel dat het nooit ophoudt. Ik kom zo ver dat ik het niet meer uithoud, dat er steeds iemand over de vloer is. Op een zekere morgen wachten we tevergeefs op de laboratoriumman voor de bloedafname. Niemand. Na verschillende telefoontjes krijg ik uiteindelijk het laboratorium te pakken en hoor dat hij eenvoudigweg vergeten is om te komen, maar dat hij nu niet meer beschikbaar is. Ik dring aan dat ze iemand sturen. Ik weet immers dat we in de kritische fase van aplasie zijn beland, omdat de chemokuur 10 dagen geleden is geweest. Het is van groot belang om te weten hoe het met haar afweer staat, om alle nodige maatregelen te kunnen nemen. Het is een zaak van levensbelang. We moeten echt iemand vinden om die bloedafname te doen. In mijn ongerustheid richt ik me tot God. Mijn God, vind alsjeblieft een oplossing. Als teken dat ik verhoord ben, belt het laboratorium me enkele minuten later. We hebben iemand gevonden. Het is een verpleegkundige die bij kindergeneeskunde heeft gewerkt. Ze komt eraan. Ze heet Laurence. Ze vraagt u om een MLA-patch op de centrale toegangsweg van uw dochtertje te plakken. Ze gaat het bloed daardoor afnemen. Theocratias. Als even later de bel gaat, ga ik wat koortsachtig de deur open doen. Op de drempel staat een heel knappe Antilliaanse. Ze glimlacht tegen me. Goedendag. Ik ben de verpleegkundige. Het laboratorium heeft me gestuurd. Nauwelijks is ze binnen of ze zet haar tas neer, doet een mondmasker op en vraagt waar ze haar handen kan wassen. Het is de eerste keer dat iemand van het verzorgend personeel die voorzorgen neemt bij het binnenkomen van ons huis. Ik noteer die houding die me zo duidelijk professioneel lijkt. Als ik de deur van de kamer open doe, richt Anne-Gabriël haar hoofd op. Het gezicht van Laurence ligt op in een warme glimlach. Dag, hoe oud ben je? 7 jaar. Even oud als mijn dochter. Hoe heet je? Anne-Gabriël. Mijn dochter heet Valerie. Dan haalt ze verschillende instrumenten uit haar tas en bereidt het werkveld voor met een gemak en striktheid die geruststellend zijn. Ze gaat op de rand van het bed van Anne-Gabriël zitten en pakt haar hand. Ze streelt die en legt vriendelijk uit. Ik ga bloed afnemen via de centrale weg. Maak je vooral niet ongerust. We gaan het doen zoals in het ziekenhuis. Jij vertelt me hoe jij het doet en ik ga het doen zoals jij het me zegt. Anne-Gabriël vertelt dat ze altijd tot 3 telt en dat er bij 3 geprikt wordt. Heel goed, tel maar. Dan keert ze zich naar mij. Mevrouw, pakt u haar hand om haar gerust te stellen. En het verloopt allemaal goed. Anne-Gabriël telt, aarzelt, telt weer en spreekt uiteindelijk de lang verwachte 3 uit. Laurent prikt, neemt het bloed af, doet het verband er weer op, ruimt alles op, doet haar masker af en zegt vriendelijk tot ziens tegen haar patiëntje. Ik ben opgetogen over zoveel vriendelijkheid en professionaliteit en aarzel niet om te vragen. Zou u niet onze verpleegkundige willen worden? Met u gaat het allemaal zo goed. Maar ze weigert. Nee, dat kan ik niet. Ze is alleen gekomen om te helpen. Ik dring aan, ze geeft niet toe. Met de moed der wanhoop gooi ik er dan alles uit. Ik vertel haar over de moeilijkheden die ik tegenkom met onze huidige verpleegkundige. Ik noem met name de opluchting die de bloedafname die zojuist is gebeurd mij heeft gegeven. De rust waarmee ze met Anne-Gabriël contact heeft gemaakt. Ik voel dat ze wankelt. Toch aarzelt ze nog. Begrijpt u, mevrouw? Tegenover mevrouw T. kan ik dat niet doen. Dat kun je niet doen. Ik voer mijn smeekbeden nog verder op en bid inwendig tot de Heilige Geest om me de woorden in te geven om haar te overtuigen. Getroffen door mijn ontreddering accepteert ze eindelijk, maar maakt me duidelijk dat mevrouw T. het zeker kwalijk zal opnemen. Maakt u zich daar niet ongerust over. Ik zal mijn man zeggen dat hij haar opbelt om haar te ontslaan. Hij is heel rustig en wint zich niet op. Maar ik kan u verzekeren dat hij voor niets zal wijken als hij een besluit genomen heeft. En bovendien kan ze niet tegen hem op. Ze lijkt te twijfelen aan mijn bepleit, maar neemt mijn aanbod aan en maakt een afspraak voor de volgende dag. Als ze het huis uit is, haast ik me naar de kamer van Anne-Gabriël om haar te vertellen dat zij voortaan onze verpleegkundige is. Ik bedank de goede God en voel me heel opgewekt. Anne-Gabriël glimlacht zelf ook. Ze heeft geen pijn gehad. Ze was blij met de zachtheid van Laurence en ze is gerustgesteld door haar kundigheid. Ik ben ervan overtuigd dat ze ons door de hemel gezonden is en bel Alexander om het hem te vertellen. Zoals te vrezen was, neemt mevrouw T. het heel slecht op. Maar zoals ook gezegd, handelt Alexander de zaak af. Zijn vermogen om zichzelf altijd meester te blijven maakt hem heel sterk. In de loop van een lang telefoongesprek waarin mevrouw T. hem rekenschap vraagt, zegt hij haar ontslag aan. Ze is haar contract niet nagekomen door de opleiding die gepland was in Latimon niet te volgen. Ze gaat tekeer, krijst, dreigt, tevergeefs. Alexander herhaalt bij elk van haar aanvallen kalm. Het is niet de moeite waard om u op te winden, mevrouw. Het is nu eenmaal zo. Ik heb u de ins en outs van de zaken uiteengezet. We hebben het recht en zelf de plicht om zo te handelen. Uiteindelijk legt ze de wapens neer. Ik voor mij ben heel blij dat ik de strijd niet met haar heb hoeven aangaan. De behandeling van Anne Gabriël neemt met de wijziging in het team een nieuwe wending. En die lijn wordt meteen voortgezet door de compagnon van Laurence, Alain. Ons leven van alle dag wordt er heel wat gemakkelijker door, zowel op materieel gebied als op het meer persoonlijke vlak. Beste luisteraars, voor vandaag zijn we aan het einde gekomen van de aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we u hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop. Tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij gaan vandaag u een overzicht geven van de verschillende uitzendingen die wij gehad hebben afgelopen radiojaar. Wij zijn 10 keer erop uitgegaan om de mensen op straat in verschillende Vlaamse steden aan te spreken. En om zo een beeld te krijgen door middel van enkele kennisvragen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in Vlaanderen. We hebben 10 verschillende steden gedaan gedurende heel het jaar. We zijn altijd met een andere vrijwilliger op stap gegaan. En zo hebben wij alle provincies van Vlaanderen aangedaan. We zijn begonnen in Brugge. Onze tweede uitzending was in Gent. Dan zijn we naar Antwerpen getrokken, naar Tiene, naar Hasselt, Mechelen, Kortrijk, Leuven, Aalst. En we hebben ons radiojaar afgesloten in Sint-Truiden. Althans voor dit programma Quo Vadis. Waar wij met de radio op straat gaan om te weten te komen hoe de gewone Vlaming op straat tegenover het geloof staat, hoeveel zij nog weten over het geloof en of zij openstaan voor het geloof. En om hen te laten kennismaken met de radio en natuurlijk vooral om hen misschien te laten nadenken en op zoek te laten gaan naar Jezus. En zo hebben wij dus 10 verschillende Vlaamse steden aangedaan. Goed voor 104 gesprekken met wel 157 mensen. We hebben gedurende dit jaar 157 mensen gehad die bereid waren om te antwoorden op onze vragen. Maar eigenlijk hebben wij nog meer mensen gezien, want er waren wel in verschillende steden wel eens een groepje waar er een paar mensen wilden antwoorden en de rest niet. Dus in werkelijkheid hebben wij nog meer mensen gezien dan die 157. Maar 157 mensen waren bereid om op onze vragen te antwoorden. Maar dan is de vraag natuurlijk hoe goed zij konden antwoorden. En daar gaan wij deze uitzending wat langer bij stilstaan. We gaan te weten komen welke vragen het makkelijkst waren om te antwoorden, welke het moeilijkst, welke stad misschien net iets beter was in het beantwoorden van de vragen, enzovoort. Dat is voor deze uitzending. En we gaan onmiddellijk beginnen met de eerste vraag die wij altijd gesteld hebben. De eerste twee vragen waren elke uitzending hetzelfde. De overige 8 vragen die veranderden. Maar de eerste vraag was altijd: kent u Radio Maria? Wij hebben 40 keer het antwoord ja gehad en 117 keer het antwoord nee. En van die 40 mensen die de radio kenden, waren er 22 die vertrouwd waren tot op zekere hoogte met de radio, met de inhoud van de radio. En nog 18 mensen die vooral de naam kenden, maar die daarom nog niet onmiddellijk echt wisten waar de radio voor stond. Maar dus 40 ja's hebben wij gehad en 117 nee's. Of dus 25% die de radio kennen. Dus 25% van de mensen met wie wij gesproken hebben, kende Radio Maria. En de stad waar we het meest gekend waren, was de stad Leuven. Daar waren wij op stap gegaan in de maand april, samen met zuster Kasia. Laten wij nog eens luisteren naar de antwoorden op deze vraag in Leuven.
3: Kent u Radio Maria? Zo ja, van waar?
4: Ik had al van Radio Maria gehoord, inderdaad. Mijn zoon die is 26 en er is ooit zo een Radio Maria is gebruikt door een of andere artiest. Die heeft daar zo een grappig liedje van gemaakt. Vandaar eigenlijk, van toen ken ik het eigenlijk en hij vond dat wel heel grappig.
5: Wel al van gehoord, maar meer.
2: En weet u in welke context of zo? Of?
5: Ik heb eigenlijk geen idee, nee.
2: Oké, gewoon nee. De naam komt u bij.
5: Ja, inderdaad.
6: Voor mijn mama wel. Zij luistert er wel naar, denk ik. Ja, zij, af en toe zet ze dan een keer op, omdat mijn mama heel gelovig is. Dus ja, ik ken het wel van naam, maar het is niet echt dat ik er persoonlijk naar luister. Maar...
7: Nee.
8: Ja, ik ken Radio Maria van de autoradio.
9: Nee. Nee.
10: Nee.
2: Nog nooit van gehoord?
10: Nee.
11: Nee.
12: Ja, maar het is niet altijd evident om dat op je gewone radio te horen. Maar ik weet dat het bestaat.
8: Ik heb daar wel van gehoord, maar zelf nog niet naar geluisterd.
2: En enig idee in welke context u daarvan gehoord heeft?
8: Als dat soms in de auto, zag ik dat soms wel in staan. Of een keer is... Soms, ik denk dat ik een keer eens online heb overgelezen ook. Okay. Maar ja, dat is het dan ook.
2: Zo hoorde u het, beste luisteraars. 6 van de mensen met wie we gesproken hebben in Leuven kende Radio Maria. En het is zo dat wij in Leuven alleen maar met enkelingen gesproken hebben. We hebben dus nooit met een groep mensen gesproken, alleen maar altijd met één persoon. We hielden dus 10 gesprekken met in totaal 10 personen. En 6 daarvan waren al vertrouwd met Radio Maria. Op naar de volgende vraag. Die was ook altijd hetzelfde. In hoeveel landen is Radio Maria actief? Aangezien Radio Maria deel uitmaakt van een internationaal radionetwerk. En dan kregen ze altijd een meerkeuzevraag. Het antwoord A. Radio Maria is in ongeveer 30 landen actief. B. Radio Maria is in ongeveer 60 landen actief. C. Ongeveer in 90 landen. En

0: gesprekken, daar hoorden wij het juiste antwoord. Ongeveer 90 landen. Laten wij hiernaar luisteren. Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
1: Misschien 60.
0: 60?
2: Ik denk ook 60.
3: Ja, ik ook dan.
0: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
3: Misschien 90 dan.
1: Pak 60.
2: Ik hou voor 60.
4: Ja. Ja. Ja.
5: Ik hou voor de 120.
0: U een gokje?
6: 90.
7: 120.
0: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
2: Ik gok 60. Ja, ik ook 60.
8: Rond 60 landen.
9: 90 landen.
10: 90 ook.
11: 60.
12: Ik ga dan voor 90.
13: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
0: Zo, beste luisteraars, dat waren de eerste twee vragen die overal hetzelfde waren, die we overal gesteld hebben. Vooraleer wij verder gaan met onze twee vragen over het Oude Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door onze vrijwilligster Anna, die mee was naar Aalst. MUZIEK

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Vandaag krijgen wij een beter beeld van hoeveel juiste antwoorden wij gehad hebben op al de vragen die wij afgelopen jaar hebben gesteld. Wij zijn 10 keer op stap gegaan en hebben telkens 10 vragen gesteld aan de personen die wij tegenkwamen op straat, op de pleinen, in de parken, waar wij overal geweest zijn. En wij hebben zo net het al gehad over de eerste 2 vragen die altijd dezelfde zijn. Kent u Radio Maria en in hoeveel landen is Radio Maria actief? En dan is het tijd geworden om het te hebben over onze oud-testamentische vragen. Onze 3e en 4e vraag gingen altijd over het Oude Testament. Misschien zou u denken dat dat niet het onderwerp is waar de meeste kennis is geconcentreerd in onze contreien, maar eigenlijk waren deze vragen verrassend goed beantwoord. Vooral de vragen over Mozes. We hebben verschillende keren andere vragen gesteld die te maken hadden met Mozes. Die werden goed beantwoord, dat kunnen we wel zeggen. Maar goed, wat waren dan de concrete cijfers? Voor de 2 vragen over het Oude Testament hebben wij een gemiddelde van 40% juiste antwoorden. En dat gaat dus over 40% van de gesprekken. We hebben het niet berekend op het aantal mensen die we gesproken hebben, maar op het aantal gesprekken die we gevoerd hebben. Dus 40% van de 104 gesprekken die wij gehad hebben. En de stad Mechelen kwam hier naar boven als de stad met de meeste kennis over het Oude Testament. De 2 vragen die wij gesteld hebben in Mechelen luiden als volgt. Uit wat werd Eva geschapen? Dat was de 1e vraag. Het juiste antwoord is natuurlijk uit de rib van Adam. En de 2e vraag was, hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden? En daar is natuurlijk het juiste antwoord. God splitste door Mozes de wateren van de Rode Zee en zij konden zo over de bodem van de zee wandelen. En voor een nog vollediger antwoord zou u er kunnen bijvoegen dat wanneer de legers van Egypte erdoor trokken, dat de zee hen dan verzwolg. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij gekregen hebben op deze 2 vragen in Mechelen. Dan gaan we naar onze Bijbelse vragen. Uit wat werd Eva geschapen?
1: Ik ben het vergeten. Ik ben het vergeten, echt waar. Ik weet het niet. Ik ben 95 jaar.
2: Amai. Ja. Helaas, volgens de Bijbel, gewoon uit de rib van Adam, denk ik.
3: Uit wat werd Eva geschapen?
4: Ja.
3: Uit een been van Adam, denk ik.
4: Uit een rib van Adam.
2: De rib.
4: Ja. Het antwoord gaat iets langer duren, denk ik. Uit een rib, kan dat?
5: Uit wat werd Eva geschapen? Is dat iets met een slang of nee? Ik weet niet. Ja.
2: De slang komt in het verhaal voor, ja, inderdaad.
6: Het is voor de slang.
5: Geen idee.
7: De rib.
6: De rib van?
7: De rib. De rib van Adam. Ja.
8: Oh. Ik kan me nog herinneren dat was dat geen rib.
6: Zag je de rib van?
8: God. Dat denk ik, nee.
6: Dat kan
8: niet. Nee. Ja, dat is een lang geleden godsdienst.
6: De man van Eva? En Eva?
8: Ah, Adam.
5: Ik weet het niet. Nee.
6: Nee, geen idee?
5: Oh, wacht. Hè. Nee, ik weet het niet.
6: Het heeft iets met Adam te maken, als dat kan helpen?
5: Iets een lichaamsdeel.
9: Oh, een arm, iets van een arm? Nee, ik weet het niet.
0: Arm, nee.
9: Nee, ik weet het niet.
0: Het is heel dicht bij het hart. Een lichaam is heel dicht bij het hart.
9: Oei. Nee, ik weet het niet.
10: En een volgende vraag. Hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden?
1: De dingen. Sahara te gaan of zoiets.
0: Inderdaad, ze vluchten de woestijn in.
11: Ja.
0: Maar juist voordat ze de woestijn binnengaan, is het iets...
1: Dat was een ding dat water naar teugen gekomen is.
0: Ja.
2: Ja, ze zijn de Rode Zee overgestoken doordat Mozes met hulp van God het water heeft doen splitsen. En dan konden zij oversteken. En op het moment dat de legers eraan kwamen, werden die dan overspoeld?
3: Die zijn door de Rode Zee gegaan. Hè? En dan is de zee zich terug aan sluiten als zij weg waren. Of was dat Mozes?
4: Oh lala. Ah, door de zee in twee te laten gaan. Ja, een pad door de zee.
12: Ah, ze gingen door het water, ja. Ze gingen door het water.
0: Kan u iets specifieker zijn? Wat gebeurde er met dat water?
12: Ja, het splitste zich open. Het splitste zich open, ja.
4: Maar dat is een moeilijke, hè. Door de zee of zo?
13: Mozes.
4: Door de zee?
13: Heeft dat iets met Mozes te maken?
0: Absoluut. Mozes was een leider die hen uit Egypte heeft geleid. En wat...
4: Die heeft de zee gespleten, zodat ze erdoor konden.
5: De zee overgestoken.
10: En weet u toevallig nog hoe dat juist in zijn werk ging?
5: Is de zee nu weggetrokken en, ja, voilà, ja. En ze konden dan...
10: God. Verder,
5: ja.
7: Dat weet ik niet.
0: Weet u waar we het over hebben?
7: Ja, ja. Okay. Ik weet wel waar je het over hebt, maar ik weet het niet.
0: Heeft iets van een zee te maken?
7: Ja, het heeft iets met een zee te maken. Ja. Het opengaan van de Rode of Dode Zee.
0: Enig idee?
14: Ik heb duidelijk niet opgelet tijdens de schooldienst. Sorry.
8: Dat ben ik ook aan het denken, hè.
0: Weet je waar ik het over heb?
8: Zijn die 40 jaar in de woestijn of wat was dat?
0: Exact. Dit is er juist voor. Dus ze zijn nog aan het ontsnappen. Hierna komen ze in de woestijn terecht. Maar daarvoor...
8: Is dat dan zo die splitsing van het water? Maar ik heb echt nog precies toch nog goed opgelet bij godsdienst.
5: Via de Rode Zee. En Mozes. De splitsing van de Rode Zee.
0: Vooraleer wij het gaan hebben over onze vragen over het Nieuwe Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Koen, die mee was naar Mechelen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn speciaal tijdens deze zomer aan het terugblikken naar alle uitzendingen die wij hebben gehad het afgelopen radiojaar. En wij zijn aan het kijken hoe goed de antwoorden nu eigenlijk waren op onze kennisvragen. En het is tijd geworden voor de vragen over het Nieuwe Testament. Onze vijfde en zesde vraag ging altijd over het Nieuwe Testament, ging altijd over Jezus. En wij hebben een gemiddelde van juiste antwoorden van 36%. Dus gemiddeld konden 36 groepjes of personen juist antwoorden. En dit op het aantal gesprekken die wij gevoerd hebben, 104. En in de stad Brugge lag het percentage het hoogst. Daar hebben wij 7 op 10 juiste antwoorden gehad op onze eerste vraag. Waar werd Jezus geboren? En 9 op 10 juiste antwoorden voor onze tweede vraag. Wie verraadde Jezus? Maar aangezien dit ook wel misschien 2 van de makkelijkste vragen waren die wij gesteld hebben over het Nieuwe Testament, willen wij graag ook Hasselt vermelden. Want zij scoorde na Brugge het beste op deze vragen. 4 op 10 heeft spontaan juist geantwoord op de eerste vraag. En dan ook nog eens 4 die het antwoord wisten na een hint. En de eerste vraag die wij in Hasselt gesteld hebben, luidde als volgt. Vul deze uitspraak van Jezus aan. Ik ben de weg en de waarheid en... Dus 4 groepjes konden spontaan het juiste antwoord zeggen en dan nog 4 groepjes konden dit ook na een hint gekregen te hebben. En de tweede vraag over het Nieuwe Testament in Hasselt werd 8 keer juist beantwoord. En deze vraag luidde als volgt. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon in de parabel die Jezus vertelt? Heel specifiek was het juiste antwoord. Hij viert feest en laat het vetgemeste kalf slachten. Maar we hebben wel net iets breder ook juist gerekend. Laten wij luisteren naar de antwoorden op deze vragen in Brugge en Hasselt. Waar werd Jezus geboren?
1: In Bethlehem.
2: In Bethlehem.
3: In Jeruzalem. Nee, ik weet het niet.
4: In Bethlehem.
3: In Jeruzalem.
5: Bethlehem.
6: In Nazareth.
7: In Bethlehem.
8: In een stalletje in Bethlehem.
9: In Nazareth, hè?
8: Het is niet Nazareth.
9: Ah, nee, in Bethlehem.
8: In Bethlehem.
9: Oh ja, natuurlijk. Ja.
8: In Bethlehem?

0: Wie verraadde Jezus?
1: Judas.
2: Oké, okay, dat heb ik geleerd, maar ben vergeten.
0: Ja. Nee?
3: Nog nooit in mijn leven godsdienst gedaan. Dus eigenlijk, ik weet eigenlijk...
0: Dan wordt het moeilijk.
3: Ja.
0: De naam begint ook met een J. Als dat hulp kan zijn.
4: Johannes?
0: Nee. Dat is een van de leerlingen van Jezus, inderdaad. Ja. Maar dat is niet de persoon die we zoeken, het is Judas.
5: Ja, Judas.
0: Ja, inderdaad. Meerdere zijden het hier. Het is inderdaad Judas.
4: It was one of the apostoli, I don't know.
0: Yes, one of the apostles.
4: Okay. The name is Judah.
5: Judas.
0: Ja, inderdaad, mooi. De anderen zijn aan het kijken en begrijpen niet waar hij de antwoorden vandaan haalt.
4: Judas?
6: Ja, Johannes.
7: Nee, ik weet het, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
4: Judas.
8: Ah, Judas, hè.
4: Judas?
9: Ik ga een uitspraak geven die Jezus gedaan heeft. In de Bijbel staat die. En jij moet ze aanvullen. Ik ben de weg, de waarheid en...
4: God.
9: Ja, en het geloof.
4: De waarheid.
9: Het leg.
0: Dat zegt hij ook, maar dat is niet deze specifieke uitspraak.
9: Zo, dat hij zo alles woord vertelt van God.
4: Ik ben het... De waarheid en...
9: Het geloof.
0: Vind ik een goed gokje, maar het is
9: de
0: niet
9: juist. De profeet.
0: Dat is hij ook, hè? Dat is niet het juiste antwoord.
9: Dat weet ik het niet.
10: Ik weet het ook niet.
0: Het begint met een L, als dat kan.
10: Leven.
5: Het licht.
0: Dat is een heel goede gok, maar dat is niet het juiste antwoord. Hij zegt dat ook, hè? Hij is ook het licht, maar dat is niet deze uitspraak.
5: Ik ben de weg, de waarheid en het woord.
0: Ook juist op zich, maar niet, ook niet de uitspraak. Hij is ook het woord.
5: Ja, ik heb twee goede gokken gedaan.
10: Je hebt ook het licht al gezegd, hè. Ja, dat ging dat ook zeggen. De waarheid, de weg en het kompas.
0: Dat past er wel bij, maar dat is niet juist.
10: Nee, oké, okay, daar heb ik het op.
0: Dus het begint met een L, het...
5: Licht, maar dat was het niet. Het leven.
4: Ik weet dat niet. Ik weet niet zeker. Maar...
0: Je maalt het een gokje wagen, hè?
4: Leven.
8: Het leven?
4: Het leven.
9: Als je enig idee hebt, mogen we een gokje doen. De weg...
4: De winnaar.
9: Hij is zeker een winnaar. Maar dat is niet hetgeen dat hij heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en... Is nog een kleine gok? Hier uw kameraad misschien?
4: Schipper.
9: Schipper.
0: Nee, die weet ik ook niet.
4: Ik ben de zin eigenlijk al kwijt.
9: Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het...
4: Lichaam.
0: En het leven.
4: Heelal.
0: Nee.
9: Nee. Hij heeft het heelal gemaakt. Niet met een L. Met een L.
4: Het leven.
0: Ik denk de steun, maar ik ben niet zeker.
9: Het geloof. Het begint met een L.
4: Leven.
0: Jezus vertelt op een gegeven moment een parabel over de verloren zoon. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon? Hebben jullie dat ooit al eens gehoord?
4: Nee.
0: Oké. Okay. Dat moet je gokken, hè, want ja. Maar misschien moet ik de parabel een beetje vertellen. Het is dus Jezus... weet je wat een parabel is? Dat is een soort verhaal dat Jezus vertelt... Waarin dat er een vader twee zonen heeft. En de oudste zoon is een harde werker die altijd doet wat de vader van hem vraagt. En de jongste zoon gaat op een gegeven moment aan de vader vragen voor zijn erfenis. En dan krijgt hij zijn erfenis al. En dan gaat hij eigenlijk gewoon feest vieren en het goede leven en niet van werken. Doet al het geld op. En op een gegeven moment moet hij hard werken. En dan denkt hij, zelf de dienaars van mijn vader, die hebben het veel beter dan ik het nu heb. En dan keert hij terug naar zijn vader. Is het enige idee hoe de vader dan reageert?
4: Hij zal blij geweest zijn.
9: Ja, nee, eigenlijk andersom.
10: Blij.
0: Zeg je nog eens mooi in de micro?
10: Blij.
5: Oei. De parabel van de verloren zoon. Kan je nog eens kort zeggen wat er daarin gebeurt?
0: Zeker. Dus, er is een vader met twee zonen. De oudste zoon is een harde werker, doet eigenlijk ja, alles wat de vader van hem vraagt. De jongste zoon vraagt op een gegeven moment zijn erfenis al op voorhand. En zijn vader geeft het dan ook aan hem. En dan gaat hij eigenlijk braspartijen houden. Doet al zijn geld op, geniet van het goede leven. En dan moet hij, heeft geen geld meer, dus dan moet hij werken voor eten te kunnen verzamelen. En dan beseft hij dat zelfs zijn dienaren van zijn vader het eigenlijk veel beter hebben dan hij het heeft. Want hij moet met de varkens... het eten van de varkens eten om zelf eten te kunnen hebben. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus met al zijn erfenis opgedaan. En...
10: Ik denk dat de vader boos reageerde.
5: Ik denk niet. Als ik denk aan de Bijbel, dan zou ik denken dat de vader de zoon vergeeft en dat hij zijn les heeft geleerd en hem terug binnen laat.
3: Was hij niet blijste, maar ook weer zo een beetje van waarom ben je eigenlijk terug?
1: Oh. Gelukkig.
11: Die is blij en die heeft dadelijk een groot feest.
3: Blij?
12: Ja, blij.
3: Blij?
13: Na het feesten.
9: Na het feest inderdaad. Hij is het geld gaan opdoen enzovoort.
13: Ja,
9: maar
13: inderdaad.
9: Hoe reageert de vader als zijn zoon terugkomt?
13: Hij is blij en hij geeft een feest. Zijn zoon is teruggekeerd. De jongste zoon een beetje jaloers op. Ja, ja. Van waarom krijgt hij een feest en ik die dat heel mijn leven al voor u zit te zorgen en de schapen zit te voeren, ik krijg geen feest.
3: Heel boos.
9: Dat zou je denken, dat zou een menselijke reactie zijn. Hè?
3: Hij was heel blij toen dat de zoon terugkwam.
14: Ja, hij neemt hem terug op en vergeeft hem.
15: Wij zijn al, beste luisteraars, over de helft van de vragen. Maar vooraleer wij verder gaan met de meer specifiek katholieke vragen, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Thomas, die mee was naar Hasselt.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn samen aan het ontdekken welke soort vragen het beste zijn beantwoord afgelopen radiojaar. We zijn namelijk elke maand op stap gegaan naar een andere Vlaamse stad en hebben daar 10 vragen gesteld aan de mensen die wij passeerden. Wij hadden een aantal categorieën waarin de vragen varieerden en die zijn wij nu samen aan het overlopen en aan het zien hoe goed deze allemaal beantwoord zijn. We hebben al onze 2 vragen over Radio Maria gehad, onze Bijbelse vragen, 2 over het Oude Testament, 2 over het Nieuwe Testament. En dan zijn we nu aanbeland aan onze meer specifiek katholieke vragen. Die konden een beetje over van alles gaan, over de paus, over het Vaticaan, liturgische vragen, veel over de liturgische kalender ook. En deze vragen zijn zeker niet slecht beantwoord. We hebben een gemiddelde van 39% juiste antwoorden. En dit dus gerekend op de 104 gesprekken die wij hebben gevoerd. En ook hier hadden wij in Brugge het meeste juiste antwoorden gekregen. Maar ook hier, Brugge was de eerste stad die we gedaan hebben, hebben zij misschien ook wel de makkelijkste vragen gekregen. 10 op 10 voor de vraag, wat vieren wij met Pasen? En 9 op 10 voor de vraag, van welk land is onze paus afkomstig? En dus, aangezien dit toch vergeleken met de andere vragen wel de makkelijkste waren, willen wij ook graag nog een eervolle vermelding doen voor Aalst. Want daar was er ook een heel mooi cijfer. We hebben een keer 6 gehad op 11 juiste antwoorden en 8 op 11. En dat ging om de vragen, aan welke heilige is de meimaand gewijd? Dus 6 van de 11 personen of groepen die wij gesproken hebben, wist hier het juiste antwoord op. En dan als tweede vraag, waar we 8 juiste antwoorden hebben gekregen. Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af? De juiste antwoorden zijn natuurlijk de Heilige Maagd Maria en Pinksteren. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij hebben gekregen, zowel in Brugge als in Aalst. En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
1: Amerika.
2: Amerika, Verenigde Staten.
0: Ja, ja, inderdaad, Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Een bonusvraagje?
2: Leo, ja.
0: Ja, inderdaad, Leo.
3: Amerika?
0: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
3: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee, ik weet het niet meer.
0: Leo de 14e, pas Leo de 14e.
3: Nee, dat heb ik niet geweten.
4: Ik weet het niet meer. Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
0: Ja, helemaal juist, Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
4: Leo?
5: Ja, iets met Leo. Leo.
0: Ja, helemaal juist, dat is Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
4: 16e?
0: Nee, een beetje naar beneden.
4: 14e.
0: Ja, ja, 14e. Ja. Leo de 14e.
6: Argentinië.
7: Ah nee, dat was een vorige.
8: Dat was Amerika. Amerika,
6: ja. Amerika,
0: ja. Ja, de Verenigde Staten, inderdaad. En weten jullie ook zijn pauselijke naam?
6: Nee, Titus of zo?
0: Nee, het is niet Titus.
6: Geen idee.
9: Is from South America. Is not lion, no.
10: Niet paus Franciscus, hè?
0: Nee, dat was de vorige paus.
10: Peru.
0: Peru is een juist antwoord. Hij is een burger van Peru. Er is ook nog een tweede antwoord. Zou iemand de tweede antwoord weten?
10: Waar dat hij nu woont.
0: Waar dat hij geboren is. Dus hij is een burger van Peru, maar hij is niet van
10: Peru zelf.
0: Ja.
10: Amerika?
7: Ja, de Verenigde Staten van Amerika. Helemaal juist. Goed gedaan.
10: Ik heb al gehoord om nieuws.
7: Ja, ja, dat is onlangs gebeurd. Hè. Weet je zijn pauselijke naam ook toevallig?
10: Theo of Leo?
7: Leo, inderdaad. Leo de 14e, heel goed.
8: Ik weet dat hij van Zuid-Amerika komt. Nee.
11: Nee, dat is een woorden, hè.
12: Zijn?
7: Ja.
12: Van Amerika? Van de USA?
11: Allee, wat was het hier? Dat was speciaal, omdat het...
12: Ik weet het niet meer, nee.
11: Ik had het geweten, maar ik weet het niet meer. Nee.
8: Okay. Ik ook niet.
7: Van Amerika?
13: Zuid-Amerika.
14: Verenigde Staten van Amerika, hè.
7: Dat is helemaal correct. Kent u ook zijn pauselijke naam?
14: Ja, Leo de 14e.
15: Amerika. Ja, Argentinië.
7: Argentinië is
15: de pardon. Nee. Ja, Amerika. Ja. Nee. Argentinië was de vorige.
7: Ja,
15: inderdaad. Ja. Ik ben...
7: Hij is van de Verenigde Staten van Amerika.
15: Ja, hè.
7: Ja. Oké. Okay. En misschien een bonusvraagje. Kennen jullie zijn pauselijke naam?
15: Augustinus.
7: Hij is een Augustijn, dat is
15: een
7: helemaal
15: Augustijn,
7: waar.
15: Ja,
7: maar dat is niet zijn pauselijke naam.
15: Ben het vergeten. Nee.
7: Leo de 14e.
15: Ja. Ik ging Leo zeggen, maar ik wist het zeker niet dat de 14e.
4: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
16: De meimaand? Jezus, ik weet
7: niet. Dat had gekund, het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus, zowat de meest belangrijke heilige.
16: Nee, geen idee.
7: Onze radio is naar haar vernoemd.
16: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
7: Het is een vrouw.
17: Maria.
7: Exact.
17: Maria.
18: Ah, Maria. Dat is niet moeilijk.
19: Maria.
15: Maria.
7: Het is een vrouw.
20: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Ik doe een tipje.
7: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
20: Maria.
19: Maria.
7: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen...
21: Het
7: is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
21: Ah, het is een Maria.
20: De meimaand.
7: Ja, dus de maand mei.
20: Je weet het.
21: Maria.
20: Heilige.
21: Nee.
7: Je kent haar sowieso?
21: Nee. Moeder Maria dan?
19: Maria.
7: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
16: Geen idee. Ik weet
4: Ik
7: hang
4: meestal een verlofdag aan vast.
7: Ja, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
16: Ik ben niet zo goed met feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
7: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
16: Nee.
17: 50 dagen na.
16: Pinkstermaandag.
18: Onze Lieve Heer in mijn vaart.
7: Nee, het is nog daarna.
18: Het is Pinkster.
19: Pinksteren?
8: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
17: Pinkster? Maar Witte Maandag is
8: Pinkster.
17: Pinkster.
8: Ja.
17: Witte Maandag.
8: Ik kan niet... Is dat 50 dagen, Pinkster? Ja. Dat is een beetje misreken.
20: Na Pasen.
7: Het is ook nog na onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof.
20: Pinksteren. Pinksteren.
11: De vaste periode.
8: Nee, dat daarvoor.
20: Nee.
8: Dat, Hemelvaart.
11: Is dat niet zo lichtfeest?
1: Hemelvaart.
13: Nee.
7: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
22: Dat is ongeveer een goede maand.
13: Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
7: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
22: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
23: Ja, ik weet het ook niet.
24: Wapenstilstand?
7: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
22: Allee, ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we toch vrijdag
13: over. Denk ik.
22: Pinkstermaandag. Pinkstermaandag.
19: Ja? Oh, de
22: Pinksteren.
7: Ja.
19: Onze lieve neer Hemelvaart.
7: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja, ja. Dat is nog 10 dagen later.
19: Is dat niet die vlammetjes die... De nederdaling van de
7: Heilige Geest. Van de Heilige Geest. Ja, ja.
25: Goed, hè?
19: Ja, ja.
7: Kent u de naam?
19: Nee. Ja, ken als je mij zegt op...
0: Beste luisteraars, wij hebben nog 1 categorie vragen te gaan. De meer lokale vragen. Maar vooraleer we het daarover hebben, gaan we eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door vrijwilligster Theresia, die mee was naar Brugge.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Quo Vadis. Een uitzending speciaal voor tijdens de zomer. Wij krijgen een beter beeld van hoe de mensen nu juist geantwoord hebben op alle vragen die we hen gesteld hebben afgelopen radiojaar. We hebben in totaal wel meer dan 100 vragen gesteld. En dat was altijd in verschillende categorieën opgedeeld en wij zijn ondertussen aangekomen aan de laatste categorie om te bespreken, de lokale vragen. Deze gingen dus altijd over de stad waar wij ons op dat moment bevonden. Over de stad en natuurlijk ook nog altijd iets van een link met het religieuze, het katholieke. 38% is de score op deze vraag. Die is dus gemiddeld 38% juist beantwoord. En ook hier hebben wij een winnaar die we al eens gehad hebben. De stad Mechelen heeft het hier het beste gedaan. Zoals ook het geval was bij de vragen over het Oude Testament. De eerste lokale vraag had iedereen juist die wij gesproken hebben. En die vraag luidde, waar is de zetel van ons aartsbisdom? Dat wist dus iedereen in Mechelen. De tweede lokale vraag was, hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen? En deze was een stuk minder goed beantwoord als de eerste. We kregen 3 spontane goede antwoorden en dan nog 2 mensen die een hint nodig hadden vooraleer zij op het antwoord konden komen. Laten wij naar deze juiste antwoorden luisteren. Dan gaan we naar de lokalere vragen. Waar is de zetel van ons aartsbisdom?
1: In Mechelen.
2: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel is hier in Mechelen.
3: Mechelen.
4: Hier in Mechelen?
5: Hier in Mechelen.
4: Mechelen.
5: In Mechelen natuurlijk, ja. We wonen in Mechelen of we wonen niet in Mechelen, hè.
0: Ja. Jullie wonen in Mechelen?
5: Ja, ja. Ja.
4: Mechelen. In Mechelen, hier een beetje verder, achter de toren, in de... Is dat Middelrode Straat? Nee.
6: Nee. Dat is de...
0: Het bisschopshuis bedoelt je misschien. Ja.
7: Hier in Mechelen...
8: Hier in Mechelen.
4: Is dat hier niet?
9: Sint-Rombouts-kathedraal.
10: Mechelen.
7: Mechelen.
11: En dan de laatste vraag. Hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen?
1: Nee, ik ben het vergeten.
2: Nog nooit gezien, maar het is vernoemd naar een kerk hier ook. Van parochie hier. Goh. Ja.
0: Zijn jullie van Mechelen?
2: Nee. We wonen bijna 3 jaar in Mechelen, maar...
0: Oh, de processie nog niet gedaan, hè? Ja.
1: Nee. Dat weet ik niet.
0: Nee? Geen idee?
1: Ja, ik heb dat al gehoord, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd, dus dat onthoud ik zo niet.
4: De Hanswijk-processie.
12: Hanswijk-processie. Onze Lieve Vrouw van Hanswijk-processie.
4: Hanswijk-processie? Daar heb ik nog in meegelopen ooit.
0: Ah, ja?
4: Maar ja, als de Deilen. In blauw dus.
7: Onze Lieve Vrouw. Nee, wacht. Ja.
11: Het heeft met Onze Lieve Vrouw te maken, vrouw, inderdaad.
7: De Heilige Processie. Oh.
11: Ja, het is soms moeilijk erop te komen, hè, als je zo'n vraag krijgt.
7: Amai, dat moet ik weten.
11: Het is een bepaalde wijk.
7: Hanswijk-processie.
8: Dat weet ik niet.
11: En nee. Is er een verwijzing naar een wijk?
8: Nee, ik ken de wijk niet. Nee.
4: Dat weet ik niet.
0: Nee? Geen idee? Weet u hoe de basiliek heet? Er is een basiliek in Mechelen.
4: Tuut!
0: Het is naar een bepaalde wijk van Mechelen.
4: Hanswijk?
10: Ja.
0: Zijn jullie van Mechelen of niet?
3: Ja.
6: Helaas. Muizen eigenlijk, dus die is er net naast. Hoe noemt hij?
9: Fake te maken.
6: Ja. Er is een basiliek in Mechelen die ook zo heet. Schaamtelijk dit. Geen idee. Nee. Vertel het ons.
10: De bloedprocessie. Nee.
6: Dat is Brugge.
10: De stroppendragers.
6: Dat is Gent.
10: Dat is Gent. Oh. Nee, dan weet ik het niet.
6: Het heeft iets te maken met een wijk van Mechelen. Dat kan helpen.
10: Nee.
6: Weet niet toevallig hoe de basiliek hier heet?
10: Sint Rombouts.
6: Ja, dat is de kathedraal. Ja, dat is ook een basiliek.
10: Basiliek, nee.
0: Beste luisteraars, wij staan nog even stil bij deze laatste vraag of deze laatste categorie. De lokale vragen. Want er volgt nog een eervolle vermelding van de stad Gent. Zij zijn erin geslaagd om twee heel uiteenlopende antwoorden te geven. Zij hebben een vraag die heel goed is beantwoord en een vraag die heel slecht is beantwoord. Een beetje in dezelfde trant zoals we juist gehoord hadden in Mechelen eigenlijk. En de eerste vraag die dus heel goed is beantwoord, daar hadden wij 8 juiste antwoorden op 11 gesprekken. En de tweede vraag, ook over Gent, had maar 1 juist antwoord. Daar gaan wij ook nog eens naar luisteren.
6: In Gent, waar we zijn, bevindt zich een wereldberoemd religieus kunstwerk. Over welk kunstwerk hebben we het?
13: Een god.
14: Is dat het lam God?
13: Is dat het lam God?
15: Ik woon nog maar 4 jaar in Gent. Ik zou het niet weten.
16: Het lam God, ja.
6: Over welk lam kunstwerk God.
17: Het lam God?
6: Daar
18: oh,
6: hebben we het.
18: Ja. Ja. Ik heb dit meermaals. Ik weet wel. Oh, wat is de naam ook weer? Mijn oom is, wil heel graag dat ik dit schilderij zie. Het enige... Is het iets met een schaap?
6: Ja?
18: Ja, oh. Oké, okay, nee. Iets met een schaap. Ik heb er meer wel eens van gehoord. Ik kom even niet op de naam.
19: Geen idee.
20: Ja. Amai. Allee. Hoe heet dat nu weer? Is dat van de gebroeders van Eyck? Is dat dat? Ja, ja, je weet dat. Met die 12... Nee, we zijn al 12 panelen. Ik weet niet meer het aantal. Hoe heet dat nu weer? Nee, het... Amai, dat is erg dat ik dat niet meer weet.
6: Weet je nog hoe het eruit ziet? Want het is de naam is heel centraal op het schilderij ook. Allee, niet de naam uitgeschreven, hè, maar je weet wat
20: nee,
6: ik bedoel.
20: Ja, ik weet wat je bedoelt. Allee... Nee, sorry. De naam ontglipt mij even.
6: Dan is de volgende vraag. Wie is het lam God?
9: Dat is Christus. Dat is Jezus.
14: Oei. Jezus?
13: Het is dan met 12 stukken, hè. Waar dat er een stuk van gestolen is.
6: Dat is waar. De rechtvaardige rechters. Dat paneel is gestolen.
13: Wie dat geschilderd had?
6: Nee, de vraag is, wie is het lam God? Dus het schilderij is onder andere, staan heel veel mensen en zo op.
13: Ja.
6: Maar ook het lam God, dat is dus een lam dat geofferd wordt.
13: Ja.
6: De vraag is, wie is het lam God?
13: Ik denk Jezus. Dat dat de offering was voor
6: correct.
13: De zonden.
6: Dat was helemaal correct, Jezus.
14: Wie?
6: Ja.
14: Huh? Wie is het lam God?
6: Ja.
14: Het is geen tafereel, hè. Het is, is het geen... Hoe zeg je dat? Een object, een religieus object? Nee. Ah, het is toch het is een persoon.
6: Ja.
14: Ah, dan zal het... Ja, niet van God, want van God mag je er, dacht ik, geen afbeelding hebben. Dus het is een verwijzing naar God, denk ik dan.
6: Het is...
14: Omdat
6: het
14: geen mensen... beeld van God, dacht ik, mocht hebben? Dat je dan een anders een verwijzing naar? Of?
6: Voor katholieken mag dat eigenlijk wel.
14: Mag het wel, ah, ja. Ik dacht dat dat niet 100%...
6: Jezus, God de Zoon, mag absoluut afgebeeld worden. En het lam Gods is Jezus.
14: Dus dat is Jezus.
6: Ja, dus hij
14: God
6: die
14: dan
6: geofferd wordt voor onze zonde. Dat is het lam Gods.
14: Oké.
15: Dat ga ik zeker niet weten.
6: Het is zo de belangrijkste persoon in het christendom.
15: God, Jezus...
16: Dat weet ik niet.
6: Nee? Dat is wel de meest belangrijke figuur uit het christendom. Allee, de belangrijkste.
16: Jezus, het schaap.
6: Dus inderdaad... Het lam.
16: Of het lam, het lam.
6: Ja. Het lam, ja. Het is het lam dat geofferd wordt, enig idee. In de katholieke theologie, allee, christelijke theologie. Wie dat lam is. Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
16: Jezus?
3: Is Jezus niet schaap?
6: Jezus?
3: Ja. Jezus?
18: Oh nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
6: Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
18: Jezus? Jezus?
19: Lam Gods, wees lam Gods. Ik moet dan Jezus zeggen. Ik weet niet meer, ze weet altijd.
3: Nee, dat weet ik niet. Ah, Jezus? Nee? Ja.
6: Welke link heeft 1 oktober met Gent?
10: Oei. Ook geen idee, nee.
13: Ja, ik ben zelf niet van Gent. Ik heb echt geen idee.
19: Moet ik religieus te maken? Of?
18: Ja. Ja.
14: Goh, ik zou denken dat het is een maand voor...
19: Ongeveer een maand voor Allerheiligen, Allerzielen...
6: Ja, het heeft daar niets mee te maken.
14: Nee?
6: Het is echt specifiek met Gent te maken.
14: Met Gent te maken?
6: Ja.
14: Als ik het ga horen, ga ik denken van... Ah.
15: Oh, dat weet ik helemaal niet.
6: Het is de feestdag van de patroonheilige van Gent.
15: Hebben wij dat? Oh, oké. Dan ga ik nu iets bijleren.
16: Dat weet ik niet.
13: Nee.
21: Sint-Baafs. De kinderen gaan naar Sint-Bavo, dus... Ah. Daarom weten we dat. En ik was daar ook, dus... 1 oktober staat in mijn geheugen gegrift. We moesten altijd naar de kathedraal, dus... Kijk.
18: Geen idee.
19: En een dag na mijn verjaardag. 1 oktober. Ik ook niet. Geen idee.
3: Oei, 1 oktober. Ik wist niet dat er een link was tussen die twee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij het gaan hebben over onze laatste cijfers, namelijk over de cadeautjes die we hebben uitgedeeld, luisteren wij nog naar een lied gekozen door vrijwilligster Lize toen zij mee was in Gent.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben namelijk elke keer dat wij op stap gingen in een Vlaamse stad ook altijd cadeautjes meegenomen. En dan konden de mensen die geïnterviewd werden kiezen tussen ofwel een balpen van Radio Maria, ofwel, afhankelijk van de uitzending, een rozenkrans of een medaille. We hebben in totaal 154 van deze geschenkjes uitgedeeld. Er waren een paar keer een groep mensen waarvan dan maar één persoon iets gekozen heeft. Vaak was dat dan een koppel en dan hebben we het aangeboden om elk een cadeautje te geven. Maar volstond één volgens hen. Daarom dat we dus meer mensen gesproken hebben dan dat wij cadeautjes hebben uitgedeeld. Maar in totaal dus 154 rozenkransen, medailles en balpennen uitgedeeld. En van deze 154 waren er 69 stilo's en 84 van de religieuze cadeautjes. Van de 84 hebben we het over 53 rozenkransen en 31 medailles. Dit komt neer op 55% die koos voor het religieus cadeautje en dus 45% wou graag de balpen van Radio Maria. In Kortrijk viel het op dat de overgrote meerderheid gekozen had voor het religieus cadeautje. 13 van de uitgedeelde cadeautjes waren wel degelijk een rozenkrans. En slechts 2 stilo's hebben wij daar uitgedeeld. Laten we daar even naar luisteren. Ik zou u heel graag nog als bedankje willen laten kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
1: Ik ga liever de rozenkrans.
0: Liever de rozenkrans.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Enorm bedankt, mevrouw.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne dag nog, hè.
1: Dank je wel.
0: Dag.
2: Jarmo
3: gaat dat wel.
0: Ja, oké. Okay, alsjeblieft. Ja.
3: Dank je wel.
0: Ook eentje? Allee, ik bedoel, we hebben er genoeg mee om.
3: Nee hoor, dankjewel.
2: Is
0: het goed?
2: Ik kan iets origineels nemen, een rozenkrans.
4: I chose the prayer beads. Ik kies...
0: Ik kies de
4: rozenkast. Ik kies de rozenkast.
5: Ik kies balpen. En iedere keer moet je lezen en bolken wagen.
0: Ja, inderdaad. Dus het is altijd een tientje, altijd een Onze Vader. 10 weesje groetjes, eer aan de Vader.
5: Ja. Wat een goed.
0: Ja.
5: Goed dat je daar een keer uitlegt. Radio Maria.
0: Ja, absoluut.
5: I'll be there.
0: Fantastisch. Ja, dankjewel meneer. Fijne dag, hè.
3: Dankjewel.
0: Dag.
3: Nu, hè.
6: Rode krans. Ja, ik ga ook over de rode krans.
0: Oké, ik heb er nog hoor. Jullie mogen allemaal iets kiezen.
6: Dankjewel.
0: Wacht, hè.
6: Het was heel interessant. Mogen we wel nog een foto nemen? Dat we
0: ja,
6: iets van
0: ja,
6: bewezen
0: hebben. Dat gaan we wel treffen.
6: Het is toch voor godsdienst dat we het te laten zien. Dus
0: ja. Ja, het is wel een goede gelegenheid.
6: Ja, inderdaad.
0: Sorry, wie wou nog een roze krans?
6: Ja, allemaal, denk
0: allemaal?
6: Ik. Ja, ja, ja.
7: Een roze krans.
0: Een roze krans, fantastisch.
7: Dat zijn 9 weesgroetjes en 1 Onze Vader.
0: 10 weesgegroetjes.
7: Ah, 10? Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Bij elk tientje, 10 in Onze Vader, 10 weesgegroetjes en het eer aan de Vader.
7: Oké.
0: Okay. En dat is 5 keer. Maar als u eens wil mee binnen, meneer, op Radio Maria, elke dag om 11:15 middags bidden we de rozenkrans, of s'avonds om 19:30, dan kan u zo mee bidden, dan kan u volgen.
7: Oké, okay. Ik heb dat vroeger veel gedaan.
0: Ah ja, oké. Okay. Of 's ochtends trouwens ook om 19:00.
7: Oké, okay, dankjewel. Allee, dag.
0: Enorm bedankt, hè, meneer.
7: Ja, dag.
0: Fijne dag.
8: Oh, nee, een stilo is goed.
0: Stilo is goed.
8: Dat is altijd, kan altijd gebruiken.
0: Die ziet er zo uit, maar een stilo.
8: Dankjewel. Merci. Hè.
0: Als allerlaatste wil ik jullie graag nog een geschenkje geven.
3: Oh.
0: En jullie kunnen kiezen tussen een stilo van de radio.
3: Ja?
0: Of een

0: Rozenkrat.
1: Dat mag een rozenkrat.
0: Een rozenkrat zijn, alsjeblieft.
1: Zo.
0: Wilt u ook iets, meneer, of is het?
2: Nee, dank u.
1: Okay. Voilà, hè?
3: Een rozenkrant. Jij draagt dat graag, toch?
2: Wat?
3: Ja, hij draagt al graag rozen als accessoire. Ja, hij kent dat.
4: Het, ja, mode. Ja,
0: dit is een rozenkrant.
3: Ik wil dat. Ik wil dat ook.
0: Wil je dat, alsjeblieft? Ja. Wil jij ook eentje, of niet?
4: Ja.
0: Oké. Okay. Goed, even...
3: Ah, lijkt het. Ja. Dat is wel een mooie.
0: Het is eigenlijk is het een missie, ah. Rozenkrans. Elk tientje stelt een van de continenten voor. Ah, alsjeblieft. Okay. Oh, sorry, dat zijn er.
4: Ja.
0: Alsjeblieft. Dus je hebt, als jullie geïnteresseerd zijn, wacht, ik moet even nadenken. Dus blauw is Oceanië, de oceaan. Okay. Wit is Europa voor de kleur van de paus.
4: Okay.
0: Rood is Amerika voor het vuur van hun geloof.
4: Okay.
0: Afrika is groen voor de regenwouden.
4: Ja.
0: En geel is Azië, omdat het oosten is waar de zon opkomt.
4: Ah, ja. Okay.
0: Dat is een missie, Rozenkrans. Ja. Zo, beste luisteraars, zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Wij delen na het volgende lied nog een mooie getuigenis met jullie. Maar eerst het nummer, gekozen door vrijwilligster Eline toen zij mee was naar Kortrijk.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn vandaag te weten gekomen hoe de verschillende vragen die wij gesteld hebben, hoe goed die zijn beantwoord afgelopen jaar. En misschien om dus nog even toe te lichten welke soort vragen het best is beantwoord. 40% heeft juist geantwoord op de twee vragen over het Oude Testament. Dat is de beste score die wij gehad hebben. Maar heel nauw gevolgd op de tweede plaats door de katholieke vragen, 39% juist beantwoord. En dan vlak daarna de lokale vragen, 38%. Dus heel nauw op elkaar. En ook de vragen over het Nieuwe Testament volgen daar eigenlijk heel snel op. Daar hebben 36% juist geantwoord. De vragen over Radio Maria, die waren net iets minder, nog altijd goed. Maar 26% juist op de vraag over het aantal landen waarin wij actief zijn. En 25% is natuurlijk niet juist. Maar en dan de laatste vraag is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord, maar 25% kende Radio Maria. En zoals daarnet gezegd, het laatste cijfer om te delen is dat 55% gekozen had voor een rozenkrans of een medaille. Beste luisteraars, de eerste uitzending die wij gedaan hebben in Brugge, die liep in het begin niet zo heel vlot. We hadden het een beetje moeilijk om de juiste plaats te vinden om mensen te interviewen. We waren wel op drukke plaatsen, er waren heel veel mensen rondom ons, maar weinig mensen die bereid waren om te antwoorden. En dat was wel even echt lastig. We waren door Brugge aan het zwerven, op zoek naar mensen die wilden antwoorden. En toen kwamen wij in het Minne Waterpark. En daar was de eerste persoon die we hebben geïnterviewd een bekeerlinge. Iemand die heel recent was bekeerd tot het christendom. En dat heeft ons eigenlijk nieuwe moed gegeven. En dan hebben wij daarna heel vlot mensen gevonden en was het een heel mooie ervaring. Maar speciaal daarvoor luisteren wij nog naar die getuigenis van die mevrouw.
1: Dankjewel om onze vragen te beantwoorden. Mag ik misschien kort eens vragen? U is veel van de vragen juist. Bent u gelovig opgevoed? Of?
2: Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ben wel eigenlijk sinds anderhalf jaar of zo tot geloof gekomen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Ah, mag ik u daar wat over vragen? Hoe is dat gebeurd?
2: Wow. Ik weet niet of ik dat heel kort kan even denken. Ik ben eigenlijk altijd zoekende geweest. Zoeken naar antwoorden, naar wat is nou waar. En daarin ben ik ook wel zeg maar op het verkeerde pad terechtgekomen. En uiteindelijk ben ik op een punt terechtgekomen dat dit tot mij kwam als, hoe noem je dat? Ja, ik zeg de waarheid. dus dat eigenlijk, ja.
1: Oké, zo op een moment dat je het gevoel had dat dit de waarheid was? Of was het meer intellectueel?
2: Er zijn wel meerdere dingen die natuurlijk daaraan bijgedragen hebben.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik wel sowieso altijd al geloofd heb in God en ook in Jezus. Daarin ben ik een beetje van het pad afgeraakt in de zin van wat dan daarin klopte. En doordat een goede vriendin van mij ook tot geloof was gekomen, hadden we, pittige gesprekken en kritische vragen die ze stelden.
1: Oké.
2: En zo is het balletje gaan rollen, ja.
1: Oké, heel mooi. Dankjewel. Ja. Ik zie nu ook dat uw oorbellen daar die fijn kruisjes aan.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Volgende maand, dan gaan wij wat meer focussen op de vrijwilligers die telkens zijn meegegaan en op nog enkele mooie getuigenissen die wij hebben mogen horen het afgelopen radiojaar. Gewoon door mensen willekeurig op straat aan te spreken. Vergeet ook niet, beste luisteraars, dat u al deze uitzendingen kunt terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan ze dus daar allemaal herbeluisteren. Enorm bedankt voor het luisteren. Herinner ook zeker al deze mensen die wij gehoord hebben in uw gebed. En tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en wij bidden de lezingendienst op deze donderdag, de 1 oktober, waarop wij de heilige Theresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares, gedenken. Thérèse Martin werd in 1873 te Alençon in Frankrijk geboren. Op zeer jonge leeftijd trad zij in het klooster van de Karmelitessen te Lisieux. Bescheidenheid, evangelische eenvoud en godsvertrouwen kenmerkten haar persoon. Als novicenmeesteres trachtte zij anderen door woord en voorbeeld een dergelijke levenswijze te leren. Zij bood God haar leven aan voor het geestelijk welzijn van de mensheid en voor de uitbreiding van de kerk. Zij stierf op 30 september 1897. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 1644. En de psalmen vanaf pagina 947. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is koning der maagden, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het tand door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is de koning der maagden. Komt, laat ons hem aanbidden. Met grote vreugd gedenken wij de heilige maagden van de Heer, die met een rein en zuiver hart op aarde leefden tot zijn eer. De lampen brandend in hun hand gaan zij tezaam in lange stoet, getooid met smetteloos gewaad, de bruidegom nu tegemoet. Hun kleren zijn verblindend wit, in het bloed gewassen van het lam, dat voor ons allen werd geslacht en tot ons heil het kruis opnam. Voor ons zijt gij gestorven, Heer, en uit de doden opgestaan. Help ons te leven zoals zij, de weg der heiligen te gaan. Delg onze schuld en zonde uit, omwille van uw kostbaar bloed, opdat wij met uw heiligen u prijzen mogen eens voor goed. U, Jezus, zij de roem en eer, en aan de Vader en de Geest, aan u zij alle lof gewijd, zoals het altijd is geweest. Gij hebt ons gered, Heer, en altijd weer hebben wij uw naam verheerlijkt. Wij hebben het vernomen, God, het is ons door de vaderen verhaald. Wat gij gedaan hebt in hun dagen, in oude tijden door uw sterke hand. Om hen te planten hebt gij volken uitgeroeid, naties geveld om voor hen plaats te maken. Want niet met wapens werd hun land veroverd. De zege kwam niet door hun eigen hand. Het was uw hand, uw arm, die dit volbracht. Het licht van uw gelaat, omdat gij hen beminde. Gij zijt het, God, mijn koning, die Jacob steeds de overwinning schonk. Gij hebt voor ons de vijanden verjaagd. Uw naam heeft elke aanval afgeslagen. Want nooit heb ik gerekend op mijn boog. Het was mijn zwaard niet dat mij heeft verdedigd. Maar gij hebt ons gered van onze tegenstanders. Zij die ons haten zijn door u beschaamd. Wij hebben ons altijd op God beroemd en altijd weer uw naam verheerlijkt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij hebt ons gered, Heer, en altijd weer hebben wij uw naam verheerlijkt. Spaar ons, Heer, en laat niet met uw erfdeel spotten. Maar nu hebt gij ons afgestoten en beschaamd. Nu trekt gij niet meer uit met onze legers. Gij hebt ons laten vluchten voor de vijand. Zij die ons haten, plunderen ons uit. Gij hebt ons weggedaan als schapen voor de slacht en ons uiteengejaagd onder de volken. Gij hebt uw volk goedkoop verkocht. Door deze ruil hebt gij niet veel gewonnen. Nu worden wij gehoond door onze buren. De mensen om ons heen bespotten ons. Wij worden bij de heidenen besproken. De volken schudden over ons het hoofd. Voortdurend staat de schande mij voor ogen. Bedekt het schaamrood mijn gelaat. Door het geschimp en het gejouw dat ik moet horen. De haat en wraaklust om mij heen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Spaar ons, Heer, en laat niet met uw erfdeel spotten. Rijs op, Heer, en red ons in uw barmhartigheid. Dit alles trof ons, ook al waren wij u niet vergeten. Al bleven wij steeds trouw aan uw verbond. Nooit heeft ons hart zich van u afgekeerd. Nooit zijn wij afgeweken van uw paden. Toch hebt gij ons naar het oord der jakhalzen gedreven. Toch hebt gij ons het duister ingejaagd. Als wij de naam van onze God vergeten hadden, de handen naar een afgod hadden uitgestrekt, zou dan de Heer dit niet geweten hebben? Hij die de schuilhoeken der harten kent. Om uwentwil worden wij steeds gemarteld. Beschouwt men ons als schapen voor de slacht. Sta op, Heer, blijf niet langer slapen. Ontwaak, verstoot ons niet voorgoed. Waarom verbergt gij uw gelaat voor ons? Ziet gij ons leed en onze kwelling niet? Wij zijn tot in het stof vernederd. Wij liggen aan de aarde vastgekleefd. Rijs op en kom ons helpen. Red ons in uw barmhartigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rijs op, Heer, en red ons in uw barmhartigheid. Gij hebt mij de weg van het leven gewezen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. uit het boek Judith. Nadat Judith tot de God van Israël gebeden had, richtte zij zich uit haar liggende houding op, ontbood haar kamenier en ging naar beneden, het huis in, waar zij de Sabbat en de feestdagen placht door te brengen. Ze ontdeed zich van haar rouwkleed en legde haar weduwdracht af. Daarna nam ze een bad, wreef zich in met zalfolie, stak haar haar op en deed er een hoofdband om. Ze trok haar mooiste kleren aan die zij gedragen had toen haar man Manasse nog leefde. Ze deed haar sandalen aan haar voeten, tooide zich met haar halssnoeren, armbanden, ringen, oorhangers en al haar sieraden. Zij maakte zich zo mooi dat ze de aandacht moest trekken van elke man die haar zou zien. Zij gaf haar kamenier een leren zak met wijn en een kruik olie. Ze vulde een tas met geroosterde gerst, gedroogde vruchten en witte broden. Ook pakte ze haar kookgerei in en liet dit door haar kamenier dragen. Terwijl zij dwars door het dal trokken, kwamen verkenners van de Assyriërs op haar af. Ze hielden haar staande en vroegen haar: "Tot welk volk behoort u? Waar komt u vandaan en waar gaat u heen?" Judith antwoordde: "Ik ben een Hebreese, maar ik ben van mijn volk weggelopen, want het zal niet lang meer duren of het zal u ten prooi vallen. Ik wil naar Holofernes toe, de opperbevelhebber van uw leger, om hem waardevolle inlichtingen te verschaffen. Ik zal hem een weg wijzen waarlangs hij moet trekken om heer en meester te worden van heel het bergland, zonder dat het een van zijn mannen het leven kost." Toen de soldaten haar zo hoorden spreken en haar gezicht zagen dat een wonder van schoonheid was, zeiden ze tot haar: "Het is uw behoud dat u onverwijld naar onze heer bent gekomen. Ga naar zijn tent. Enigen van ons zullen u begeleiden en u bij hen brengen. Als u voor hem staat, wees dan niet bang. Vertel hem wat u zojuist gezegd hebt en hij zal u goed behandelen." Zij kozen uit hun midden 100 man. Deze voegden zich bij haar en haar kamenier en brachten haar naar de tent van Holofernes. Holofernes sprak tot haar: "Wees gerust, mevrouw, vrees niet. Nog nooit heb ik iemand kwaad gedaan die Nebukadnessar, de koning van heel de aarde, wenst te dienen. Als dus uw volk dat in het bergland woont mij niet had geminacht, dan zou ik mijn speer niet tegen hen hebben opgeheven. Ze hebben het zichzelf aangedaan. Maar zeg me eens, waarom bent u van hen weggelopen en naar ons toegekomen? U bent zeker gekomen om uw leven te redden? Heb goede moed, van deze nacht af zult u veilig zijn. Niemand zal u onrecht aandoen. Men zal u goed behandelen, zoals allen die mijn heer, koning Nebukadnessar, dienen." Judith gaf hem ten antwoord: "Wees zo goed te luisteren naar uw slavin. Sta uw dienstmaagd toe het woord tot u te richten. Van wat ik mijn heer deze nacht ga zeggen, is geen woord gelogen. Als u de aanwijzingen van uw dienstmaagd opvolgt, zal wat God met u onderneemt een volledig succes worden. En mijn heer zal in zijn opzet niet falen. Zo waar Nebukadnessar, de koning van heel de aarde, leeft en bij de macht van hem die u heeft gezonden om onder al wat leeft de orde te herstellen, dankzij u zijn niet alleen de mensen aan Nebukadnessar onderworpen, maar door uw kracht zijn ook de wilde dieren en het vee en de vogelen des hemels dienstbaar aan Nebukadnessar en heel zijn huis. Wij hebben immers gehoord van uw wijsheid en van uw gedurfde ondernemingen. En over heel de aarde verkondigt men dat niemand in het rijk zo bekwaam is als u, zo rijk aan kennis, zo geniaal als veldheer." Haar woorden vielen bij Holofernes en heel zijn gevolg in goede aarde. Zij stonden verwonderd over haar wijsheid en zeiden: "In heel de wereld, van oost tot west, vindt deze vrouw in schoonheid en wijsheid haars gelijke niet." Holofernes zei tot haar: "God heeft er goed aan gedaan u uit uw volk naar ons toe te zenden. Daardoor maakt hij ons sterk, maar bewerkt hij de ondergang van hen die mijn Heer hebben veracht. U bent verrukkelijk om te zien en welbespraakt. Als u doet wat u gezegd hebt, zal uw God mijn God zijn en zult u zetelen in het paleis van koning Nebukadnessar en gevierd zijn over heel de aarde.

God, gebieder van hemel en aarde, verhoor de smeekbeden van uw dienaars. Gij zijt de God van de vernederden, de hulp van de geringen, de stut van de zwakken. Verhoor de smeekbeden van uw dienaars. Uit het levensverhaal van de heilige Theresia van het Kind Jezus, overleden in het jaar 1897. Omdat, tijdens de meditatie, mijn verlangens mij een echte marteling waren, deed ik de brieven van de heilige Paulus open om een antwoord te vinden. Mijn oog viel op het 12e en 13e hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs. In het eerstgenoemde hoofdstuk las ik dat niet allen apostelen, profeten of leraars kunnen zijn, dat de kerk uit verschillende leden bestaat en dat het oog niet terzelfde tijd hand kan zijn. Het antwoord was duidelijk, maar stilde mijn verlangens niet, gaf me geen vrede. Zonder de moed te verliezen las ik verder en deze zin vertroostte mij. Gij moet naar de hoogste gaven streven, maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles. En dan legt de apostel uit hoe zelfs de volmaakste gaven niets zijn zonder de liefde, en dat de liefde de verheven weg is die zeker leidt naar God. Eindelijk had ik rust gevonden. Bij het beschouwen van het mystieke lichaam, de kerk, had ik mij in geen van de ledematen die de heilige Paulus beschrijft, herkend, of liever, ik wilde me in alle ledematen herkennen. De liefde gaf mij de sleutel van mijn roeping. Ik begreep dat, als de kerk een lichaam is dat uit verschillende ledematen is samengesteld, het noodzakelijkste en edelste lid haar niet kan ontbreken. Ik begreep dat de kerk een hart bezat en dat dit hart brandde van liefde. Ik begreep dat alleen de liefde de leden van de kerk tot handelen aanzette en dat, als het vuur van de liefde gedoofd zou worden, de apostelen zouden ophouden het evangelie te verkondigen. De martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen insloot. Dat de liefde alles was. Dat zij alle tijden en alle plaatsen omvatte. In één woord, dat zij eeuwig is. Toen heb ik in overmaat van mijn uitzinnige vreugde uitgeroepen: O Jezus, mijn liefde, eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping is liefde. Ja, ik heb mijn plaats in de kerk gevonden, en deze plaats, mijn God, hebt gij mij gegeven. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn. Zo zal ik alles zijn. Zo wordt mijn droom werkelijkheid.

God, gij zijt mij tegemoet getreden met uw liefde en gij hebt voor mij gezorgd vanaf mijn jeugd. Toch kan ik de diepte van uw liefde niet vatten. Hoe groot zijn uw weldaden, Heer, die gij hebt bestemd voor hen die u vrezen. Toch kan ik de diepte van uw liefde niet vatten. Laat ons bidden. God, in uw goedheid hebt gij het komend rijk voor hen beschikt die nederig zijn en onaanzienlijk. Doe ons de kleine weg gaan van de heilige Theresia van Lisieux. Geef op haar voorspraak dat ook aan ons uw heerlijkheid geopenbaard zal worden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,

0: voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
6: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
7: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
7: bid voor ons.
4: Heilige Aartsengel Michael,
7: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
7: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn ondertussen telefonisch verbonden met eerwaarde heer Dirk van der Linden om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk, op deze dag waar wij de heilige Theresia van het kind Jezus gedenken, maagd en kerkeraars. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1647. Gevolgd door de psalmen bladzijde 965. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 1648.
2: God, kom mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geesten.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De hemelkoren prijzen haren die nu ter bruiloft wordt gevraagd. Uw lamp was klaar, o wijze macht, gij die uw koning hebt behaagd.
1: De koning nodigde u uit, gij zijt zijn ongerepte bruid. Gij leeft met hem, o diep geheim, om trouw en kuis voor God te zijn.
2: Leer ons uw levensregel. Leid ons op de weg der zuiverheid, dan gaan wij op de rechte baan en zullen wij het kwaad weerstaan.
1: Zolang Maria, reine maagd, haar zoon om bijstand voor ons vraagt, zal hij voor ons tot schutse zijn, omdat wij hier maar pelgrims zijn.
2: Dan wordt ons lied aan God gewijd, van eeuwigheid tot eeuwigheid, omdat een maagd, de Heer zij lof, gevierd wordt in het hemelshof.
1: Werp uw macht in de strijd, Heer. Kom om ons bij te staan.
2: Herder van Israël, hoor ons aan. Die Jozef leidt als een kudde.
1: Die troont op de cherubs, verschijn met luister. Voor Efraïm, Benjamin en Manasse.
2: Werp uw macht in de strijd. Kom om ons bij te staan.
1: God, richt ons weer op, laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
2: Heer, God der heerscharen, hoe lang nog torent gij tegen uw biddend volk?
1: Gij hebt het gespijzigd met tranenbrood. Gedrinkt met een vloed van tranen.
2: Buurvolken twisten om ons bezit en vijanden lachen ons uit.
1: God van de heerscharen, richt ons weer op, laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
2: Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald. Volken verdreven om hem te planten.
1: Je hebt de grond voor hem klaargemaakt. Daar schoot hij wortel en breidde zich uit.
2: De bergen gingen schuil in zijn loof. Zijn takken bedekten machtige ceders.
1: Hij strekte zijn ranken uit tot de zee, tot de rivier zijn loten.
2: Waarom hebt gij zijn omheining verwoest, zodat wie langskomt kan plukken?
1: De wilde zwijnen woelen hem om. Het vee van het veld graast hem af.
2: God van de heerscharen, keer toch terug. Zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
1: Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. Het stekje dat gij hebt gekweekt.
2: Zij hebben het omgehakt en verbrand. Laat hen vergaan voor uw dreigende ogen.
1: Laat uw hand op uw gunsteling rusten. op het kind dat gij grootgebracht hebt.
2: Nooit meer zullen wij u verlaten. Bewaart gij ons leven, dan prijzen wij u.
1: Heer, God der Heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
2: Ere aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Werp uw macht in de strijd, Heer. Kom om ons bij te staan. Weergaloos is het werk van de Heer. Laat heel de aarde het weten.
2: Ik prijs u, Heer. Gij waart toornig op mij. Uw toorn is bedaard. Gij hebt mij vergeven.
1: Ja, hij is de God van mijn heil. Hij geeft mij vertrouwen. Ik hoef niet te vrezen.
2: Want hij is mijn kracht, hem prijs ik. Hij heeft mij redding gebracht.
1: Verheugd zult ge water scheppen uit de bronnen van heil.
2: En op die dag zult ge zeggen: verheerlijkt de Heer, roept zijn naam aan.
1: Maakt bij de volken zijn daden bekend. Gedenkt hoe verheven zijn naam is.
2: Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk. Laat heel de aarde het weten.
1: Verheugt u en jubelt die Sion bewoont. Om Israëls heilige groot in uw midden.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Weergaloos is het werk van de Heer. Laat heel de aarde het weten. Huldigt de Heer onze sterkte.
2: Huldigt de Heer onze sterkte. Jacobs God juicht hem toe.
1: Laat horen uw liederen, slaat de cymbalen. Speelt op uw citer en lier.
2: Laat schallen de hoorn op nieuwe maan. Op volle maan onze feestdag.
1: Zoals het voor Israël vastgesteld is, bevolen door Jacobs God.
2: Zoals hij het volk van Jozef gebood, toen hij ten strijde trok tegen Egypte.
1: Nu hoor ik een stem die ik nooit heb gehoord. Ik heb u de last van uw schouders genomen.
2: Uw handen lieten de draagkorven staan. Gij hebt mij geroepen, ik heb u bevrijd.
1: Uit onweerswolken gaf ik u antwoord. Bij Meriba stelde ik u op de proef.
2: Hoor dan, mijn volk, als ik u waarschuw. Israël, luister naar mij.
1: Nooit mag er een vreemde God zijn bij u. Aanbid geen goden uit andere landen.
2: Want ik ben de Heer, uw enige God, die u uit Egypte geleid hebt.
1: Doe open uw mond als gij hongerig zijt. Wijd open en ik zal hem vullen.
2: Maar Israël heeft mijn stem niet gehoord. Mijn volk gehoorzaamde niet.
1: Toen liet ik hen los met hun hartgemoed. Zij gingen hun eigen wegen.
2: Ach, luisterde nu mijn volk maar naar mij. Bewandelde Israël nu maar mijn paden.
1: Dan bracht ik hun vijanden aanstonds ten val. En zou ik mijn hand keren tegen hun kwellers.
2: Dan zouden Gods vijanden hen naar de mond zien. En zo zou het blijven voor immer.
1: Dan zou ik mijn volk met tarwebloem voeden. Met honing verzadigen uit de rots.
2: eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Huldigt de Heer onze sterkte. Uit het boek Hooglied. Geen stortvloed van water kan de liefde blussen. Geen rivier spoelt haar weg. Al bood iemand al wat hij bezit voor de liefde, met verachting zou men hem afwijzen.
2: Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op.
1: Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op.
2: Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.
1: Naar u zie ik op.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. Voorwaar, ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan.

0: voorwaar, ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan.
1: Laten wij Christus, de bruidegom en de kroon van de maagden, hulde brengen en hem eerbiedig vragen. Jezus, kroon van de maagden, hoor ons.
0: Christus, u hebben de heilige maagden als hun enige bruidegom bemind. Laat ons nooit van uw liefde gescheiden worden.
1: Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons.
0: Gij hebt uw moeder Maria tot koningin van de maagden gekroond. Geef dat wij op haar voorspraak u altijd met een zuiver hart te dienen.
1: Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons.
0: Uw dienaressen hebben u onverdeeld toebehoord om heilig te zijn naar lichaam en geest. Geef op haar voorspraak dat deze wereld die voorbij gaat ons nooit afhoudt van u.
1: Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons.
0: Heer Jezus, gij zijt de bruidegom wiens komst door de wijze maagden verwacht werd. Laat ook ons hoopvol wakend naar u uitzien.
1: Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons.
0: Op voorspraak van de heilige Theresia van het kind Jezus, die tot de wijze maagden behoorde, vragen wij u, schenk ons wijsheid en heiligheid van leven.
1: Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons. En met de genade van het kindschap en een totale afhankelijkheid van God, bidden wij zoals de Heer. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, in uw goedheid hebt gij ons het komend rijk, hebt gij het komend rijk voor hen beschikt die nederig zijn en onaanzienlijk. Doe ons de kleine weg gaan van de heilige Theresia van Lisieux. Geef op haar voorspraak dat ook aan ons uw heerlijkheid geopenbaard zal worden door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Mogen God de roem en de vreugde van de kleine Theresia van Lisieux, die u vandaag haar feest laat vieren, ook u van deze heilige maagd en kerklerares, u voor alle kwaad begoeden. Mogen haar heilige levenswandel uw geloof verdiepen, zodat ge u geheel kunt geven aan de dienst van God en van de mensen.
0: Amen.
1: En moogt gij, samen met alle heiligen, eens de vreugde kennen van het land waar God u wacht, waar de kinderen van het licht met de hemelkoren verenigd worden in de eeuwige vrede die de kerk nu reeds verblijdt voor altijd.
0: Amen.
1: En zegen.

0: U, die almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: De Heer heeft haar met zijn liefde omringd. Hij heeft haar onderwezen en haar beschermt als het licht van zijn ogen. Zoals een adelaar die zijn vleugels uitspreidt om zijn jongen te dragen, zo heeft de Heer alleen haar geleid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, vandaag mogen we in de kerk de gedachtenis vieren van de heilige Theresia van Lisieux. Theresia Martin, geboren in 1873, gestorven in 1897, werd toen ze intrad in het klooster van de Karmel van Lisieux, Theresia van het kind Jezus en van het heilig aanschijn genoemd. Haar korte leven was getekend door ware naastenliefde, evangelische eenvoud en groot vertrouwen op God. Niettegenstaande haar verlangen om in de geest van Jezus' kindsheid te Nazareth te kunnen intreden, ontmoette zij, haar roeping volgend, de lijdende Christus, waardoor zij mocht binnentreden in zijn Pasen. Op voorspraak van de heilige Theresia van Lisieux, van de vele heiligen, treden we nu binnen in deze Eucharistie en belijden we in de eerste plaats dat we zondaars zijn. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, in uw goedheid hebt gij het komend rijk voor hen beschikt die nederig zijn en onaanzienlijk. Doe ons de kleine weggaan van de heilige Theresia van Lisieux. Geef op haar voorspraak dat ook aan ons uw heerlijkheid geopenbaard zal worden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Eerste lezing uit het boek Job. In die dagen sprak Job al dus: Vrienden, heb medelijden met mij, want de hand van God heeft mij geslagen. Waarom mij vervolgen zoals God? Waarom mijn vege lijf niet met rust gelaten? Ach, werden mijn woorden maar opgetekend, ergens in vastgelegd, door een ijzeren stift in een rotsteen gedreven, met lood gevuld, tot blijvend getuigenis. Want ik weet, ik ben er zeker van, mijn verdediger leeft, op het laatst zal hij de arena binnentreden. En al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lichaam. Aan mijn zijde zal ik hem zien, met eigen ogen. Ik sterf haast van verlangen. Tot daar deze lezing. Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem. Heb medelijden en wil mij verhoren. Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Wil uw gelaat niet verbergen voor mij, verstoot mij uw dienaar niet in uw gramschap, want gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet. Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Zie uit naar de Heer en hou dapper stand. Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Alleluia. Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer. Dan zal ik uw daden indachtig zijn. Alleluia.
0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd wees de Heer 72 leerlingen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit, naar alle steden en plaatsen waarin hij zelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, ik zend u als lammeren tussen wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar je binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet. Geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: het Rijk Gods is u nabij. In elke stad waar je binnengaat en niet ontvangen wordt, trek daar door de straten en zegt: zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel: het Rijk Gods is nabij. Ik zeg u, op die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. Het begin van de evangelisatie. Begin van de missie die Jezus aan zijn leerlingen geeft. En we mogen dit lezen op de eerste dag van de maand van de missie. We mogen dit lezen op de eerste dag van deze missiemaand met als patroon de heilige Theresia van Lisieux. Een zuster die in een slotklooster is binnengetreden, die patroon is van de missies. Hoe komt dat? Wel, omdat een missie in de kerk altijd in de eerste plaats gedragen wordt door het geestelijke leven, door het gebed. En de heilige Therese van Lisieux heeft dat begrepen. Zij droeg de kerk door te kiezen voor het vertrouwen in Jezus en een diep gebedsleven. Een volledige eenheid met de Heer, met Jezus Christus. En eigenlijk zien we dat al in het evangelie van vandaag. Wanneer Jezus zegt: groet niemand onderweg, dan zegt hij niet dat we onvriendelijk moeten zijn, maar hij zegt eigenlijk: hou uw focus gericht op mij, niet op uzelf en eigenlijk ook niet direct op de ander als het niet in teken is van mij. Wij moeten alles doen in teken van Jezus. Jezus is de belangrijkste.

Christus. En de heilige Therese van Lisieux kan ons daarbij helpen. Want zij is net de patroon van degenen die werkelijk de missie uitdragen van de kerk. En dat zijn wij allemaal. Denk niet dat een missie alleen maar gericht is op degenen die actief zijn. Nee, zelfs degenen die thuis zitten in de stilte en de eenzaamheid dragen de missie van de kerk. En dat is de evangelisatie zoals Jezus het vandaag aantoont in het evangelie. De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. En in de eerste plaats moeten wij allen om arbeiders vragen. En dat is dus de volledige missie dragen in het gebed. Broeders en zusters, laten we vandaag met veel vertrouwen bidden. En vragen dat de missie van de kerk werkelijk vrucht draagt. Laten we heel eerlijk zijn, ze draagt vrucht. In de gehele wereld is de kerk groeiende. Maar misschien in onze contrijen lijkt het alsof ze niet meer levendig is. En toch werkt de Heilige Geest van God nog altijd in de harten. Ook bij ons. We mogen de hoop niet opgeven, integendeel. We moeten hernieuwde motivatie vinden om doorheen het gebed en een diep geestelijk leven terug levend te blazen in de missie van de kerk in onze streek. Laten we tijdens deze Eucharistie bidden, opdat wij dat met gans ons hart mogen doen. Of zoals de heilige Theresia van Lisieux het zei, in het hart van de kerk zal ik de liefde zijn. Zij heeft gekozen om als ledemaat van de kerk het hart te zijn. Een kloppend hart, een levendig hart, dat vruchten brengt aan de gehele kerk. En dat kunnen wij allen doen door ons lijden en onze gebeden op te dragen voor het heil van alle mensen. Omdat iedereen geleid wordt door Jezus Christus en zijn kerk naar het eeuwige leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, in de heilige Theresia prijzen wij uw grootheid en tot uw majesteit richt zich ons gebed. Mogen de eredienst die wij nu verrichten u welgevallig zijn, zoals het edelmoedig leven van deze heilige die wij gedenken door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Verheft uw hart.
1: Brengen
0: wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had. En maakt gij haar nu al vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend rijk. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn en zeggen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig. De Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuivere offerande u wordt opgedragen. Wij bidden u, heilig onze gaven, die hier voor u zijn neergelegd. Maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeden, en hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij blijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, dat ons, die ons verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht, tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. Hij moge ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkorenen hebt weggelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef, haar bruidegom, de zalige apostelen en martelaren, met de heilige Theresia van Lisieux en met alle heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want zij zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en liefde, samen met uw dienaar, Leo, onze paus, met Luc, onze bisschop, Koen, zijn hulpbisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen, die in verdeeldheid zijn uiteengegaan. Schenk aan allen, Vader, uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn, voor allen die ons hebben verlaten en zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop, die in ons eigen hart is opgewekt. Door Christus onze Heer, want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het voor u.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u.
2: Amen.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
2: Amen.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Als gij niet verandert en wordt als kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen niet binnengaan, zegt de Heer.
1: Terwijl de gelovigen de heilige communie ontvangen, dierbare luisteraars, kunnen we ons verenigen in gebed en bidden wij dit gebed tot geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons nog bidden. Heer, beziel ons door het sacrament dat wij ontvangen hebben, met een vurige liefde naar het voorbeeld van de heilige Theresia, die zichzelf geheel aan u heeft toegewijd en niet ophield uw ontferming af te smeken voor alle mensen, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En
0: zegene u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, welkom bij deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn gekomen aan het jaar 1887. Theresia wordt op 2 januari 14 jaar. En we hebben reeds vermeld dat zij een volledige bekering heeft meegemaakt, zoals ze het zelf uitdrukt. Ze is volwassen geworden. Ze blijft kind van God en ze zal de heilige Theresia van het kindje Jezus worden. Maar toch heeft ze ook een zekere volwassenheid ontvangen en dit reeds op 14-jarige leeftijd. Vanaf nu is ze haar scrupules vergeten. Vanaf nu houdt ze zich niet meer bezig met kinderspelletjes. Ze houdt zich niet meer bezig met het droevig zijn. Ze is het wenen verleerd. Ze is volwassen geworden en ze groeit nu verder op weg in haar roeping naar het geven van haar volledige leven in de Karmel. In 1887, waar houdt Theresia zich voornamelijk mee bezig? Wel, er wordt gezegd dat 1887 haar gelukkige jaar wordt. In de maand januari weten we dat ze 6 keer bij mevrouw Papineau langsgaat. Dat was haar privéleerkracht. Ze had al zoveel van haar geleerd en nu wederom zal ze verder gaan met haar opleiding, met haar opvoeding. Ook in het privéleven zal ze zich voornamelijk toewijden aan lezingen. Een lezing van boeken, voornamelijk spirituele boeken. Als ze zich voordien bezighield met andere zaken, ontvangt zij nu een echte dorst naar weten. Ze wil weten en daarvoor zal zij lezen. We hebben het ook vroeger vermeld dat voornamelijk de navolging van Jezus Christus van Thomas van Akempis een voorname rol heeft gespeeld in haar leven. Ze kende er vele delen van uit het hart. Ze kende het van buiten. Ze had er ook vele passages van hergekopieerd in haar eigen schriftjes. Zo schrijft zij zelf in haar autobiografie. Nu mijn geest eenmaal bevrijd was van zijn scrupules en zijn overdreven gevoeligheid, begon hij zich te ontwikkelen. Ik had altijd gehouden van het grote en het mooie. Maar in deze tijd werd ik aangegrepen door een zeer sterk verlangen naar kennis. Ik nam geen genoegen met de lessen en het huiswerk van mijn lerares. Ik legde mij op mijn eentje toe op de speciale studie van de geschiedenis en de wetenschap. De andere vakken lieten mij onverschillig. Maar deze twee gebieden eisten mijn volle aandacht op. In enkele maanden verwierf ik meer kennis dan tijdens mijn studiejaren. Ach, dat was echt alleen maar ijdelheid en droefheid des geestes. Het hoofdstuk van de navolging van Christus, waarover wetenschap wordt gesproken, kwam mij vaak in de gedachten. Maar ik vond er iets op om er toch mee door te gaan, want ik zei bij mezelf dat het, nu ik de leeftijd had om te leren, geen kwaad kon om het ook te doen. Ik geloof niet dat ik de goede God daarmee verdriet gedaan heb, hoewel ik erken dat ik daar onnodig tijd aan besteed heb. Want ik gebruikte er maar een beperkt aantal uren voor dat ik niet wilde overschrijden, om mijn al te hevige zucht naar kennis te versterven. Ik was op die leeftijd die voor jonge meisjes het gevaarlijkst is. Maar de goede God deed voor mij wat Ezechiël in zijn profetieën vertelt. Langs mij heen gaande zag Jezus dat de tijd voor mij was gekomen, dat ik de liefde moest leren kennen. Hij heeft toen een verbond met mij aangegaan en ik ben de zijne geworden.
Hij heeft zijn mantel over mij uitgestrekt. Hij heeft mij gewassen met kostbare reukzalf. Hij heeft mij gekleed in geborduurde kleren. Hij heeft mij snoeren en versierselen gegeven die onbetaalbaar zijn. Hij heeft mij gevoed met het zuiverste meel, met honing en olie in overvloed. Toen ben ik in zijn ogen mooi geworden en hij heeft van mij een machtige koningin gemaakt. Ja, zegt Therese zelf, dat allemaal heeft Jezus voor mij gedaan. Ik zou elk woord dat ik zojuist heb opgeschreven kunnen herhalen en bewijzen dat het te mijnen voordelen werkelijkheid is geworden. Maar de genaden die ik hierboven verteld heb, vormen daar voldoende bewijs voor. Theresia is 14 jaar. In die tijd, het einde van de 19e eeuw, begonnen meisjes zich af te vragen of ze moesten gaan trouwen. Vaak zochten ze misschien al een partner. Ook al was men jong, men ging al georiënteerd naar de toekomst kijken. En voor Therese is dat niet anders. Maar haar hart is van Jezus en ze zal volledig van Jezus willen zijn. En dat beschrijft zij met de woorden van de profeet Ezechiël. Jezus zal voor Therese alles zijn. En het is Jezus die het zo zal voorzien. Zij zal alleen maar haar ja-woord schenken, in navolging zeg maar van het ja-woord van de heilige maagd Maria. En ze zal die zich dus verdiepen in kennis. Sommige kennis is ijdel, maar de kennis die Therese zal opdoen is een kennis die noodzakelijk is om te groeien in het geestelijke leven. Vergeten we vooral niet die onbeschrijfelijk mooie lezing van de navolging van Christus. Hierover zegt Therese zelfs het volgende. Ik wil alleen maar spreken over het voedsel dat Jezus mij in overvloed heeft gegeven. Al een hele tijd voedde ik mij met het zuivere meel dat te vinden is in de navolging. Dat was het enige boek dat mij goed deed. Want ik had toen de schatten die in het evangelie verborgen zijn nog niet gevonden. Ik kende bijna alle hoofdstukken uit mijn dierbare navolging van buiten. Dat boekje had ik altijd bij mij. Zomers had ik het in mijn zak en 's winters in mijn mof. En het was voor mij dan ook spreekwoordelijk geworden. Bij tante thuis vermaakte zij er zich vaak mee door het zomaar ergens open te doen en mij het hoofdstuk te laten opzeggen dat hun onder ogen kwam. Het belang van deze navolging, wel, dat zien we in het leven van vele heiligen. Misschien eens de moeite om er zelf ook eens uit te lezen. De navolging van Christus van Thomas van Akempis. Maar er was nog een auteur die een groot belang heeft gespeeld in het jonge leven van Therese. En het gaat hier over een Franse priester, namelijk kanunik Charles Armin Jean. Hij heeft conferenties gegeven op een bepaald moment in de kathedraal van Chambéry. En daar is een boek van gekomen. Die handelde over het einde van de wereld en de grote mysteries van het toekomstige leven. En dit boek zal door de Carmelitessen gegeven worden aan vader Louis Martin, de vader van Therese. Maar het is Therese die het boek zal lezen. En haar enthousiasme is enorm. Ze zal er zoveel vreugde in vinden dat ze hierdoor zal groeien in liefde voor het grote mysterie van God en het grote mysterie van het eeuwige leven. Zo dadelijk, na de pauze, zullen we het even hebben over dat boek dat een grote rol heeft gespeeld in de geestelijke groei van Therese van Lisieux.

Therese legt zich in het jaar 1887 toe op verschillende boeken om haar kennis te vergroten van het geestelijke leven en van de geschiedenis van de kerk. Zij zelf zegt het volgende. Toen ik 14 jaar was en zo naar wetenschap verlangde, vond de goede God het nodig om aan het zuivere meel ook honing en olie in overvloed toe te voegen. Die honing en die olie liet hij mij vinden in de conferenties van kanunik Armand Jean over het einde van deze wereld en de mysteries van het toekomstige leven. Mijn dierbare karmelitessen hadden dit boek uitgeleend aan papa en tegen mijn gewoonte in, want ik las de boeken van papa niet, vroeg ik of ik dat mocht lezen. De lectuur van dat boek was een van de grootste genaden van mijn leven. Ik nam het door bij het venster van mijn studeerkamer. En de indruk die mij daarvan is bijgebleven is zo innerlijk en zo heerlijk dat ik het niet kan uitdrukken. Alle grote waarheden van de godsdienst, de mysteries van de eeuwigheid, deden een geluk in mijn ziel stromen dat niet van deze wereld is. Ik voorvoelde al wat God bewaart voor hen die hem lief hebben. Ik zag dat niet met menselijke ogen, maar met de ogen van het hart. En toen ik zag dat de eeuwige beloning in geen enkele verhouding stond tot de lichte offers van dit leven, wilde ik beminnen. Jezus hartstochtelijk beminnen. Hem 1000 bewijzen van liefde geven, zolang ik het nog kon. Ik kopieerde verschillende stukken over de volmaakte liefde en over de ontvangst die de goede God zal bereiden voor zijn uitverkorenen, op het moment dat hij zelf hun grote eeuwige beloning zal worden. Ik herhaalde steeds de woorden van liefde die mijn hart in vlam hadden gezet. Therese zelf getuigt dus van die kennis die zij opdoet aan de hand van lezingen. De lezingen handelen voornamelijk dus over de waarheden van het geloof en het mysterie van het eeuwige leven. Het is iets wat wij ook in ons geestelijke leven moeten benadrukken. Namelijk mediteren over hetgeen dat komt. Over de grote waarheden die God heeft verteld in de Heilige Schrift. En die Jezus is komen openbaren in het evangelie. De grote waarheden die ons worden verteld door de traditie van de kerk. Bij de kerkvaders. De conferenties van kanunik Armand Jean waren vol van citaten van de heilige kerkvaders, van de eerste christenen. En die zijn nog altijd zeer actueel voor ons geestelijke leven. Vandaag, in de 21ste eeuw, zoals het ook was in de 19e eeuw. Het einde daarvan waar Therese van Lisieux opgroeit en haar innerlijke relatie met God verdiept, telkens weer. En nu zij volwassen is geworden, laten we het zomaar zeggen, zal zij er gebruik van maken om te groeien in die liefdesrelatie, hartstochtelijk zelfs, met Jezus Christus. Alles is er voor Jezus. En ook bij ons is dat een uitnodiging om ons hart elke dag opnieuw te richten naar die liefde van God die is aangetoond in het grote offer dat Jezus is komen brengen door mens te worden, gelijk aan ons. Naast de lezingen die Therese aanhaalt als verdieping van haar geloof, zal natuurlijk in haar geestelijke leven ook iets anders heel belangrijk zijn. En dat is haar dorst naar de Eucharistie. Eucharistie. Het grote sacrament dat wij als geschenk van Jezus Christus hebben ontvangen. Een geschenk dat Hij zelf is. Hij geeft zichzelf aan ons. En o,
zo weinig wordt er aandacht aan besteed in onze maatschappij, dat God nog altijd met ons is, tot aan het einde der tijden. Jezus is elke dag bij ons. Wij kunnen Hem ontvangen, wij kunnen naar Hem kijken, wij kunnen naar Hem luisteren. Teresa heeft naast haar dorst tot een dieper geestelijk leven voornamelijk een grote dorst naar een ontmoeting met haar Jezus. En van haar biechtvader kreeg zij de toelating om vaak te communiceren. Zo zal ze toch vaak, zeker voor die tijd heel vaak, de communie ontvangen, verschillende malen per maand. In totaal werd er geschreven dat zij in de maand mei van 1887 tot 4 keer de communie mocht ontvangen. En andere maanden zelfs tot 5 keer. Hetzelfde gebeurde trouwens bij haar zus Céline. Het was altijd de biechtvader die een autorisatie gaf, een toestemming gaf, om ter communie te gaan. En dit gebeurde voornamelijk voor de grote feesten. In de maand mei zullen de zussen heel vaak de communie ontvangen. Tegelijkertijd zullen ze zeer getrouw zijn in de dagelijkse mis van 7 uur 's morgens. De twee zussen hebben dan ook een zeer sterke band kunnen opbouwen in dat jaar 1887. We lezen even wat Therese zelf over deze relatie met haar zus Céline schrijft. Jezus wilde ons samen vooruit laten gaan en verbond onze harten met banden die nog sterker waren dan die van het bloed. Hij liet ons zielenzusters worden. In ons werden deze woorden uit het geestelijk hooglied van Sint Jan van het Kruis bewaarheid. Sprekende tot de bruidegom roept de bruid uit: uw voetspoor volgend lopen de meisjes vlug voort over de weg. De aanraking met uw vonken en de gekruide wijn doen verlangens ontstaan die geuren naar goddelijke balsem. Ja, we hebben de sporen van Jezus heel vlug gevolgd. De vonken van liefde die Hij met volle handen in onze zielen zaaide, de heerlijke krachtige wijn die Hij ons te drinken gaf, deed alle vergankelijke dingen voor onze ogen verdwijnen. En onze lippen fluisterden liefdesverzuchtingen die Hij ons ingaf. Wat een heerlijke gesprekken hadden wij elke avond op de Belvedere. Onze blikken zweefden naar de verten. We zagen de heldere maan heel langzaam achter de hoge bomen opkomen. De zilverglans die zij verspreidde over de in rust verzonken natuur, de fonkelende sterren die in het diepe blauw twinkelden, de lichte adem van de avondkoelte die de sneeuwwitte wolken voortdreef, alles hief onze zielen naar de hemel. De mooie hemel waar wij alleen nog maar de doorschijnende keerzijde van zagen. We hebben deze passage reeds in een vorige catechese gelezen, om de diepe band tussen de twee zussen te benadrukken. Het was de derde keer dat Therese een diepe band had met een zus. Eerst met

van God, hoe God in ons leven zijn goedheid en zijn genade heeft getoond. Therese, vanaf haar 14e jaar, zal eigenlijk alleen daar nog maar mee bezig zijn, met God en zeer speciaal met Jezus Christus, de Zoon van God, mens geworden zoals wij, met wie zijn innige relatie zal aangaan, hartstochtelijk zelfs. Ook wij worden daartoe uitgenodigd. Zo dadelijk bekijken we meer biografisch hoe Therese in 1887 voortgang maakt in haar leven.

hebben zo net een passage gelezen van Therese die spreekt over de relatie met haar zus, hoe hemels die relatie was. Want ze spraken alleen maar over de hemelse waarheden. Wel nu, ook Céline, haar zus, zal zich later dit herinneren. En daarover schrijft zij in haar eigen herinneringen. Die gesprekken op de Belvedere hebben bij mij zo'n diepe, levendige herinnering achtergelaten dat ik me ze herinner alsof het gisteren was. Wat Therese erover schrijft in de geschiedenis van een ziel lijkt niet alleen niet overdreven, maar eerder minder dan de waarheid. Want wij hebben werkelijk uren van hemelse troost ervaren. Welke woorden zouden ze kunnen vertalen? Vaak begonnen we met een ongelooflijke vurigheid de woorden van Johannes van het Kruis te herhalen. Heer, lijden en veracht worden om uwentwil, ja, daar verlangden we met alle kracht naar. Daarna dachten we aan de hemel en herhaalden we voor elkaar de woorden van kanunik Armand-Jean. En de dankbare God roept, nu is het mijn beurt.

Toen verlieten we als het ware de aarde voor het eeuwige leven. Zoals onze heilige schreef, geloof en hoop verdwenen. Het was het bezit van God in liefde. Na zoveel jaren kan ik bevestigen dat dit geen flits was, geen voorbijgaand enthousiasme, maar een onweerstaanbare impuls naar God toe. Het leek me dat we niet langer van deze wereld waren. Dat is de getuigenis van Céline, de zus van Thérèse. Beide zullen zich dus herinneren hoe sterk hun band was, verbonden eigenlijk reeds in de hemel, met de hemelse waarheden voor hun ogen. Het was een gelukkige tijd, zowel voor Thérèse als voor haar zus. We zouden nog veel passages kunnen lezen waarin dat beschreven wordt, hoe zeer Thérèse gelukkig was in deze tijd van haar leven, 1887. Het is in dat jaar dat Marie, die net was binnengegaan, ook in de Karmel, haar inkleding zal kennen. Het is op 19 maart, na de vespers, om 14 uur reeds, dat zij haar intrede echt zal doen, officiële intrede, in de Karmel. Ze was er namelijk al binnengetreden, maar op de dag dat zij wordt ingekleed en het habit aanneemt van Karmelites, zal ze even buiten het slot moeten en dan aan de hand van haar vader geleid worden naar het altaar, zoals ook bij een huwelijk. En daar zal zij het Karmelitaanse habit opnemen. Ze zal zich daarmee kleden. En Thérèse, die aanwezig is op die 19e maart 1887, zal natuurlijk daar nogmaals een bevestiging vinden van haar grote verlangen om haar leven volledig te geven aan Jezus. Ook zij zal binnenkort mogen binnentreden, mogen aanzetten aan die tafel die reeds eigenlijk een hemelse tafel is met Jezus Christus in het midden. Een mooie tijd, 1887, te onthouden in het leven van Theresia als een gelukkige tijd na moeilijke en harde jaren. Het gebeurt nochtans in het jaar 1887 dat Thérèse bij de enkele bezoeken aan de Karmel in de spreekkamer reeds laat uitschijnen, bij haar twee zussen binnengetreden, dat ook zij wil binnentreden. Marie, de oudste zus, die later was binnengetreden, zal nogal streng zijn en zeggen dat ze veel te jong is. Pauline denkt hetzelfde en zal ook overbrengen dat dat voor later is. En dat bemoeilijkt op dat moment het verlangen van Thérèse, maar ze geeft niet op. Het is dan ook in het jaar 1887 dat ze voor het eerst echte uitdrukking geeft van dat grote verlangen haar leven te geven aan Jezus. Dit neemt nochtans niet weg dat Thérèse ook met de wereld op een zekere manier verbonden is. En we hebben hier een heel groot en mooi voorbeeld van. Op dezelfde 19e maart 1887, de dag van de inkleding van de oudste zus Marie, zal er in Frankrijk een grootse gebeurtenis plaatsvinden. Het gaat over een zeer gruwelijke moord, verschillende moorden, een drietal, die gepleegd zullen worden door een zekere Henri Pranzini. En in die tijd stonden de kranten vol van de verhalen over die moorden. Zelfs buiten Frankrijk werd er over vermeld. En Thérèse zal zeer begaan zijn met de slachtoffers. En tegelijkertijd zal zeer begaan zijn met het zielenheil van die Henri Pranzini, de moordenaar. En ze zal daarvoor bidden. Pranzini was een man die al verschillende keren was opgepakt, voor diefstal en moord. En nu was het ook een moord omwille van een diefstal die hij wilde plegen. Hij wordt opgepakt enkele dagen na de feiten
En dat is allemaal gedateerd rond die 19e maart. In de krant wordt er gelezen dat Pranzini wordt opgepakt. Therese zal blijven bidden voor die moordenaar en voor zijn zielenheil. Het is van 9 juli tot 13 juli 1887 dat er een assisezaak zal zijn voor Pranzini, om hem te veroordelen. En hij wordt veroordeeld tot de dood. Pranzini wordt terechtgesteld. En het leek, ook in de kranten werd het zo beschreven, dat Pranzini geen enkele spijt had over zijn daden. Hij had zich dus ook niet bekeerd. En het is voornamelijk dat laatste punt dat Therese ter harte gaat. Iedereen moet ooit bij onze lieve Heer verschijnen. Iedereen. Maar hoe is het mogelijk dat men niet zich bekeert hier op aarde om die ontmoeting met God voor de eeuwigheid te laten duren? En dus, ze versterkt haar gebed. Ze vergroot haar gebed. Ze wil niet dat Pranzini in de hel terechtkomt. En we lezen even wat ze er zelf over schrijft. Ik hoorde over een grote misdadiger spreken die zo pas ter dood was veroordeeld wegens verschrikkelijke wandaden. En alles wees erop dat hij de dood in zou gaan zonder berouw te hebben. Ik wilde tot elke prijs verhinderen dat hij in de hel terecht zou komen, en om dat te bereiken wendde ik alle denkbare middelen aan. Ik voelde wel dat ik uit mezelf niets kon doen. Daarom bood ik de goede God alle oneindige verdiensten aan van onze Heer, de schatten van de Heilige Kerk. Verder vroeg ik Céline om een mis te laten opdragen te mijner intentie. Want zelf durfde ik dat niet te vragen, omdat ik bang was dan te moeten zeggen dat het voor Pranzini was, de grote misdadiger. Ik wilde het evenmin aan Céline vertellen, maar zij stelde mij zulke lieve en dringende vragen dat ik haar mijn geheim toevertrouwde. In plaats van mij uit te lachen, vroeg zij of zij mij mocht helpen om mijn zondaar te bekeren. Dat nam ik dan dankbaar aan, want ik zou gewild hebben dat alle mensen zich met mij verenigden om voor de schuldige genade te verkrijgen. Ik voelde diep in mijn hart de zekerheid dat onze verlangens verhoord zouden worden. Maar om mijzelf moed in te spreken, om vol te houden met voor de zondaars te bidden, zei ik aan de goede God dat ik er heel zeker van was dat hij aan de arme ongelukkige Pranzini vergeving zou schenken en dat ik dat geloven zou, zelfs wanneer hij geen biecht zou spreken en geen enkel bewijs van berouw zou tonen. Zoveel vertrouwen had ik in de oneindige barmhartigheid van Jezus. Maar ik vroeg hem alleen een teken van berouw, alleen om mij gerust te stellen. Mijn gebed werd letterlijk verhoord. Hoewel papa ons verboden had om welke krant dan ook te lezen, dacht ik toch niet ongehoorzaam te zijn toen ik de stukken las die over Pranzini gingen. De dag na zijn terechtstelling komt het dagblad La Croix mij in handen. Ik sla het haastig open en wat zie ik? Ach, mijn tranen verrieden mijn emotie en ik zag mij genoodzaakt om mij af te zonderen. Pranzini had niet gebiecht. Hij was het schavot opgegaan en maakte zich gereed om zijn hoofd door het lugubere gat te steken, maar plotseling keerde hij zich om, greep een crucifix dat een priester hem voorhield en kuste driemaal de heilige wonden. Toen ging zijn ziel het barmhartige vonnis vernemen van hem die zegt dat er in de hemel meer vreugde zal heersen over één enkele zondaar die boete doet dan over 99 rechtvaardigen die geen boete nodig hebben. Ik had het gevraagde teken gekregen en dat teken was de getrouwe weergave van genade die Jezus mij verleend had om mij ertoe te krijgen te bidden voor de zondaars. Een prachtige getuigenis.
Een moordenaar, crimineel, waar Thérèse niets mee te maken heeft, maar voor wie zij toch bidt. Zij vraagt de bekering en zij ontvangt een teken dat die bekering er is geweest. Want de moordenaar, voor zelf gedood te worden, de doodstraf had hij verdiend, wel zal het kruis kussen, tot 3 maal toe. Voor Thérèse het teken van de goddelijke barmhartigheid die Pranzini zou gered hebben. En voor Thérèse was dat alsof dat haar eerste kind was. Zo zal ze het later zeggen, dat dat haar eerste kind is die ze heeft geholpen op de weg naar de hemel. En over die weg, wel, zullen we het in de volgende catechese zeker verder hebben.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste luisteraars, hartelijk welgekomen in het tweede deel over de vredemoord op de Franse priester Jacques Hamel op 26 juli 2016, dus nu juist 10 jaar geleden, door 2 jonge terroristen na het beëindigen van de Eucharistieviering in de kerk van Saint-Étienne-du-Rouvray, een buitenwijk van de Franse stad Rouen in Normandië. Voor deze tweede uitzending had ik kort na deze gebeurtenis een gast in de studio, Jan de Volder, professor en ook verbonden aan de Sant'Egidio-gemeenschap in België. En daarom vinden we het passend om ook deze tweede uitzending te hernemen op onze radio. En zoals ik vorige keer al zei, naast de gruwelijke feiten zijn er ook stichtende geloofsgetuigenissen van die personen die het van dichtbij meemaakten. We gaan dus verder luisteren en schakelen over naar het toen gehouden interview uit 2016. Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. Hier in onze studio zit Jan de Volder. Hartelijk welgekomen. Uw specialisatie, heb ik gevonden, is Romaanse filologie, hedendaagse geschiedenis, ook een doctoraat in de religieuze en sociale geschiedenis enzovoort. En in 2015 werd u titularis van de Cusanus Leerschool, Leerstoel, Religie, Conflict en Vrede, opgericht aan de Katholieke Universiteit van Leuven aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen. En daarin dan heel speciaal de rol van kerken en godsdiensten in conflicten in de 20e en 21e eeuw. Dus zeer boeiend, denk ik, en zeer actueel. Ik zou het misschien zowat willen samenvatten dat jullie motto zo'n beetje is. Een samenvatting heeft altijd een beetje gevaar ook natuurlijk, maar ik zou zeggen interreligieuze dialoog ter bevordering van de vrede. Maar die vrede, hebben we in de vorige uitzending gezien, is soms ver te zoeken. En zo konden de luisteraars reeds in de vorige uitzending het droevige verhaal horen over de vredemoord op pater Jacques Hamel, met de getuigenis van de slachtoffers, 3 zusters en meneer en mevrouw Copponet die het overleefden. We hebben geluisterd naar de reacties van Franse bisschoppen, uiteraard de bisschop van Rouen zelf, monseigneur Lebrun. Ook heb ik stukken laten horen uit de homilie van kardinaal Vintrois in de bonvolle Notre-Dame in Parijs, met delegaties uit de politieke wereld, ook reacties uit de moslimgemeenschap, en dan ook een aangrijpende homilie van niemand minder dan onze paus Franciscus. En dan vond ik van u een artikel in de Morgen, en dat was zowat de aanleiding om met u contact op te nemen. En tot mijn verrassing sprak u van een boek die u hebt uitgegeven over deze gebeurtenis, waarbij u onder andere contacten hebt gelegd met de slachtoffers. Dus daarom nogmaals, Jan de Volder, hartelijk welkom in deze studio. En ik ga al direct komen met mijn eerste vraag. Dus wat heeft er u toe aangezet om u te verdiepen in deze gebeurtenis?
2: Nu, ik kende Jacques Hamel niet voor 26 juli. Ik denk zoals de meeste mensen. Maar op 26 juli ben ik op vakantie met het gezin. Maar ja, zoals dat vaker gaat, als je aan de universiteit werkt, is het een beetje vakantie en toch nog werken. Ja. En ja, ik volg op internet, zie ik dat nieuws binnenkomen van die gijzeling die aan de gang is in een kerk. En ik volg dat. Ik ben daardoor aangegrepen. Zeker als dan blijkt dat de priester vermoord werd door twee jonge mannen die zich beroepen op de ideologie van de zogenaamde Islamitische Staat. Ja. En ik schrijf inderdaad de volgende dag, geloof ik, een stuk voor een krant. De Morgen publiceerde het. Met een aantal bedenkingen over wat daar gebeurd is. Omdat, ik moet zeggen, dat grijpt mij aan, omdat natuurlijk wat daar gebeurd is echt nieuw is. De terroristen van de Islamitische Staat die voeren al een tijdje offensief in Europa, vooral in Frankrijk. De dramatische gebeurtenissen van Nice waren nog maar net achter de rug, wanneer op 14 juli een man met een vrachtwagen, dus eigenlijk een vrachtwagen als wapen, toch echt een bloedbad veroorzaakt op de Promenade des Anglais in Nice. Dat was een vreselijke schok voor Frankrijk, voor heel Europa. Dat eigenlijk, een Europa dat op dat moment ook ongeveer op vakantie vertrok. En dan midden in die zomer, twee weken later, op 26 juli, krijg je een ander soort actie. Maar heel doelbewust tegen een katholieke kerk, waar een oude bejaarde priester van 85 wordt vermoord op het moment dat hij de liturgie viert. Of hij had net gedaan, maar goed, hij is nog in zijn albe en die wordt vermoord. Wel, dat treft mij, en ik dacht, dat is de moeite om daar verder over na te denken. En waarom treft mij dat wel? Dat gaat niet om de sensatie, maar wel om het besef dat eigenlijk het martelaarschap, het christelijke martelaarschap, iets is dat terug volop deel uitmaakt van het christen zijn vandaag.
3: Van het leven, ja.
2: En dat is een besef, denk ik, dat langzaam pas gerijpt is. Eigenlijk hadden wij Johannes Paulus II daarvoor nodig, die in het jubeljaar 2000 een bijzondere ceremonie heeft willen houden op 7 mei voor het Colosseum in Rome, om het martelaarschap van de christenen vandaag te herdenken. En dat was voor vele mensen toch nieuw, ook voor mij moet ik zeggen. Als besef, want het martelaarschap is eigenlijk iets dat je associeert met de eerste eeuwen van het christendom. Toen het christendom nog geen staatsgodsdienst was in het Romeinse Rijk en toen christenen vervolgd werden. Goed, dan had je mensen die stierven voor hun geloof. Maar, achteraf gezien, met de eeuwen zoals ze gegaan zijn, en zeker voor onze generatie, wordt eigenlijk het christendom vaak meer geassocieerd met degenen die de macht uitoefenen. Mm-hmm. En vaak meer die soms aan de kant staan van de vervolgers dan wel van aan de vervolgden. Maar aan die realiteit is eigenlijk in de 20e eeuw absoluut een einde gekomen. Maar dat besef is pas heel laat gekomen. Ik denk vandaag is het besef natuurlijk wel sterker dan gisteren, omdat drama voor de christenen in het Midden-Oosten, in Syrië, in Irak, maar ook op andere plaatsen, in Pakistan, in delen van Nigeria, waar je ziet dat je echt vervolging hebt van christenen. Goed, dat besef is gekomen. Maar natuurlijk met Pater Hamel, met priester Hamel, is dat een realiteit die nu ook een Europese realiteit wordt. Ja, en daarom snel reflectie daarover.
3: Het is totaal nieuw dat het eigenlijk, toch eigenlijk wel, dat het dus hier echt in het Westen is gebeurd. Hè? Dus wat al zoveel lang gebeurt in andere landen. Okay. Maar ik vind het ook een oproep voor ons christenen, een soort van gewetensoproep, dat we ook bij onszelf eens de vraag moeten stellen en durven stellen, hoe ver willen wij gaan in onze trouw aan Christus en zouden wij ook bereid zijn tot een dergelijk martelaarschap? Ik vind het een heel diepe gewetensoproep.
2: Wel, het martelaarschap, denk ik, voert inderdaad tot aan het hart, tot de kern van het mysterie van het christelijk geloof. Omdat, ik heb gemerkt toen ik het boekje publiceerde in Frankrijk onder de titel Martyr, en het zal ook eind deze maand, oktober, ook in het Nederlands verschijnen.
3: We gaan er straks op
2: onder de titel Martelaar. Ik heb gemerkt dat eigenlijk dat woord vandaag eigenlijk niet goed begrepen wordt. Er zijn eigenlijk twee dingen. Ofwel associeert men het met iets van vroeger, zoals ik zei, de eerste christenheid. Ja. Maar eigenlijk nog veel meer is er een soort besmetting ontstaan met het jihadistische idee van martelaar. En nu, die twee terroristen, die dachten van zichzelf ook dat ze martelaars waren. Hè? Mm-hmm. Dus het idee dat je je eigen leven opoffert, dus dat je eigenlijk de zelfmoord zoekt, maar in die in diezelfde dooding eigenlijk zoveel mogelijk andere mensen in de dood wil meenemen. Goed, dat is een jihadistisch idee van martelaarschap, dat evenwel mijlenver afstaat van het christelijke idee van martelaarschap, namelijk helemaal de andere kant. Want de christelijke martelaar is ten eerste degene die niet per se wil sterven. Trouwens, als je dat zou bekendmaken dat je martelaar wil worden, goed, dat is een reden voor de kerk ook om dat niet te erkennen. Dus dat is iets wat je niet wil. Mm-hmm. Trouwens, het ideaal voor een christen om te sterven is niet een martelaarschap, maar is een rustige, mooie, vredige dood, omringd zonder te veel pijn en omringd door geliefden en uiteraard met de laatste sacramenten en verzoend met God en met de mensen. Dat is een mooie christelijke dood. Maar het martelaarschap is dus iets dat je overkomt. En dat je overkomt, waarom? Wel, eigenlijk uit trouw aan het evangelie. En omdat je dus niet ten alle prijzen je eigen leven wil redden. Mm-hmm. Omdat je beseft dat er nog iets belangrijker is dan je eigen leven te verdedigen. En dat zie je goed in het leven en ook in de dood van priester Hamel. Waarom is hij daar op 26 juli? Wel, hij is daar op zijn 75, omdat hij trouw is aan zijn roeping, aan zijn jawoord als priester. Mm-hmm. Op zijn 85.
4: 85,
2: ja. Daarom is hij daar. En ook omdat hij is hulppriester in een parochie. Omdat de pastoor, dat is een Congolese, Auguste Mwanda, die ik trouwens ook ontmoet heb, die op dat moment terugkwam van zijn vakantie uit Congo. Hij was een maand op vakantie gegaan en Jacques Hamel had gezegd, oké, in die maand zal ik in de parochie voor de liturgie zorgen, voor de begrafenissen. Dus hij is daar trouw aan zijn roepingen. Mm-hmm. Wat hem overkomt, wel uiteraard wil hij op die manier niet sterven. Dat heeft hij absoluut allerminst gezocht. Maar uiteindelijk overkomt hem dat een vreselijke dood, zoals u inderdaad in het begin zei, een zeer laffe moord op een oude man. Maar het merkwaardige en het mysterieuze nu aan het martelaarschap is dat toch, en dat heeft te maken met het kruis van Christus, hè, dat je Christus volgt tot op het kruis, dat eigenlijk ook een vruchtbare dood wordt. Mm-hmm. Dat het martelaarschap van de christenen blijft niet zonder vrucht. De antieken wisten het al, ze zeiden dat het bloed van de martelaren het zaad is van de nieuwe christenen. Wel, het is mijn hoop en ook mijn gebed dat dit ook het geval zou kunnen zijn voor een gegeven leven zoals dat van priester Hamel. Maar ik wil toch ook onderlijnen, dus hij heeft dat allerminst gezocht, maar er is wel een grote coherentie tussen zijn leven en zijn dood. Namelijk, het was een gegeven leven. Ja. Ook al lang voor zijn dood was het een gegeven leven voor zijn parochianen, voor de armen, voor de mensen van zijn omgeving, van zijn parochie, voor de kerk. Ja. Voor Jezus en voor het evangelie, evident.
4: En ook een oproep voor ons natuurlijk. Hè. Dus, nu, wat mij ook heel trof zo in de reacties, dat is de houding van de Franse kerk, die toch tot een zekere bewondering wekt. Dus oproep tot vergeving, zelf gebed voor de daders. Oproep ook naar de christenen om geen wraak te nemen of geen wraakgedachten te hebben. Ja, er zijn toch een aantal serieuze lessen uit te trekken, denk ik.
2: Ja, ik vond, dat is ook een van de redenen geweest om dat boek te schrijven, om dat onderzoek te voeren. Ik vond inderdaad de reactie van de Franse kerk heel mooi en heel wijs. Heel bedaard ook. Hè. De Fransen hebben ook een rationele kant, dus helemaal niet hysterisch. Ja. Heel goed gevat dat dit een provocatie is van de Islamitische staat om proberen, laten we zeggen, de strijd die aan de gang is, om daar echt een godsdienstoorlog van te maken. Christenen tegen moslims. Dat was de reactie. Ik vond het ook heel mooi bijvoorbeeld. Hè. Het was 26 juli, dan waren er ook 100.000 jongeren al verzameld in Krakau, in Polen, voor de Wereldjongerendagen. Wel, wanneer dat nieuws binnenkomt, zijn ze natuurlijk boos, verdrietig, verontwaardigd. Allemaal terecht. Maar in de reacties hoor je geen wraak. Er is een absolute... Er is een van de jongeren die zegt, Ils veulent nous faire la guerre, on ne la fera pas. Ze willen dat wij, ze willen tegen ons oorlog voeren, maar wij gaan dat niet opnemen. Wij gaan dat niet beantwoorden. Ja, dat is natuurlijk, ik vind dat een zeer christelijke evangelische reactie. Om het kwade niet met kwaad te willen beantwoorden. Ja. Maar om het kwade te overwinnen met het goede. En dat vind je eigenlijk van hoog tot laag. Dat vind je inderdaad bij de bisschoppen. Aartsbisschop Lebrun, die u al geciteerd heeft en ook in de vorige uitzending heeft laten horen. En kardinaal Ventrois. Maar bij de gewone gelovigen vind je dat ook. Ook in Saint-Étienne-du-Rouvray, dus in die periferie van Rouen. Dus ik vind dat inderdaad iets dat heel mooi is. En dat navolging verdient. En dat eigenlijk al een beetje een vrucht is van dat martelaarschap van Hamel. Ja. Als ik mag, het is niet enkel, want dat trof ik ook niet enkel de christenen of de katholieken die zo reageren. Het was ook een heel mooie reactie van de islamitische gemeenschap, waar voor mij ook iets nieuws was. Namelijk, de islamitische gemeenschap van een Saint-Étienne-du-Rouvray, dat is eigenlijk het deel van de periferie van Rouen, die zeer geïndustrialiseerd, een oude arbeiderswijk, eigenlijk al heel lang gedechristianiseerd. Er is een communistische burgemeester die al tientallen jaren is de communistische partij daar onbedreigd aan de macht, om maar te situeren.
4: Het is Don Camillo's situatie.
2: Ja, wel. In elk geval, laten we zeggen, zeer sterk gedechristianiseerd. Maar met een levendige en jonge islamitische gemeenschap, dat wel. Maar die eigenlijk een goede verstandhouding had met de katholieke kerk daar. Zodanig dat de moskee die ze daar hebben gebouwd, dat is een grote moskee, die is de laatste jaren ook verschillende keren herbouwd en verruimd, dat hij zich vlak achter de kerk bevindt. Niet de kerk waar het drama zich heeft afgespeeld, maar 4 kilometer verder. Saint-Thérèse. En de parochie heeft zelfs een stuk grond afgestaan voor een symbolische frank om eigenlijk de toegang tot dat gebouw te vergemakkelijken. Wel een goede verstandhouding. Wel, op het moment van die dood zie je dat, ook al waren er heel veel moslims, het was na de Ramadan, veel moslims waren vertrokken naar Algerije of naar Marokko. Maar degenen die daar zijn in de moskee, en dan vooral de president, Mohamed Karabila, die ik ook lang gesproken heb, die begrijpt, kijk, hier moeten we eigenlijk op reageren als gemeenschap. Dit is zodanig verschrikkelijk, dit bezoedelt de naam van de islam, van onze godsdienst. Voilà, hij reageert heel duidelijk. Hij laat op zijn moskee, en hij nodigt de andere moskeeën in de buurt ook uit om hetzelfde te doen. Ze zeggen allemaal moskee en deuil, hè? Dus moskee in rouw. Dus om als teken dat de islamitische gemeenschap meer rouwt met de christelijke gemeenschap. De twee dagen daarna nodigen ze ook de priesters, de pastoor en ook mensen van het bisdom uit om naar de moskee te komen en daar het woord te voeren. Mm-hmm. Dat was nog nooit gebeurd. Daar bestaan videobeelden van op YouTube. Ja. Een heel aangrijpende, maar wel mooie gebeurtenis. En dan, helemaal onuitgegeven, was het idee van die zondag daarop, en dan spreken we over 31 juli, dan gaan de moslims christenen bezoeken in hun kerk. Tijdens de Eucharistie. Ik moet zeggen, als ik dat hoor, dan dacht ik, wat is dat nu eigenlijk? Maar achteraf gezien vind ik waar het gebeurd is, en het is op veel plaatsen gebeurd, in Frankrijk, maar ook elders, ook bij ons in België, vooral Franstalig België. Ik vind het eigenlijk toch wel een mooi gebaar en ook iets nieuws, namelijk de moslims die begrijpen, wij moeten een stap meer zetten. Maar ook, het is eigenlijk zoals een ene familie een andere familie gaat bezoeken die rouwt en die deelt in de rouw. Eigenlijk een mooi gebaar van solidariteit. Ja. Tussen de geloofsgemeenschappen.
4: Wel, ik stel voor, beste Jan de Volder, om even te luisteren naar een montage die ik gemaakt heb van een interview met de imam van het dorpje daar bij Rouen. En een kort stukje muziek, en dat we dan ons gesprek verder zetten.
5: Moi, oui, je le connais parce qu'on a une association interconfessionnelle où, vous savez, on essaye de tisser des liens entre les communautés musulmanes, catholiques, juives, protestantes.
6: Bien sûr,
5: c'est un ami, quelqu'un que vous connaissez et que vous fréquentez, que c'est quelqu'un que vous savez qu'il a donné sa vie pour les autres, il a toujours œuvré pour tisser des liens avec des autres. Bien sûr que c'est un très bon ami.
1: Ja, we kennen pastoor Hamel. We hebben een interreligieuze organisatie. Daar proberen we banden te creëren tussen moslims, katholieken, joden en protestanten. Ja, hij was een vriend. Het was iemand die je kent en regelmatig ziet. Je weet dat zijn leven in dienst stond van anderen. Hij wilde altijd banden smeden tussen de mensen. Hij was een heel goede vriend. Ik hoop dat het bloed dat vergoten is, zijn bloed als cement tussen de gemeenschappen kan dienen. Dat is mijn grootste wens, dat het niet voor niks was. Ik zou daarom die poort graag de Jacques Hamel-poort willen noemen.
5: Donc moi ce que je souhaite maintenant c'est que le sang qui a coulé sans sang servira de ciment entre les communautés. Voilà mon souhait. Mon souhait le plus grand c'est que il sera pas mort pour rien. Mais moi j'aimerais bien appeler cette porte-là, lui donner la porte Jacques Hamel. Voilà.

0: Beste luisteraars, we zitten hier in de studio met Jan de Volder, die zich verdiept heeft, als het ware, in de gebeurtenissen van de moord van priester Jacques Hamel.
1: En als ik nog even mag, dus dat is een tweede aspect, maar er is ook nog een derde aspect, dat is het seculiere Frankrijk, dat we natuurlijk kennen van de laïcité, waarin een sterke scheiding is tussen kerk en staat. Maar je ziet er eigenlijk heel snel, en dat voor mij is daar, ik beschrijf dat in mijn boek ook, de reactie van de president, François Hollande, dat is eigenlijk merkwaardig. Ten eerste krijgt François Hollande op 26 juli zelf telefoon van paus Franciscus. Die hem belt en die hem spreekt als tot een broer, zo zegt hij het. En hij herinnert trouwens François Hollande eraan dat hij zelf van Rouen afkomstig is, dat hij in de kathedraal gedoopt is, iets wat Hollande gewoonlijk zedig verzwijgt. Huh? Maar de paus herinnert hem dat. En Hollande is eigenlijk ontroerd. Hij is ontroerd door die actie, door die nabijheid van de paus, die trouwens al ook na Nice en zo verder zijn solidariteit had laten zien. En Hollande zegt merkwaardige dingen. Hij zegt 's avonds bijvoorbeeld, wanneer een kerk geprofaneerd wordt, wanneer een priester vermoord wordt, dan is heel de republiek die geprofaneerd wordt. En Hollande is eigenlijk ook onder de indruk van de reactie van de Franse kerk. Enfin, dat is misschien mijn interpretatie, maar ik heb daar toch getuigen voor. En ook als ik het goed nalees, ik denk dat dat waar is. Hij is eigenlijk onder de indruk van de reactie van de Franse kerk. De capaciteit om heel ingetogen te reageren zonder verwijten naar de autoriteiten. Zonder intern gekibbel of... Eigenlijk is er rond Jacques Hamel een heel grote eenheid ontstaan. Een nationale eenheid in Frankrijk, die totaal weg was naar Nice. Ja. We hebben dat hier misschien minder gevolgd in België, maar naar Nice rolden de politici vooral, kibbelend en ruziemakend over de straatstenen. Er was geen eenheid, er was een grote verwarring, er was boosheid, maar er was geen eenheid. Hier bij Jacques Hamel was er een grote tederheid, vond ik, een grote nationale eenheid. Moslims, christenen, seculieren, samen rond de figuur van die oude priester. Ja, waarom? En al dat is volgens mij la fécondité d'un martyr.
0: Vooral omwille van die persoon ook eigenlijk, omdat hij zo breekbaar was eigenlijk. Allee.
1: Wel, dat heeft zeker natuurlijk gespeeld. Ja. Ik denk, er zijn veel dingen die daar spelen. Ja. Hè? Dus ten eerste het feit dat het in een kerk gebeurt, dat zelfs voor de grote atheïsten, voor de grootste atheïsten blijft een kerk een heilig gebouw waar geen bloed hoort te vloeien. Ik bedoel, dat spreekt als de tweede een priester, dan zeker voor de katholieken, maar ook daarbuiten, denk ik, die de mis viert wel. De mis is juist natuurlijk het offer van Christus. Het is het lam gods. Daar vermoord worden, zoals Monsieur Romero in de jaren 80, terwijl hij de Eucharistie opdraagt, dat geeft nog extra dimensie aan dat martelaarschap van een priester. Ja, en ook het feit dat het om een oude, broze, breekbare man gaat van 85. Geeft eigenlijk een extra dimensie. En ik denk dat heeft inderdaad ook meegespeeld aan die grote tederheid die ik in heel de Franse, maar ook verder buiten in de Franse maatschappij heb gevoeld. En die toch ook voor mij nieuw was. Ik spreek over, trouwens in mijn boek, over une émotion planétaire. Eigenlijk een globale ontroering die ontstaan is.
0: U hebt ook contact gehad in uw onderzoek met de drie zusters en ook met meneer en mevrouw Coponnet. Nu, de luisteraars hebben in de vorige uitzending hun getuigenissen kunnen horen. Nu, wat heeft u persoonlijk het meest verrast in de interviews die u met hen had?
1: Ja, ik heb hen geïnterviewd midden augustus. Ik denk dat ik eigenlijk bij de eerste was, zeker wat meneer en mevrouw Coponnet betrof. Want de heer Coponnet, 87 jaar op 26 juli, dat is de dag van zijn verjaardag. Dat is eigenlijk degene die de tweede slachtoffer had moeten zijn. Hij werd namelijk ook door de jihadisten met messteken getroffen. En ook in zijn keel. En hij lag daarvoor dood naast de priester. Maar hij heeft zich kunnen, laten we zeggen, ja, voor dood houden. Ondertussen heeft hij met zijn hand de wonden gestelpt, of proberen te stelpen aan zijn keel. En wonder boven wonder heeft die man het gehaald. Nu, ik moet zeggen, ik vond het, het getuigenis van die mensen bijzonder ontroerend. Ik ben daar een uur of twee of drie geweest, bij hen thuis, een eenvoudige woning in die arbeiderswijk. Want men zegt een dorpje Saint-Étienne-du-Rouvray, dat is niet echt een dorp, dat is een gemeente van 30.000 inwoners. Dat is zeer geïndustrialiseerd. Maar moet ik zeggen, eenvoudige mensen, maar met een heel groot en authentiek geloof. En dat was eigenlijk zo mooi, omdat die man dat natuurlijk kan navertellen, hoe hij dat beleefd heeft. Wel, ten eerste is dat een koppel dat is groot geworden in de spiritualiteit van Charles de Foucault. En dat dus heel sterk die spiritualiteit beleeft. En dat heeft hen zeker geholpen ook om dat moment te beleven op een heel waardige, mooie, christelijke manier eigenlijk. Verschillende dingen. Ten eerste vertelt hij hoe hij gebeden heeft, hè, als hij daar lag. Zijn gebeden, het gebed van overgave van Charles de Foucault.
2: Prachtig,
1: dat hij van buiten kende, dat hij ze voortdurend bidt. Hij zegt ook, hij bedenkt zich, Charles de Foucault, die zoveel gedaan heeft voor om de getuigenis van christenen onder de moslims, om de liefde van Christus ook tot de moslims te brengen. En die vermoord werd door een hand van een moslim, 100 jaar geleden, hè, dit jaar, op 1 december, geloof ik, zullen we dat herdenken. Hij zegt, en kijk, in mij overkomt nu hetzelfde. Dus hij voelt een grote spirituele eenheid met die man die voor hem altijd een voorbeeld is geweest. Bidt ook het wees gegroet verschillende keren. Hij zegt, ik had nooit zo blijven stilstaan bij die zin. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Hij zegt, kijk. En hij zegt, en dat is heel merkwaardig, hij zegt, maar ik was totaal in vrede. Ik was totaal in vrede. Ik was niet boos. Ik had geen schuldgevoel. Ik had ook geen gevoelens van haat. Het was een groot moment van vrede.
2: Zelf van geluk.
1: Van geluk, zegt hij. Dus hij zegt, dat kan heel raar klinken, maar zo was het echt. Dus ja, ik vind het eigenlijk heel mooi hoe christenen kunnen bereid zijn om op de meest onverwachte momenten, op de dag van zijn 87e verjaardag, hun leven te geven, maar ook hun leven te geven in handen van God. En ik denk dat Hamel heeft natuurlijk niet het geluk gehad om te overleven en is ook zeer snel gestorven. Maar ik bedoel, diezelfde, ik zeg, geest is daar wel. Hè?
2: Ja.
1: Ons leven uiteindelijk liggen wij in handen van Christus, wat er ook gebeurt. En dat is het getuigenis van het koppel, wat ik een bijzonder mooi en aangrijpend getuigenis vind van een oude generatie, van een heel gelovig koppel. Ook trouwens de vrouw die dat allemaal meemaakt in de kerk, die dat ook op een heel spirituele manier beleeft. Dan heb je die drie zusters. Eén gaat er vrij snel lopen, dat is de overste. Dat is Danielle, die neemt de benen en die is eigenlijk degene die alarm zal slaan. Hè. Maar die twee anderen, dat zijn ook twee bejaarde zusters. Dat is Sœur Hélène en Sœur Huguette. Het is eigenlijk ook heel mooi hoe zij beschrijven wat daar gebeurd is. Dat zij ten eerste ook absoluut dachten dat ze zouden sterven. En daar ook absoluut bereid toe waren. Maar, moet ik dat nu zeggen? Enerzijds, Sœur Huguette vertelde. Hij zegt, ik heb mijn geloofsbelijdenis herhaald eigenlijk. Als wijze van acte van berouw, maar ook van geloofsbelijdenis. En ik herbevestigde mijn geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus in de Triniteit, de Trinitaire God, die de God van de christenen is. En het merkwaardige is juist dat na die moord en de profanatie van de kerk, die dubbele moord eigenlijk in de hoofden van de jihadisten, dat ze eigenlijk kalmeren. En je hebt dan een heel merkwaardig moment in de kerk dat 40 minuten duurt, waar ze eigenlijk in gesprek gaan met die zusters. En waar ze eigenlijk, hun drang naar bloed is eigenlijk verzadigd. En eigenlijk willen zij nu alleen nog maar zelf sterven, dus ze wachten gewoon tot de politie komt. En in die 40 minuten heb je dus een gesprek met de zuster, en dat gaat over geloofswaarheden.
2: Theologisch gesprek.
1: Wel, bijna als men wil een theologisch gesprek, maar het gaat wel over. Zij zeggen, maar Jezus kan niet de Zoon van God zijn. En dat is natuurlijk een sleutelpunt in de islamitische geloofsbelijdenis, die Jezus wel verheren als een profeet. Maar die absolute kruisdood afwijzen, de verrijzenis... Mm. En ook het idee zelf dat God een zoon kan hebben. Enfin, de trinitaire idee is natuurlijk iets dat zij afwijzen. Goed, dat is een theologisch verschilpunt. Ja. Dat hoeft niet... door de eeuwen heen hebben christenen en moslims ook vaak goed samengeleefd. Maar ja, bij een bepaalde heel radicale groep... en ook Daesh, dus de zogenaamde Islamitische staat, hoort erbij... Maakt er wel een punt van. Zij maken er een punt van. Zij manipuleren dat geloofsverschil om daar eigenlijk een soort godsdienstoorlog van te kunnen maken. Ja. Mm-hmm. Want eerlijk gezegd, die twee jongens, dat waren geen grote theologen. Hè. De meesten hadden, of die gingen helemaal niet vaak naar de moskee of wat dan ook. Mm-hmm. Nou, het zijn meer
2: dat zegt zuster Danielle ook. Hè. Ze hadden uiteindelijk geen enkele culturele of religieuze basis.
1: Heel weinig. Gewoon op internet een beetje opgedaan. Ja, ze maken daar wel een punt van tegenover die zusters nu. Wat ik zo mooi vind ook is het geloofsgetuigenis van die zusters. Die zeggen, En kent je de Koran? Ja, zegt zuster Hélène, de andere. Ja. Ik ken de Koran, ik heb de Koran vastgehaald door bladeren. Ik respecteer de Koran zoals de Bijbel, zegt ze. En die jonge mannen die zijn verrast. Hè. Die vragen ook, hebben jullie geen schrik om te sterven? Hè? Ze denken, we gaan die zusters hier terroriseren.
2: Vooral het thema vrede in de Koran.
1: Ja, dat is echt het thema vrede. Hè. Die soera die spreken mij. En dan zeggen die mannen, ja, maar wij willen eigenlijk ook vrede. En zeg dan maar aan jullie autoriteit dat ze moeten stoppen met ons te bombarderen in Syrië. Enfin, dus... Ja, je hebt daar theologisch politiek gesprek, maar het is toch zeer merkwaardig. Maar ik vind vooral de waardigheid van die zusters. Hè?
3: Ja.
1: Die bereid zijn om te sterven, maar die wel niet bereid zijn om hun geloof te verloochenen. Mm-hmm. En die het eigenlijk een fantastisch geloofsgetuigenis doen op dat moment. Ik vind het goed af voor wat daar gebeurd is, ook van de kant van de christenen, zowel op het moment van het drama als daarna. Ja, ja. En vandaar een reflectie in een boek.
2: Oké. Okay. Ik stel voor terug een stukje muziek en dan gaan we verder naar een heel bijzondere uitspraak die Pater Jacques heeft gedaan, juist voor zijn dood.

0: Beste luisteraars, ik heb hier dus Jan de Volder in de studio. En ik ga hem de volgende vraag stellen. Er zijn de laatste woorden van de pater voor hij vermoord werd, zijn toch wel zeer betekenisvol. En dat was dus: ga heen, Satan. Hij heeft dat dus twee keer herhaald. Verraste u dat of niet? En wat is daarachter te zoeken?
1: Ja, hij zegt dus: ga weg, Satan. Hè. Dus hij herhaalt eigenlijk wat Jezus zegt in de schrift aan Petrus: vade retro, Satan. Is dat, hè? Dat zijn heel sterke woorden eigenlijk. Hè. Ja, als laatste woorden kunnen ze echt wel tellen. Maar de getuigen zijn uniform. Ze zeggen, va-t'en, Satan, Satan, va-t'en. We hebben dat heel duidelijk gehoord als zijn laatste woorden. Wel, wat maak ik daarvan?
0: Ook de paus heeft dat aangehaald.
1: De paus heeft dat ook aangehaald. Ja. De paus heeft daar in zijn mis in Santa Marta, toen er een groep van pelgrims vanuit Rouen op 14 september, feest van de kruisverheffing, aanwezig was in Rome, heeft hij daarover. Hij zegt, de paus heeft zijn bewondering ervoor uitgesproken voor de luciditeit van de man die met zijn gelovige blik eigenlijk het kwade kon herkennen. Dus, en het kwade niet zozeer in de misdadigers of degene die op het punt stonden hem te vermoorden, maar wel dat de Satan, de duivel, in hen ageerde, het kwade. In hen ageerde. En dus eigenlijk ja, door die moorddadige hand eigenlijk aan het werk was. En nu, dat was wel iets dat ten eerste diep in de spiritualiteit van onze paus, die vaak spreekt over het werk van de Satan. Maar ook van priester Hamel. Ik citeer in het begin dus het gebed dat hij elke morgen citeerde. Een gebed dus tot de aartsengel Michael. Waarin hij ook, in dat gebed wordt heel duidelijk gevraagd om bescherming tegen Satan. Dat was iets dat in zijn spiritualiteit was, in zijn dagelijks gebed. Komt erbij dat in de lezing van de dag, die zo net gelezen was in de mis, ook het ging over de Satan die de zizanie, dus het onkruid, het kwaad zaait in de wereld. En,
0: het was die lezing.
1: Het was die lezing. Ja. En dus helaas weten we niet hoe hij die becommentarieerd heeft. Waarom weten we dat niet wel? Ik moet zeggen, ik heb intensief gezocht. Want hij had altijd toch wel notas om zijn preek voor te bereiden. Ja, zelfs al was het voor zes mensen. Maar ik denk dat die bij de politie moeten zijn. Want het is niet terug te vinden. En ook de getuigen die er waren, wellicht door de emoties van al wat er daarna is gebeurd. Ze herinneren zich niet precies wat hij daar gezegd heeft. Het zal niet aan mijn gebrek aan insistentie liggen dat we het niet weten. Maar goed, zijn laatste woorden zijn eigenlijk daarna. Hè. Dus nadat ze de zegen had gegeven aan het einde van de mis. En dan inderdaad, dan heb je dan het drama dat zich afspeelt. Hè. Maar wat ook wel mooi is, is inderdaad die luciditeit om de kracht van het kwade te herkennen. En de paus zegt daarbij, eigenlijk zegt dat zouden alle mensen van geloof, de christenen, maar ook de anderen moeten herkennen dat doden in naam van God, dat satanisch is. Ja. En dat is eigenlijk wat de oproep die de paus daarvan gemaakt heeft. Hè.
0: Nu, het is ook, ik vind het ook ergens een. Hij heeft nu wel niet gezegd, vader vergeeft hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar door dat uit te spreken, komt het een beetje op hetzelfde neer. En schuift hij de schuld voor een stuk naar Satan. En het is ook, ook dat meneer Guy Coponnet neemt om te zeggen, kijk, ik veroordeel die twee moordenaars niet. Oké, maar wel de persoon die erachter stond, Satan.
1: Ja, dus dat is inderdaad, zo interpreteren zij het. En volgens mij heel terecht. Hè, dus, want trouwens, priester Hamel, hij was geen pater, hij was een diocesaan priester. Had hij. Die had trouwens naar aanleiding van andere terreurdaden in Frankrijk, in Parijs of in Nice, had hij wel verschillende keren gezegd, kijk, die jonge mannen die zijn gemanipuleerd, die weten niet wat ze doen, dat is niet de god van de islam. Dus dat was een besef dat hij had. Hij heeft hem misschien dan niet uitgesproken op dat moment zelf als zijn laatste woorden, maar dat was zeker zijn besef. En inderdaad, de getuigen zullen zeggen, kijk, dat was voor ons, was dat geen veroordeling van die jongens, van de persoon. Maar wel, laten we zeggen, het herkennen van het werk van het kwade. Hè. En het kwade is sterk in onze wereld. Er is een mysterie van het kwade, zegt ook Dominique Lebrun, dus de aartsbisschop van Rouen. Waarover moet worden gedacht. Maar Wat mij ook, een reflectie die ik ook in het boekje, kort hè, maar toch wil meegeven, dat is, goed, er is een kracht van het kwade, en een mysterie van het kwade, en dat is zo. Hè, want waarom wordt nu zo'n arme, oude priester, die eigenlijk een goede nabuurschap nastreefde met de moslims, waarom wordt hij nu het slachtoffer van zo'n vreselijke misdaad? Hè? Je kunt zeggen, waar was God? Hè? Dat is een godsvraag, die het kwade natuurlijk oproept. Maar je hebt ook... het andere, je hebt ook de kracht van de liefde, die eigenlijk sterker is dan de dood. En dat is het mysterie van het kruis. En ik vind dat je dat allemaal in een notendop hebt in dat verhaal van een perifere kerk in Saint-Étienne-du-Rouvray in het putje van de zomer 2016. Ja. En dus dat nodigt uit tot reflectie en inderdaad ook tot onze christelijke gemeenschappen van kijk, wat betekent dat voor ons christen zijn, tot waar zijn wij bereid om te gaan, maar ook geloven wij in de kracht van het gebed, hè? Zoals die Guy Coponet, die man heel duidelijk in zijn alle vertrouwen eigenlijk zijn handen legt in zijn leven legt in handen van God. Ja, al dat is denk ik zeer mooi en zeer betekenisvol. En,
0: Goed, nu u sprak van dus een boek dat u hebt uitgegeven, Martyr, Vie et mort du Père Jacques Hamel, maar die verschijnt ook in het Nederlands, dacht ik.
1: Ja. Verschijnt eind oktober bij Halewijn in het Nederlands.
0: Ah ja.
1: Hij wordt ook trouwens in verschillende andere talen uitgegeven.
0: Nog een klein vraagje, dus je hebt het boek aan de paus gegeven. Vertel eens.
1: Ja, wel, ik was in Assisi bij de interreligieuze samenkomst voor de vrede op 20 september, waar ook paus Franciscus zelf persoonlijk aan heeft deelgenomen. Wel, en toen hij de verschillende deelnemers groette, had ik de gelegenheid en de eer en het genoegen om hem ook even te spreken. Goed, en bij die gelegenheid heb ik hem inderdaad het boekje dat toen net uit was, op 20 september, kunnen overhandigen. En,

0: zaken verteld. Dus heel hartelijk dank voor uw komst en uw mooie getuigenis. En tot de volgende keer, hoop ik. Ja.
1: Dankjewel. Tot kijk.
0: Ja.

Dat was het interview met Jan de Volder, gehouden kort na deze gebeurtenis, nu 10 jaar geleden. Voor de rest van deze uitzending gaan we nog luisteren naar enkele uittreksels uit de homilie van bisschop Lebrun van Rouen tijdens de begrafenisplechtigheid. En we gaan ook luisteren naar een getuigenis van imam Mohamed Karabila van de moskee in Saint-Étienne du Rouvray.

0: Beste vrienden, ik stel voor de resterende tijd terug te keren naar dinsdag 2 augustus 2016, waar in de kathedraal van Rouen de begrafenisplechtigheid plaatsvond van priester Jacques Hamel, voorgegaan door de plaatselijke aartsbisschop Monseigneur Lebrun in concelebratie met andere bisschoppen en een paar honderd priesters. Tot 2000 personen volgden de uitvaart. Ook een aantal ministers, vertegenwoordigers van lokale en regionale autoriteiten en de slachtoffers als stille getuigen. De aartsbisschop Dominique Lebrun verwelkomde van bij aanvang uiteraard eerste familieleden van priester Jacques en hij betuigde hen zijn medeleven en steun. Naast de verwelkoming van alle gelovigen, de politieke verantwoordelijken, de bisschoppen en alle priesters en heel in het bijzonder de drie zusters en het bejaarde koppel, had hij een speciale verwelkoming voor de verantwoordelijken van de Joodse en moslimgemeenschap die allen zeer geraakt zijn en beslist om zich te verenigen opdat iets dergelijks niet meer zou gebeuren. We gaan even luisteren.
1: Le mal est un mystère. Il atteint des sommets d'horreur qui nous font sortir de l'humain. N'est-ce pas ce que tu as voulu dire, Jacques, par tes derniers mots? Tombé à terre, à la suite de premiers coups de couteau, tu essaies de repousser ton assaillant avec tes pieds et tu dis « Va-t'en, Satan !» Tu répètes « Va-t'en, Satan !» Tu exprimais alors ta foi en l'homme créé bon que le diable agrippe.
0: Het kwaad is een mysterie en zijn verschrikkingen vinden hun toppunt met menselijke hulp. Is dat niet wat jij bedoelde, Jacques, met jouw laatste woorden? Je viel op de grond na de eerste steek. Je probeerde de aanvaller met je voeten weg te duwen en zei, ga weg, Satan. En nogmaals zei je, ga weg, Satan. Met deze woorden drukte je je geloof in de mensheid uit, die goed geschapen, maar in de ban van de duivel is. Aldus Monseigneur Lebrun.
1: Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, dit l'Évangile. Il s'agit d'affirmer avec Jésus que tout homme, toute femme, toute personne humaine peut changer son cœur avec sa grâce. Nous recevons ainsi la parole de Jésus qui peut sembler au-delà de nos forces aujourd'hui. Eh bien, moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.

0: uit.
1: Jezus en als allen die werden onderdrukt door de duivel, vertelt het evangelie ons. Maar we weten, omdat de schrift het ons zegt, dat met Jezus elke man, elke vrouw, elke menselijke persoon zijn hart kan veranderen door de genade van Christus. Wij moeten ons de woorden van Christus herinneren, zelfs als die onze krachten te boven lijken te gaan. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor diegenen die u vervolgen.
2: Je me tourne vers vous, les baptisés de notre Église catholique. Surtout, si vous ne venez pas souvent à l'Église, si vous en avez oublié le chemin. Je vous lance un appel aussi simple, comme un premier pas, aussi simple que la vie du Père Jacques Hamel. En hommage au Père Hamel, nous vous invitons à visiter une église dans les jours qui viennent.
1: Ik richt me tot jullie gedoopten in onze katholieke kerk, vooral als u niet meer vaak in een kerk komt, de weg erheen hebt vergeten. Ik lanceer een eenvoudige oproep als een eerste stap, zo simpel als het leven van pater Jacques Hamel, als eerbetoon aan pater Hamel. We nodigen jullie uit een kerk te bezoeken in de dagen die komen.
2: Pour dire votre refus de voir souiller un lieu saint. Pour affirmer que la violence ne prendra pas le dessus dans votre cœur. Pour en demander la grâce à Dieu. Nous vous invitons à déposer une bougie dans cette église. Signe de résurrection, à ouvrir votre cœur dans ce qu'il a de plus profond, si vous le pouvez, à prier.
1: Om jullie afkeer te getuigen, een heilige plaats te zien verontreinigd worden, om te bevestigen dat geweld geen wortel zal schieten in je hart, om Gods genade te vragen. We nodigen jullie uit een kaars te branden als teken van de vrijsnis, om je hart te openen zo diep mogelijk, als je kunt om er te bidden. God, dank u voor uw zoon Jacques. Troost zijn familie en wek op onder ons, onder de jongeren van de wereldjongere dagen, nieuwe profeten van uw liefde. Amen.
2: Dieu, merci pour ton fils Jacques. Console sa famille et fais lever parmi nous, parmi les jeunes des JMJ, de nouveaux prophètes

0: Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze zeer gevulde uitzending. In de kathedraal van Rouen staat een schilderij. Een portret van Jacques Hamel met een heiligen aureool boven zijn hoofd. De kunstenaar is moslim Omar Moubineh. Hij schilderde een aureool omdat hij de pater een heilige vindt. Maar hij zei nog meer tijdens een interview in de kathedraal. En ondertussen dank ik jullie voor het luisteren en spreken we af in een volgende uitzending.
1: Devant toute cette confusion, j'ai voulu faire une prière en fait. C'est surtout ça, la douleur surtout. Ça m'a beaucoup touché. Peut-être pour la religion, parce que je suis quelqu'un de croyant. Et c'est pas ce que j'ai appris, c'est pas ce qu'est l'islam. L'islam n'est pas ça. L'islam c'est la paix. C'est peut-être ma manière de dire à tous ces gens qui se revendiquent de ma religion que tout être humain, chaque vie est sacrée. Chaque homme qui meurt au nom d'une idéologie qui n'a pas de nom reste un saint.
0: In al deze verwarring wilde ik een gebed maken. Dat is de voornaamste reden, vooral uit de pijn. Het heeft me heel diep geraakt. Vanwege het geloof, want ik ben zelf gelovig. Zo heb ik het niet geleerd. Dit is niet de islam. De islam is vrede. Het is mijn manier om aan iedereen die mijn religie opeist duidelijk te maken dat iedere mens en elk leven heilig is. Iedereen die sterft in naam van een naamloze ideologie is voor altijd een heilige.
1: Ils se revendiquent d'être des djihadistes. Le djihad, pour eux, mourir dans le djihad, c'est monter au paradis, rejoindre les anges. Peut-être ma manière de dire que non, que ce sont les autres qui rejoignent les anges, ceux qu'ils ont tués.
0: Ze noemen zich djihadisten. Ze denken dat als ze tijdens de djihad sterven, dat ze naar het paradijs gaan, naar de engelen. Misschien is dit mijn manier van zeggen, nee, de anderen gaan naar de engelen, zij die ze gedood hebben. Alle moslims moeten zich verzetten en de waarheid laten horen. Ze moeten in opstand komen tegen deze onbegrijpelijke daden. Deze daden zijn, ik kan niet op een sterker woord komen dan barbaars, afgrijzelijk, gruwelijk.
1: Tout musulman doit s'insurger et donner sa voix pour dire la vérité et se lever contre ces actes incompréhensibles. Ces actes, c'est des actes. Je ne sais pas s'il y a un mot plus fort que barbare, abominable, atroce.
0: Het boek geschreven door Jan de Volder, Martelaar, Leven en dood van de vermoorde priester Jacques Hamel, is nog steeds te koop. U kan het bestellen op de website van Sant'Egidio, www.santegidio.nl. Het proces van zaligverklaring werd opgestart onder sterke impuls van Paus Franciscus op Witte Donderdag 13 april 2017, aan het einde van de Chrismamis, door de plaatselijke bisschop Monseigneur Lebrun. Ondertussen bevindt het dossier zich op het niveau van de Heilige Stoel. Priester Hamel kan dus officieel zalig verklaard worden als martelaar voor het geloof in Odium Fidei. En daarvoor moet geen wonder erkend worden. Jacques Hamel wordt daardoor voor de katholieke kerk een dienaar Gods. De gift van zijn leven wordt dan ook beschouwd als een voldoende belangrijk mirakel.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We lezen het evangelie van vandaag, genomen bij de heilige Lucas, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 12. In die tijd wees de Heer 72 anderen aan en zond hen 2 aan 2 voor zich uit, naar alle steden en plaatsen waarheen hij zelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, ik zend u als lammeren tussen wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar je binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zegt tot hen: het Rijk Gods is u nabij. In elke stad waar je binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt: zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel, het Rijk Gods is nabij. Ik zeg u, op die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad.

0: mogen nu luisteren naar de homilie die we hebben gehouden deze ochtend tijdens de Eucharistie als overweging bij het evangelie van vandaag.
1: Het begin van de evangelisatie. Begin van de missie die Jezus aan zijn leerlingen geeft. En we mogen dit lezen op de eerste dag van de maand van de missie. We mogen dit lezen op de eerste dag van deze missiemaand met als patroon de heilige Theresia van Lisieux. Een zuster die in een slotklooster is binnengetreden, die patroon is van de missies. Hoe komt dat? Wel, omdat een missie in de kerk altijd in de eerste plaats gedragen wordt door het geestelijke leven, door het gebed. En de heilige Therese van Lisieux heeft dat begrepen. Zij droeg de kerk door te kiezen voor het vertrouwen in Jezus en een diep gebedsleven. Een volledige eenheid met de Heer, met Jezus Christus. En eigenlijk zien we dat al in het evangelie van vandaag. Wanneer Jezus zegt, groet niemand onderweg, dan zegt hij niet dat we onvriendelijk moeten zijn, maar hij zegt eigenlijk, hou uw focus gericht op mij, niet op uzelf en eigenlijk ook niet direct op de ander als het niet in teken is van mij. Wij moeten alles doen in teken van Jezus. Jezus is de belangrijkste. De heilige Therese van Lisieux heeft dat beleefd in haar leven. Ook al was zij opgesloten in het klooster, ook al beleefde zij een ware intimiteit met Jezus Christus, voor ons moet het hetzelfde zijn. Alles dragen in het gebed. Wat we ook doen. En misschien liggen we op een ziekbed. Misschien zijn we op dit moment in een woestijn. Wij moeten alles dragen in de naam van Jezus Christus. En de heilige Therese van Lisieux kan ons daarbij helpen. Want zij is net de patroon van degenen die werkelijk de missie uitdragen van de kerk. En dat zijn wij allemaal. Denk niet dat een missie alleen maar gericht is op degenen die actief zijn. Nee, zelfs degenen die thuis zitten in de stilte en de eenzaamheid dragen de missie van de kerk. En dat is de evangelisatie zoals Jezus het vandaag aantoont in het evangelie. De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. En in de eerste plaats moeten wij allen om arbeiders vragen. En dat is dus de volledige missie dragen in het gebed. Broeders en zusters, laten we vandaag met veel vertrouwen bidden. En vragen dat de missie van de kerk werkelijk vrucht draagt. Laten we heel eerlijk zijn, ze draagt vrucht. In de gehele wereld is de kerk groeiende. Maar misschien in onze contrijen lijkt het alsof ze niet meer levendig is. En toch werkt de Heilige Geest van God nog altijd in de harten, ook bij ons. We mogen de hoop niet opgeven, integendeel. We moeten hernieuwde motivatie vinden om doorheen het gebed en een diep geestelijk leven terug levend te blazen in de missie van de kerk in onze streek. Laten we tijdens deze Eucharistie bidden, opdat wij dat met gans ons hart mogen doen. Of zoals de heilige Theresia van Lisieux het zei, in het hart van de kerk zal ik de liefde zijn. Zij heeft gekozen om als ledemaat van de kerk het hart te zijn. Een kloppend hart, een levendig hart, dat vruchten brengt aan de gehele kerk. En dat kunnen wij allen doen door ons lijden en onze gebeden op te dragen voor het heil van alle mensen. Omdat iedereen geleid wordt door Jezus Christus en zijn kerk naar het eeuwige leven.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 12:00 en wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn donderdag in de 26e week, de tijd door het jaar. Vandaag in oktober vieren wij ook de gedachtenis van de heilige Theresia van het kind Jezus, maagd en kerklerares. U kan met ons het middaggebed meebidden in het getijdenboek en de hymne vindt u op bladzijde 758. De psalmen vindt u op bladzijde 969 en de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 972. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voor goed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. De wet uit uw mond is mij meer waard, Heer, dan schatten van zilver en goud. Gij hebt uw dienaar goedgunstig behandeld. Volgens uw woord, o Heer, verleen mij dan inzicht en wijsheid. Want op uw geboden stel ik mijn hoop. Voordat ik vernederd werd, was ik in dwaling. Maar nu houd ik aan uw uitspraken vast. Goedgunstig zijt gij en goed zijn uw daden. Laat mij slechts weten wat gij beschikt. Hoogmoedigen hebben mij vals beschuldigd. Ik volg uw bevelen van harte op. Hun hart is gevoelloos en onverschillig. Ik vind mijn lust in uw wet. De kwelling was mijn weldaad. Zo leerde ik wat gij beschikt. De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De wet uit uw mond is mij meer waard, Heer, dan schatten van zilver en goud. Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Wees mij genadig, God, nu mensen mij vertrappen. Steeds bestoken en benadelen zij mij. Mijn bestrijders kwellen mij voortdurend. Vallen op mij aan met man en macht. Allerhoogste, als de angst mij aangrijpt, stel ik al mijn hoop op u. Op de Heer en zijn belofte, op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Aldoor zoeken ze me te bekladden. Heel hun denken is op mijn verderf gericht. Ze beloeren mij en staan mij naar het leven. Rotten samen om mijn gangen na te gaan. Heel mijn zwerversleven kent gij. Al mijn tranen hebt gij opgevangen in uw kruik. Maar mijn vijand wijkt als ik u aanroep. Ja, ik weet het. God verlaat mij niet. Op de Heer en zijn belofte, op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Wat ik u beloofd heb, God, zal ik volbrengen. U breng ik het offer van mijn lof, want door u ben ik de dood ontkomen. Gij behoedt mijn voeten voor de val. Daardoor kan ik voortgaan voor Gods aanschijn. In het licht dat alle levenden verlicht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Hemelwijd is uw erbarmen, Heer. Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil. Ik houd mij schuil onder uw vleugels, totdat het onheil wijkt. Ik roep tot God, de Allerhoogste. Tot God, die voor mij zorgt, dat hij mij redding zendt vanuit de hemel en mijn vervolgers smadelijk verjaagt. Ik lig te midden van de leeuwen, die dorstig zijn naar mensenbloed. Hun tanden zijn zo scherp als speren, hun tong een snijdend zwaard. Vertoon u in den hoge, God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde. Ze hebben op mijn pad een net gespannen en brachten mij ten val. Ze hebben op mijn weg een kuil gegraven, maar vielen zelf erin.

Toon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hemelwijd is uw erbarmen, Heer. We lezen het brief aan de Galaten. Leef naar de geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. Want de zelfzucht begeert tegen de geest en de geest tegen de zelfzucht. Want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zou willen doen. Goedgunstig zijt gij, Heer, en goed zijn uw daden. Laat mij slechts weten wat gij beschikt. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu samen met 5 luisteraars de rozenkrans bidden voor hun, maar ook voor jullie intenties. En die doen we elke maandag en donderdagmiddag samen met jullie. Indien jullie ook een tientje willen meebidden, aarzel dan niet ons te contacteren via e-mail. Dan mailt u naar info@radiomaria.be. Dus gewoon info@radiomaria.be. Of u kan gewoon ook telefonisch ons contacteren op het nummer 016 41 47 47. Dus 016 41 47 47. We bidden u en we mediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: We overwegen het eerste tientje van de blijde mysteries. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: "Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen die gij de naam Jezus moet geven." We bidden met een luisteraarster uit Wachtebeke en we bidden voor de warme verbondenheid met de ganse familie.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Wonderbaar is wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. We bidden met een luisteraarster uit Bornem. En we bidden ter ere van onze lieve vrouw en van pater Pio uit dankbaarheid. En we bidden ook voor de overleden echtgenoot en voor de priesters en voor nieuwe roepingen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Wij bidden met een luisteraarster uit Moorsele en we bidden voor de genezing en ook voor de vrede in de wereld.
1: Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind, tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten. We bidden met een luisteraarster uit Dendermonde en we bidden voor de vrede in de wereld.
1: Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: En we overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Allen die hem hoorden waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem daarop merkten, stonden ze verslagen. Zijn moeder zei tot hem: "Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan?" Maar Jezus antwoordde: "Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?" We bidden met een luisteraar uit Overpelt en we bidden ter ere van de heilige Theresia van Lisieux en voor bekering van kinderen en kleinkinderen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Heilige Moeder Gods.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Vandaag stellen wij de componist Heinrich Schütz in het licht, met het oog op de rozenkrans en de engelen. Om deze oktobermaand muzikaal aan te brengen. Ernaast klinkt het Gregoriaans, dan muziek van Hildegard von Bingen, een kantate-uittreksel van Johann Sebastian Bach, een estampiegezang ter ere van Maria, gevolgd door een driedelig trio van Joseph Haydn. En een tweeluik van gezangen van Frans Lehár sluit dan deze uitzending af. Als eerste treden de King's Singers aan om een Onze Vader een echt rozenkransgebed toe te zingen, waarop sopraan Maria Christina Kier en de contratenor Andreas Scholl het Sei gegrüßet Maria muzikaal bidden. Beide gezangen zijn van Heinrich Schütz en passen natuurlijk aan de kralen van de rozenkrans, zeker in de rozenkransmaand oktober, want de liturgische gedachtenis van Maria van de rozenkrans op 7 oktober werd reeds ingesteld door de heilige paus Pius V in het jaar 1571. Het gebruik om jaarlijks de hele maand oktober in het teken van de rozenkrans te stellen dateert uit de 19e eeuw en dit door paus Leo XIII. Schütz leefde van 1585 tot 1672 en was een belangrijk toondichter van de vroege barokmuziek. En was voornamelijk componist van sacrale vocale muziek, onder meer psalmen van David, de Johannes en de Matthäus Passion en de musicalische exequien van. En dan Schütz was ook hofkapelmeester in Dresden en verbleef ook tijdelijk aan het hof in Kopenhagen. Schütz studeerde in Italië bij Giovanni Gabrieli en bracht de Italiaanse polyfone en polychorale stijlen naar Duitsland. Zijn muziek combineert deze expressieve zuidelijke invloeden met een diepe noordelijke soberheid. Maar wij geven uw aandacht aan Schütz, Onze Vader en Feest gegroet.

Heinrich Schütz schreef ook een mooi der Engelsprach zu den Hirten, voor u vertolkt door het Richard Carr Consort en het Capella Richard Carr met Greta de Reigere, Agnes Melon, Dominique Visse, Guy de Meij en Victor de Maf. Begin oktober kunnen we heel wat feestdagen vieren, zoals van de Engelbewaarders. Het woord engel stamt af van het Latijnse angelus, wat afgeleid is van het Griekse angelos, wat allebei boodschapper betekent. Ook het Hebreeuwse woord malach betekent boodschapper. De engelen hebben verschillende taken. Eén daarvan is ondertussen al duidelijk geworden. Ze zijn de boodschappers van God. Ze worden uitgezonden om mensen een boodschap te brengen van God of een opdracht te volbrengen in naam van God. Ze dienen ook de mensen. Ze beschermen hen en dragen hen op handen. Dat is vooral de taak van de beschermengelen. En zoals de

Aus der Kantate Bachwerkeverzeichnis 16, Herr Gott, dich loben wir, belastet ihr nun das gleichnamige Chor Teil 1 von Johann Sebastian Bach mit der barocken Besetzung von Sopran, Alt, Tenor, Bass, Streichers, zwei Hobos, Horn und Continuo, waarvan de Text lautet: Herr Gott, U loven wij, Heer God, U danken wij. Laat de hele wereld U, God Vader, in eeuwigheid eren. En de sopraan zingt breed de psalmtekst. De andere stemmen brengen barokke versieringen aan, door de instrumenten gedubbeld. U hoort in deze versierde lofzang tot God Christina Laki, Aldo Baldin, met het Stuttgart Bach Collegium en het Gechinger Kantorei onder leiding van Helmut Rilling.

De heilige Hildegard van Bingen bezingt eveneens de engelen. Louter vocaal zingt een sopraan van de Academy of St. Martin in the Fields dit eenstemmige sololied met een engelachtige zuiverheid in een grote uitgestrektheid van de sopraanstem. Hildegard schreef dit ietwat aparte Gregoriaans getinte lied met op zeker moment een liggende bourdonstem, in afwisseling met meerdere zangeressen die eenstemmig zingen. De inhoud van dit O Vos Angeli is: O gij engelen die de volken hoedt, van wie de gestalte glanst in uw gelaat, en o gij aartsengelen die de zielen der rechtvaardigen opneemt, en gij krachten, machten, vorstendommen, heerschappijen en tronen die gerekend wordt tot het vijfde geheime getal, en o gij cherubijnen en serafijnen, zegel van Gods geheimen, lof zij u, die het schrijn van het oude hart in de bron beschouwt, want gij ziet de innerlijke kracht van de Vader, die uit zijn hart ademt als een gelaat.

In Classicuur op Radio Maria zijn we nu aangekomen bij het Maria-lied Santa Maria Strela do Dia. Het honderdste lied uit de Cantigas de Santa Maria. Een lied van rond 1260, gezongen in het Galicisch Portugees. Het is een pure lofzang en gebed tot Maria in middeleeuwse taal. Van dit estampiegezang, en estampie is eigenlijk een zeer populaire middeleeuwse muziek- en dansvorm, uit een collectie van het Hof van Alfons X van Castilië in de 13e eeuw. En daarvan geef ik toch graag de tekst mee, een mooie tekst. Heilige Maria, ster van de dag, toon ons de weg naar God en leid ons. Want zie hoe zij die dwalend door hun zonden verloren waren, begrepen dat zij zeer schuldig waren, maar door jou zijn zij vergeven van de vermetelheid die hen ertoe bracht, dwaas te handelen, meer dan zij hadden mogen doen. Heilige Maria, wijs ons de weg die wij moeten gaan om op alle mogelijke wijze het onvergelijkelijke en ware licht te verkrijgen, dat jij alleen ons kunt geven. Want God heeft het aan jou toevertrouwd en heeft gewild dat jij het door jou zou geven. En zo geeft zij het. Heilige Maria, jouw wijsheid kan ons goed leiden, want niets brengt ons dichter bij het paradijs, waar God altijd vreugde en glimlach heeft voor wie in hem heeft willen geloven. En het zou mij verheugen als het jou behaagde dat mijn ziel in zo'n gezelschap zou zijn. Heilige Maria.

Beste luisteraars, als instrumentaal deel in Klassiekuur hoort u nu het driedelige pianotrio nummer 43 in Do groot of C majeur van Joseph Haydn. Een van zijn bekendste kamermuziekwerken uit 1797, toen hij te Londen een succesvol verblijf had. Joseph Haydn was een beroemd Oostenrijks componist in de klassieke muziekstijlperiode en was de grondlegger van de klassieke symfonie, maar ook van het kamermuziekgenre, het strijkkwartet. Maar van dit pianotrio, dat steeds bestaat uit een piano, viool en cello, hoort u nu het openingsdeel Allegro, welk snel en uitgebreid het langste der drie delen is. Leer de klank appreciëren van de piano forte. Met een klassiek timbre, geen volle vleugelklank, maar wel tintelend en intiemer. In die trio hoort u dus de drie instrumenten die op onze Brusselse Koningin Elisabeth-wedstrijd weer klinken, namelijk klavier, viool en cello, hier in dialoog met elkaar. Alvast veel luistergenot met dit pianotrio van Haydn.

Uit dit prachtige Haydn trio nummer 43 in C majeur of Do groot gaan we nu verder met deel 2, het Andante. Een gaande beweging waarin timbres van lage celloklanken, hoge schitterende vioolklanken contrasteren met een gezellig piano-fortespel. Dynamische explosies en onverwachte toonsoortveranderingen of modulaties kruiden dit andante middendeel. Harmonische verfijndheid en melodische zeggingskracht weerklinken in deze langzame beweging in liedvorm. Joseph Haydn was echt de vader van de klassieke muziekperiode en wordt in één adem genoemd met Mozart en Beethoven. Zijn bekendste stukken waren onder meer zijn strijkkwartetten en uit meer dan 100 symfonieën de 100ste en 104e symfonie. Zijn celloconcerto nummer 1, zijn trompetconcerto en zijn oratoria, waaronder die Schöpfung. Uw aandacht nu voor deel 2 uit dit trio in C, Andante van Haydn.

Beste luisteraars van Radio Maria, als besluit van dit louter instrumentale luik, het trio nummer 43 in Do Groot, voorzag Haydn in een spetterend presto. Een zeer snel slot. Verheug u nog eens in de tintelende klanken van het pianoforte, de klassieke voorloper van de romantische vleugelpiano, en van de warme celloklanken onder de zangerige viooltonen. Met dank aan Patrick Cohen, pianoforte, Erik Heubaert, viool, en Christophe Coyne, cello, en hun guitige interpretatie vol speelse dialoogjes en effecten. Maar we geven nog enkele leuke weetjes mee van Haydn. Haydn werd geboren in 1732, het geboortejaar van George Washington, en stierf in 1809, het geboortejaar van Abraham Lincoln. Als jochie had hij een prachtige sopraanstem en zong in het koor van de Sint-Stefansdoom in Wenen. Maar toen hij 17 werd en de baard in de keel kreeg, werd hij meteen de laan uitgestuurd. Haydn gaf compositieles aan Ludwig van Beethoven, al konden de eigenzinnige leerling en de beleefde papa Haydn het niet altijd even goed met elkaar vinden. Haydn had een warme vriendschap met Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart noemde Haydn liefkozend zijn leermeester en roemde dat Haydn als enige de kunst verstond om hem te laten glimlachen en te raken in zijn hart. In zijn symfonie nummer 45, de Afscheidssymfonie, bliezen de muzikanten tijdens het slotdeel één voor één hun kaarsen uit en verlieten het podium. Dat was een subtiele hint voor zijn werkgever Prins Nicolaus, dat het echt tijd werd om terug naar huis te gaan. Zijn paukenslagsymfonie, nummer 94, bevat een plotselinge keiharde paukenslag in een heel zacht deel, naar eigen zingen om slapende deftige gasten in de zaal te verrassen. En symfonie nummer 96, ook wel Miracle genoemd, omdat het publiek de première maar ternauwernood overleefde. Er zou een kroonluchter naar beneden zijn gevallen in de zaal. Het publiek ontweek die toevallig, omdat iedereen op dat moment vooraan bij het podium stond te applaudisseren. En zo besluit dit Haydn-luikje met een gulle lach.

Beste luisteraars van Radio Maria, als dankjewel voor uw luisterend oor brengt Klassiekuur nog een lichter tweeluikje van operettecomponist Frans Lehár. Eerst klinkt zijn Heurig Cimbal klengen uit de romantische operette in drie bedrijven, Zigeunerliebe, welke in 1910 in het Kaaltheater te Wenen in première ging. Met de operette Zigeunerliebe slaagt hij erin in 1910 een verbinding te leggen tussen de grote dramatische opera en de swingende Weense wals en de temperamentvolle Hongaarse folklore. En als slotakkoord van deze klassiekuur klinkt van Lehár Herr Kapitän, Der Weg ist weit, uit zijn operette Giuditta. Giuditta spreekt tot de kapitein met verlangende, verwachtende en weemoedige woorden over de lange weg die voor hen ligt. Ze vraagt verder te gaan, ondanks de afstand. De reis wordt daarbij een beeld van de levensweg die ze samen moeten afleggen. Ze verlangt naar een andere toekomst en naar liefde. Lehár brengt ons in een romantische sfeer met melancholie, kort samengevat, de weg is lang. Laten we vertrekken. Voor ons ligt een onbekende toekomst, maar mijn verlangen naar liefde en avontuur is sterker dan de afstand die ons nog scheidt. U hoort Hilevi, Martin Pelto en dan het BRT Symfonisch Orkest en Radiokoor onder leiding van Emmerich Smola. Graag tot wederhoren, beste luisteraars, in Klassiekuur op Radio Maria.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 31. En we bevinden ons al in onze 3e tijdsperiode, Egypte en Exodus. Waar wij Mozes volgen, eerst in Egypte en daarna na de Exodus in de woestijn. Al de uitzendingen van dit programma komen op onze website www.radiomaria.be, waar u deze dus ook kan beluisteren. En wij gebruiken de Willy Brocht-vertaling uit 1995. Zou u willen, u kan deze uitgave van de Bijbel ook nog aanschaffen bij ons. Beste luisteraars, vandaag lezen wij in Exodus verder over de plagen in Egypte. En wij gaan ook verder in het boek Leviticus. Wij zijn namelijk dag 31 en lezen Exodus hoofdstuk 8, Leviticus hoofdstuk 6 en Psalm 48. Maar vooraleer wij gaan beginnen lezen, gaan we eerst bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Exodus, hoofdstuk 8. De Heer sprak tot Mozes. Zeg tegen Aaron. Strek uw staf uit over de rivieren, stromen en moerassen. En laat de kikkers over Egypte komen. Aaron strekte zijn hand uit over de wateren van Egypte. En er kwamen kikkers uit, die heel Egypte overstroomden. Maar door hun toverkunsten deden de magiërs hetzelfde. En ook zij lieten kikkers komen over Egypte. De farao ontbood Mozes en Aaron en sprak. Smeek de Heer toch dat hij de kikkers weghaalt bij mij en mijn onderdanen. Dan zal ik het volk laten gaan om offers op te dragen aan de Heer. Mozes

antwoordde de farao. Zegt u het maar, ik ga bidden voor u, uw hovelingen en uw onderdanen. Wanneer moeten de kikkers uit uw omgeving en uit uw huizen verdwijnen, zodat er alleen in de Nijl nog overblijven? Morgen, antwoordde de farao. Mozes verzekerde hem, het zal gebeuren zoals u zegt. Daardoor zult u beseffen dat de Heer, onze God, zijn gelijke niet heeft. De kikkers zullen verdwijnen uit uw omgeving en uit uw huizen, uit die van uw hovelingen en uw onderdanen, zodat er alleen in de Nijl nog overblijven. Mozes en Aaron gingen bij de farao weg. En Mozes bad luid tot de Heer en vroeg hem de kikkers weg te nemen, waarmee hij de farao getroffen had. En de Heer verhoorde het gebed van Mozes. De kikkers stierven in de huizen, op de binnenplaatsen en buiten op het land. Men veegde ze bijeen, de ene hoop na de andere, zodat het land ervan stonk. Maar toen de farao zag dat er een oplossing gekomen was, werd hij weer onwillig. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer gezegd had. Derde plaag, muggen. De Heer sprak tot Mozes. Zeg tegen Aaron, neem uw staf in de hand en sla in het stof op de grond. Het zal in heel Egypte in muggen veranderen. Dat deden zij. Aaron nam zijn staf in de hand en sloeg in het stof op de grond. Meteen kwamen mensen en dieren onder de muggen te zitten. Al het stof van de grond in heel Egypte was in muggen veranderd. Met hun toverkunsten probeerden ook de magiërs muggen tevoorschijn te brengen. Maar zij slaagden er niet in. Mensen en dieren zaten onder de muggen. Daarop zeiden de magiërs tegen de farao, dit is de vinger van God. Maar de farao bleef halsstarrig. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer gezegd had. Vierde plaag, steekvliegen. En de Heer sprak tot Mozes. Ga morgen vroeg naar de farao, wanneer hij naar de rivier gaat, en zeg tegen hem. Zo spreekt de Heer. Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Want als u mijn volk niet laat gaan, laat ik steekvliegen komen over u, over uw hovelingen en uw onderdanen. Uw huizen, de huizen van alle Egyptenaren, en de grond onder hun voeten zullen van de steekvliegen vergeven zijn. Maar voor het land van Goshen, waar mijn volk woont, zal ik op die dag een uitzondering maken. Daar zullen geen steekvliegen zijn. Zo zult u weten dat ik, de Heer, in uw land aanwezig ben. Want ik zal onderscheid maken tussen mijn volk en uw volk. Morgen zal dit teken zich voordoen. En zo deed de Heer. Zwermen steekvliegen drongen het paleis van de farao binnen, de huizen van zijn hovelingen en heel Egypte. Het land was van de steekvliegen vergeven. Weer ontbood de farao Mozes en Aaron en sprak. Ga offers opdragen aan uw God, maar doe het hier in het land. Maar Mozes antwoordde, dat zou onmogelijk zijn. De offers die wij aan de Heer onze God opdragen, zijn voor de Egyptenaren een aanstoot. Als wij onder de ogen van de Egyptenaren offers brengen, die voor hen een aanstoot zijn, zullen zij ons zeker stenigen. Dan kunnen wij beter 3 dagreizen de woestijn ingaan. En daar aan de Heer onze God de offers brengen die Hij van ons vraagt. Toen sprak de farao, dan laat ik u gaan om in de woestijn offers op te dragen aan de Heer uw God, als u maar niet te ver weggaat. En bid ook voor mij. Mozes antwoordde,
Zodra ik van u weggegaan ben, zal ik voor u bidden tot de Heer. Morgen zullen de steekvliegen weggaan bij de farao, bij zijn hovelingen en bij zijn volk. Maar dan moet de farao niet doorgaan met zijn bedrog, door het volk weer niet te laten gaan om offers te brengen aan de Heer. Mozes ging weg van de farao en bad voor hem tot de Heer. En de Heer deed wat Mozes vroeg. De steekvliegen gingen weg van de farao, van zijn hovelingen en van zijn volk. Niet één bleef er over. Maar ook deze keer werd de farao weer onwillig. Hij liet het volk niet gaan. Leviticus hoofdstuk 6. De wet op het brandoffer. De Heer sprak tot Mozes. Geef Aaron en zijn zonen deze voorschriften. Dit is de wet op het brandoffer. Het brandoffer moet de hele nacht tot aan de ochtend op het vuur blijven liggen, dat op het altaar brandend wordt gehouden. De priester, gekleed in een linnen gewaad en met een lendendoek om het lichaam, verzamelt de as van het brandoffer dat op het altaar verteerd is en legt die ernaast. Dan kleedt hij zich om en brengt hij de as buiten het kamp naar een reine plaats. Het vuur op het altaar moet brandend worden gehouden. Het mag niet uitgaan. Iedere ochtend moet de priester hout doen op het vuur, waarop hij het brandoffer legt en waarop hij het vet van de slachtoffers in rook laat opgaan. Het vuur op het altaar moet zonder onderbreking blijven branden. Het mag nooit uitgaan. De wet op het meeloffer. Dit is de wet op het meeloffer. De zonen van Aaron offeren het voor de Heer bij het altaar. Een priester neemt van het meeloffer een handvol bloem en wat olie en laat dat met de bijbehorende wierook, als teken van het geheel, op het altaar in rook opgaan, als een geur die de Heer behaagt. Het overige mogen Aaron en zijn zonen gebruiken, maar het moet ongezuurd worden gegeten op een heilige plaats, binnen de voorhof van de tent van samenkomst. Het mag niet met zuurdeeg worden gebakken. Het is het aandeel dat ik hun van mijn offergaven schenk. Het is hoogheilig, zoals het zondeoffer en het schuldoffer. Alle mannelijke nakomelingen van Aaron mogen ervan eten. Dit aandeel in de offergaven van de Heer is een blijvend recht, door al uw generaties heen. Alles wat ermee in aanraking komt, is gewijd. De Heer sprak tot Mozes. Dit is het offer dat Aaron en zijn zonen moeten brengen op de dag van Aarons salving. Een tiende eva bloem als dagelijks meeloffer. De ene helft 's ochtends, de andere helft 's avonds. Het moet, met olie gekleed, op de bakplaat worden klaargemaakt. U moet het in stukken breken en opdragen als meeloffer, waarvan de geur de Heer behaagt. De zoon die hem als gezalfde priester opvolgt, moet hetzelfde doen. Een eeuwige wet van de Heer is, het moet geheel in rook opgaan. Dat geldt voor elk meeloffer van een priester. Er mag niet van worden gegeten. De wet op het zondeoffer. De Heer sprak tot Mozes. Zeg tegen Aaron en zijn zonen. Dit is de wet op het zondeoffer. Het zondeoffer moet worden geslacht voor de Heer, op dezelfde plaats als het brandoffer. Het is hoogheilig. De priester die het zondeoffer opdraagt, zal het ook eten, op een heilige plaats in de voorhof van de tent van samenkomst. Ieder die het vlees ervan aanraakt, is gewijd. Spat er bloed op iemands kleed, dan moet dat uitgewassen worden op een heilige plaats. Het aarden vaatwerk waarin het gekookt is, moet stuk geslagen worden.
Als het in een bronzen vat gekookt is, dan moet dit geschuurd en uitgespoeld worden. Alleen mannelijke leden van het priestergeslacht mogen het eten. Het is hoogheilig. Het zondeoffer echter, waarvan het bloed naar de tent van samenkomst gebracht is om er in het heiligdom de verzoeningsriten mee te voltrekken, mag niet worden gegeten. Het moet verbrand worden. Psalm 48. God houdt Sion overeind. Een lied, een zangstuk op naam van Korachs zonen. Groot en onvolprezen is de Heer. Groot in de stad van onze God. En zijn heilige berg, die zich sierlijk verheft, is een vreugde voor heel de aarde. De Sionsberg ligt in het verste noorden, stad van de grote koning. In de paleizen daar staat God bekend als hun bolwerk. Want kijk, de vorsten dromden bijeen en trokken eensgezind ten strijde tegen haar. Maar zij hadden haar nauwelijks gezien, of panische angst greep hen aan. Zij sloegen verward op de vlucht. Een siddering voer door hen heen, als de kramp van een barende vrouw, als een orkaan uit het oosten, die de schepen van Tarsis verbrijzelt. Wat wij hebben gehoord, dat hebben wij gezien, in de stad van de Heer van de Machten. De stad van Hem, onze God. God houdt haar overeind, voor eeuwig. Wij hebben, o God, uw liefde overdacht, hier staande binnen uw tempel. Zoals uw naam, zo klinkt uw lof. God, tot over de grenzen van de aarde. Uw rechterhand is vol goede gaven. Sion, de berg, is verheugd. De steden van Juda, haar dochters, zingen van blijdschap. Want wat u doet, is goed gedaan. Maak een rondgang langs heel de Sion en tel daar toren voor toren. Bekijk haar muren aandachtig. Laat uw ogen langs haar vesting dwalen. En vertel aan iedereen die na u komt. Zo is onze God. Onze God voor altijd en eeuwig. De God die ons leidt tot in eeuwigheid.

0: welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 31 en we hebben zo net Exodus hoofdstuk 8, Leviticus hoofdstuk 6 en Psalm 48 gelezen. En om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Ambrosius van Milaan. Neem het voorbeeld van Farao. Een man die zich overgaf aan ijdele, lege gedachten. Zijn land Egypte wordt getroffen door een plaag van kikkers. Zij brachten een overvloed aan geluid voort, betekenisloos en zonder zin. Mozes zei tegen Farao: Zegt u het maar, ik ga bidden voor u, uw hovelingen en uw onderdanen. Wanneer moeten de kikkers uit uw omgeving en uit uw huizen verdwijnen? Farao, die vanwege zijn benarde situatie hem had moeten verzoeken om te bidden, antwoordde: Morgen, waarmee hij zijn onverschilligheid voor de straf toonde, die de vertraging met zich meebracht. Hoewel hij nog steeds vastbesloten was Egypte van de plaag te redden. En zo, toen zijn gebed uiteindelijk werd verhoord, vergat hij dankbaarheid. Hoogmoedig van hart vergat hij God. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om samen met ons de volledige Bijbel mee te lezen. Morgen gaan wij verder, dan zijn wij dag 32. En dan lezen wij Exodus hoofdstuk 9, Leviticus hoofdstuk 7 en Psalm 49. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven op het kruis. Laten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige God, eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending gaan we op bezoek bij onze collega's van Radio Maria England. Eigenlijk is dat niet helemaal juist, we moeten zeggen Radio Maria United Kingdom. Want sinds kort is de naam van Radio Maria in Engeland veranderd naar Radio Maria Verenigd Koninkrijk. In onze magazine, de Porta Fidei, de magazine van Radio Maria, heeft u een artikel kunnen lezen, een uitgebreid artikel over de naamsverandering, met ook extra nieuws uit Radio Maria United Kingdom. Vandaag gaan we dus in gesprek met Father Toby, directeur van Radio Maria Engeland. Radio Maria Verenigd Koninkrijk, moet ik zeggen, om juist te zijn. En laten we eerst eventjes het hebben over het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is een land in noordwestelijk Europa voor de kust van het vasteland. Het omvat Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Met een bevolking, beste luisteraars, van meer dan 69 miljoen. De oppervlakte van het Verenigd Koninkrijk is 244.376 vierkante kilometer. 46,5% van de bevolking behoort tot het christendom. U weet het, binnen het christendom zijn er verschillende stromingen, zoals uiteraard het anglicanisme, het katholicisme, het presbyterianisme en het methodisme. Maar er is ook een grote en sterk groeiende groep, ongeveer 37,8% van de bevolking die aangeeft geen religieuze overtuiging te hebben. En natuurlijk is er ook nog de islam, de grootste minderheidsreligie, goed voor ongeveer 6% van de bevolking. Daarnaast zijn er ook overige religies, verschillende gevestigde gemeenschappen van hindoes, ongeveer 1,6%, Sikhs ongeveer 0,8% en boeddhisten 0,4% en ook joden hetzelfde 0,4%. En hoewel het christendom historisch gezien de dominante cultuur en wetgeving heeft gevormd, is het Verenigd Koninkrijk tegenwoordig dus een sterk geseculariseerde en pluriforme samenleving. Daar gaat vader Toby ons zeker ook in een van de komende uitzendingen meer over vertellen.

0: En bij de start van ons gesprek, beste luisteraars, vraag ik aan vader Toby Lee om zich even voor te stellen aan jullie.
1: Well, hello, it's lovely to be with you today. My name's Father Toby Lees. I'm a Dominican friar. I am based at the Priory of St. Dominic in

0: London, where we have a church dedicated to Our Lady of the Rosary. I've been a Dominican priest for just over 7 years and in the order for 14 years. And before that, I was a lawyer in the City of London for a little under 7 years. And I've been priest director of Radio Maria for just over 4 years now.
1: Hallo, het is zo fijn om vandaag bij jullie te zijn. Mijn naam is vader Toby Lees. Ik ben een Dominicaanse broeder en ik ben gevestigd in de priorij van de Heilige Dominicus in Londen, waar we een kerk hebben gewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ik ben iets meer dan 7 jaar Dominicanerpriester en reeds 14 jaar in de orde. Daarvoor was ik iets minder dan 7 jaar advocaat in de stad van Londen. Ondertussen ben ik ook iets meer dan 4 jaar priester-directeur van Radio Maria. En ik vraag aan vader Toby om wat meer te vertellen over zijn roeping tot het priesterschap. Want ja, hij was 7 jaar lang advocaat in Londen en dan ineens naar de Dominicanen gegaan, priester gewijd te worden en dan enkele jaren later directeur van Radio Maria. Ik vraag hem om wat meer te vertellen over zijn roeping.
0: Yes, I went to World Youth Day in Australia, in Sydney in 2008. I'm half Australian and it seemed like a good reason to go back to Australia and see some family and go to World Youth Day. And when I came back from that, I just had this sense that I wasn't going to be a lawyer for the rest of my life. I didn't know what I was going to do, but I knew it wouldn't be that.
1: Wel, ik ging in 2008 naar de Wereldjongerendagen in Australië, in Sydney. Ik ben half Australisch en het leek me een goede reden om terug te gaan naar Australië, wat familie te zien en naar de Wereldjongerendagen te gaan. En toen ik daarvan terugkwam, had ik het gevoel, gewoon het gevoel dat ik niet de rest van mijn leven advocaat zou zijn. Ik wist niet wat ik ging doen, maar ik wist dat het dat niet zou zijn.
0: And I started to do some part-time study in philosophy and the Catholic tradition at a distance learning Catholic university called Merivale. And it was there that I encountered the thought of St. Thomas Aquinas. And also I met a Dominican sister. And those two things together made me start to explore the Dominicans more, who I'd never come across before. And I started to get a sense of, oh my God, maybe this is what you want me to do. And it was both exciting and scary at the same time. And eventually, after about 2 years, I realized I was going to have to try it out, or I would spend the rest of my life wondering what if.
1: En ik begon een deeltijdse studie, filosofie en de katholieke traditie aan een katholieke universiteit voor afstandsonderwijs, genaamd Merivale. En het was daar dat ik het denken van de heilige Thomas van Aquino tegenkwam. En ik ontmoette ook een zuster, een Dominicanes. En die twee dingen samen zorgden ervoor dat ik de Dominicanen meer ging verkennen, die ik trouwens nog nooit eerder was tegengekomen. En ik begon een gevoel te krijgen van, oh mijn God, misschien is dit wat je wilt dat ik doe. Het was zowel spannend als eng tegelijk. En uiteindelijk, na ongeveer 2 jaar, realiseerde ik me dat ik het zou moeten proberen. Anders zou ik de rest van mijn leven doorbrengen met de vraag, wat als? En het was voor vader Toby dus een moment om een sprong in het onbekende te nemen, of het deels bekende, en ik vraag aan hem als het moeilijk was. Hij antwoordt ons het volgende.
0: It was a bit difficult because I had a very good job. I had a very nice flat in a lovely location. I had quite a serious girlfriend and marriage had been spoken about, but I just found myself with this sense there was more to life, more that I was being called to ask to give to God. And I realized, as I said, if I don't try this, I'll spend all of my life wondering, what if?
1: Ja, wel, het was echt wel een beetje moeilijk. Ik had een hele goede baan. Ik had een prachtig appartement op een superlocatie in Londen. Ik had een vrij serieuze vriendin en we hadden al gesproken over huwelijk. Maar ik merkte gewoon bij mijzelf dat er meer was. Meer in het leven, meer waartoe ik geroepen werd door God om aan God te geven. En ik realiseerde me, zoals ik al zei, als ik dit niet probeer, zal ik mijn hele leven doorbrengen met de vraag, wat als? En vader Toby is ondertussen al 14 jaar broeder, Dominicaan, 7 jaar priester. En ik vraag hem, als hij eigenlijk gelukkig is met die sprong in het diepe, zijn beslissing om zijn leven aan God te geven.
0: Fortunately, yes.
1: Dat is goed.
0: Very, very, very happy. The religious life has been a real blessing, and priesthood has added to that.
1: Ja, gelukkig wel. Het is goed. Ik ben zeer gelukkig. Het religieuze leven is een echte zegen geweest en het priesterschap heeft daaraan bijgedragen. 4 jaar geleden werd de taak van priesterdirecteur van Radio Maria aan hem gegeven. En als hij nu terugkijkt naar het verleden, 14 jaar geleden, dacht hij, dat zoiets hem zou overkomen, Dominicaner worden, priester, directeur van Radio Maria. Hij antwoordt ons.
0: I had absolutely no idea that something of this might happen. I was working at that time as a hospital chaplain and also as a university chaplain.
1: Ik had absoluut geen idee dat zoiets zou kunnen gebeuren. Ik werkte in die tijd als ziekenhuisalmoezenier en ook als universiteitsalmoezenier.
0: I began the hospital chaplaincy during COVID, when I was. They had an age restriction on the priests who could go in, and I was young enough to be able to go in and be a hospital chaplain during that time. And I really. It was a sad time, but it was also a great privilege, and I enjoyed it. And then I loved being a university chaplain. And then I just got asked to start doing some volunteering with Radio Maria. As some of your volunteers and listeners may know, volunteering for Radio Maria can be a dangerous thing. It can change your life.
1: En ik begon het ziekenhuispastoraal tijdens COVID, toen ik... Ja, ze hadden een leeftijdsbeperking voor de priesters die naar binnen mochten en ik was jong genoeg om naar binnen te kunnen gaan en in die tijd ziekenhuisalmoezenier te zijn. En ik, echt, oh, het was een droevige tijd, maar het was ook een groot voorrecht en ik heb ervan genoten. En daarna vond ik het geweldig om universiteitsalmoezenier te zijn. En toen werd me gewoon gevraagd om wat vrijwilligerswerk te gaan doen voor Radio Maria. Zoals sommigen van jullie, vrijwilligers en luisteraars misschien weten, kan vrijwilligerswerk voor Radio Maria een gevaarlijk iets zijn. Het kan namelijk je leven veranderen.
0: And I was doing a half an hour program once a week on faith and culture. And then I started doing a 1 hour a month program on sports and faith, because I've always loved sports. And then when the then priest director of Radio Maria England was reaching the end of his term, his Father Andreas Schatzler from the Royal Family of Radio Maria, he'd been asked to just do a year with us. He identified me as a possible successor, and they approached my provincial and my prior, and they both said yes, and I said yes too.
1: En ik deed dus een programma van een half uur per week over geloof en cultuur. En daarna begon ik met een programma van een uur per maand te doen over sport en geloof, omdat ik altijd al van sport heb gehouden. En toen de voormalige priester-directeur van Radio Maria Engeland het einde van zijn termijn naderde. Dat was pater Andreas Schetzler van de wereldfamilie van Radio Maria. Hem was trouwens gevraagd om gewoon een jaar bij ons te doen. Wel, toen hij aan het einde van zijn termijn kwam, droeg hij mij aan als mogelijke opvolger. Ze benaderde mijn provinciaal overste en ook mijn prior hier. Beide hebben ja gezegd en dan heb ik natuurlijk ook toegezegd. En we hebben ondertussen vader Toby Lee al wat beter leren kennen, beste luisteraars. En natuurlijk ben ik geïnteresseerd, zijn wij geïnteresseerd, in de geschiedenis van Radio Maria in Engeland. En ik vraag aan vader Toby Lee om wat meer te vertellen over de geschiedenis van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk.
0: Yes, well, there was our first president and our founder, Dr. Charles Wilson, and he was grew up in France, so fluent French speaker. And when he was working in hospital, sometimes he would listen to Radio Maria France, and he thought it was fantastic. And he asked the question of himself, well, why don't we have this in England? We should have this in England. This is really, really brilliant.
1: Wel, onze eerste voorzitter en de oprichter van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk, Dr. Charles Wilson, groeide op in Frankrijk en hij sprak dus vloeiend Frans. En toen hij in het ziekenhuis werkte, luisterde hij dus zo naar Radio Maria Frankrijk. En hij vond het fantastisch. En hij stelde zichzelf de vraag, waarom hebben we dit niet in Engeland? We zouden dit in Engeland moeten hebben. Dit is gewoon echt briljant.
0: And he got in touch with the world family of Radio Maria in Urba, and he said, why don't we have Radio Maria in England? And they said, because nobody has volunteered to start it yet. Would you like to? And he said, I don't have any experience in radio. And they said, don't worry, we'll teach you.
1: En dus nam Dr. Charles Wilson contact op met de wereldfamilie van Radio Maria in Urba. En hij vroeg, waarom hebben wij geen Radio Maria in Engeland? En ze zeiden, omdat niemand zich nog als vrijwilliger heeft gemeld om het op te starten. En hij zei dan, ja, ik wil dat wel, maar ik heb geen enkele ervaring met de radio. En dan zei de wereldfamilie, maak je geen zorgen, we zullen het je leren.
0: En zo heeft hij het met een groep lay people in Cambridge. Launched in 2019 on the 1st of November 2019, just in time for the COVID lockdown, and it started broadcasting just out of a small room originally with a mobile studio.
1: En dus zette hij het op Radio Maria Engeland met een groep leken in Cambridge, gelanceerd in ongeveer 2019, 1 november 2019, eigenlijk net op tijd voor de COVID-lockdown. En ze begonnen oorspronkelijk uit te zenden vanuit een klein kamertje met een mobiele studio. En toen kregen ze nog snel een mobiele studio in de Dominicaanse priorij in Cambridge, zodat ze daar vandaan het getijdengebed en de mis konden uitzenden.
0: En dan they quickly got another mobile studio into the Dominican Priory in Cambridge so that they could broadcast the Divine Office and the Mass from there. And it grew from there. But it was the vision of Charles Wilson based on listening to Radio Maria France.
1: En van daaruit is Radio Maria Engeland, Radio Maria Verenigd Koninkrijk, gegroeid. Het was eigenlijk het begin met Dr. Charles Wilson, die Radio Maria ontdekte in Frankrijk en zo eigenlijk zijn visie had op het opstarten van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk. En daarover wil ik het zeker ook hebben met vader Toby Lee. Voor degenen onder jullie die de Porta Fidei van de maand september hebben kunnen lezen, daar stond er een volledig artikel over de naamsverandering van Radio Maria Engeland naar Radio Maria Verenigd Koninkrijk. En dat wil ik toch nog even vragen aan vader Toby. Waarom die naamverandering en als hij ons kan vertellen waarom dit belangrijk was voor Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk.
0: It became obvious that there wasn't going to be the chance or the possibility to set up a separate Radio Maria in Scotland or in Wales in the immediate future. And yet we had some listeners in those countries, but at the same time, if you're a very, very proud Scot, there is a little bit of you that maybe doesn't want to speak on Radio Maria England or isn't as attracted by speaking to Radio Maria England.
1: Wel, het werd eigenlijk duidelijk dat er in de nabije toekomst niet gelijk de kans of de mogelijkheid zou zijn om een afzonderlijke Radio Maria in Schotland of in Wales op te zetten. En toch hebben we wat luisteraars in die landen. Maar tegelijkertijd, als je een heel, heel trotse Schot bent, is er een klein stukje in je dat misschien niet gelijk wil spreken op Radio Maria Engeland of niet zo aangetrokken wordt door te spreken op Radio Maria Engeland.
0: And so we wanted to reflect the fact that we were broadcasting in the broader area and get some DAB licenses in Scotland and in Wales, and we now broadcast in most of Scotland. Where Scotland has a very concentrated population in what's called the central belt between Edinburgh and Glasgow. So we now broadcast there and in Aberdeen.
1: En dus wilden we eigenlijk het feit weerspiegelen dat we in een breder gebied uitzonden en wat DAB-licenties krijgen in Schotland en in Wales. En nu zenden we dus uit in het grootste deel van Schotland, waar Schotland een zeer geconcentreerde bevolking heeft in wat de centrale gordel wordt genoemd tussen Edinburgh en Glasgow. Dus we zenden daar nu uit en ook in Aberdeen.
0: And then we're also broadcasting in Cardiff, which is the capital of Wales. And so this is just a more inclusive name with Radio Maria United Kingdom to reflect these new areas where we're broadcasting and hopefully to bring in new speakers, new opportunities to broadcast from different places and many more listeners.
1: En dan zenden we ook nog uit in Cardiff, de hoofdstad van Wales. En dus is dit gewoon een meer inclusieve naam met Radio Maria Verenigd Koninkrijk, om deze nieuwe gebieden te weerspiegelen waar we uitzenden. En hopelijk zo ook nieuwe sprekers binnen te brengen. Nieuwe mogelijkheden om vanuit verschillende plaatsen uit te zenden en nog veel meer luisteraars te bereiken. En het is belangrijk natuurlijk, beste luisteraars, om te begrijpen wat het belang is van een Radio Maria in het land waar we op bezoek zijn. Dus vraag ik ook aan Toby Lee. Denkt hij dat het belangrijk is voor de kerk van vandaag in het Verenigd Koninkrijk om een katholieke radio te hebben als Radio Maria?
0: Really, really important. In the UK, we don't have a lot of Catholic media. We are the only Catholic radio station in this country. And it's not that there used to be a Catholic radio station and then it shut down. There has never been a Catholic radio station before.
1: Heel, heel belangrijk. In het Verenigd Koninkrijk hebben we niet veel katholieke media. We zijn eigenlijk het enige katholieke radiostation in dit land. En het is niet zo dat er vroeger een katholieke radiostation was en dat dat toen is gesloten. Nee, er is gewoon nog nooit eerder een katholiek radiostation geweest.
0: And yet still so many people in the UK listen to radio. Radio is very popular in the UK. And it's important that the good news be proclaimed wherever the people are, whatever the people are listening to.
1: En toch luisteren er nog steeds zoveel mensen in het Verenigd Koninkrijk naar de radio. Radio is eigenlijk gewoon zo populair bij ons. En het is belangrijk dat het goede nieuws, de blijde boodschap, wordt verkondigd waar de mensen ook zijn, waar de mensen ook naar luisteren.
0: And we're growing and increasingly I get messages from people about how Radio Maria has changed their lives.
1: En we groeien goed. En steeds vaker krijg ik berichten van mensen over hoe Radio Maria hun leven heeft veranderd.
0: One woman sent me a lovely message a little while ago saying, very sadly, she has stage 4 terminal cancer and maybe doesn't have long to live. But she told me that Radio Maria had made Catholicism normal for her children, and that she'd spoken to her husband and they had agreed that the children would continue to listen to Radio Maria even after she is gone, that the husband isn't Catholic, he's Methodist.
1: Een vrouw stuurde me een tijdje geleden een zeer lief bericht waarin ze zei, heel erg, heel verdrietig, dat ze stadium 4 terminale kanker heeft en wellicht niet lang meer te leven heeft. Maar ze vertelde me dat Radio Maria het geloof, het katholicisme, normaal had gemaakt voor haar kinderen. En dat ze daarover met haar echtgenoot had gesproken. Ze waren overeengekomen dat de kinderen naar Radio Maria zouden blijven luisteren, zelfs als zij er niet meer is. De echtgenoot is zelf niet katholiek, hij is methodist. En dit hebben ze dan overeengekomen.
0: And then I've had stories from Anglicans who have been listening to the radio, attracted by Mary or the Rosary, and have now become Catholic. In fact, one of our newest volunteers, she was training to be a priest in the Anglican Church. In the Anglican Church, women can be priests in England. And she was training for the priesthood and now has become Catholic and started volunteering for Radio Maria.
1: En we hebben natuurlijk nog meer getuigenissen gehad van Anglicanen die naar de radio hebben geluisterd, aangetrokken door Maria en de Rozenkrans, en nu katholiek zijn geworden. In feite is een van onze nieuwste vrijwilligers, wel, zij was eigenlijk aan het trainen om priester te worden in de Anglicaanse kerk. In de Anglicaanse kerk, beste luisteraars, kunnen vrouwen priester zijn in Engeland. En ze was dus in opleiding voor het priesterschap daar en is nu katholiek geworden. En begonnen met vrijwilligerswerk voor Radio Maria, die haar hart zo heeft geraakt.
0: So, and then we reach atheists, who some have told me that Radio Maria has been important for them. And then also just the general Catholic population, helping them to grow in their faith. Because the reality is, if we go to church for an hour a week, and then everything else that we listen to is a secular message indifferent to Christ, that is what we will become. We need to be listening to the gospel in the totality of our lives, not just for a small portion of our Sunday.
1: En dan bereiken we atheïsten, van wie me meegedeeld is dat Radio Maria zo belangrijk voor hen is geweest. En dan ook natuurlijk gewoon de algemene katholieke bevolking, die we helpen te groeien in hun geloof. Want de realiteit is, als we een uur per week naar de kerk gaan en al het andere waar we naar luisteren een seculiere boodschap is die onverschillig staat tegenover Christus, wel, dat is wat we zullen worden. We moeten naar het evangelie luisteren in de totaliteit van ons leven, niet alleen voor een klein deel van onze zondag. En ik zeg aan vader Toby dat het veel hoop geeft om al die getuigenissen te horen van luisteraars in het Verenigd Koninkrijk, van vrijwilligers. Het is echt een prachtige boodschap ook naar ons toe.
0: Yes, it's very, very exciting. And increasingly, as I go to places, I was speaking in Ipswich, which is a town in Suffolk, where Cardinal Wolsey, who was a big cardinal at the time of the Reformation and got killed for treason, where he was born. And I had people come up to me there saying to me how much they enjoyed listening to Radio Maria.
1: Ja, absoluut. Het is zeer aangenaam en ook zeer motiverend. En steeds vaker, als ik ergens naartoe ga, zo onlangs sprak ik in Ipswich, een stad in Suffolk, daar waar kardinaal Wolsey werd geboren, die een grote kardinaal was ten tijde van de reformatie en werd gedood wegens hoogverraad. Wel, er kwamen daar veel mensen naar me toe die me vertelden hoeveel ze genoten van het luisteren naar Radio Maria.
0: And that's happening more and more. It's definitely growing in this country. And one of the other things that excites me is the number of young people who approach me and say, we would like to have a program on the radio.
1: En dat gebeurt echt meer en meer. De mensen die dankbaar zijn voor Radio Maria en die laten weten dat ze luisteren. En Radio Maria groeit zeker in dit land. En een van de andere dingen die me zo enthousiast maken, is het aantal jongeren dat me benadert en zegt, oh, we willen graag een programma brengen op de radio. En ik heb dus nu heel wat programma's die worden gepresenteerd door mensen onder de 35 en hun vrienden die dan luisteren. En het is echt fijn voor onze oude luisteraars, oudere luisteraars, om ook jongere stemmen te kunnen horen. Dat is voor hen ook echt bemoedigend.
0: And I now have a lot of programs being presented by people under 35 and their friends are listening and it's lovely for our older listeners to be able to hear younger voices too, so that's very encouraging.
1: Wel, dat interesseert ons natuurlijk. We horen in Europese landen, overal ter wereld, maar ook in Europese landen, dat er veel jeugd is die probeert terug te keren naar de kerk of iets in hun leven proberen te vinden waardoor ze zin kunnen geven aan hun leven. En dus zou ik willen vragen aan vader Toby Lee, als ze merken in de katholieke kerk in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, dat er meer jeugd terugkomt naar de kerk. Hij antwoordt ons het volgende.
0: Yes, and for some of them it's not coming back to church, it's coming for the very first time. Mm-hmm. And we have people who are coming to church and their parents have never brought them to church when they were younger, but they're searching for either community or for something transcendent or for a message of hope. And it's very, very encouraging. It's very exciting.
1: Ja, absoluut. En voor sommigen van hen is het niet terugkeren naar de kerk. Het is voor de allereerste keer naar de kerk komen. En we hebben mensen die dus naar de kerk komen en hun ouders hebben dus hen nooit naar de kerk gebracht toen ze jonger waren. Of iets doorgegeven van geloofsovertuiging. Maar die jongeren zoeken naar gemeenschap of naar iets dat dieper gaat, iets dat meer zin heeft, naar een boodschap van hoop. En het is zeer, zeer bemoedigend. Het maakt ons zeer enthousiast.
0: And there are regularly younger people coming to the parish that I assist at here in London and across the country. We had larger numbers being received into the church at Easter than we have seen in many decades. And this appears to be a trend now, which fills me with joy.
1: En er komen regelmatig jongere mensen naar de parochie waar ik help hier in Londen. En in het hele land hadden we met Pasen veel grotere aantallen die in de kerk werden opgenomen dan we in vele decennia hebben gezien. En dit lijkt nu echt een trend te zijn, die me vervult met vreugde. En ja, beste luisteraars, dat is zeer mooi om te horen. Zeker ook als je zo hoort dat het mensen zijn zonder religieuze achtergrond. Dat deze personen, die nooit iets hebben meegekregen van thuis, tot Jezus komen. En vader Toby antwoordt.
0: Yes, we live in an age, I think, where things are breaking down a bit. Society is more fractured in England than it has ever been in my life. There is greater division. There is less social cohesion. Whereas children, young people always assumed that they would be as well off or perhaps even richer than their parents when they grew up.
1: Yeah. We leven in een tijd, denk ik, waarin dingen een beetje afbrokkelen. De samenleving is in Engeland meer verdeeld dan ze in mijn leven ooit is geweest. Er is grotere verdeeldheid. Er is minder sociale cohesie. Terwijl kinderen, jongeren er altijd van uitgingen dat ze net zo goed af zouden zijn, of misschien wel rijker dan hun ouders als ze groot waren.
0: All these old certainties are disappearing, and they're making people ask bigger questions once more. The old certainties of affluence are going away, and as people ask these bigger questions, they're seeing that the church has real wisdom, that the church is able to point to a real source of hope, namely life in Christ. And increasingly people are searching out the church for that reason.
1: En al deze oude zekerheden verdwijnen. En ze zorgen ervoor dat mensen opnieuw grotere vragen stellen. De oude zekerheden van welvaart verdwijnen. En terwijl de mensen deze grotere vragen stellen, zien ze dat de kerk echte wijsheid heeft, dat de kerk in staat is te wijzen op een echte bron van hoop, namelijk het leven in Christus. En steeds meer mensen zoeken om die reden de kerk op. En we vragen aan vader Toby Lee om uit te leggen hoe makkelijk of hoe moeilijk het is om aan evangelisatie te doen in het Verenigd Koninkrijk. Heeft Radio Maria moeite om Jezus bij de mensen te brengen, of verloopt het goed en makkelijk?
0: It's going well and it's difficult at the same time, if that makes sense. As I said, we have an underdeveloped Catholic media culture. So you have an effort to persuade people to move from watching or listening to the BBC or whatever media they used to listen to. The idea of listening to a Christian radio station, for even most Catholics, that is a foreign idea. It's not something they're used to doing.
1: Wel, het gaat goed en het is tegelijkertijd moeilijk, als dat logisch klinkt. Wij hebben, zoals ik zei, een onderontwikkelde katholieke mediacultuur. Dus je moet moeite doen om mensen te overtuigen om over te stappen van het kijken naar of luisteren naar bijvoorbeeld de BBC of welke media ze ook gewend waren te luisteren. Het idee om naar een christelijke radiostation te luisteren is voor de meeste katholieken zelfs een vreemd idee. Het is iets wat ze niet gewend zijn te doen.
0: So you have to try and change that culture. And then there is the big difficulty of fundraising. The church in England and in Wales and Scotland is still largely pretty poor.
1: Dus we moeten deze radio-tv-cultuur proberen veranderen. En dan is er natuurlijk het grote probleem van fondsenwerving. De kerk in Engeland en in Wales, en natuurlijk ook Schotland, is nog steeds grotendeels arm.
0: The richer people in England tend to be the Anglicans. And Catholics, since the Reformation, a lot came from Ireland. And they came from Ireland because they were poor and they were seeking work in England. And then that's continued with immigration from Eastern Europe and then from the West Africa. And so the people who comprise the Catholic Church in this country are largely amongst the poorer people in the country. And so fundraising is a difficulty.
1: De rijkere mensen in Engeland zijn meestal de Anglicanen. En katholieken sinds de Reformatie kwamen veel uit Ierland. En ze kwamen uit Ierland omdat ze arm waren en werk zochten in Engeland. En dat is doorgegaan met immigratie uit Oost-Europa en vervolgens uit West-Afrika. En dus behoren de mensen die de katholieke kerk in dit land vormen grotendeels tot de armere mensen in het land. En dus, beste luisteraars, is fondsenwerving een moeilijkheid.
0: At the same time, I hear when people do start listening to Radio Maria, they find it really life-giving. But we operate with a very small staff here. We only have 5 staff. That's all we can afford at the moment. And so that makes life busy. But it also makes it hard work getting the news out there, promoting Radio Maria across all of the UK.
1: Tegelijkertijd hoor ik dat wanneer mensen eenmaal naar Radio Maria beginnen te luisteren, ze het echt levensgevend vinden. Maar we werken hier met een klein team van personeelsleden. We hebben maar 5 medewerkers. Dat is alles wat we ons op dit moment kunnen veroorloven. En dat maakt het leven druk. Maar het maakt het ook hard werken om het nieuws naar buiten te brengen, om de blijde boodschap naar buiten te brengen en Radio Maria in het hele Verenigd Koninkrijk te promoten. En we hebben, beste luisteraars van Radio Maria, nog zoveel vragen voor vader Toby Lee, directeur van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk. In een volgende uitzending gaan we verder in gesprek. We gaan het nog hebben over het team daar bij Radio Maria Verenigd Koninkrijk, over een favoriet, verschillende favoriete programma's van de luisteraars. En ook gaan we stilstaan met iets wat de actualiteit bezighoudt in het Verenigd Koninkrijk, namelijk een wet over de levensbeëindiging. En daar wil vader Toby Lee zeker iets over vertellen. We gaan afsluiten met een stukje muziek, niet zomaar een stukje muziek. U heeft het gehoord, vader Toby Lee is begonnen bij Radio Maria als vrijwilliger. Hij vond het belangrijk om geloof en cultuur ook in radioprogramma's op Radio Maria te verwerken. En zo heeft hij gevraagd aan verschillende muzikanten om liederen te schrijven. Liederen rond de Rozenkrans, rond de mysteries van de Rozenkrans. Tijdens een live uitzending van de Rozenkrans met de wereldfamilie van Radio Maria, nog niet zo lang geleden vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Londen, hebben we al een fragment van een van die liederen kunnen beluisteren. Maar we gaan vandaag luisteren naar het volledig lied. En dit lied is geschreven als meditatie op een van de droevige mysteries, namelijk Jezus wordt met doornen gekroond. De titel is Woman en wordt gespeeld, gezongen door Ian Kelly. En met dit lied, beste luisteraars, sluiten we deze uitzending af. Tot volgende week.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke Dag Telt op deze 1e oktober. We gaan het vandaag hebben over, jawel hoor, de heilige die we vandaag vieren, de heilige Theresia van Lisieux. En ook staan we stil bij deze maand oktober, maand toegewijd aan de Rozenkrans en tevens ook missiemaand. Maar laten we starten met muziek, beste luisteraars. Laten we de Heilige Geest hier aanroepen en vragen om in ons midden te komen.

0: Beste luisteraars, vandaag vieren we de heilige Theresia van Lisieux. En ik stel voor dat we een brief voorlezen. Niet zomaar een brief, maar een brief geschreven door paus Johannes Paulus I, Albino Luciani, toen hij nog patriarch was van Venetië, voordat hij paus werd dus. En hij heeft een heleboel brieven geschreven, gericht aan beroemde mensen. En dit alles voor een tijdschrift in Italië, Il Messaggero di Sant'Antonio. En deze brief heeft hij gericht aan de heilige Theresia van Lisieux. Blijheid, een uitgelezen liefdeblijk. Laten we er naar luisteren.
1: Aan de heilige Theresia van Lisieux. Het leven van de heilige Theresia van het kind Jezus, die leefde van 1873 tot 1897, was arm aan bijzondere gebeurtenissen, maar rijk aan innerlijkheid, toewijding en liefde. Ingetreden in het Karmelitesse klooster van Lisieux is zij heel jong nog aan tuberculose gestorven, zichzelf als slachtoffer aanbiedend aan Gods barmhartige liefde. Zij schreef een ontroerende autobiografie die vertaald werd in een 30-tal talen. De geschiedenis van een ziel. Blijheid, een uitgelezen liefdeblijk. Lieve kleine Theresia, ik was 17 toen ik je autobiografie las. Ik werd er diep door getroffen. Als titel koos je zelf het verhaal van een meibloempje. Maar je wilskracht, je moed en je vastberadenheid deden me eerder denken aan een ijzersterke persoonlijkheid dan aan een tere bloem. Toen je eenmaal besloten had je volledig aan God te wijden, heeft niets je daarvan nog kunnen weerhouden. Geen ziekte, geen tegenwerking van je omgeving, geen innerlijke moeilijkheden. Daaraan dacht ik toen ik jaren geleden naar een sanatorium gebracht werd. Penicilline en antibiotica waren toen nog niet ontdekt en als sanatoriumpatiënt moest men met een min of meer nabije dood ernstig rekening houden. Ik schaamde me dat ik toch wel enige angst voelde en zei tot mezelf, toen Theresia op 23-jarige leeftijd en tot dan toe gezond en vol levenslust haar eerste bloedspuwing kreeg, vervulden haar blijdschap en hoop. Bovendien kleineerde zij haar kwaal, zodat ze de reeds begonnen vastentijd nog op een regime van droog brood en water mocht afmaken. En jij wil bang gaan worden. Je bent priester, denk erom en stel je niet aan. Maar nu ik bij de 100ste verjaardag van je geboorte, het is dan het jaar 1973, je boek nog eens las, trof me vooral de manier waarop je God en je naaste hebt liefgehad. Sint Augustinus schreef, God bereikt me niet lopend, maar beminnend. Jij noemde je levensbaan dan ook de weg van de liefde. Christus had immers gezegd, niemand kan tot mij komen als de Vader hem niet trekt. Geheel in de lijn van die uitspraak heb jij je gevoeld als een krachteloos vogeltje zonder vleugels. God was voor jou de arend die naar jou afdaalde om je op zijn vleugels in de hoogte te voeren. De goddelijke genade noemde je een lift die je snel en zonder moeite bij God bracht, daar je zelf te klein was om de moeilijke ladder der volmaaktheid op te klimmen. Zonder moeite, schreef ik daar juist. Jawel, enerzijds, maar anderzijds, denken we eens aan die laatste maanden. Je ziel beweegt zich in een soort donkere tunnel en ziet niets meer van wat er vroeger zo duidelijk was. Het geloof, schrijf je, is geen sluier meer, maar een muur. Je lichamelijk lijden is zo zwaar dat het je doet zeggen, had ik het geloof niet gehad, ik zou me het leven benomen hebben. Toch blijf je met je wil tot de Heer zeggen dat je hem bemint. Ik bezing het geluk van het paradijs, maar zonder vreugde daarbij te ervaren. Ik bezing eenvoudig dat ik wil geloven. Je laatste woorden waren: mijn God, ik heb u lief. Je had jezelf als slachtoffer aangeboden aan Gods barmhartige liefde, wat je niet belette vreugde te beleven aan het goede en het mooie in deze wereld. Voordat je laatste ziekte intrad, schilderde je, schreef gedichten en korte religieuze toneelstukjes waarin je met de smaak van een echte actrice zelf een rol meespeelde. Tijdens een korte opleving gedurende je laatste ziekte vroeg je om chocoladegebak. Je onvolmaaktheid maakte je niet bang. Je schaamde je niet als je van vermoeidheid in slaap doezelde onder de meditatie. Ook als kinderen slapen, houden hun moeders van hen. Uit naaste liefde deed je voortdurend moeite allerlei kleine, nuttige, maar onopvallende diensten te bewijzen en daarbij zoveel mogelijk de voorkeur te geven aan degenen die onaardig tegen je waren of met wie je het niet zo kon vinden. In hun weinig beminnelijke blik zocht je het allerbeminnelijkste gelaat van Christus. Die moeizame inspanningen werden niet opgemerkt. Moeder Overste schreef over jou: in de kapel en bij haar werk is ze ingetogen en tijdens de recreatie maakt ze iedereen aan het lachen met haar komische invallen. De enkele lijnen die ik hier geschetst heb geven lang niet de volledige inhoud weer van je boodschap aan de christenen, maar ze zijn wel voldoende om voor ons enkele aanbevelingen uit af te leiden. De ware liefde tot God gaat onverbrekelijk samen met het nemen en zo nodig vernieuwen van een vast besluit. De besluiteloze Aeneas van onze Metastase

0: haar hoeft de liefde voor de Heer niet te schaden. Jij had die strijdlust. Niet voor niets zag je in Jeanne d'Arc een wapenzuster. In Donizetti's opera L'Elisire d'Amore blijkt De Furtiva Lacrima, de vergolen traan, die op de wimpers van Adina verschijnt, al voldoende om de verliefde Nemorino gerust te stellen en gelukkig te maken. God neemt geen genoegen met enkel verholen tranen. Een traan die naar buiten verschijnt kan hem slechts behagen in zoverre daaraan van binnen een wilsbesluit vasthangt. Dit geldt ook voor de uiterlijke werken. Ook die behagen de Heer alleen als er een innerlijke liefde aan beantwoordt. Het rituele vasten had een ware verwoesting aangericht op de gezichten van de Farizeeën. Maar Christus stonden die uitgemergelde gezichten niet aan, daar hij wist dat hun harten ver waren van God. Jij schreef, de liefde moet niet in gevoelens bestaan, maar in daden. Maar je schreef eronder, God heeft onze werken niet nodig, enkel onze liefde. Dat is het. Tegelijk met God kun je van een boel andere mooie dingen houden, op één voorwaarde. Je mag van niets houden tegen Gods wil en geen enkele andere liefde mag die voor hem evenaren of overtreffen. Met andere woorden, de liefde tot God hoeft niet exclusief te zijn, maar zij moet wel, zeker in onze waardering, voorop komen. Eertijds vatte Jacob liefde op voor Rachel. Om haar te winnen diende hij haar vader ruim 7 jaar. Wat hem slechts enkele dagen toescheen, zozeer beminde hij haar, vertelt de Bijbel. En God had daar niets op aan te merken, integendeel. Hij keurde hun liefde goed en zegende ze. Dat wil niet zeggen dat elke aardse liefde met wijwater besprenkeld en gezegend kan worden. Toch willen bepaalde hedendaagse theologen daar naartoe, beïnvloed door de ideeën van Freud, Kinsey en Marcuse, verheerlijken zij de nieuwe seksuele moraal. Christenen die de algehele verwarring en ontreddering willen vermijden, volgen die theologen niet, maar luisteren naar het hoogste gezag van de kerk, die bijzondere bijstand ontvangt om de leer van Christus ongeschonden te bewaren en deze telkens toe te passen overeenkomstig de eisen van de tijd.
1: En we gaan zo dadelijk verder, beste luisteraars. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

0: bid voor mij. En we lezen verder, beste luisteraars, uit een brief gericht aan de heilige Theresia van Lisieux, geschreven door Albino Luciani, later paus Johannes Paulus de Eerste.
1: Trachten het gelaat van Christus te herkennen in dat van de naaste. Dat is inderdaad de enige manier om oprecht te kunnen houden van alle mensen en elke vorm van antipathie, ideologische verdeeldheid of oppervlakkige filantropie opzij te schuiven. Op een avond, zo schreef de oude aartsbisschop Perini, ziet men een jonge man ergens aankloppen. In zijn beste pak gestoken, een bloem in zijn knoopsgat. Het hart bonst hem in de keel. Hoe zullen het meisje en haar familieleden reageren op zijn schuchtere huwelijksaanzoek? Het meisje maakt zelf open. Een enkele blik van haar, de blos op haar wangen en haar onverholen vreugden bij het weerzien. Geen verholen tranen ditmaal. Stellen hem gerust en hij er ademt. Hij gaat binnen. De moeder lijkt hem heel sympathiek en hij zou haar zo willen omhelzen. De vader zag hij reeds ontelbare keren, maar vanavond lijkt deze in een bijzonder licht een heel ander iemand. Wat later komen ook de twee broers. Omhelzen hem amicaal, verwelkomen hem hartelijk. Perini stelt de vraag wat er omgaat in die jonge man. Wat betekenen al die liefdegevoelens die in hem zo onverwachts als paddenstoelen opschieten? Antwoord: het gaat helemaal niet om een veelheid van liefdes, maar om één enkele liefde. Hij houdt van het meisje en de liefde die hij voor haar voelt, breidt hij uit tot al haar verwanten. Zo ook wie Christus echt bemint. Hij kan niet anders dan alle mensen beminnen, die immers allen zijn broeders zijn. Ook in zover ze slecht, kwaadaardig en lastig zijn, kan het niet anders of onze liefde doet hen in een beter licht verschijnen. Liefde in het kleine. Vaak is dat de enige mogelijke. Nooit heb ik nog de kans gehad me in een wilde rivier te storten om het leven van een drenkeling te redden. Wel heeft men mij heel dikwijls gevraagd iets te willen uitlenen, brieven te schrijven, in niet te moeilijke zaken kleine aanwijzingen te geven. Nog nooit ben ik op mijn weg een dolle hond tegengekomen, maar wel zwermen van akelige vliegen en muggen. Nog nooit heb ik last gehad van lieden die me achterna zaten om me af te ranselen, maar wel heel vaak van mensen die me hinderden door hun luidruchtige stemmen op straat, door een veel te hard aangezette televisie of zelfs door een bepaald geluid bij het soep eten. Helpen waar je kan, je niet kwaad maken, zoveel mogelijk kalm en glimlachend de mensen tegemoet treden, dat is naastenliefde. Niet in woord, alleen maar in daad. Zo heeft Christus deze liefde in praktijk gebracht. Hoeveel geduld toonde hij niet bij onderlinge twisten tussen de apostelen? Hoe gul was hij niet met aanmoedigingen en woorden van lof? In heel Israël heb ik geen groter geloof gevonden, zei hij tot de 100 man en tot de Canaanitische. Tot de apostelen: ook op moeilijke ogenblikken zijn jullie mij gevolgd. En eens verzocht hij beleefd aan Petrus van diens boot gebruik te mogen maken. Gij, meester van voorkomendheid, zo spreekt Dante hem aan. Hij wist zich in de situatie van de anderen te verplaatsen en voelde met hen mee. Hij schonk de zondaars niet alleen vergiffenis, maar nam hen ook in bescherming en kwam voor hen op. Zacchaeus, de overspelige vrouw, Magdalena. Jij, Theresia, hebt in je klooster te Lisieux zijn voetspoor gevolgd. Wij zullen hetzelfde moeten doen in de wereld. Carnegie vertelt in een van zijn essays over een vrouw die eensdaags haar mannen, de echtgenoot en zonen, verrast met een keurig gedekte en bloemrijk versierde tafel, maar met op ieder bord een plukje hooi. Wat, geef je ons vandaag hooi, zeiden de heren? Oh nee, ik breng jullie direct het middageten. Maar laat me jullie eerst iets zeggen. Al jaren kook ik voor jullie en probeer er steeds afwisseling in te brengen. Nu in de rijstschotel, dan in de soep, nu in het vlees, dan in de saus enzovoort. Maar nooit dat jullie eens zeggen, het smaakt heerlijk, dat heb je knap gedaan. Zeg toch alsjeblieft eens wat. Ik ben niet van steen. Geen mens kan werken zonder een blijk van erkenning of aanmoediging. Alleen maar voor de eer van het vaderland. Voor liefde in het kleine is er ook plaats buiten de privésfeer en met het oog op het maatschappelijk gebeuren. Wordt er bijvoorbeeld om goede redenen gestaakt, dan kan dit mij ongemak bezorgen, zonder dat ik bij het geschilpunt geïnteresseerd ben. Het ongemak dan aanvaarden, niet schelden, solidair zijn met broeders die voor de verdediging van hun rechten strijden, ook dat is christelijke liefde. Liefde waar weinig acht op gegeven wordt, maar die daarom niet minder voortreffelijk is. En dan de blijheid waarmee de christelijke liefde gepaard gaat. Reeds in de zang van de engelen te Bethlehem breekt zij door. Zij behoort tot het wezen van het evangelie, dat immers de blijde boodschap is. De blijheid is kenmerkend voor de grote heiligen. Een heilige die droevig is, zoals de stelling van de heilige Theresia van Avila, is maar een heilige van de droeve figuur. Waar later onze heilige Domenico Savio aan toevoegde, hier bij ons word je vrolijk heilig. En die blijheid zelf wordt weer een uitgelezen daad van liefde als men haar, zoals jij Theresia, tijdens de recreaties in de Karmel, aan de anderen weet mee te delen. Er is een legende van een ier die, na een plotselinge dood, naar Gods rechterstoel onderweg was en zich niet weinig zorgen maakte. De balans van zijn leven bleek er nogal magertjes uit te zien. Er was een lange rij voor hem en zo stond hij dus toe te zien en te luisteren. Na het grote boek geraadpleegd te hebben, sprak Christus tot de eerste van de rij: "Ik had honger, zie ik, en jij gaf me te eten. Goed zo, loop maar door het paradijs in." En tot de tweede: "Ik had dorst en je hebt me te drinken gegeven." En tot de derde: "Ik was in de gevangenis en jij bent me komen bezoeken." En zo verder. Telkens als er weer iemand de hemel binnenwocht, keek de ier terug op zijn eigen leven en ontdekte hij weer een reden om bang te zijn. Hij had niemand te eten of te drinken gegeven, geen gevangenen of zieken bezocht. Toen kwam zijn beurt en hij stond te beven terwijl hij toezag hoe Christus het boek nakeek. Maar zie, Christus sloeg de ogen op en zei: "Veel vind ik niet, maar iets goeds heb je toch gedaan. Ik was bedrukt, ontmoedigd, teneergeslagen. Toen ben jij gekomen, hebt me wat good jokes verteld, me aan het lachen gemaakt en me weer moed gegeven. Dus, paradijs." Maar alle gekheid op een stokje, de legende onderstreept in elk geval dat geen enkele geste van naaste liefde over het hoofd gezien of geringschat mag worden. Theresia, de liefde die jij God, en uit liefde tot God, je naaste hebt toegedragen, was werkelijk Godwaardig. Zo moet ook onze liefde zijn, een vlam die onderhouden wordt door al wat groots en mooi is in ons. Een verzaken aan al wat opstandig is in ons. Een overwinning die ons op haar vleugels meeneemt en als een geschenk neerzet aan Gods voeten. Juni 1973.

0: En we zijn in de maand september, beste luisteraars van Radio Maria, gestart met een catechese-reeks over het leven van de heilige Theresia van Lisieux. We hebben ondertussen al een groot deel van haar leven overlopen en u kan in de komende uitzendingen van het programma Catechese nog verder deze reeks volgen. Indien u graag de eerste afleveringen wenst te herbeluisteren, neemt u gerust een kijkje op onze website radiomaria.be bij het programma Catechismus en daar kan u de eerste 18 afleveringen reeds beluisteren.
1: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

En we gaan in deze uitzending nog terugblikken. Terugblikken op het Praise Weekend. Dat was begin juli met de katholieke charismatische vernieuwing. In Oost-Tuinkerken kwamen ze voor enkele dagen samen, zowel de Nederlandstaligen als de Franstaligen, om samen te bidden, catechese te volgen, onderricht en vooral de Heilige Geest te aanroepen om ons vooruit te blazen om het evangelie in ons land bekend te maken. We gaan eerst luisteren naar een lied tot de Heilige Geest, beste luisteraars. En dan kan u luisteren naar een korte reportage over het Praise Weekend.

Deze zomer ging de redactie van Radio Maria op stap. We gingen naar het zomerkamp Praise One in Jesus in Oostduinkerke. Voor het eerst in de geschiedenis van België organiseerde de Franstalige Charismatische Vernieuwing en het Nederlandstalige KCV samen een zomerkamp voor klein en groot. De naam Praise zei alles. Bidden, loven, dansen. 4 dagen om samen te bidden, te loven en een nieuwe bladzijde van de vernieuwing in België te schrijven. Een zomerkamp voor jong en oud en Radio Maria was erbij.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn hier in Oost-Tuinkerken voor het weekend van een charismatische vernieuwing. Voor zowel de Nederlandstaligen als de Franstaligen. Er is hier veel volk, het zonnetje schijnt, er is net middag gegeten. En naast mij staat ja geen onbekende. Dag Christine.
1: Dag Marianne, goedemiddag.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, stralend als de zon, hè? Lofprijzing, getuigenissen geven en horen. Leren van elkaar, kinderen vreugdevol zien spelen. Ja, daarvoor doen we het. Ja.
0: En wel, dat ging ik vragen, hè, hoe belangrijk het is voor jou, voor je gezin, want je bent hier met je twee kinderen en je man, om aan zoiets deel te nemen.
1: Wel, de charismatische vernieuwing is lange tijd wat het achterlopend paardje geweest binnen de kerk. Maar ik denk, zonder de Heilige Geest is er geen vernieuwing. En laat ons net die vernieuwing nodig hebben om nieuw leven, ook het vuur en de Heilige Geest in de kerk te kunnen krijgen. Zonder Heilige Geest is er geen leven.
0: Ja, klopt. En sinds gisteren is het gans weekend, de vierdaagse, begonnen. Hoe heb je dat ervaren, de start?
1: Ja, zalig, hè? Als je het weekend kan beginnen met lofprijzing, met België samen, hè? Nederlandstaligen, Franstaligen samen, dan denk ik, ja, zoveel kunnen we nog leren van de Franstaligen, van de Afrikaanse gemeenschap. Daar zit het vuur in, daar zit de vreugde in, denk ik. Ja, geef mij maar een beetje van hun DNA, hè? Ja.
0: En voor je kinderen, hoe belangrijk het is om dit te doen ervaren aan hen? Allee, vooral de oudste dan?
1: Het is heel fijn om te zien dat lofprijzing deel is van ons leven. Hè. En ik zie bij de kinderen dat het hun hart open doet. En ook de andere kinderen bezig zien. Gedeeld gebed, de gedeelde liefde voor Christus en zijn kerk. Als we onze kinderen kunnen meegeven op jonge leeftijd, ja, dat is denk ik het belangrijkste. Ik denk altijd, als je de kinderen geen chocolade laat proeven voor ze 18 zijn en hen dan laat kiezen wat eet je graag, kunnen ze geen keuze maken. Het is maar als je ze met de paplepel laat proeven wat het allemaal kan zijn, dat die vreugde ook gedeeld wordt en de liefde voor de kerk kan groeien.
0: En kan je zeggen, als je zo de kinderen ziet bij de lofprijzing, dat zij op een of andere manier opener staan of makkelijker in die gebedssfeer komen?
1: Ja, absoluut. Hun hartjes zijn nog zo puur en open. Die hebben precies nog een directe lijn met God, hè. Je ziet de vreugde eraf spatten bijna, denk ik. Ja, de zuiverheid, die puurheid. Ja, het is een hele weg voor mij om daar terug te geraken, hè.
0: Ja. Als er nu luisteraars zijn die zeggen van, oh, dat klinkt eigenlijk wel niet zo slecht. Ja, ik vermoed dat dit terug een jaarlijkse traditie gaat worden misschien. Wat zou je hen zeggen om hen aan te moedigen om misschien eens te komen kijken naar zo'n charismatische gebedsgroep of zelfs gewoon heel deze vierdaagse?
1: Het is heel fijn, deze vierdaagse. Dat is zoals het toppunt na een scoutsjaar, dat je samen op kamp gaat. Maar ook wij hebben nood om tijdens het jaar samen te komen. Hè. 3 maanden geleden zijn we in Antwerpen begonnen met de charismatische gebedsgroep in de kapel van de Grijze Kat. Dus ja, alles komt samen. Alles is verbonden met elkaar. Dus elke vierde vrijdag van de maand om 7 uur 's avonds komen we daar samen. Er is lofprijzing, er is aanbidding. We krijgen ook vorming van wat zijn de charisma's binnen de kerk. Hoe kunnen we samen bidden? Hoe kunnen we het woord van God lezen en begrijpen? Er is Lectio Divina. Alle facetten van de kerk komen aan bod binnen de charismatische, maar met het sausje van de Heilige Geest.
0: Een sausje dat misschien een klein beetje aan de kant is gezet de laatste jaren in ons land?
1: Absoluut wel, hè. Als ik zie hoeveel vreugde het mijzelf al geeft, heel mijn wezen gaat open als de Heilige Geest komt. Hè. Als je mag aanbidden en aanroepen, dan voel je de vreugde stromen in je lijf en in je hart. En denk ik, ja, dat zijn de ware getuigen. Getuigen als mens alleen, ja, dat kan echt niet. Het kan, maar dan, het sprankelt niet, het moet sprankelen. En dat is pas de getuigenis die blijft kleven, waardoor de mensen denken, ja, dat willen we ook. En van waar komt dat dan? Dus dat is de beste reclame.
0: Kom, Heilige Geest.
1: Kom, Heilige Geest.

0: beste luisteraars. We zijn hier op het weekend Praise in Oost-Wijnkerken. En ze hebben hier zojuist de workshop Israëlische volksdans gehouden. En we hebben een deelnemer kunnen strikken om eens te vragen hoe dat precies gegaan is. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Sarah en ik ben sinds gisteren aanwezig op het Praise Weekend. En ik mocht hier net genieten van een workshop. Israëlische dansen, dat was super, super fijn om te doen. De bewegingen zijn op een of andere manier heel zacht, heel warm. En brengen mij letterlijk tot hogere sferen. Dus dat is heel, heel fijn om te doen en om te mogen ervaren. En om daar echt ja, door de muziek en door de dans echt opgenomen te worden in ja, toch iets heel bijzonders. Toch een soort spirituele ervaring of zo, denk ik. Ja.
0: Was dat de eerste keer dat u dit soort dans gedaan heeft?
1: Ik heb iets gelijkaardigs ooit gedaan in de Abdij van Gistel. Dus het riep wel veel herinneringen op bij mij ook. Sommige pasjes herkende ik ook. En ik vond het eigenlijk heel mooi om dat nog eens te mogen herbeleven. En een stukje terug te voelen wat dat ik toen ook gevoeld heb.
0: En had u op voorhand dan een idee van hoe het zou zijn, die workshop? Of je bent gewoon gegaan met het idee van, we zien nu dat het gaat?
1: Ik werd eigenlijk opgeroepen. Ik kwam hier toe en iemand sprak mij aan. En dacht dat dat wel iets voor mij zou zijn. Dus ik ben op die oproep ingegaan. En ben er ook wel dankbaar voor dat ik er nog eens op gewezen werd dat deze workshop doorging.
0: Oké, okay. Dus het was eigenlijk, je was helemaal niet van plan om mee te doen.
1: Nee. Maar, het was een geschenk.
2: Ja. Mooi, mooi.
0: Mooi. Het was de Heilige Geest die ervoor iets tussen
1: zat. Ik denk dat wel. Dat windje was die mij toch tot hier heeft doen waaien.
0: Het is misschien een goed moment om even te vermelden dat ook de persoon die de workshop gegeven heeft bij ons staat, zou u zelf even willen voorstellen.
3: Ja, ik ben Bart van Wieveren. Ik ben samen met mijn echtgenoot Veerle Paulussen lid van de gemeenschap van de zaligsprekingen, beter bekend onder de community de Beatitude. En daar dansen wij regelmatig, elke week eigenlijk, de zaterdagavond na de verrijzenis vespers, dansen wij. En dat is voor ons ook een vorm van gebed. Sarah heeft het heel goed begrepen. Ik had nogthans niet zoveel uitgelegd. Maar dansen, zeggen wij, is driemaal bidden. De broeders in de zee zeggen, zingen is tweemaal bidden. En wij zeggen, ja, je geeft heel je lichaam aan de Heer. En je gaat volledig op in die dans. Sarah heeft dat zeer goed gedaan. En je geeft je volledig aan de Heer.
0: Is dat dan iets dat met alle verschillende soorten dans kan? Of is er iets aan het Israëlische volksdans dat het...
3: Waarom Israëlische volksdans? De Joden zijn eigenlijk onze voorgangers. De paus heeft ook gezegd, de Joden zijn onze oudere broers. En wij treden dus in die traditie en wij gaan daarmee verder. Want die dansen worden ook gedanst in de kibbutz in Israël. Dus we zullen dat niet doen met om het even welke dans. Er zijn natuurlijk ook nieuwere dansen, jongere dansen, die nog iets uitbundiger zijn. Maar straks doe ik nog de jongeren. Ik ga dat daar proberen in de praktijk te brengen.
4: Breakdance.
3: Nee, geen breakdance. Maar nog iets levendiger. En ja, het is echt wel de bedoeling om u in die dans niet te veel bezig te zijn met uw voeten en uw handen. En vooral u te laten opnemen in de Heer.
5: Ja. Als ik zo aan het kijken was, ja, ik denk altijd van, oh, we moeten toch een klein beetje soms ook schaamte durven overwinnen om u eraan te geven, of zie ik dat verkeerd? Hoe is uw ervaring als je zo workshops geeft om mensen mee te krijgen? Is dat gemakkelijk? Zijn daar toch uitdagingen?
3: Ik zal misschien eerst over mezelf beginnen. Ja, als ik zoveel jaar geleden de danserele kern, zei ik, ja, dat is niks voor mij. Dat is voor mijn vrouw, die gaat dat goed doen. En mijn vrouw is ook begonnen met de eerste dansweekends te volgen. En dan heb ik mij daar ook in gewaagd. Inderdaad, in die schroomheid van, ja, lukt het niet, we zien wel. En het is zoals zingen, lofprijzen, je geeft jezelf. En je hebt het vertrouwen dat je Heer je opvangt zoals je bent. En dat mag ook zo in de dansen. Hè? Er staat hier geen jury te kijken van, die heeft zoveel passen mis. Nee, het is echt jezelf zijn en... Ik zie bijvoorbeeld ook een groot verschil. Afrikanen bijvoorbeeld, die kunnen zeer goed dansen. Maar die zullen veel minder de passen volgen zoals ik ze uitleg. Maar die zijn evenveel aan het dansen als ik. Ik ben iets organiseerder en ik moet die dans wel redelijk goed kennen. En inderdaad, voor veel mensen, ze beginnen eerst van ver te kijken. En dan zeg ik, ja, kom maar, het is ook voor u. En als ik ze dan uitnodig, dan komen ze ook. Maar iedereen heeft wel een beetje plankenkoorts en vries. En vooral de mannen, die hebben het meest, je hebt dat ook gezien, er was één man bij, of twee mannen, en alle anderen waren vrouwen.
5: Ja.
0: Ja, sorry, ik was er niet op voorbereid. Ik had
5: er niet meer
0: vast.
5: Dat is geen probleem. Ja, ik vind het fantastisch, want het is een workshop die je ook wel een klein beetje uitdaagt. Ik ga nog even naar Sarah hier. Als je aan het dansen bent, de uitleg die je krijgt was gemakkelijk te volgen, vond je? Want je hebt al een klein beetje ervaring met volksdans misschien. Of is het, want je sprak ook over Gistel. Daar heb je ook al eens aan Israëlische dans gedaan.
1: Ja, dus ik denk dat dat mij wel toegelaten heeft om er iets sneller in te komen. Maar ik denk dat het toch elke keer weer vernieuwend is of zo. Ik vind die verbinding die je met God maakt ook super bijzonder. Ik vind zelf ook dat ik niet zo'n danstalent ben. Dus voor mij was het
5: ik vond het toch goed hoor, als ik zo aan de zijkant... Ik stond aan de zijkant te kijken.
1: Ik moest toch ook zo wel schaamd overwinnen. Maar ik vond dat ik het heel snel voor God deed. Ik denk door de bewegingen die erin zaten en zo... dat ik het automatisch niet voor de andere begon te dansen, maar voor God. En voor God valt alle schaamte gewoon weg. Ja, dan kan je gewoon helemaal jezelf zijn.
5: Ik vind dat een hele mooie noot om op te eindigen. Dat is ook heel mooi om de muziek te horen. Wat voor soort muziek is het eigenlijk dat er wordt gebruikt? Komt het ook echt... Is het de muziek die ook in Israël te horen zou zijn... Bij het gebruik van dit soort dansen?
3: Ja, je zult het zeker in Israël, in de kibbutz, dus de Joodse gemeenschappen... doen ze die dansen ook en zal je diezelfde muziek daar horen. Ja. En die wordt nu verspreid... Hè, tussen de mensen die dansen geven, om die hier ook in het Westen beter te leren kennen. En we zien ook wel dat een positieve invloed heeft om te dalen van uw verstand naar uw hart. Ja. En dat is een belangrijke stap, denk ik, ook in geloof. Van uw verstand naar uw hart dalen en echt u een stukje prijs te geven. Want dat doe je ook, hè, als je mist en ze staan te kijken, ja... Maar goed, als God mist en dan is het, mogen wij fouten maken. Dat is geen probleem. Hij nodigt ons uit om ons te geven, om te durven die stap te zetten en om in die dans ook die stap te zetten.
5: Dank u wel. Dank u wel voor de workshop. Dank u wel om even te willen getuigen. En we wensen u nog een fantastisch weekend toe.
3: Graag gedaan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond, gewenst beste luisteraars van Radio Maria. We zijn ondertussen verbonden met de Zusters aan Liefde te Kortemark om samen met u de Vespers te bidden. Het avondgebed van de kerk op deze dag waar wij de heilige Therese van Lisieux gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1652, gevolgd door de psalmen, bladzijde 958. De korte schriftlezing vindt u terug op bladzijde 1653.

Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan behagen. De ongetrouwde vrouw en de maagd hebben zorg voor de dingen van de Heer, om heilig te zijn naar lichaam en geest.

Christus heeft alle zalig geprezen die omwille van het Rijk der Hemelen de maagdelijkheid onderhouden. Laten wij hem met blijdschap hulde brengen en vragen.

0: Christus, hij hebt de kerk gemaakt tot een ongerepte maagd voor u, haar enige bruidegom. Leid haar tot u als een heerlijke bruid, heilig en onbesmet. Christus, met brandende lampen zijn de heilige maagden u tegemoet gegaan. Geef dat uw toegewijde dienaressen altijd klaarstaan voor uw komst.
1: Jezus, koning der maagden, verhoort ons.
0: Heer, als een maagd heeft de kerk haar geloof in u altijd half en ongerept bewaard. Schenk aan alle christenen een ongeschonden en zuiver geloof.
1: Jezus, koning der maagden, verhoor ons.
0: Hij laat uw volk dit feest van de heilige maagd Theresia met vreugde vieren. Geef dat wij ons ook steeds over haar voorspraak mogen verheugen. Gij hebt de heilige maagden toegelaten tot uw bruiloftsmaal. Verleen in uw goedheid aan al onze overledenen toegang tot het feestmaal in de hemel.
1: Jezus, koning der maagden, verhoor ons.
0: Voor zuster Theresia, dat zij door een tedere liefde tot de heilige maagd Maria, de bruid zonder rimpel of smet, steeds inniger mag verbonden worden met Jezus, haar hemelse bruidegom.

Heer God, vol vertrouwen bieden wij u de intenties aan die leven in ons hart. Voor allen die ons gebed hebben gevraagd, of aan wie we ons gebed hebben beloofd. In het bijzonder voor de luisteraars van Radio Maria.

0: God, in uw goedheid hebt gij het komend rijk voor hen beschikt die nederig zijn en onaanzienlijk. Doe ons de kleine weg gaan van de heilige Theresia van Lisieux. Geef op haar voorspraak dat ook aan ons uw heerlijkheid geopenbaard zal worden door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uit het Romeins Martyrologium. 2 oktober, de 20e dag na de nieuwe maan. De gedachtenis van de heilige engelbewaarders, die in de eerste plaats geroepen zijn om Gods aanschijn in volle glans te aanschouwen, en die ook van de Heer de opdracht hebben gekregen om de mensen met hun onzichtbare, maar zorgzame aanwezigheid te helpen en bij te staan. De Nicomedia in Bithynië in het huidige Turkije, de heilige Eleutherius, martelaar. De Saint-Léger in het gebied van Utrecht, in het toenmalige Neustrië, thans in Frankrijk, het lijden en sterven van de heilige Leo Degarius, bisschop van Autun, die getroffen door allerlei onrecht en blind gemaakt, ten onrechte werd gedood door Ebron, de hofmeier van Theodoric. Met hem wordt vandaag ook de gedachtenis gevierd van zijn broer, de heilige Gerinus, martelaar, die 2 jaar eerder stierf, toen hij op bevel van diezelfde Ebron werd gestenigd. Te Constantinopel, de gedenkdag van de heilige Theophilus, monnik, die wegens zijn verdediging van de heilige beeltenissen zeer wreed werd gegeeseld en verbannen door Leo de Isaurier.

0: Uit het boek Wijsheid. Dan is kinderloosheid nog beter als zij met deugd gepaard gaat, want die blijft in onsterfelijke herinnering, omdat zij zowel bij God als bij de mensen in aanzien staat. Waar zij is, volgt men haar na en men verlangt haar terug als zij is heengegaan. In de eeuwigheid houdt zij haar triomftocht, getooid met de lauwerkrans, omdat zij gezegevierd heeft in de strijd om onbederfelijke prijzen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Wij vragen u, almachtige God, schenk ons de voortdurende voorspraak van uw heilige, opdat de genade van Christus tot stand brengt dat wij ook hun voorbeeld navolgen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Gaat heen in vrede.
1: Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ik moet zeggen, misschien toch wel de Franse actualiteit. Want u heeft zeker nog een stuk verslaggeving te goed van de apostolische reis van paus Leo XIV naar Frankrijk, die van 25 tot en met 28 september heeft plaatsgevonden. En waar we ook heel blij waren om veel van de momenten die we met de paus mochten beleven zo live bij u mochten brengen. Dat gezegd zijnde hebben we dus een deel van de eerste dag al overlopen. U kon in een bijzondere uitzending van Elke Dag Telt onder meer de toespraak horen tot de Franse president, de autoriteiten en het corps diplomatiek in het Paleis Élysée, de ambtswoning van de Franse president. Belangrijke toespraak, de eerste officiële van zo'n apostolische reis. Onder het motto en de slagzin: Pour que le monde ait la vie. Opdat de wereld het leven mag hebben. Een tweede belangrijke, lange toespraak ook, die we konden beluisteren, was die gericht tot de UNESCO, de vereniging van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met alles wat te maken heeft met onderwijs, wetenschap en cultuur. Diezelfde dag, om 16:45, heeft de Heilige Vader zich naar de prachtige kathedraal van Parijs begeven. Dat is natuurlijk de Notre-Dame de Paris, die in 2019 nog in lichterlaaien stond. Beelden die velen van ons hebben gezien en die we niet snel zullen vergeten. De Heilige Vader heeft dan ook daar zeker naar verwezen. Verder de nadruk op het waardig vieren van de liturgie en de opbouw van de kathedraal en de wijze waarop alle actoren binnen de Franse samenleving daartoe hebben samengewerkt te zien als een voorbeeld van hoe men dat kan realiseren. En ook paden van vrede en gerechtigheid kunnen bewandeld worden. De volledige homilie die de paus toen heeft gegeven, kan u vinden op onze website. Beluister volledig in het Frans. En u vindt ook de vertaling, de tekst, kunt u daar terugvinden. De Heilige Vader heeft naast de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament van het altaar ook de belangrijke reliquie van de doornenkroon vereerd. Om 21 uur waren we er opnieuw helemaal live bij. U heeft al een bijzondere uitzending gehad van Elke Dag Telt die daar uitgebreid heeft op teruggeblikt, namelijk die gebedswaken met de jeugd in het Stade de France, in Saint-Denis, ten noorden van de stad Parijs, met 80.000 jongeren. Iets wat een hele diepe indruk heeft gemaakt, niet alleen op de jongeren, ook op de paus zelf, maar ook zeer zeker op de Franse samenleving. Men kon er niet over zwijgen. En dan had men het nog niet gehad over de 800.000 mensen die uiteindelijk de heilige mis een dag later zouden bijwonen op Place de la Concorde. Maar dat was niet de eerste afspraak op zaterdag 26 september, de tweede dag van de apostolische reis. Om 21:00 stond een bezoek aan het Centre d'accompagnement et d'intégration sociale Maison Bakita op het programma. Een centrum waar dus mensen met tal van moeilijkheden en problematieken begeleid worden in de samenleving. Waar ze echt hulp kunnen ontvangen. Een katholieke organisatie dus. We gaan luisteren naar de boodschap die de paus had voor alle medewerkers en zij die beroep doen op de diensten van Maison Bakita, nadat hij tal van de getuigenissen ook kon beluisteren, als ook wat meer over de werking te weten kwam door middel van de toespraken van onder meer de directeur. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV. Tot de medewerkers en de mensen die beroep doen op de diensten van Maison Bakita.
3: Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux de commencer avec vous cette deuxième journée à Paris.
2: Ik ben zeer blij deze tweede dag in Parijs met jullie te beginnen. In een huis dat aan de hele stad laat zien dat het mogelijk is om elkaar te ontmoeten en samen te leven in waardigheid en vrede. Ik dank het aartsbisdom Parijs, de Scalabriniaanse zusters en alle begeleiders en vrijwilligers die deze plek doen leven en ten dienste staan van wie hier onthaal, een luisterend oor, vorming en vriendschap vindt. Een bijzonder dankjewel aan wie zijn of haar getuigenis heeft gedeeld. De naam van jullie Centrum voor Begeleiding en Sociale Integratie, die verwijst naar de heilige Bakita, spoort ons aan de fundamentele rol te erkennen van vrouwen in de opbouw van een beschaving van de liefde, als alternatief voor de cultuur die gemeenschappen uiteen doet vallen en steden ziek maakt van eenzaamheid. Wie beter kijkt, ziet dat de geschiedenis van de kerk en van de mensheid niet geschreven wordt door wie de indruk wekt te overwinnen, door zich op te dringen en de ruimte in te nemen, maar door wie ruimte maakt, vredesprocessen op gang brengt, vertrouwen wekt en het leven aanmoedigt. Het gaat hier niet om louter gevoelens, maar om beslissingen en engagementen tegen de stroom in, waarvan we het publieke belang en de belofte voor de toekomst steeds beter begrijpen. De heilige Bakita nodigt ons uit te zien wie onzichtbaar is, te bevrijden wie door de economie en de cultuur van vandaag tot slaaf wordt gemaakt, en de oneindige waardigheid te eren van elke broeder en zuster in wie Jezus zelf bij ons aanklopt. Dierbare vrienden, de werkelijkheid is dat de armen voor christenen geen sociologische categorie zijn, maar het vlees van Christus zelf. Het volstaat immers niet de leer van de menswording van God in algemene termen te verkondigen. Om werkelijk binnen te gaan in dit mysterie, moet men duidelijk zeggen dat de Heer vlees is geworden. Dat hij honger heeft, dorst heeft, ziek is en gevangen zit. De arme en gekruisigde Christus laat zich nog altijd ontmoeten en liefhebben in deze mannen en vrouwen die ons oproepen voorbij te gaan aan onszelf en de naaste liefde aan te durven. Broeders en zusters, het belangrijkste inzicht dat jullie inzet inspireert is de uitwisseling van gaven die zich bij elke ontmoeting vernieuwt. Niemand is zo arm dat hij niets te geven heeft. Niemand is zo rijk dat hij niets te ontvangen heeft. Er is enkel leven in overvloed waar de begrensdheid van een ieder zich opent voor de geheimzinnige aanwezigheid van de anderen, in wie de andere, met hoofdletter, bij uitstek de God van het leven dichtbij komt. Dat ontkent het lijden niet dat de zonde in de geschiedenis heeft gebracht, maar het helpt ons er niet de gevangene van te blijven. Wij verkondigen dat verlossing mogelijk is, dat zij begonnen is, dat zij aan de gang is en dat zij ons aangaat als levende leden van het lichaam van Christus. En laten we niet vergeten dat het oog niet tegen de hand kan zeggen ik heb je niet nodig. En het hoofd niet tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Integendeel. De lichaamsdelen die het zwakste lijken, zijn onmisbaar. Deze woorden van de heilige Paulus zijn gericht tot de christenen van Korinthe, een van de rijkste, meest dynamische wereldsteden van zijn tijd. Het evangelie was daar ontvangen door mensen van verschillende afkomst en sociale achtergrond, onder wie veel armen en slaven, zoals sommigen van jullie vandaag. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, gaat de apostel verder, dat hij meer eer heeft gegeven aan wat die ontbeert. Zo wilde hij dat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar dat de verschillende leden allemaal voor elkaar zouden zorgen. Ik dank jullie dus voor jullie werk. En ook allen die overal in Frankrijk in gelijkaardige instellingen deze dienst verrichten. Blijf getuigen van die wederzijdse zorg die door broederlijk onthaal, vormingstrajecten en de dialoog met de stad de geest verheft en de wereld menselijker maakt. Mogen de heilige Bakita en de grote getuigen van de naaste liefde die de aanwezigheid van de kerk in Frankrijk hebben gevormd, vooral in tijden van stormachtige veranderingen, voor jullie ten beste spreken. Dank jullie wel. Dank jullie. Mogen de Heer jullie zegenen. De woorden van Paus Leo de 14e aan Maison Bakita. Een centrum dus waar heel wat mensen beroep kunnen doen op tal van dienstwerk dat helemaal ten dienste staat van de naastenliefde. En dat door de zusters en hun medewerkers. Om 9:45 dan, daarna, was er een afspraak met een provinciale synodale vergadering. En dat is een orgaan dat in het leven is geroepen, in Parijs, om een antwoord te bieden op een fenomeen dat men sinds enige jaren heeft kunnen zien, kunnen aanschouwen en dat ook een constante blijft. Namelijk, steeds meer en meer jongeren, maar vooral ook volwassenen, vragen om het sacrament van het doopsel te ontvangen. U weet, alvorens een volwassene of een jongere die al wat ouder is het doopsel kan ontvangen, wordt gevraagd om een traject te gaan, meestal in het bisdom, om door middel van catechese er ook begrip van te krijgen wat men nu eigenlijk gelooft en waarom wij dat geloven. Dit gebeurt dus door catechese, vandaar ook die verwijzing naar de term catechumenen. Zij die op weg zijn naar het ontvangen van het sacrament van het doopsel. Nog anderen die net het doopsel hebben ontvangen, de neofieten, worden ook samengebracht. Dus in één groep, zodat er een uitwisseling is voor al diegenen waarvoor het geloof eigenlijk nieuw is. Om dat in goede banen te leiden, om ook communicatie te kunnen hebben met het bisdom en met de bisschoppen, heeft men dus dit orgaan eigenlijk in het leven geroepen. De provinciale synodale vergadering. De paus sprak tot de bisschoppen, tot de priesters, de godgewijden, de leden van de synodale vergadering en de catechumenen en neofieten. We gaan luisteren naar zijn woorden tot deze groep.
4: Excellence, chers prêtres et personnes consacrées, chers membres de l'Assemblée synodale, chers catéchumènes et néophytes, frères et sœurs. Je suis heureux de vous rencontrer.
2: Ik ben blij u te ontmoeten en in het kader van deze apostolische reis stil te kunnen staan bij de weg die u als provinciale kerkelijke vergadering aflegt. Ik dank zijne excellentie, Monseigneur Laurent Ulrich, aartsbisschop van Parijs, die het historische en spirituele belang heeft belicht van de plaats waar wij ons bevinden. En daarbij ook heeft herinnerd aan broeder Laurent de la Résurrection, of broeder Laurentius van de Verrijzenis, die mijn geloofsweg diepgaand heeft getekend met zijn mystiek van het dagelijks leven. Maar vooral betuig ik mijn dankbaarheid voor het instrumentum laboris dat u mij hebt overhandigd, uitdrukking van een kerkelijke weg waarbij het volk van God werd betrokken in een geest van wederzijds luisteren en synodaliteit. Het Institut Catholique de Paris ontvangt ons vandaag, een instelling op het kruispunt van wetenschap en geloof, die al eeuwenlang bijdraagt aan de vorming van geest en hart ten dienste van het evangelie. Ik begroet de docenten, de studenten en het personeel van deze universiteit, evenals alle leden van de synodale vergadering van de kerkprovincie Parijs, die zich inzetten om na te denken over pastorale perspectieven voor het onthaal van neofieten en catechumenen en voor het leven van de kerk. Wanneer ik het werk dat u verricht van dichtbij bekijk en vooral wanneer ik luister naar de ontroerende getuigenissen van Josué, Marielle en Sophie, voel ik in de eerste plaats een grote dankbaarheid voor het onvoorspelbare werk van God. Zoals u en samen met u ben ik verwonderd over het aantal mensen dat zich vandaag aan de drempel van het geloof aandient. En over de vele volwassenen die om de sacramenten van de christelijke initiatie vragen. Het kan paradoxaal lijken dat dit verschijnsel, waarbij zoveel mensen het evangelie herontdekken en het geloof omarmen, zich voordoet in een samenleving als de Franse, die getekend is door een sterk geseculariseerde cultuur. Uw ervaring en uw getuigenis, dierbare catechumenen en neofieten, zijn het tastbare teken van het werk van Gods genade, dat cijfermatige en sociologische analyses overstijgt. Dit verschijnsel, dat elke defaitistische houding tegenspreekt, wat paus Franciscus het steriele pessimisme noemde, moet in een geest van verantwoordelijkheid worden onthaald. We zijn immers geroepen ons tot onze broeders en zusters te wenden door de eigen stijl van God te herontdekken. Een stijl van nabijheid, mededogen en tederheid. Met pastorale tederheid en broederlijke naastenliefde moeten we het kleine vlammetje dat de Heilige Geest in het duister van de nacht heeft ontstoken, herkennen, onthalen en behoeden. Het kleine zaadje dat wil groeien, zelfs te midden van doornen en distels. De verwondering over wat zoveel van onze broeders en zusters overkomt, mag ons niet opsluiten in een naïeve gelukzaligheid. Integendeel, we moeten ons inzetten om te zoeken, ons vragen te stellen en concrete pastorale acties te ondernemen. Dat is de geest die uw synodale vergadering bezielt en meer in het belang en het algemeen de weg van de kerk in Frankrijk, verwonderd over het onvoorspelbare werk van God. Wat moeten wij doen en waarheen drijft de Heilige Geest ons om de catechumenen, de neofieten en de herbeginners te begeleiden? Allereerst wil ik herinneren aan een uitdrukking die het Franse episcopaat al vele jaren geleden gebruikte en die opriep een kerk in staat van initiatie voor te stellen en gestalte te geven. Een kerk die zorg draagt voor de catechumenen, de neofieten en wie zijn weg opnieuw begint en hun lang op lange termijn stevig ondersteuning biedt. De christelijke initiatie als geheel stond reeds in de jaren na de Tweede Wereldoorlog centraal in de zorg van de herders. De vragen waren toen al talrijk. En de theologische en liturgische bedrijvigheid van die jaren droeg in ruime mate bij aan de vernieuwing van de trajecten van catechumenen die daarna tijdens het Tweede Vaticaans Concilie plaatsvond. Ook al is de context vandaag anders, u kunt zich beroepen op deze stevig verankerde pastorale traditie met betrekking tot de initiatie van catechumenen. Laten we ook niet vergeten dat deze reeds bestaande praktijk nieuw elan kreeg vanaf 1996, het jaar waarin de brief aan de katholieken van Frankrijk verscheen en tegelijk de laatste Franse uitgave van het ritueel voor de christelijke initiatie van volwassenen. Dierbare broeders en zusters, in staat van initiatie zijn betekent de nieuwe godszoekers onthalen en daarin een kans en een zending ontdekken. De kans is dat, dankzij hen, ook de gemeenschap van de gelovigen haar geloofsweg vernieuwt en de vreugde van het evangelie op een nieuwe manier ontdekt. De zending bestaat erin voor hen te zorgen en hun gids te zijn, ook nadat ze de sacramenten hebben ontvangen. Het is goed wie zich aandient met vreugde te onthalen, te vertrekken van hun geestelijke ervaring, hun geschiedenis te respecteren en een wezenlijke verkondiging van de kerygma te bevorderen, met name via de vormen die in de persoonlijke of gemeenschappelijke weg bekend zijn. Laten we echter niet vergeten dat bij veel van deze mensen daarna de vraag opkomt die we hoorden in het getuigenis van Marielle. Hoe vermijden we de leegte na het doopsel? Het is dus essentieel deze mensen na hun doopsel te begeleiden en volledig op te nemen in onze gemeenschappen, gebedsbijeenkomsten, door hun een huiselijke ruimte te bieden en een zo integraal mogelijke vorming, die de verschillende aspecten van het christelijk leven kan omvatten en de eenwording van hun geloof met hun leven bevordert. Neofieten hebben immers vaak de dorst en de behoefte om de grondslagen van het christelijk geloof en gebed te verdiepen, om degelijk gevormd te worden op bijbels en theologisch vlak en om steeds meer de rijkdom van de leer te ontdekken, evenals de verschillende dimensies van het christelijk moreel handelen dat met de geloofsbelijdenis verbonden is. Ten slotte hebben zij er ook nood aan ingewijd en binnengeleid te worden in het liturgische leven van de kerk. In de getuigenissen hebben we ook gehoord hoe de viering van de liturgische riten voor sommigen een toegangspoort was tot het mysterie van het geloof. Na die poort te zijn doorgegaan, moet men verder gaan en de rijkdom ontdekken van de liturgie die het hele geloofsleven draagt. Het gaat om een fundamenteel domein van het leven van de kerk, de pastorale aandacht, vraagt die geworteld is in het onderricht van het Tweede Vaticaans Concilie. De liturgie kan immers niet worden beschouwd als een werkelijkheid die na de catechese komt en waarin men in praktijk brengt wat men tijdens het traject heeft geleerd. Integendeel, zij maakt het mysterie van het Pasen van Christus zichtbaar en actueel en is daardoor de gebeurtenis die de betekenis van de blijde boodschap kan onthullen en het leven van God zelf kan meedelen. Met haar ritmes, haar talen en haar riten maakt de liturgie wezenlijk deel uit van de weg van bekering en van de voorbereiding op de sacramenten. Om deze zending tot een goed einde te brengen is de rol van de vormingswerkers essentieel. Zoals de oude traditie van de kerk ons leert, gaat het erom meters en beters vanuit de gemeenschap voor te bereiden die speciaal gevormd zijn om neofieten in te wijden. In het kader van die vorming beveel ik een grondige kennis aan van het ritueel voor de christelijke initiatie van volwassenen. Tegelijk is het nodig dat pastorale medewerkers gevormd worden, niet alleen op bijbels, theologisch en liturgisch vlak en op het vlak van het geestelijk leven, maar ook op het vlak van menselijke kwaliteiten, zodat zij kunnen onderscheiden en richting geven aan wie een complexere en minder rechtlijnige levensweg heeft. We hebben het daaruit gehoord, sommigen komen met een eenvoudige geestelijke dorst, een zoektocht naar zin en een aantrekking tot het evangelie, terwijl anderen getekend zijn door pijnlijke ervaringen, situaties van eenzaamheid en diepe wonden. Juist daar krijgt de stijl van nabijheid, mededogen en tederheid zijn volle betekenis. Er moet een wijs evenwicht gevonden worden om hen te onthalen, naar hen te luisteren en hen tegelijk aan te moedigen de veel eisende uitdagingen van het geloof aan te gaan. Op deze weg moet men het ritme van de ander respecteren, stap voor stap verder gaan, met aandacht en in broederlijk gezelschap. Het gaat erom de stijl van het samen op weg te gaan aan te nemen. Op de paden van het christelijk geloof verrijken wij elkaar en groeien wij samen, priesters en leken, peters en meters. En de catechumenen, pastorale medewerkers en neofieten. En toch is dit nog niet genoeg. De pasgedoopten zijn niet alleen geroepen om te ontvangen. Hun geloof is een schat die zich aanbiedt aan de Kerk van Frankrijk en aan de universele kerk. Ik denk aan wat een van de beroemdste catechumenen uit de geschiedenis overkwam, de heilige Augustinus. Hij werd door de heilige Ambrosius in het geloof ingewijd en zijn geloof was slechts een klein zaadje toen hij gedoopt werd. Maar dat zaadje is gegroeid en heeft zich vermenigvuldigd en werd een boom zo groot dat we vandaag nog troost kunnen vinden onder zijn gebladerte. Wanneer ik naar u kijk, dierbare catechumenen en neofieten, zie ik niet enkel de vrucht van de geest die u op weg heeft gezet, maar ook een belofte van vruchtbaarheid voor de kerk in Frankrijk. Wees op uw beurt missionarissen van het evangelie in deze samenleving. Mogen de grote getuigen van dit geliefde land u steunen op uw weg. Ik denk aan de heilige Therese van het kind Jezus, die ons met haar kleine weg leert hoe vertrouwen de deuren van de genade opent. Ik denk aan de heilige Martinus van Tours, een emblematische figuur van delen en broederlijke naastenliefde. Samen met zoveel andere heiligen uit dit Franse land herinneren zij ons eraan dat de zending vandaag wordt opgebouwd door vooral de aanwezigheid van de Heer in het dagelijkse leven te bewaren. Mogen u, door elkaar te onthalen, allen samen het levende volk van de kerk in Frankrijk vormen, dat in staat is het geloof door te geven. Onder aanroeping van de moederlijke bescherming van de heilige maagd Maria, de voornaamste patrones van Frankrijk, en van de voorspraak van de heilige Genoveva en de heilige Dionysius, beschermers van deze stad, geef ik u van harte mijn zegen. Ik dank u en ik wens u een goede weg. De mooie woorden tot de catechumenen en de neofieten. Ja, u moet het u voorstellen dat op een of andere wijze in het leven van deze mensen Jezus is binnengekomen, ze hebben hem onthaald, ze zijn nieuwsgierig geworden, ze zijn op weg gegaan om zich voor te bereiden om het doopsel te ontvangen. Sommigen onder hen hebben het reeds ontvangen, als ook een vormsel, de sacramenten van initiatie. En dat je dan ineens op heel korte tijd de mogelijkheid krijgt om de Heilige Vader zelf te zien, te begroeten, met hem te kunnen spreken en te kunnen luisteren. Ongetwijfeld hele diepe ervaringen voor deze mensen. En ook dat is iets wat naar voren gekomen is in deze apostolische reis. Dat is de grote aandacht die zowel de Kerk van Frankrijk als de paus heeft gehad voor de catechumenen en de neofieten. Zij werden als echte sterren onthaald in het Stade de France door hun 80.000 mede-katholieken, mede-christenen. En dat was een prachtig zicht om te zien hoe vreugdevol de kerk is in het ontvangen van deze nieuwe gelovigen. Dit hoopvolle beeld voor de Kerk van Frankrijk mag ons ook zeker zelf doen hopen. We gaan er even tussenuit. We gaan samen ruimte maken om te bidden. Maar laten we dat in het bijzonder doen voor de catechumenen, voor de neofieten. Voor de mensen die nu luisteren, die nieuwsgierig zijn naar het geloof, die Jezus willen leren kennen. Dat zij werkelijk de mensen mogen ontmoeten op hun weg om dit mogelijk te maken, om Jezus beter te leren kennen. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar de toespraak die de paus heeft gegeven onder meer aan de Franse bisschoppen. Dat is voor zo dadelijk.
4: Angelus Domini nunciabit Mariae.
5: Et concepit de Spiritu Sancto.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini.
5: Fiat mihi secundum verbum tuum.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro factum est.
5: Et habitavit in nobis.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
5: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
4: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
5: Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
5: Et lux perpetua luceat eis.
4: Requiescant in pace.
5: Amen.
4: Dominus vobiscum.
5: Et cum spiritu tuo.
4: Sit nomen Domini benedictum.
5: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
5: Qui fecit caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
6: Welkom bij Radio Maria.
2: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het overlopen van het programma van Paus Leo XIV in Frankrijk. Diezelfde dag was er om 3:00 de heilige mis, die werd gecelebreerd op Place de la Concorde, samen met 800.000 gelovigen, u hoort het goed. De hele Champs-Élysées was bedekt met mensen en plaatsen waar men de heilige communie kon ontvangen. 2500 waren er zo, helemaal tot aan de Arc de Triomphe. Prachtige beelden en een prachtige belevenis daar in Parijs. Dat was ook het laatste onderdeel. We hebben dat volledig live kunnen meevolgen. En dan is de paus opnieuw in het vliegtuig gestapt richting Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Om 17:45. Daar is hij dan aangekomen. Ook dat hebben we live kunnen meevolgen. Om 20:40 was er een gebed dat plaatsvond aan de grot van Massabielle, waar Onze Lieve Vrouw verscheen op 11 februari 1858 voor de eerste keer aan de heilige Bernadette Soubirous. De paus heeft er gebeden bij Onze Lieve Vrouw. Het was een heel intens moment, heel mooi ook. De grot overal aangeraakt, dat was een heel mooi gebeuren. Hij heeft gedronken uit de bron. Er werd hem een beker water uit de bron aangeboden. En hij heeft ook een kaars aangestoken. En die tussen de andere kaarsen die al aan het branden waren geplaatst. Allemaal symbolen, tekens van ik doe exact hetzelfde als wat iedere pelgrim heeft gedaan hier in Lourdes. In het bijzonder om Onze Lieve Vrouw te danken voor datgene wat er gaande is, wat er gebeurt in de kerk in Frankrijk. Op zondag 27 september, dan was er om 9:00 een ontmoeting met de Bisschoppenconferentie van Frankrijk, dus met alle bisschoppen. En daar willen we nog even blijven bij stilstaan. De paus zei: het verheugt mij om u te ontmoeten, dierbare broeders, in het bisschopsambt. Op deze door de hemel gezegende plaats, op een steenworp van de grot, waar de maagd Maria aan de heilige Bernadette is verschenen, en waar u geregeld samenkomt voor uw plenaire vergaderingen. Met deze keuze toont u duidelijk uw wil om de kerk in Frankrijk onder de bescherming te stellen van de moeder van God, om haar zo met meer zekerheid te leiden naar de wil van de Heer. Er is immers geen betere weg naar Jezus dan via Maria. Alles in haar voert ons naar haar zoon. En daarmee zet u het erfgoed voort dat u hebt ontvangen van uw vaderen in het geloof, zover als de evangelisatie van uw land teruggaat. De verering van de moeder van God wortelde er zo diep dat Frankrijk al zeer vroeg het koninkrijk van Maria werd genoemd. Deze bijzondere band tussen uw natie en de heilige maagd kwam op unieke wijze tot uitdrukking toen Frankrijk op 10 februari 1638 plechtig aan haar werd toegewijd, waarvan ik eergisteren een mooie afbeelding heb kunnen zien in de kathedraal Notre-Dame de Paris. En mijn voorganger, Pius XI, riep, verwijzend naar deze gelofte Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming uit, tot patrones van Frankrijk. Deze lange weg van vertrouwen en tederheid met Maria, getekend door zoveel devoties en plaatsen die haar naam dragen, zoveel verhoorde smeekbeden, vaak onder tranen, heiligdommen en bedevaarten, kathedralen, gaat tegen wind en tij in verder en getuigt van het levende geloof van het volk van God dat aan u is toevertrouwd. Tegenover de immense uitdagingen van onze tijd spoor ik u aan, dierbare broeders, blijk te geven van missionaire moed, durf en creativiteit. Laat u niet ontmoedigen door de fouten, de inconsequenties of zelfs de vallen die de geschiedenis van dit volk onderweg hebben gekend. Heb altijd de moed om fouten te erkennen in de liefde voor de waarheid en de vastberadenheid om de wonden te verbinden met de liefde van de goede herder die zijn schapen kent en elk van hen bij name roept. Sta dus op met hoop en word niet moe het evangelie te verkondigen. De geschiedenis van de kerk in Frankrijk is rijk, onmetelijk rijk. Zij is mooi en vruchtbaar en het is belangrijker naar te verwijzen om de toekomst van uw gemeenschappen en die van uw land op te bouwen. De kerk heeft de langzame opbouw van uw natie meegemaakt en er zelfs aan bijgedragen. Zij maakt vandaag nog in grote mate deel uit van haar cultuur, haar identiteit, haar roeping voor de wereld. Daarom heeft het woord van de kerk volledig zijn plaats in het publieke debat in Frankrijk. Het bezit van nature een profetisch gezag, ook al wordt het niet altijd gehoord. Het wordt wel verwacht, ook al wordt het niet gevolgd. In het bijzonder bij wezenlijke vragen die de grondslagen van de beschaving raken, het is noodzakelijk. Twijfel daar niet aan. Ik ken uw vastberadenheid en uw moed. U hebt die goed getoond tijdens de recente debatten over het levenseinde en ik nodig u uit tot volharding, samen met alle mensen van goede wil die dezelfde waarden verdedigen. U leeft momenteel onder een heel bijzonder stelsel van laïciteit, voortgekomen uit een bewogen geschiedenis. Vandaag tot rust gekomen, maar dat de kerk in staat moet stellen haar zending te vervullen. Dat het moeizaam bereikte evenwicht geleidelijk opnieuw ter discussie wordt gesteld zoals elders in de westerse wereld gebeurt, mag u niet doen berusten. Ik nodig u uit om waakzaam te zijn, om de vrijheid en de rechten van de kerk te verdedigen, om te evangeliseren, op te voeden tot ware vrijheid en de eredienst publiekelijk te beoefenen, opdat de naaste liefde zichtbaar kan worden beoefend in de naam van Jezus Christus. Paus Franciscus schreef u ter gelegenheid van de heropening van de kathedraal Notre-Dame de Paris: ik nodig alle gedoopten die met vreugde deze kathedraal zullen binnengaan uit, een gerechtvaardige fierheid te ervaren in zich hun geloofserfgoed opnieuw eigen te maken. Dit huis waar onze Vader in de hemel woont is het uwe. U bent er de levende stenen van. Zij die u in het geloof zijn voorgegaan, hebben het voor u gebouwd. De gedoopten aanmoedigen om zich hun geloofserfgoed opnieuw eigen te maken, maakt vandaag deel uit van uw zending als herders met het oog op een vernieuwing van de kerk in Frankrijk. Wat de Heer u, katholieken van Frankrijk, oudste dochter van de kerk, heeft geschonken, geeft immers alle reden tot dankzegging, een ononderbroken stoet van heiligheid tot op vandaag, een bloei van kunsten, letteren en wetenschappen onder impuls van het geloof en het werk van de Heilige Geest, een onomkeerbaar rijpen van het bewustzijn van de onvervreemdbare waarde van de menselijke persoon, van zijn waardigheid en van de noodzaak zijn rechten en vrijheden te beschermen, zonder die geweldige missionaire elan te vergeten die tot aan de uiteinden van de wereld vrucht heeft gedragen. Ja, Jezus heeft u veel gegeven en hij wil u in zijn liefde nog meer geven. En dat is voor een volgende keer. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Van harte dank, dierbare luisteraars, voor het luisteren. En graag tot een volgende keer. Dan gaan wij verder met de verslaggeving rond de apostolische reis van Paus Leo XIV aan Frankrijk. Graag tot dan.

0: Radio Maria.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 6:30 geworden. We zijn opnieuw verbonden met de diaken Marnik en zijn echtgenote Nadine om samen met u het rozenhoedje te bidden.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: We overwegen de 5 mysteries van het licht. Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van de Heer Jezus in de Jordaan. Zie, daar ging de hemel open en een stem uit de hemel sprak: Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb. Luistert naar hem. Dit eerste tientje, lieve luisteraars van Radio Maria, willen we heel speciaal opdragen voor het bisdom Gent. Vandaag vieren we het feest van de heilige Bavo, patroon van het bisdom Gent, patroon van de kathedraal. Bavo was afkomstig uit Haspengouw. Na een eerder losbandige jeugd deelde hij na zijn dood, na de dood van zijn echtgenote, al zijn goederen uit aan de armen. Hij wordt een volgeling van de heilige Amandus en gaat als monnik leven in de abdij te Gent, die door Amandus werd gesticht en die later naar hem de Sint-Baafsabdij wordt genoemd. Hij stierf te Gent op 1 oktober omstreeks 654. De heilige Bavo is de patroon van de in 1559 opgerichte bisdom Gent en van de kathedrale kerk. Bidden wij dit tientje speciaal voor ons bisdom, voor onze priesters en diakens en alle gelovigen.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus zei tot hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar, vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Zijn moeder sprak tot de bedienden, doet maar wat gij u zeggen zal. In de tweede tientje willen wij bidden voor alle zieken, alle bejaarden, alle mensen die lijden. Dat zij onze steun, troost en bemoediging ervaren, als tekens van hoop en broederlijke naastenliefde.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie van het licht, de verkondiging van het Koninkrijk Gods en oproep tot bekering. De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Toen Jezus zijn geloof zag, zei hij tot de lammen, uw zonden zijn u vergeven. In dit derde tientje willen wij bidden voor de wereldvrede, maar ook voor de mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Dat zij mensen ontmoeten die hun hart voor hen openen en antwoorden op Jezus' oproep om hun naaste te beminnen.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde mysterie van het licht, de gedaanteverandering van de Heer Jezus. Terwijl gij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Uit de wolk klonk een stem die sprak: Dit is mijn zoon, de uitverkorene, luistert naar hem. In dit vierde tientje willen wij bidden voor onze dierbare overledenen, maar ook voor hen die treuren om hen, dat zij in hun verdriet niet alleen staan, maar steun vinden in het geloof dat hun overledenen in Gods liefde zijn thuisgekomen.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd.
3: En de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot gedachtenis aan mij. Evenzo gaf gij de beker terwijl gij sprak. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dit laatste tientje, lieve luisteraars, willen wij opdragen uit dankbaarheid. Met een dankbaar hart bieden wij deze tienwiese groetjes aan voor alles wat wij zoveel krijgen.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria.

0: voll von Gnade, der Schiff ist mit euch. Gesegnet seid ihr oben alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht von eurem Leib, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünders, nu und in der Stunde von unserem Tod. Amen.
0: Wees gegrüßt, Maria, voll von Gnade, der Herr ist mit euch. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist der Frucht von uw Lichaam, Jesus.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij bidden. God, vandaag gedenken wij de heilige Bavo, die voor het kruis gekozen heeft en alles aan uw goddelijke Zoon wilde dienen. Beveilig ons voor het kwaad dat elke mens belaagt. Geef dat als de goede strijd gestreden is, ons leven en uw heerlijkheid zijn bekroning vindt door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige aartsengelen Michael, Gabriel, Raphaël,
0: bid voor ons.
1: Heilige Bavo,
0: bid voor ons.
1: Heilige Theresia van Avila,
0: bid voor ons.
1: Heilige Theresia van Lisieux,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We lezen het evangelie van vandaag, genomen bij de heilige Lucas, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 12. In die tijd wees de Heer 72 anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit, naar alle steden en plaatsen waarheen hij zelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, ik zend u als lammeren tussen wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar je binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zegt tot hen: het Rijk Gods is u nabij. In elke stad waar je binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt: zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel, het Rijk Gods is nabij. Ik zeg u, op die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad.

0: we mogen nu luisteren naar de homilie die we hebben gehouden deze ochtend tijdens de Eucharistie als overweging bij het evangelie van vandaag.
1: Het begin van de evangelisatie. Begin van de missie die Jezus aan zijn leerlingen geeft. En we mogen dit lezen op de eerste dag van de maand van de missie. We mogen dit lezen op de eerste dag van deze missiemaand met als patroon de heilige Theresia van Lisieux. Een zuster die in een slotklooster is binnengetreden, die patroon is van de missies. Hoe komt dat? Wel, omdat een missie in de kerk altijd in de eerste plaats gedragen wordt door het geestelijke leven, door het gebed. En de heilige Therese van Lisieux heeft dat begrepen. Zij droeg de kerk door te kiezen voor het vertrouwen in Jezus en een diep gebedsleven. Een volledige eenheid met de Heer, met Jezus Christus. En eigenlijk zien we dat al in het evangelie van vandaag. Wanneer Jezus zegt, groet niemand onderweg, dan zegt hij niet dat we onvriendelijk moeten zijn, maar hij zegt eigenlijk, hou uw focus gericht op mij, niet op uzelf en eigenlijk ook niet direct op de ander als het niet in teken is van mij. Wij moeten alles doen in teken van Jezus. Jezus is de belangrijkste. De heilige Therese van Lisieux heeft dat beleefd in haar leven. Ook al was zij opgesloten in het klooster, ook al beleefde zij een ware intimiteit met Jezus Christus, voor ons moet het hetzelfde zijn. Alles dragen in het gebed. Wat we ook doen. En misschien liggen we op een ziekbed. Misschien zijn we op dit moment in een woestijn. Wij moeten alles dragen in de naam van Jezus Christus. En de heilige Therese van Lisieux kan ons daarbij helpen. Want zij is net de patroon van degenen die werkelijk de missie uitdragen van de kerk. En dat zijn wij allemaal. Denk niet dat een missie alleen maar gericht is op degenen die actief zijn. Nee, zelfs degenen die thuis zitten in de stilte en de eenzaamheid dragen de missie van de kerk. En dat is de evangelisatie zoals Jezus het vandaag aantoont in het evangelie. De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. En in de eerste plaats moeten wij allen om arbeiders vragen. En dat is dus de volledige missie dragen in het gebed. Broeders en zusters, laten we vandaag met veel vertrouwen bidden. En vragen dat de missie van de kerk werkelijk vrucht draagt. Laten we heel eerlijk zijn, ze draagt vrucht. In de gehele wereld is de kerk groeiende. Maar misschien in onze contrijen lijkt het alsof ze niet meer levendig is. En toch werkt de Heilige Geest van God nog altijd in de harten, ook bij ons. We mogen de hoop niet opgeven, integendeel. We moeten hernieuwde motivatie vinden om doorheen het gebed en een diep geestelijk leven terug levend te blazen in de missie van de kerk in onze streek. Laten we tijdens deze Eucharistie bidden, opdat wij dat met gans ons hart mogen doen. Of zoals de heilige Theresia van Lisieux het zei, in het hart van de kerk zal ik de liefde zijn. Zij heeft gekozen om als ledemaat van de kerk het hart te zijn. Een kloppend hart, een levendig hart, dat vruchten brengt aan de gehele kerk. En dat kunnen wij allen doen door ons lijden en onze gebeden op te dragen voor het heil van alle mensen. Omdat iedereen geleid wordt door Jezus Christus en zijn kerk naar het eeuwige leven.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom in het programma Kunstzoekers. Chris en Jaak nemen ons mee om de mooiste kunst en de minder bekende pareltjes die ons land rijk is, tot bij ons te brengen. Dit alles op Radio Maria.
2: Ja, Chris, waar gaan we vandaag naartoe?
3: Wel, Jaak, voor de eerste aflevering van Kunstzoekers maken we het ons eigenlijk een beetje gemakkelijk, want we blijven heel dicht bij huis. Het is namelijk zo, beste luisteraars, wij wonen al 40 jaar op dezelfde parochie. Dus in dezelfde kerk zijn we geweest voor dopen, vieringen, lief en leed. Die parochiekerk, dat is voor ons een bijzondere kerk van grote betekenis. Maar niet alleen voor ons, ook onroerend erfgoed. De officiële instantie van Vlaanderen die zich bezighoudt met het beschermen van monumenten, noemt het een bijzondere kerk. Onze parochiekerk is dan wel geen hele oude kerk, maar het is dus wel beschermd erfgoed. Maar voor ik vertel over welke kerk het gaat, Jaak, moet ik jou iets vragen. Waarom zijn wij in deze wijk komen wonen?
2: Dus wij zijn in deze wijk komen wonen omdat het voor ons heel praktisch was. Hier dichtbij is het Sint-Pieterstation. We kunnen dus gemakkelijk met de trein naar ons werk.
3: Ja, wij wonen dus in de buurt van het Gentse Sint-Pieterstation. Namelijk in de parochie Sint-Paulus. We nemen jullie vandaag dus mee naar de Sint-Pauluskerk in Gent. Die vind je op de hoek van de Smitsestraat en de Sint-Paulusstraat. Die Smitsestraat komt uit op het groot plein, het Maria Hendrika plein, vlak voor het station Gent-Sint-Pieters. Wij wonen dus echt op een boogscheut, zegt, van dat station. We zijn allebei jarenlang pendelaars geweest. Jaak, wat denk jij dat ouder is? De wijk met de kerk of het station Gent-Sint-Pieters?
2: Dat is zeker het station Gent-Sint-Pieters. Daarna is dus de wijk telkens aan verder gegroeid en dan is de kerk er gekomen.
3: Ja, dat klopt. Laten we eens even in de tijd reizen. We gaan samen naar het jaar 1900. En we staan hier in de Smitsestraat, zegt, ergens in de wijk. Wat zien we? Geen kerk, geen huizen en ook geen station. Dat was er allemaal toen gewoon nog niet. Wat zien we wel? Landelijk groen. Koeien, veldjes met groenten hier en daar, een boerderij die eten kweken voor de stadsbewoners. Er ligt ook een spoorlijn, maar die ligt gewoon gelijk gronds. Er is nog geen spoorberm. Dat is de spoorlijn van Gent naar Brugge. Maar hier stoppen geen treinen. Het is 1900 en het station van Gent, dat is het station Gent-Zuid. Een kopstation in het centrum van de stad. Wij weten dat, hè Jaak? Waarom weten we dat? Waar hebben we dat gezien? Hoe landelijk het hier was toen?
2: Ja, hier in het Museum van Schone Kunsten hangt er dus een schilderij over de Meerstraat, waar je dus mooi ziet dat koeien en bomen toen bestonden in die periode. En de schilderij is van Xavier de Kok.
3: Ja, en huizen of een kerk of een station staan daar dus helemaal niet op. Daarvoor moeten we verder in de tijd. We tijdreizigers, we gaan nu 20 jaar vooruit naar 1920.
2: Ja, wat is hier veel veranderd?
3: Ja, wat zien we daar in de verte blinken? Een smalle ronde toren, rood en witte steen. net een vuurtoren. En daarbovenop grote wijzerplaten met een klok op de vierkanten. Zodat je van ver kunt zien hoe laat het is. Dat is het torentje van een heel nieuw stationsgebouw. Dat stationsgebouw is indrukwekkend lang. Dat is het station Gent-Sint-Pieters. Dat opende in 1912. En daar rond zien we nieuwe lanen en straten waar volop huizen worden gebouwd. Een hele nieuwe wijk rond dat heel nieuw station. Er is hier ook al een nieuwe parochie. De parochie Sint Paulus sinds 1902. En verder zien we ook een grote school. Het Sint-Pieters Instituut. Een school dat de dames van het christelijk onderwijs hebben opgericht in 1906. Dus op die 20 jaar tijd gaan we eigenlijk van een landelijk gebied naar een nieuwe stadswijk in opbouw.
2: Chris, kijk eens naar die straatnamen. Koningin Elisabethlaan, Koning Albertlaan, Prinses Clementinelaan. En kijk eens naar die huizen. Hier wonen geen arme mensen, denk ik.
3: Dat klopt. De nieuwe wijk rond het nieuw station is echt bedoeld voor de burgerij. Rond 1900 kent de stad Gent een hele grote groei. Heel veel mensen komen van het platteland in de stad werk zoeken. Er wonen hier, het is eigenlijk het moment van beluiken en arbeidershuisjes. Maar hier in deze wijk zul je geen beluiken vinden. Het is echt bedoeld voor de betere burgers, zeg maar de middenklasse van toen. Is het goed, Jaak, als ik je een stukje voorlees uit de oprichtingsakte van de parochie?
2: Jazeker, ja. Lees maar.
3: Ik citeer dus, hè. Inziende de vurige begeerte der gelovigen bewonenden den Kortrijksen Steenweg onder de parochie van Sint-Pieters buiten te Gent en de altijd aangroeiende bevolking deze parochie, beoogende de meerdere ere gods en het geestelijk welzijn onze diocesanen, gebruikmakende van onze bisschoppelijke macht, gehoord hebben onze synodalen raad en de eerwaarde heer pastoor van Sint-Pietersbuiten, hebben wij goed gevonden de parochie Sint-Pietersbuiten in twee delen te splijten. We stellen dan vast dat de parochianen die wonen op de Kortrijksensteenweg en de aanpalende straten zullen uitmaken de nieuwe parochie, geplaatst onder de bescherming van de heilige Paulus. In de nieuwe parochiekerk zullen de kinderen gedoopt worden, in hun plichten onderwezen en tot de eerste communie aangenomen worden. Daar zullen ook huwelijken volgens het heilige concilie van Trent plaats hebben, lijkdiensten en alle andere kerkelijke plechtigheden gedaan worden. Getekend door bisschop Stillemans in Gent op 23 december 1902.
2: Die oprichting is in 1902, maar nu is het 1920. De parochie bestaat al 20 jaar en er is nog altijd geen kerk. Hoe komt dat, Chris?
3: Ja, dus die eerste priester van onze parochie, die is ingewijd in de Sint-Paafskathedraal, want die had helemaal geen kerk. Dan is er wel een tijdelijk kerkje gekomen en begon een hele zoektocht naar een stuk grond om een echte parochiekerk te bouwen. Wel, en die zoektocht, die heeft geduurd tot 1930. Eigenlijk is het de Eerste Wereldoorlog die ertussen komt en roet in het eten gooit. Maar in 1930 wordt er een oplossing gevonden. De grote school, het Sint-Pieters Instituut, die zusters hebben een stuk van hun hof afgestaan als grond voor de kerk. En de bouw begon dus 1930. Het werd een kerk in een heel bijzondere stijl. Het is eigenlijk tijd dat we samen met jullie het eens gaan bezoeken. Onze parochiekerk die net geen 100 jaar oud is. We gaan gewoon te voet, hè? De voordeur uit, even wandelen. Trek de deur dicht, alsjeblieft. Ja, we zijn op weg.

We zijn ondertussen de Sint-Paulusstraat ingewandeld en zien daar al de kerk voor ons liggen. Wat vooral opvalt is de kleur. Het is een hele witte kerk. Witte muren en rode, donkerrode daken met pannen op. Heel, heel sober. De witte kleur komt door de steen. Het is bekleed met gobertangensteen. Een steen uit Waals-Brabant eigenlijk, uit België, dat zo wat grijs-wit is. En dan de vorm. Vooraan heb je een hoge vierkante toren met kleine vensters in, met ronde bogen. Het lijkt een beetje op een toren om een kasteel te bewaken. Naast de grote toren is er nog een klein torentje en die heeft zelfs schietgaten. Dan heb je de lange, hoge middenbeuk achter de toren en daarnaast een lagere zijbeuk. En helemaal rechts zie je een half ronde vorm. Dat is het koor van de kerk. Half rond met een halve koepel erop. Eigenlijk is de kerk vooral rechte lijnen, maar ook dan gebogen lijnen. Een heel mooi samenspel, allemaal op elkaar afgestemd, zou ik zeggen. Deze stijl noemen we neo-romaans. Als je kijkt, zie je dat het geen oude kerk is vol kunstschatten. Dat mag je niet verwachten. Boven de toren heb je ook een windhaan, zoals op zoveel kerken. De symboliek van de windhaan, dat leggen we wel eens in een andere uitzending uit. Maar de toren zelf springt vooruit. We kunnen dus onder de toren gaan staan. Je kunt met de auto, want er waren toen al auto's, tot onder de toren rijden. En als het moet in het droge uitstappen. En dan gaan we binnen. Een van de zijdeuren nemen. En dan door de tweede deur. En zo komen we de kerk binnen. En zoals altijd, het eerste wat je voelt als je deze kerk binnenkomt, is een oase van rust. Het is hier zo stil, vergeleken met de drukke stad buiten de deur. Stil, ruim, wit, want ook van binnen is het een hele sobere witte kerk. En licht, heel licht. En ook weer hier ronde bogen, ronde gewelfbogen ook. En achteraan, achter het hoogaltaar, heb je die grote halfronde koepel. Het is een heel harmonieuze kerk als je binnenkomt. Het straalt soberheid, sereniteit uit. En dat is geen toeval, want het gebouw, maar ook heel het interieur, is samen ontworpen. Dus alles wat je hier ziet van versiering is eigenlijk speciaal ontworpen voor deze kerk en een groot deel ervan ook gelijktijdig met de bouw van de kerk zelf. En als je binnenkomt zoals wij nu, wanneer de zon schijnt, dan valt heel mooi het licht. Aan de ene kant door de witte glazen, een heel aantal glazen zijn gewoon wit. Wat verklaart dat de kerk zo licht is, maar ook door de gekleurde brandglasramen, wat mooie kleurrijke vlekken geeft op de witte muren. We hebben hier een afspraak met eerwaarde heer Michel de Beer. Hij was heel lang pastoor hier in de parochie Sint-Paulus. Hij is nu op rust, maar wij noemen hem nog altijd meneer pastoor. En van dat rusten komt ook niet veel in huis, want hij is nog bijzonder actief.

0: Ondertussen is de pastoor van onze parochie bij ons gekomen in de kerk. Hartelijk dank, meneer pastoor, dat u bereid bent om ook wat te vertellen voor de luisteraars van Radio Maria. Mag ik u eerst vragen, hoe lang bent u hier eigenlijk al pastoor, ongeveer?
1: Ik denk dat het exact 34 jaar is. Ja. Althans, indien men de jaren erbij telt, na mijn op pensioenstelling.
0: Ja, die wil ik zeker
1: vrijwillig, ja, ik ben vrijwillig nog wat langer gebleven, zolang ik de krachten heb en de gezondheid om het te doen. Maar het was eigenlijk, men heeft dat ook gevierd, officieel was het 25 jaar. Ja, dan ben ik een beetje over die leeftijd gegaan, officieel toch. Maar dan uiteindelijk heeft het bisdom mij gevraagd om een taak neer te leggen en om mij te melden dat er een opvolger was, hè, wat natuurlijk zeer gelukkig was. Maar ik doe het heel graag. Ik doe het verder. En de nieuwe pastoor, de jongere nieuwe pastoor, is, mag ik zeggen, zeer blij dat hij toch want hij heeft nu 6 parochiekerken die alle 6 nog in werking zijn. En dat is natuurlijk enorm veel werk, hè. Je kunt het niet allemaal doen. Er wordt wel nog wat bijgestaan door de vroegere pastoors, maar nu ben ik, denk ik, nog de enige vroegere pastoor. Samen met een diaken in Zwijnaarden. Maar voor de rest, ja, goed.
0: Maar na zoveel jaar zult u de kerk wel van binnen en van buiten kennen. En mijn vraag aan u is, vindt u het ook een bijzondere kerk? En waarom dan?
1: Wel, ik was van bij het begin, toen ik de eerste keer deze kerk zag, was ik van bij het begin een beetje veroverd door die kerk, door die ruimte. Toen ik binnenkwam, viel het mij op hoe breed de middenbeuk van die kerk was, hoe aantrekkelijk de ruimte, hoe mooi ook, hoe evenwichtig. Het is een neo-Romaanse kerk, maar in de meeste Romaanse kerken valt het op dat de middenbeuk zeer smal en hoog is, terwijl hier de middenbeuk heel breed is, wat mogelijkheden biedt om de liturgie te verzorgen op een aangename manier. Ik heb mij zitten afvragen, omdat ik altijd een beetje de droom gekoesterd heb om niet alleen pastoor te zijn, maar ook architect. Het is een van mijn beroepen die ik graag had uitgeoefend. Ik heb veel belangstelling voor architectuur. En toen ben ik beginnen nadenken en ik heb gekeken naar de gewelven van de kerk, het brede gewelf en hoge gewelf van de middenbeuk. En toen zag ik dat de 2 zijbeukjes veel smaller waren, maar ook veel lager. En ik zat me af te vragen hoe het mogelijk was dat zo'n grote middenbeuk de zijwaartse druk van zo'n brede boog kon opvangen. Er zijn geen steunberen aan deze kerk. De 2 zijbeuken zijn zeer laag. Dus het punt waarop de boog eigenlijk rust, zit eigenlijk in het eile. En toen ik voor de eerste maal in de zolder van de kerk terechtkwam, heb ik het verstaan. Het is namelijk, het mysterie was voor mij plots opgelost. Ik zag de geweldige grote spanten. Wat de spant is, het structurele element dat de boog eigenlijk verstevigt. En de grote spant, dus een driehoekige constructie. En wat nieuw was, dat was in gewapend beton.

0: En de kerk is in 1930 gebouwd. En dat is de tijd waarop de eerste maal op grote schaal gewapend beton werd gebruikt. En dus de benedenkant van die grote spanten, die omklemmen als het ware de boog en houden de boog bij elkaar. En dat is, maar je ziet het natuurlijk niet in de kerk, je ziet alleen de boog. Maar boven, als je op zolder loopt, dan zie je inderdaad de boog onder u, je loopt er bovenop, maar de spant, de zijkanten en de onderkanten van die spant, die omklemmen als het ware de hele boog. Dat is zeer merkwaardig en nieuw voor die tijd. Ongezien eigenlijk, ongezien, omdat het een totaal origineel constructieelement is. Daarnaast zijn er zeer veel mooie, buitengewoon mooie elementen. Het feit bijvoorbeeld dat de kerk gans blank is, maar dat is ook te danken aan de parochianen zelf. Want we hebben hier tot tweemaal toe een brandstichting zelfs gehad, een vrijwillige brandstichting. Met als gevolg dat de ganse kerk blakerzwart gemaakt is door de rookontwikkeling. De ganse kerk was vol rook. En dankzij de medewerking van alle vrijwilligers, van de parochianen, is er hier met man en macht gepoetst geworden, ook gelukkig door een professionele ploeg uit Antwerpen, die dat ook zeer mooi hebben afgewerkt. Maar we hebben alle elementen op de grond, de standbeelden, de stoelen, de meubilering van de kerk gepoetst en zo. Dat was een prachtige inspanning van al die mensen die de kerk uiteindelijk zeer genegen zijn. De kerk krijgt ook veel bezoek. Er zijn veel mensen die vanuit het station naar het centrum van de stad trekken. En soms vinden ze de weg langs de Smitsestraat om eventjes dan binnen te lopen in die kerk. En ze zijn, denk ik, telkens aangenaam verrast. Een ander element natuurlijk dat zeer opvalt, dat zijn de lichtramen. Hè,
1: de
0: glasramen natuurlijk, hè, met schitterende kleuren. De kleine glasraampjes in het koor zijn statisch. Het zijn allemaal heiligen, de patroonheiligen van deze kerk en zo. En van het land. Maar dan hebben we ook prachtige taferelen. Bijvoorbeeld de zes taferelen in het transept, links en rechts van ons, zijn taferelen uit het leven van de heilige apostel Paulus, want het is de Sint-Pauluskerk gewijd aan die vurige apostel, zijn bekering uit het Jodendom en dan zijn missiereizen en uiteindelijk zijn dood als martelaar, zijn onthoofding in Rome. Maar ook de hele constructie van de opvatting van de glasramen is merkwaardig. Bijvoorbeeld, er zijn drie glasraampjes op het einde van de linkerbeuk, de linkerzijbeuk, die zijn gewijd aan de Eucharistie. De rechterzijbeuk, dat kapelletje is gewijd aan Maria. Links en rechts, boven het transept heb je langs de ene kant een glasraam, een roos, zoals men dat noemt in het Frans, une rosace, met schitterende kleurrijke tafereel van profeten, van apostelen en zo meer, die Christus opbrengen. En langs de andere kant zijn het allemaal illustraties van de litanie van Loreto. Loreto is een plaats in Italië, bekend om zijn bedevaartsoord en ook om zijn litanie, met alle mogelijke titels voor Maria. En in het midden de kroning van Maria door haar eigen zoon, Jezus. Dan hebben we de zijbeuken, telkens 3 lichtramen, glasramen, langs weerskanten dus, en telkens gewijd aan taferelen uit het evangelie, met altijd de nadruk op de barmhartigheid. Het zijn allemaal zondaars en zondaressen die op een wonderbare wijze vergiffenis krijgen, omdat zij ootmoedig zijn, nederig en niet met zichzelf ingenomen. En dan hebben we nog aan de ingang links een klein kapelletje, de doopkapel, met ook 3 glasramen gewijd aan de doopliturgie. En langs de andere zijde 2 glasraampjes gewijd aan het lijden van onze Heer Jezus. Als je dat allemaal mooi samen ziet, dan beseft je dat wie die glasramen heeft, de onderwerpen die door deze glasramen worden belichaamd, dat die bijzonder goed uitgedokterd zijn. Er is een hele constructie, een mentale constructie van de onderwerpen van die glasramen.
1: Meneer pastoor, naast het hoogaltaar rechts staat er nog een heel opmerkelijk Mariabeeld. We zien eigenlijk alleen nog maar aan de vorm dat het een Mariabeeld is, want het ziet helemaal zwart geblakerd. Wat is het verhaal achter dat Mariabeeld?
0: Ik heb dat Mariabeeld zelf ontdekt in de kelder van de pastorie, gewikkeld in een deken. Toen ik het deken wegnam, zag ik die gestalte van Maria, ongeveer een goede meter hoog, maar zeer herkenbaar. Zij houdt het kind Jezus in haar armen en u ziet nog de aureool rond het hoofd van beiden. En ik vroeg mij af, van waar komt dat? Het kan niet anders dan afkomstig, want er zijn nog dingen in de pastorie die afkomstig zijn uit die kerk. Er was namelijk een hulpkerk gebouwd in de Rijzenbergstraat, een moderne kerk, en die stond in het portaal van die kerk. Het was een zeer mooi, glimmend eikenbeeld, schoon opgepoetst en zeer, zeer opvallend. En die, maar in massief eikenhout. En de Verrijzeniskerk is in het jaar 86 uitgebrand, volledig, vernield. En dat beeld is ook verbrand. Ik zou zeggen van kop tot teen en tamelijk diep naar binnen toe, want het is vol schilfers. En dus dat beeld komt van die Verrijzeniskerk. Opvallend. Dat is dat die silhouet als het ware zeer, zeer mooi bewaard is. Ik ben natuurlijk, dat beeld was uiteraard zeer broos. Ik ben met dat beeld naar de Pinte getrokken bij een kunstenaar, van wie ik vernomen had dat hij vele kunstwerken kon herstellen. Hij heeft dat beeld voorzichtig in een cellulose bad gedompeld, waardoor al die schilfers zijn komen vast te liggen. Zodanig dat die niet verder konden afschilferen en op de grond vallen. Eerst heb ik dat beeld geplaatst in een nis van het appartementsgebouw dat in de plaats gekomen is van de Verrijzeniskerk. Daar staat trouwens nog altijd een kapelletje, een klein kapelletje, waarin het beeld mooi paste. Ik dacht, daar kunnen de voorbijgangers eventjes een herinnering hebben aan de plaats waar die Verrijzeniskerk stond. Maar er groeide een haag tot hoog boven het beeld, zodanig dat het niet meer zichtbaar was. En ook de bewoners van de nieuwe bewoners van dat appartementsgebouw hadden daar niet zoveel interesse voor. En toen heb ik het beeld weer weggenomen. Het kapelletje staat er nog altijd, ledig. En ik heb het hier in de kerk geplaatst. Ja, ik denk te weten dat ik gepoogd had van er een kleine tekst bij te voegen, namelijk de tekst afkomstig van het boek Exodus, ja, begin van het verhaal van het boek Exodus, waar Mozes plots wordt aangetrokken in de woestijn door een brandende braamstruik. Maar het wonderen van die brandende braamstruik was dat het niet opbrandde, dat hij bleef branden, maar niet tot as werd herleid. En dus ik heb die tekst gekozen om het beeld van Maria, dat merkwaardig is. Hè. Het is ook verbrand, maar het is niet verbrand en verdwenen. En dat vond ik ook een zeer mooi symbool.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje een teken van hoop, zou je zeggen. Hè? Ondanks ja. de brand ja. is een ja. beeld van Maria toch bewaard ja. gebleven.
0: Ja.
1: Meneer pastoor, hartelijk dank dat je voor ons wat hebt willen vertellen. Ja, ik heb er ook alweer wat bijgeleerd, denk ik. En ik neem aan dat de luisteraars van Radio Maria ook wel zullen waarderen dat u daarvoor de tijd genomen heeft.
0: Ja.
1: Hartelijk dank.
0: En ik wil de Radio Maria ook bedanken, want ik heb vele, vele, vele mensen ontmoet in mijn leven die zeer gehecht zijn aan de Radio Maria, die er altijd opnieuw naar luisteren. Ik heb onder andere een kloosterzuster die in de pastorie een onderkomen heeft gevonden en die altijd aan naar Radio Maria luistert en het betekent voor haar echt een beetje haar leven, geestelijk leven.

0: We hebben al over de glasramen het een en het ander gehoord en door meneer Pastoor. Maar we gaan ze nu eens wat van dichterbij bekijken. Jaak, heb jij een van de glasramen die je mooier vindt dan de andere?
1: Nee, niet bepaald. Ik vind ze allemaal even mooi. Ze zijn echt fantastisch om naar te kijken.
0: Ik heb wel een favoriet. Daar gaan we straks eens naartoe. Maar laten we ons gewoon logisch beginnen. We staan nu achteraan in de kerk en we gaan naar links. En we wandelen dan langs de linkermuur naar voren. Het eerste wat we zien is de doopkapel met 3 mooie glasramen. We zien tegen de muur ook een reeks witte beelden. Die zijn tegelijk met de kerk ontworpen eigenlijk. Die staan hier, net als de glasramen, eigenlijk ongeveer van bij de bouw van de kerk. Maar hier valt iets op. Het is geen wit beeld, maar een buste. Het is een buste in brons, ongeveer levensgroot, denk ik. En het is van de zalige priester Poppe. In brons, een heel fijn gezicht, open ogen die ons aankijken.
1: Chris, waarom staat dat hier?
0: Wel, priester Poppe heeft geen band, voor zover ik weet, toch met deze kerk, maar wel met de parochie hier vlakbij, dus die aangrenzende parochie, die noemt Sint Coleta. En de zalige priester Poppe werd daar als hele jonge man, 25 jaar maar, benoemd tot onderpastoor in 1916. 1916, volle oorlogstijd. We hebben al verteld dat Sint Paulus een vrij welvarende wijk is, toch toen het gebouwd is. Wel, zo rijk als de mensen in de herenhuizen rond het station waren, zo arm waren de bewoners van Sint Coleta. Het was er een wirwar van steegjes en beluiken, en in de volksmond noemden ze de wijk Slechte Colette. Daar heeft priester Poppe, Wartje Poppe, heel hard gewerkt tussen de jongeren, de kinderen en de werkmensen. Zo hard gewerkt dat het zijn gezondheid volledig heeft ondermijnd. Hij is daar dan na 2 jaar moeten weggaan en op nog geen 34 jaar oud is hij overleden. Toen hij zalig verklaard werd in oktober 1999 door Johannes Paulus II, heeft een kunstenaar uit Gent, Paul de Bruyne, een aantal bustes van hem gemaakt. En dat is wat we hier zien. Een buste gemaakt door Paul de Bruyne. Er staat van dezelfde kunstenaar in de kerk ook nog een paar andere werken. Maar daar komen we nog aan. We waren aan het rondwandelen. We zijn aan de linkerzijkant van de kerk. En we gaan voorbij 3 grote glasramen. En we stoppen aan het derde. Wel, Jaak, dit is mijn favoriete glasraam. Waarom? Wij zijn hier vaak met kinderen geweest. Dit glasraam is zo duidelijk van thema en zo aansprekend van thema, dat je hier gerust met een kind of iemand die heel weinig over geloof weet kunt blijven stilstaan en dat die wel zullen herkennen wat erop staat. Om te beginnen is het heel kenmerkend voor dit glasraam, net als al de anderen in de kerk, dat de kleuren zo fel zijn. Er is een boord helemaal rond het glasraam. Allemaal kleurige blaadjes en krulletjes. Donkerrood, groen, geel, oranje. En dan het glasraam zelf. In het midden staat Jezus in een lang kleed. En het is alsof hij nog aan het stappen is. Het is helemaal geen statisch beeld van Jezus. Het is een beetje zwierig. En wat heeft hij op zijn schouders, Jezus? Op zijn schouders ligt een schaapje. Dit is de goede herder die het verloren schaapje teruggevonden heeft en in veiligheid brengt. Rondom Jezus zie je verschillende tinten blauw. Dat is de lucht, maar in feite denk ik is het de hemel. Het is niet alleen blauw, er zijn ook gele sterretjes in, of gouden sterretjes. Dat komt ook in meerdere glasramen terug en is echt wel bijzonder mooi. Aan de voeten van Jezus, aan zijn, wel links als we kijken, zie je een groot bruin dier. En dat is natuurlijk de wolf. De wolf heeft een grote muil, gele ogen, witte tanden, een rode tong. Maar verder denk ik niet dat je er schrik van moet hebben. Want de wolf kijkt naar omhoog, naar boven, en Jezus kijkt naar de wolf. Hij is dus eigenlijk al bedwongen, al was het maar door de blik van Jezus. En dan rechts, aan de voeten van Jezus, liggen er nog twee schapen. Het is alsof ze in een wei liggen. Er is wat groen en wat lijkt op bronnetjes water. En die schaapjes liggen erbij, alsof ze helemaal geen zorgen hebben, heel rustig. Ondanks het feit dat die wolf daar toch niet te ver van hen is. Maar Jezus houdt met zijn staf de wolf in bedwang, en die schapen weten dat ze veilig zijn. De goede herder waakt over hen. En zie, daarom is dit mijn favoriet glasraam. We wandelen nu een klein beetje verder.

0: Chris, wie heeft dat glasraam gemaakt?
1: Wel, die glasramen zijn eigenlijk allemaal door dezelfde persoon gemaakt. We zijn nu in de dwarsbeuk. In de dwarsbeuk zijn rechts en links 6 glasramen, allemaal over het leven van Sint Paulus. We staan dus links en we gaan kijken naar het middelste glasraam. Een beetje tussen de stoelen door. Ja, de zon schijnt in onze ogen. We zullen een stapje achteruit moeten. Goed, dit is helemaal geen lieflijk tafereel. Als we hier kijken, weer diezelfde mooie boord. Ik weet niet of het vissen of vogels zijn, maar toch precies patronen met dieren in. En het glasraam zelf. Centraal weer een hele rustige figuur. Dat is de heilige Paulus. Maar verder, als we naar boven kijken, donder, bliksem, een mast van een schip dat stuk is, de zeilen fladderen maar wat in het rond. Helemaal onderaan, de zee, maar geen rustige zee, donkergroene golven met wit schuim op. En daar ligt een man in die zijn armen uitstrekt en probeert op de rotsen te klimmen om zichzelf te redden van de verdrinkingsdood. En in het midden dus een scheepje. En daar staat Sint Paulus, heel rustig, heel kalm, en hij kijkt naar boven. Het is een verhaal uit de Bijbel uiteraard, de schipbreuk van Sint Paulus. Op dat moment is de heilige Paulus al in gevangenschap genomen in Jeruzalem. Hij wordt naar Rome vervoerd, waar hij de marteldood zal sterven. Maar God heeft hem beloofd dat hij en alle opvarenden van het schip veilig zullen aankomen. Toch worden ze getroffen door een storm. Het schip zinkt, de mensen moeten het water in en zich aan hout vastklampen en zo, om zich in veiligheid te brengen. Maar de heilige Paulus blijft kalm, want hij weet dat iedereen veilig de kant zal bereiken, want God heeft hem dat beloofd. Een beetje een analoog thema, denk ik, als de goede herder, vertrouwen op God. Maar ja, hier onderaan is er zo helemaal in het hoekje, we moeten zelfs een beetje achteruit, een klein rood vierkant stukje glas. Zie je dat?
0: Ja, inderdaad. En dat is het kenmerk van de glazen hier.
1: Kun je even lezen wat erop staat?
0: Daar staat erop, Camille Gonton de Foix Gant.
1: Ja, Camille Gonton de Foix. Een heel bekende kunstenaar, een glazenier. Net als verschillende van zijn broers. En daarom zet hij ook de naam van zijn vrouw erop. Om zich te onderscheiden van zijn broers. Maar dus een zeer bekend glasatelier. En hij heeft eigenlijk alle glasramen hier in de kerk gemaakt. Die zijn bij hem besteld, maar niet allemaal tegelijk. Beetje bij beetje, ik vermoed, naarmate er geld voor was. Hij heeft een hele eigen stijl. Zoals we al zeiden, de glasramen zijn bijzonder kleurrijk, echt levendige kleuren. Dat kenmerkt hem, maar ook de beweging in zijn glasramen. De mensen staan niet stil, ze bewegen. Als ze knielen, knielen ze echt met hun twee knieën op de grond. Je ziet ook hun gezichten, daar is heel veel uitdrukking op. Dat kenmerkt die Camille Gonton. En toch, wij bewonderen die glasramen. En toch is dat niet altijd zo geweest. Die laatste 6 glasramen bijvoorbeeld. Niet iedereen vond die mooi. En hoe kwam dat? Wel, er was een commissie voor monumenten en landschappen. En zij moesten oordelen over het meubilair en de inrichting van de kerk. Toen die laatste 6 glasramen over Sint Paulus geplaatst zijn, zei de koninklijke commissie dat ze van minder waardige kwaliteit waren en dat ze een blamage waren voor het glasatelier van Gonton. Ja, hoe kan dat nu, zul je denken? Daar zijn 2 redenen voor, hè? Die commissie voelde zich gepasseerd. De kerkfabriek was eigenlijk een beetje overhaast te werk gegaan, of eigenzinnig, ik weet het niet. Ze hadden niet op voorhand het ontwerp voorgelegd aan de commissie. Ze hadden ze gewoon rechtstreeks besteld. Dus de commissie was een beetje op haar teen getrapt, zeg maar. Dat is de eerste reden. De tweede reden is dat tussen de allereerste glasramen, dat zijn die boven het hoogaltaar in de kerk, en de laatste zes van de heilige Paulus, dat daar een tijdperiode tussen zit van 10 jaar. En in die 10 jaar was het werk van Camille Ganton gewoon mee geëvolueerd en had hij meer en meer zijn eigen stijl ontdekt. En ja, dat kon die commissie ook niet zo erg waarderen. Maar wij denken daar nu toch heel anders over. Onze kerk is beschermd erfgoed, dat hebben we al gezegd. Beschermd in het jaar 2003. De commissie die in 2003 oordeelde over die brandglasramen, die zegt dat die brandglasramen van onschatbare waarde zijn. En zij hebben verklaard dat de Sint-Pauluskerk en het interieur samen een uniek en harmonieus totaal kunstwerk uit de vroege jaren 30 vormen. Zo zie je maar hoe smaken kunnen veranderen door de tijd.
2: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent, la mer, des reflets.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Chris, laat ons nu naar het tweede kunstwerk van Paul de Bruyne kijken.
2: Ja, daarvoor moeten we gewoon nog wat verder naar voor in de kerk. Richting de zijkapel links, dat is de sacramentskapel. Als we voor de sacramentskapel staan, heb je links tegen de muur opnieuw een kunstwerk in brons. En dit stelt de heilige Paulus voor. Het staat er gewoon op, dus je hoeft er niet aan te twijfelen. En het hoofd van de heilige Paulus op dit bronzen donker kunstwerk is wel opmerkelijk. Want zijn gezicht is eigenlijk in twee helften verdeeld. Rechts is het helemaal vlak, heeft hij eigenlijk geen gezicht. Het is gewoon een vlakke plaat, zeg maar, met een opening in. Waar zijn oog moet zijn, is een ronde opening. En links dan heb je een compleet gezicht met haar, een neus, een mond en een oog dat wijd open rondkijkt. Dit stelt de heilige Paulus voor. Voor zijn bekering, blind dus eigenlijk. He. En dan links, na zijn bekering, de vurige heilige die de mensen gaat bekeren, die volop leeft. En het is ook het werk van kunstenaar Paul de Bruyne, die eigenlijk vooral bekend is omwille van zijn keramiekwerk. En nu zijn we aan de sacramentskapel en hebben we ook weer glasramen. De derde rechts, dus, is ook wel een opmerkelijke. We gaan er niet te veel op ingaan. Maar het is de heilige Tarsitius. Een hele moedige jongen. En ook wel een mooi verhaal om aan jongeren te vertellen. Maar wij kijken nu even naar het tabernakel. Onze kerk is dus van 1930. Het is in een neo-Romaanse stijl, maar er zijn ook heel wat elementen die echt uit het jaar 1930 komen. En het tabernakel is daar één van. Het is in koper, vrij blinkend, en het is versierd met afbeeldingen van de vier evangelisten. Maar je ziet aan de stijl, we noemen dat art déco, zo wat lang uitgerokken figuren, ook wel een zekere statigheid, dat het effectief een werk is van tussen de twee wereldoorlogen. Hetzelfde geldt voor de koorbanken. Daar zijn hele mooie engelenfiguren op. Maar nu gaan we even onderbreken, denk ik, met een streepje muziek.

0: Ondertussen zijn wij tot aan de middenbeuk gewandeld. We staan ongeveer ter hoogte van het altaar. En waarom stoppen we hier? Als je hier naar boven kijkt in de kruisbeuk, zie je links en rechts, boven de glasramen van Sint Paulus, zie je grote roosvensters. Ook bijzonder mooi, nu dat de zon erop schijnt. Wij gaan vooral kijken naar het roosvenster aan de rechterkant.
1: Waarom noemen ze dat een roosvenster?
0: Een roosvenster, dat komt echt van het woord roos. Zo'n roosvenster is altijd helemaal rond. En dan heb je een kantwerk van steen. En die stenen die verdelen het venster in blaadjes. Een kelk in het midden, hé, een hart eigenlijk. En daar rond dan blaadjes van een roos. En ook het roosvenster waar we nu naar kijken, heeft die vorm. Het is een perfect rond venster. In het midden een kleinere ronde cirkel. En daar dan 10 rozenblaadjes rond. De cirkel in het midden maakt duidelijk wat het thema is van dat roosvenster. We zien Maria al zittend. In een blauw kleed, blauw-wit, een klein beetje rood. En daar, zij buigt wat voorover. En rechts van haar is God in het rood. En hij zet een kroon op haar hoofd. Het is de kroning van Maria in de hemel. Jaak, welke figuren herken je zo in de blaadjes als je kijkt? Wat zie je daar al?
1: Als ik kijk, zie ik daar rozen, een lelie, een toren.
0: Ja, wel, rozen en lelie, een toren. Sommige luisteraars weten misschien wel al wat die 10 glasramen voorstellen. Het zijn titels van Maria. Titels uit de litanie van Loreto. Zoals je hebt, zetel der wijsheid, toren van David. Wat mooi is aan de, het is de derde, als je in wijzerzin begint te tellen. Daar zie je dus een toren en daarnaast een engel en die speelt op een harp, toren van David. Bij elk rozenblaadje staat er een engel met een muziekinstrument, allemaal verschillende. Wat hebben we nog? Mystieke roos, morgenster enzovoort. Dat zijn de titels van Maria uit de litanie van Loreto. Loreto is een stadje in Italië en de litanie van Loreto gaat minstens 900 jaar terug in de tijd. Als je daar meer wil over weten, moet je maar eens kijken op de website van Radio Maria, want daar staan podcasts op die gaan over de verschillende titels van Maria. Dit roosvenster, net als andere brandglasramen in de kerk, is het werk van Camille Gonton. Nu is dit niet de enige plaats in Vlaanderen waar je zijn werk kunt zien. Hij had een heel goed draaiend atelier. Hij heeft heel wat glasramen gemaakt voor binnen- en buitenland. Wil je werk zien van hem, dan kun je bijvoorbeeld naar Ronsen, naar de Sint-Martinuskerk. Maar ook in Zeelen, Dendermonde, Berlaren, Antwerpen, Brussel, zelfs Mechelen in de Sint-Rombouts kun je werk zien van hem en ook in het buitenland. Engeland, Duitsland, tot Congo en China toe. Hij was dus best wel een bekende figuur in zijn tijd. Jaak, jij bent eens gaan zoeken waar zijn atelier was. Hè?
1: Ja, ik ben gaan kijken en dat is dicht bij de coupure, namelijk in de Theresianestraat 24 in Gent hier. Zijn, op zijn naamplaats aan zijn deur staat er dus Cam van Camille Gonton de Foix. De hevel is versierd in keramiek in dezelfde elegante, zwierige stijl. De tekeningen op de hevel stellen de brandglas schilderkunst voor en 2 figuren met de inscriptie Ars et Labor. Dat wil zeggen kunst en ambacht.
0: Ja, voor wie geïnteresseerd is, moet maar eens in Gent langs de Theresianenstraat wandelen of fietsen. Maar nu we hier in de Middenbeuk staan, hebben we ook een goed zicht op de gewelven. Als je naar rechts kijkt, zie je het mooie orgel. Maar daarboven zie je dat de muur toch nog een aantal zwarte vlekken heeft. En die zwarte vlekken, dat brengt ons terug naar juli 2023. We hadden in de krant al gelezen dat er een brand was in de Sint-Pauluskerk. Ja, dat was toch wel even schrikken. We zijn de volgende dag gaan kijken en er hing een briefje op de deur. En wat staat er op het briefje? Op vrijdagavond 2 juni 2023 werd onze geliefde Sint-Pauluskerk voor de tweede maal slachtoffer van opzettelijke brandstichting. De schade is aanzienlijk. De voormalige bidkapel links van de linkerzijingang is volledig uitgebrand. Gordijnen van bichtstoelen, kerkstoelen enzovoort zijn vernield. De rookschade is aanzienlijk. Alle binnenmuren zijn beslagen met een fijne roetlaag. Het reinigen van de kerk zal maanden in beslag nemen. Dankzij de bewakingscamera's werd de dader herkend en door de politie gearresteerd. De zondagsviering zal plaats hebben in de tuin van de pastorie om 10:30. En ik kan alleen maar zeggen dat die zondagsvieringen toen in de tuin van de pastoor een grote indruk hebben nagelaten. Niet alleen omdat het in de buitenlucht was, maar ook omwille van het grote gevoel van solidariteit dat er op dat moment onder de parochianen was. Misschien horen jullie nog wat lawaai op de achtergrond. Dat zijn de werken die nog bezig zijn in de bidkapel om die te herstellen. Van hieruit zien we ook goed de 8 beelden, links en rechts langs de rechter- en linkerzijmuur. Plaasterbeelden, gewoon witte beelden. Maar die zijn ook niet altijd zo wit geweest, want die waren net als de rest van de kerk helemaal bedekt met een laag roet. En Jaak, jij kunt ons meer vertellen over hoe dat die gereinigd zijn.
1: Ja, inderdaad. Dus die zijn gereinigd dus met een product dat we dus gekregen hebben, dus van die professionele firma. We hebben dus met een fijn penseel alle plooien van de kledij, van die beelden, mooi kunnen reinigen met de roet verwijderen en dan afdoppen met een papiertje, zodat de roet verwijderd was. En dat was serieus nog een hele grote klus. Van er waren dus hier aan de zijkant dus 2 keer 4, dus 8. En hier vooraan ook nog eens 2 beelden. Dus in totaal 10 beelden dat we moesten reinigen.
0: Ja, het was wel een geduldwerkje, hé? Want die roet ging er toch niet meteen af. Het was laagje per laagje dat jullie die verwijderd hebben. Maar het resultaat mag gezien worden, hé? De rechterzijkapel van de kerk, vlak naast het roosvenster dat gewijd is aan Maria, is ook aan Maria gewijd. We gaan een beetje dichterbij de Mariakapel om een goed zicht te hebben op het beeld dat er staat. Ja, wat voorzichtig. Ja, dit beeld is toch heel anders dan de andere beelden in de kerk. Als je er naar kijkt, het is van marmer. En het is allemaal heel slank, gestileerd, elegant. Dit is een beeld dat duidelijk uit de periode 1930 komt. Wat we de Art Deco noemen. Ze heeft een heel lieftallig gezichtje. Maria, ze staat kaarsrecht. Ze heeft haar armen gekruist over de borst. En de plooien van haar mantel en ook de plooien van haar lange mouwen, die vallen recht naar beneden. Rond haar hoofd is er een krans van 12 sterren, 12 lampjes. En dan aan haar voeten. Daar zie je dat ze staat op een maansikkel. En je ziet ook een slang kronkelen. Die slang heeft een appel in zijn bek. Je ziet zijn scherpe tanden. En Maria, haar rechtervoet, eigenlijk haar hiel, staat op de slang. Eigenlijk ter hoogte van de kop van de slang. Die maansikkel is een verwijzing naar de Bijbel, naar het laatste boek, naar de Apocalyps. En die slang met de appel, dat herinnert ons natuurlijk aan het verhaal van Adam en Eva, helemaal aan het begin van de Bijbel. Eva werd verleid door de slang die zei: eet van de vrucht van deze boom, de kennis van goed en kwaad. En Eva die kon niet weerstaan aan de verleiding en beet in de appel. Maar Maria, als een tweede Eva, die gaat niet in op de bekoring van de slang. Integendeel, ze vertrapt de slang en maakt zo een einde aan het kwaad. Als besluit van onze wandeling in de Sint-Pauluskerk willen we heel graag een kaarsje aansteken hier voor het beeld van Maria. Een kaarsje voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Ja, ik ga nu het kaarsje op de staander zetten voor het beeld. En wij gaan dan stilletjes aan naar buiten om de uitzending af te ronden.

En hier staan we dan weer buiten onder de kerktoren. Weer in de drukte van de stad. Om even samen te vatten, wat hebben we gezien? We hebben de Sint-Pauluskerk in Gent bezocht. Die kerk ligt in de Smitse straat. Het is een kerk uit 1930. Wat we noemen neo-romaans, maar ook met een aantal heel typische kenmerken van de stijl van toen, de Art Deco. We hebben echt niet alles aan jullie voorgesteld, maar we hebben toch wel al veel gezien, denk ik. Vooral de mooie glasramen die heel typisch zijn voor deze kerk en die samen met het geheel als één harmonieus geheel beschermd zijn door onroerend erfgoed. Willen jullie de kerk eens zien? Wel, het is maar een paar minuutjes wandelen van het station Gent-Sint-Pieters. Dus stel dat je trein veel vertraging heeft, of dat je toch eens in de buurt bent,

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen op deze donderdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne vindt u op bladzijde 682. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1209. Daarna, voor het verdere verloop van de dagsluiting, keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. We mogen ook op het einde van deze dag opnieuw God dankbaar zijn voor alles wat we hebben mogen ontvangen. We willen er eveneens een moment van maken waar we even terugblikken op de dag die voorbij gegaan is en stilstaan bij de momenten waarop we ons verwijderd hebben van God, de momenten waarop we hebben gezondigd. Op het einde van deze dag, alvorens wij slapen gaan, willen wij ons opnieuw tot God keren en vragen om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. De God van de vrede, hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, heilige moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende maagd.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heilige Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het zevende hoofdstuk, de eerste resultaten, de doop van Alix. Gaat het niet goed, mevrouw Caron? Ik heb zojuist meegemaakt wat er aan de andere kant van de gang is gebeurd. Aan zijn blik zie ik dat hij begrijpt waar ik op doel. Ik ga verder. Ik vind het afschuwelijk dat ik tegen mezelf moet zeggen dat het ooit ons beurt zal zijn. Ik zeg hem dat niet om getroost te worden. Ik verwacht van hem geen enkel medeleven, maar omdat het waar is. Tot mijn grote verrassing probeert hij me op te beuren. Iedere ziekte is anders. Voor dat kind was de situatie werkelijk heel erg ingewikkeld. Ja, maar u hebt zelf gezegd dat er voor onze dochter geen enkele hoop is. Het is waar dat de situatie gecompliceerd is, maar we gaan bij Anne Gabriel een behandeling proberen die ons veel hoop geeft. De Zelodrine. Ja, dat middel heeft tot doel de ontwikkeling van de uitzaaiingen in het bot af te remmen. Dat wil dus zeggen dat er hoop is, ja. Maar waarom hebt u daar dan niet over gesproken? Omdat we er helemaal niet zeker van zijn dat het zal werken. Dank u dat u me dit gezegd hebt. Als hij de kamer uitgaat, neemt mijn stemming weer wat toe. Ik bel Alexander om hem dit onverwachte bericht over te brengen. Misschien kan ze gered worden. Ik bid voor dat gezin in rouw, maar ondanks de enkele woorden van hoop die ik gekregen heb, kan ik het toch niet laten om te denken dat het ooit onze beurt zal zijn. Als de onderwijzeres komt, is Anne Gabriel nog steeds niet terug. Ik maak van de gelegenheid gebruik om haar wat te vragen over het kind dat die ochtend is overleden. Ze kende hem goed. Ze probeert te relativeren door me uit te leggen dat de ouders al lang wisten dat hij ten dode opgeschreven was. Alsof dat de zaken gemakkelijker maakt. Ze besluit: het schijnt dat het vredig verlopen is. In ieder geval heeft hij flink gevochten. Dan stel ik de vraag die me al sinds de ochtend door het hoofd gaat. Maar wist hij dat hij zou sterven? Ze grinnikt om mijn vraag die ze ontzettend dom vindt. Natuurlijk wist hij dat. Ik zeg niets. Natuurlijk wist hij het. Dat zijn ook weer woorden van ouders die niet tegenover de verplichting hebben gestaan om hun kinderen te vertellen dat het gaat sterven. De onderwijzeres, die mijn overweging niet kent en aangespoord door mijn zichtbare idiote vraag, gaat verder. Dat doet me denken aan een kind dat verleden jaar overleden is. Trouwens, in deze kamer. De ouders hebben tot het einde toe geweigerd in te zien dat hij ging sterven. Het is niet te geloven. Hun kind was aan het doodgaan en een uur van tevoren vroegen ze aan de arts of hij het zou halen. Ik bedenk dat deze onderwijzeres, die op zijn hoogst 25 jaar oud is, een grote onhandigheid toont, om niet te zeggen een onvolwassenheid. Tegen ouders van zieke kinderen praat je niet als tegen ouders van gezonde kinderen. Ze kunnen door iets heel kleins gekwetst worden. Ik besluit om geen vragen meer te stellen, want terwijl ik probeer mezelf gerust te stellen, maak ik mezelf eigenlijk meer van streek.
Bij haar terugkomst stel ik Anne Gabriël voor om te bidden voor de andere zieke kinderen op de afdeling en hun gezinnen. Ik zeg er niet bij dat ik in het bijzonder denk aan die jongen van 12 jaar en aan zijn ouders die op zijn waardige wijze hun verdriet droegen. 8e hoofdstuk. De steun van de sacramenten. Omdat we ons bewust waren van wat er op spiritueel terrein op het spel stond bij de strijd tegen de ziekte, vroegen we al heel vroeg aan de priester de Brulle om Anne Gabriël meer bijzonder te begeleiden. Hij is de kapelaan van onze parochie, een jonge priester die 2 jaar tevoren gewijd is. Hij is zachtmoedig, rustig en onderhoudt eenvoudig en hartelijk betrekkingen met de kinderen en neemt daarbij vaak de houding van een grote broer aan. Anne Gabriël is erg aan hem gehecht. Hij stelt zich onmiddellijk heel beschikbaar op en komt haar iedere dinsdag opzoeken. Hij bereidt haar dus thuis voor op haar eerste heilige communie en op het vormsel dat ze van hem bij bisschoppelijk volmacht in mei zal ontvangen. Ze praat veel en lang met hem. Terwijl ik bezig ben met mijn huishoudelijke taken, hoor ik hun stemmen die elkaar afwisselen. Die opeenvolging van de zware stem en de kinderstem vormt een bevallige melodie, waarin een groot vertrouwen weerklinkt. Ik maak uit de toon op dat mijn kleine verlegen meisje geleidelijk aan haar terughoudendheid achter zich laat. Nu en dan hoor ik haar in lachen uitbarsten. Soms vraag ik me af hoe geestelijk hun gesprekken nu eigenlijk zijn. Na een uur gaat de priester weg en ik word getroffen door het ontspannen gezicht van Anne Gabriël als ze hem naar de deur brengt. Ze lijkt tot rust gekomen. Ik voel vaag dat ik haar die geheime tuin moet laten waar ik me niet in dien te mengen. Eigenlijk deelt ze nooit met me wat er gezegd is. Ook kapelaan de Brulle brengt de inhoud van hun gesprekken niet ter sprake. Slechts 1 keer zal hij tegen me zeggen: ik heb nog nooit een kind gezien dat een zo hoge graad van liefde tot God bereikt had. Het is april. Zijn woorden sterken mij. Ze geven me de garantie dat mijn kleine meisje al een volwassenheid heeft bereikt die meer dan gewoon is. Langzamerhand heb ik er geen behoefte meer aan dat priesters me haar heiligheid bevestigen. Ik ben er zelf van bevoorrecht. Ik ben er de bevoorrechte getuige van, een balsem die ons lijden verlicht. Naast kapelaan de Brulle is ook de genade verleend dat we in onze nabijheid een neef van Alexander hebben, de priester Benoît Arnold, pastoor van Leval, dichtbij Cotignac, op een uur van Toulon. Hij heeft weliswaar Blanche gedoopt in 2006. Maar ik ken hem nog niet zo goed. Hij heeft verschillende keren bij ons thuis gegeten en ik denk dat ik hem soms wat van zijn stuk gebracht heb door mij wat onvoorspelbare spontaniteit. Als hij van de ziekte van onze dochter hoort, neemt hij spoedig contact met ons op. Hij stelt voor dat hij bij ons Pasen komt vieren en dat Anne Gabriël de ziekenzalving zal ontvangen. Dat nemen we met vreugde aan. Het ontvangen van de ziekenzalving door Anne Gabriël is een heel sterk moment, vol van geloof, hoop en gebed. Zelf de allerkleinste zijn braaf. Ze ervaren vaag dat er iets heel belangrijks gebeurt.
Wij voelen ons plotseling tot rust gekomen en voelen bijna lijfelijk de aanwezigheid van God onder ons. Het is bovennatuurlijk. Benoît zal een steeds belangrijkere plaats in ons gezin gaan innemen. We zullen hem beter leren kennen en meer nog, hem gaan waarderen. Bij elke opname komt hij ons opzoeken, brengt hij ons de communie en zijn genegenheid. Eind juni draagt hij met bijzondere toestemming de heilige mis van het Heilig Hart op in ons huis. Anne Gabriël raakt dag na dag meer gehecht aan die priester, die barmhartigheid uitstraalt en die haar met een heel vaderlijke genegenheid begeleidt. Hij zal steeds sterker aanwezig zijn in ons gezinsleven en ons kruis met ons dragen. Als getuige van de opvang van Anne Gabriël naar de hemel zal hij haar bijstaan in haar laatste ogenblikken.

Het ontvangen van het vormsel is vastgesteld op zaterdag 16 mei. Dat is de week van de vierde chemokuur. Op mijn suggestie heeft Anne-Gabrielle als meter de moeder van Faustine gekozen, een van mijn beste vriendinnen. Zij heeft voorgesteld dat we na de ceremonie bij haar zullen komen voor een barbecue. We verheugen ons op dat moment, zowel op geestelijk als op menselijk niveau. Helaas maakt Anne-Gabrielle ons om 3 uur in de nacht van 14 op 15 mei plotseling wakker, brandend van koorts en met vreselijke pijn. Omdat ze in haar aplasiedip zit, betekent het mogelijk dat ze een infectie heeft opgelopen. In het ziekenhuis heeft men ons uitgelegd dat er na het verschijnen van de koorts 6 uur tijd is om antibiotica toe te dienen en zo te voorkomen dat de infectie algemeen wordt. We weten niet hoe lang ze al koorts heeft, want ze heeft een deel van de nacht gewacht voordat ze ons riep, omdat ze bang was om ons te storen. Ze is dus in een beklagenswaardige toestand, doodsbleek en met weggedraaide ogen. Voor de volgende ochtend stond een transfusie gepland, omdat haar bloedonderzoek er bijzonder slecht uitzag. Maar haar algemene toestand is in enkele dagen erg achteruit gegaan. Bij het aankleden heb ik het gevoel dat ik een lappenpop in mijn handen heb. Zo slap zijn haar ledematen en als Alexander haar in zijn armen neemt om haar naar Marseille te brengen, heb ik het gevoel dat de doden er niet zo lijkbleek uitzien. Bij aankomst in Latimon wordt ze meteen onder de antibiotica gestopt en ze moet enkele dagen opgenomen blijven. Ik ga er in de loop van de dag heen om Alexander af te lossen, die ondanks alles ook nog dwingende professionele bezigheden heeft. Opgesloten in onze ziekenhuiskamer zien we dus alle hoop op het vormsel en de barbecue in rook opgaan. De teleurstelling is voor iedereen groot. De datum zal 14 dagen uitgesteld worden, maar deze keer kan er geen sprake zijn van een hoogmis of een receptie. We zullen tevreden moeten zijn met de stille avondmis op zaterdag. Ik troost me met de gedachte dat het voor ons een gelegenheid is om ons nog meer te onthechten, om ons te ontdoen van al de menselijke ijdelheden, om alleen nog maar te denken aan de geestelijke werkelijkheid. De Heilige Geest zal nederdalen in de ziel van ons dochtertje. De plechtigheid zal plaatsvinden op 20 mei tijdens de mis van 18:30. Er zal niemand aanwezig zijn buiten ons en het gezin van Demeter. Het doet me pijn om te zien onder welke omstandigheden het vormsel plaats heeft. Het lijkt me droevig, zo droevig. Weliswaar heeft de priester zijn mooie witte gewaden aangedaan en brengt de jurk met bloemen van Anne-Gabrielle iets vrolijks in de kerk. Maar ik ben geschokt door de grote eenzaamheid. Na de mis gaan we terug naar huis. Ik put kracht uit de gedachte dat haar eerste communie blijmoediger zal zijn. Die zal plaats hebben in het kader van de parochie, zodat er een mooie, gezongen heilige mis zal zijn. Ik herinner me hoe boos ik was toen pastoor Loiseau weigerde haar die eerder te laten doen en eiste dat ze de parochieagenda zou volgen, terwijl zij toch de gemeenschappelijke voorbereiding niet meer volgde. Maar deze avond vind ik dat hij gelijk had. Het is niet goed om te veel gelegenheden te creëren die voor onze kleine zieke een verwijzing naar het uitzonderlijke karakter van haar situatie betekent.
De datum van haar eerste heilige communie is vastgesteld op 7 juni. Ze heeft zich daar al op voorbereid sinds september, maar sinds de ontdekking van haar ziekte valt het wachten haar moeilijk. In maart voelt ze zich nog niet waardig. Ik zou nog graag wachten met mijn eerste communie te doen, om nog meer offertjes te kunnen brengen. Ik zou een hele dag geen domme dingen willen doen, maar het lukt me niet. Maar in mei praat ze er vrijwel iedere dag over. Ik vraag haar: liefje, waarom heb je zo'n haast om je eerste communie te doen? Maar mama, ik wil graag Jezus ontvangen. Weet u wel dat Hij in mijn hart zal komen, werkelijk aanwezig, helemaal? Ik kan niet wachten. Zou je graag een jurk hebben die helemaal wit is en een kroontje? O ja, mama, natuurlijk. Maar wat ik het fijnste vind, is dat ik Jezus ga ontvangen. Ze zegt trouwens zelden te communie gaan, maar liever Jezus ontvangen. Haar opwinding wordt echter getemperd door een verborgen angst. Die dag valt midden in de dipperiode. Bij het avondgebed verlangt ze dat we aan onze lieve vrouw van de Laus vragen dat zij zorgt dat ze geen koorts heeft en niet naar het ziekenhuis hoeft. Maar de artsen hebben ons uitgelegd dat met het vorderen van de behandeling de kans dat de dipfasen met koorts gepaard zullen gaan groter wordt, doordat het beenmerg steeds meer verzwakt wordt. We proberen haar op die mogelijkheid voor te bereiden, maar ze wijst ons voorzichtig gepraat van de hand en geeft de voorkeur aan vertrouwen op de voorzienigheid. We zullen onze lieve vrouw vragen dat ik niet naar het ziekenhuis moet. De dip treedt dinsdag op. De getallen zien er slecht uit. De hele dag vraagt Anne Gabriel dat we haar temperatuur opnemen. Geen koorts. Dank u, lieve God. De volgende dag hetzelfde. Maar om 2 uur 's nachts word ik met een schok wakker. Mama, mama, ik heb 39 graden koorts. Mama, mijn eerste communie. In haar stem klinkt een pijn die me door de ziel gaat. Ik ga vlug naar haar toe. Steekt me zittend op haar bed in stilte de thermometer toe. De tranen stomen langs haar wangen en haar blik drukt diepe ellende uit. Machinaal neem ik haar temperatuur opnieuw. 39,5. De koorts is nog gestegen. Er is geen tijd te verliezen. We moeten met spoed naar Latimon.

0: Ik wek Alexander. Gij gaat met haar mee en pak haar spulletjes in. Terwijl ik bezig ben, kijkt Anne Gabriël in tranen naar me, zittend op haar bed. Waarom, mama? Waarom vindt onze lieve Heer dit goed? Ik had nog wel aan onze lieve vrouw gevraagd dat ik niet naar het ziekenhuis zou moeten. Ik wilde zo graag mijn eerste communie doen. Ik weet het niet, liefje. Hij weet het. Hij alleen. Ik weet het niet, maar we moeten op hem vertrouwen. Ik zeg haar niet dat ik zo enigszins de weg kwijt ben. Zelf een beetje boos. Wat nu? Hebben onze gebeden dan geen enkele werking? Maar ik word te erg getroffen door haar verdriet om verder te denken. Ik besluit het op te dragen, ook al begrijp ik het niet. Ik stop ondanks alles haar witte communiejurkje en de witte sjaal die ik speciaal voor de gelegenheid genaaid heb bij haar spullen. Misschien krijgen we maar weinig tijd en krijgen we niet de gelegenheid naar huis te gaan om aan te kleden. We gaan het aan God vragen. Ik leg me niet neer bij die nieuwe teleurstelling. Als ze me omhelst bij het vertrek, smeekt Anne Gabriël: mama, bid vooral tot onze lieve vrouw van Le Laus, dat ik zondag uit mijn dip ben, zodat ik toch mijn eerste communie kan doen. Dit is haar nieuwe gebedsintentie. Tijdens de hele opname zal ze, wie ze ook aan de telefoon heeft, vragen om te bidden dat ze op tijd ontslagen wordt om haar eerste communie te doen. De eerste onderzoeken zijn geruststellend, geen infectie. Maar Anne Gabriël heeft ernstige bloedarmoede. Haar hemoglobinegehalte is ongelooflijk laag. Ze moet een transfusie hebben. Het is de moeilijkheid met de aplasiedips met koorts. Als het kind eenmaal in het ziekenhuis is, kan het ziekenhuis niet verlaten voordat de witte bloedlichaampjes weer voldoende gestegen zijn. Dan begint een lange tijd van wachten. De koorts daalt maar met moeite, ondanks de antibiotica en de transfusie. Nog één. Deze keer blijft Alexander de hele tijd van de opname in Latimon. Ik stel kapelaan Dubrul op de hoogte van de situatie. Hij zegt me dat ze tot op de laatste minuut mag komen. Dat geeft me weer moed. Toch, al heeft ons kindje zaterdagavond alweer wat kleur en energie teruggekregen, de witte bloedlichaampjes blijven wanhopig ver onder de grens die aanvaardbaar is. Alexander vraagt en krijgt gedaan dat het bloedonderzoek de volgende ochtend heel vroeg herhaald zal worden, al om 7 uur, zodat het laboratorium tijd heeft voor het onderzoek. Anne Gabriël heeft de verpleegkundige uitgelegd dat er zondag een heel belangrijke gebeurtenis zou zijn waar ze absoluut bij wilde zijn. Ze heeft hun niet gezegd dat het om haar eerste communie gaat, omdat ze, zoals ze me zal uitleggen, bang was dat ze dat niet belangrijk genoeg zouden vinden en niet alles zouden doen wat mogelijk was om te zorgen dat ze vroeg wegkomt. Ze is de manier waarop de artsen zijn omgegaan met haar uitingen van geloof nog niet vergeten. Maar de verpleegkundigen zijn er helemaal niet op uit om te weten wat de aard van de gebeurtenis is waarop hun patiëntje zo vurig wacht. Ze willen haar vooral een plezier doen, want ze hebben het hart op de juiste plaats en steken hun genegenheid voor haar niet onder stoelen of banken. Op zondagochtend, om 7 uur, komt Coralie dus bloed afnemen, maar zegt erbij dat ze ongeveer 2 uur op de uitslag moeten wachten. Regelmatig vraagt Anne Gabriel aan haar vader om te gaan kijken of de uitkomsten er al zijn. En iedere keer moet ze weer tot geduld gemaand worden. Tegen 8:30 komt de verpleegkundige terug, maar om te zeggen dat het opnieuw gedaan moet worden, omdat het vorige bloedmonster onbruikbaar was, door te veel verdunning. Anne Gabriel begrijpt onmiddellijk dat deze tegenslag haar eerste communie nog meer in gevaar brengt, en Alexander benadrukt dat het belangrijk is dat ze op tijd weg kunnen. De verpleegkundige doet haar best, heel begripvol, en belooft terug te komen zodra de uitkomsten bekend zijn. Om het wachten te vullen, pakken ze de koffers maar in, ondanks de onzekerheid. Alexander probeert zijn dochter gerust te stellen en verbergt daarbij zijn eigen ongerustheid zo goed mogelijk. Maar hij ziet wel dat zijn woorden geen effect hebben. Het enige wat haar werkelijk gerust kan stellen, is te weten dat ze niet meer in de dip zit en dat ze op tijd kunnen vertrekken. Eindelijk komt de uitslag. Die is goed. Deo gratias. We zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder met het 7e hoofdstuk. Tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

aan u ooit begon. Als een vader aan zijn kind blijft u mijn trouw. Als ik twijfel.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij de catechese hier bij Radio Maria. We zijn al goed gevorderd met het leven van de heilige Theresia van Lisieux te bespreken. Zij is kerklerares en kan ons daarom veel bijleren over ons geestelijke leven, onze weg naar Jezus Christus, die zij zelf is moeten gaan. En die weg was niet gemakkelijk. Ook al was het een weg van volledig geloof, ze heeft veel lijden moeten doorstaan, moeilijke momenten gekend, al van kinds af. We hebben uitgebreid gesproken over het overlijden van de moeder op 4 jaar en een half. Daarna hebben we ook het afscheid van Pauline, de tweede oudste zus, toen ze binnentrad bij de Carmel, besproken. Voor Therese was dat een zwaar offer. Ze is er zelfs ziek van geworden. Een zeer verbazende ziekte, waardoor zij eigenlijk hulpeloos leek. Maar het is door een wonder, door de heilige maagd Maria, dat ze is genezen. Zij heeft toen de glimlach van onze lieve vrouw gezien. We waren gekomen aan de eerste communie, die we hebben besproken, en het vormsel van Theresia. Ze was toen 11,5 jaar. En dan, daarna moet men terug van op die hoogte naar beneden gaan. Ze heeft de eerste communie op een zeer diepe manier beleefd. Ze is er goed op voorbereid. Heel lang heeft ze die voorbereiding gehad en nu moet ze terug naar de aarde, zeg maar, terugkeren. De eerste communie was wel degelijk het mooiste. De dag der dagen, zo zal ze later zelf schrijven. Het was de mooiste dag van haar leven. Maar nu staat ze terug te midden in de wereld. Gelukkig met de hulp van Jezus Christus. Maar het is niet altijd even gemakkelijk. En de eerste maanden na haar eerste communie en vormsel zullen vrij gemakkelijk zijn. Het is ook een vakantieperiode. We zijn nu in het jaar 1884. Maar na de zomer van 1884 zal ze terug naar school moeten gaan. En op die school zal er op een bepaald moment een retraite zijn. Een retraite zoals ze die ook had gekend ter voorbereiding van haar eerste communie. En het is nu een retraite ter voorbereiding van hetgeen men noemde de tweede communie. Of men kan ook zeggen de plechtige communie. Eigenlijk een vernieuwing van het engagement dat men aangaat op de dag van de eerste communie. En ook dat feest, dat zal gebeuren op 21 mei 1885. Wel, ook dat feest en die dag werd voorbereid door een retraite. Maar die retraite zal niet zo gemakkelijk zijn voor Therese. Want het zal het begin betekenen van een moeilijke periode. Een periode van zeer grote gevoeligheid. Van zeer veel emoties. Een periode van hetgeen men noemt scrupules. Het zal zwaar worden. En waarschijnlijk heeft die retraite daar ook een zekere oorzaak in. Want de retraite, zoals die ook voor haar eerste communie was een retraite die vrij negatief leek. De predicaties zijn vooral gebaseerd op het negatieve. Men spreekt er over het laatste oordeel, over de hel, over de zonde. En dat zijn natuurlijk allemaal termen en onderwerpen die belangrijk zijn. Maar daar mag men nooit bij blijven. Men moet ook het positieve van het geloof naar boven halen. Het geloof is iets positiefs. Men kan toch niet als gelovige met angst door het leven gaan. Een gelovige heeft bij nature geen angst. Omdat men als gelovige vertrouwt op de goedheid van God en op zijn barmhartigheid. Therese zal heel veel vertrouwen hebben in die barmhartigheid tijdens haar leven. Maar op dat moment zal het allemaal iets te veel worden. In het jaar 1885 begint voor haar een periode van zware scrupules.
dat had ze eigenlijk al wat meegemaakt toen ze, wanneer ze heel zwaar ziek was, met een ziekte die men eigenlijk niet begreep, een ziekte waar de duivel mee te maken had, zo zegt ze later zelf, wel, dan had ze op een gegeven moment zelfs twijfels aan zichzelf. Was die ziekte wel echt? Heeft ze het niet gewoon in gedachten beleefd? Was het allemaal geen gedachte van haar, een verzinsel? En dan zal ze genezen, door een wonder. Ze zal zelfs een verschijning hebben van onze lieve vrouw. En ze zal die glimlach zien die haar heel haar leven zal troosten. Maar had ze dat misschien allemaal niet verzonnen? Had ze niet de aandacht op haarzelf willen leggen? En dus als kind, en ze is op dat moment iets meer dan 12 jaar, moet zij dat allemaal dragen. En dat gaat voor haar een martelaarschap zijn. Zo beschrijft ze het later. Een zwaar martelaarschap. En we gaan dus even die periode bekijken. In het jaar 1884, tweede deel van het jaar, en dan het jaar 1885, wel zal ze daarmee te maken hebben. En dat zal duren tot in het najaar van 1886. In totaal 1,5 jaar dat ze het moeilijk heeft. We gaan even luisteren naar een getuigenis van moeder Saint-Léon. Zij was Benedictines en zij was de leerkracht van Thérèse in het schooljaar 1884 en 1885 en daarna ook van het jaar daarop 1885-1886. Zij schrijft, jaren nadat Thérèse gestorven is, als getuigenis. Ik was niet teleurgesteld. De jongste van de klas, Thérèse, was nog net geen 12 jaar, terwijl haar metgezellen grote meisjes van 13 à 14 jaar waren. Deze jongste, Thérèse, had geen moeite om het niveau van de lessen te halen en bij te houden. Zij onderscheidde zich onmiddellijk door haar succes. Elke week werd een zilveren onderscheiding uitgereikt aan de leerling die de eerste plaats in compositie had behaald. De onderscheiding was een medaille die me gaf voor degene die het maximum aan de punten had behaald. Er was ook nog een extra onderscheiding, gegeven onder de vorm van een medaille, die aan het eind van de maand uitgereikt werd aan de leerling die 4 weken achtereen de zilveren onderscheiding had gedragen. Het kwam zelden voor dat Thérèse Martin niet een van deze onderscheidingen aan haar riem droeg. Soms echter een grote teleurstelling, want wanneer ze niet de eerste was, wel, wat gebeurde er toen? Wel, dan begon ze te wenen. Dan was ze kwaad op zichzelf. Had Thérèse dus geen gebrek? Wel, onze Thérèse had wel het gebrek. Het gebrek door te veel en te vaak in tranen te barsten. Het was onmogelijk op zo'n moment om haar te troosten. Hetzelfde gebeurde zelfs bij een gewoon middelmatig cijfer. Of als de onderwijzeres bij het maken van een opmerking haar stem een beetje verhief en een beetje ontstemd leek, wat zelden gebeurde omdat zij zich voorbeeldig gedroeg. Als we, om eerlijk te zijn, deze minder gelukkige kant van Thérèse Martins karakter niet moeten verbergen, laten we ons dan haasten om te zeggen dat het de enige was. Het gaf ons zelfs de gelegenheid de deugdzaamheid van het lieve kind te observeren. Want ondanks het verdriet dat uit deze overvloed aan tranen sprak, bleef zij kalm en zacht. Ze was in geen enkel opzicht nors. Ik probeerde haar soms te corrigeren voor deze onvolkomenheid, die haar metgezellen met de strengheid van hun leeftijd opmerkten. Ik heb haar er zelfs een beetje voor uitgescholden. Dat is de moeilijkheid waarmee Thérèse moet kampen. We zouden kunnen denken, niet zo erg, maar voor Thérèse was het wel erg. Ze zat er zelf mee gewrongen.
En natuurlijk zien we in dat ze de zware periodes van haar leven nog niet volledig heeft verwerkt. Ze heeft alles moeten dragen, maar ze heeft alles een beetje opgekropt. En dan komt dat tot uiting op een bepaald moment, zoals hier op school. En moeder Saint-Léon was een zeer goede religieuze en heeft Thérèse daar zeker bij geholpen. We gaan zo dadelijk, na de muziek, even luisteren naar een andere getuigenis, ook van dezelfde juffrouw. Ze zal daarin beschrijven hoe zij heeft ingezien dat Thérèse wel degelijk met scrupules overmand werd en hoe zij eigenlijk dat heel moeilijk kon dragen.

We hebben het gehad over de scrupules van Theresa. Zij is zeer emotioneel. Ze heeft het zwaar. Een beetje ook met zichzelf. En we lezen even een getuigenis van moeder Saint-Léon. Zij was de juffrouw, de leerkracht van Theresa in het jaar 84-85 en in het schooljaar 85-86. Zij heeft later, na de dood van Theresa, haar eigen autobiografie gelezen. En daarin heeft zij opgemerkt hoezeer Theresa te lijden had van die scrupules. En dat wist ze niet in de tijd wanneer Theresa op school zat. Maar achteraf begreep zij, de juffrouw, waarom Theresa het moeilijk had en zo vaak weende. En ze zegt hierover het volgende. In dergelijke omstandigheden, die omstandigheid van die scrupules, in dergelijke omstandigheden maakten de studie en het internaatsleven met zijn eisen de last voor haar verre van verlichtend. Ik herinner mij ook dat het gezicht van het kind vaak een melancholie uitstraalde, die mij verbaasde. Zij was echter nog steeds een zeer goede leerlinge, maar meer dan ooit geneigd tot tranen. De gezondheid van het arme meisje ging achteruit. Ze had voortdurend hoofdpijn en was vaak afwezig op school. Zo zal Theresa dus haar tijd doormaken. Vaak ziek, hoofdpijn, vaak afwezig op school en dus zeker niet zo gemakkelijk. We zullen nu even lezen hoe Theresa zelf over deze scrupules spreekt. Ze spreekt erover als een ware ziekte. Ze zegt: het jaar na mijn eerste communie verliep bijna helemaal zonder innerlijke beproevingen voor mijn ziel. Tijdens mijn retraite voor mijn tweede communie werd ik echter aangegrepen door de verschrikkelijke ziekte van de scrupules. Je moet door die marteling heen zijn gegaan om te weten wat dat eigenlijk betekent. Het zou mij niet mogelijk zijn u te zeggen hoeveel ik gedurende anderhalf jaar heb geleden. Al mijn gedachten, tot de eenvoudigste dingen die ik deed, werden voor mij een aanleiding tot innerlijke verwarring. Ik werd pas rustig als ik het zelf aan Marie, de oudste zus, had verteld. En dat viel mij erg zwaar, want ik dacht dat ik verplicht was om de dwaze gedachten die ik over haar zelf kreeg aan haar te vertellen. Direct, als ik mij van mijn last had bevrijd, genoot ik een ogenblik van vrede. Maar die vrede ging weer vliegensvlug voorbij en even later begon de marteling opnieuw. Wat heeft die lieve Marie niet een geduld moeten opbrengen om mijn verhalen aan te horen, zonder ooit te laten merken dat zij er genoeg van had. Van zodra ik terug was uit de abdij, begon zij mijn haar weer te krullen voor Sanderdaags. Want om papa plezier te doen, kreeg het koninginnetje elke dag krullen ingezet. Tot grote verbazing van haar medeleerlingen en vooral van de leraressen die nooit hadden meegemaakt dat kinderen zo door hun familie verwend werden. Terwijl zij mijn haar deed, bleef ik maar aan het huilen, onder het opbiechten van al mijn scrupules. Aan het einde van het jaar had Céline haar studie afgemaakt en zij kwam toen naar huis. De arme Theresa moest toen telkens op haar eentje naar kostschool terug en het duurde niet lang of zij werd ziek. De enige aantrekkelijkheid die haar nog aan de kostschool gebonden had, bestond daarin dat zij daar kon leven met haar onafscheidelijke Céline. Nu die er niet meer bij was, kon haar dochtertje daar niet meer aarden. En zo zien we dus dat het voor Theresa, met de enige troost die ze nog had, namelijk de aanwezigheid van Céline, de zus met wie ze het zeker ook heel goed deed, dat dat nu verdween
omdat Céline van school was, zij was afgestudeerd. Thérèse zal voor het schooljaar 85-86 helemaal alleen zijn. Ze zit met de scrupules, ze zit met een zware marteling, ze heeft dan nog een retraite gehad op school die haar heel moeilijk was, omwille van de hardheid van de woorden van de priester die de retraite hield, enkel en alleen maar sprekend over het laatste oordeel, over de zonde en over de hel. Wel, voor Thérèse wordt het te veel. Ze wordt weer ziek. Ziek, met veel hoofdpijn, eigenlijk ook psychisch ziek, zeg maar een zware depressie, en dat voor een kind van 12 jaar en een half. Omwille van die gezondheidsproblemen, de moeilijkheid die ze kent op school, zal de vader beslissen in februari 1886 dat Thérèse niet meer naar school moet gaan. Thérèse zal huisonderwijs ontvangen. Niet meer van een zus, maar van een privéleerkracht die ze zullen inhuren. Het is te zeggen, Thérèse zal af en toe, meermaals per week, naar een leerkracht gaan om thuisonderwijs te hebben. En die leerkracht is mevrouw Papineau. En mevrouw Papineau was een reeds iets oudere dame die goed les kon geven, maar nogal ouderwets was. We lezen even de getuigenis die Thérèse zelf schrijft over deze vrouw. Ik verliet dus de abdij toen ik 13 jaar oud was en ging door met leren bij mevrouw Papineau, waar ik enkele lessen per week ging halen. Ze was een aardig mens, heel goed onderlegd, maar ze had een beetje de manier van doen van een oude persoon. Zij woonde samen met haar moeder en het was leuk om het kleine huishoudentje mee te maken dat zij er met hun drieën op nahielden. Met hun drieën, de moeder, mevrouw Papineau zelf en de poes. Want de poes was ook een lid van het gezin en ik moest goed vinden dat die boven op mijn schriften ging zitten snorren en ook nog bewonderen hoe mooi zij er dan uitzag. Ik mocht meeleven in de intimiteit van de familie. Want omdat de Buissonnet, het huis waar Thérèse en haar gezin woonden, te ver afgelegen waren en mijn lerares niet meer zo'n jonge benen had, had zij gevraagd of ik de lessen bij haar thuis wilde komen halen. Als ik daar aankwam, trof ik gewoonlijk alleen maar de oude mevrouw Cochin, de moeder van mevrouw Papineau, die mij dan aankeek met haar grote heldere ogen en dan heel bedaard en plechtig riep: mevrouw Papineau, juffrouw Thérèse is hier. En direct daarop antwoordde haar dochter op een kinderlijke toon: ik ben er al, mama. Meteen daarna begon de les. Ze gaat dus terug een beetje een tijd beleven zoals ze het beleefde voor ze naar de abdijschool ging. Toen zij al haar lessen kreeg van eerst haar zus Pauline, daarna ook van haar zus Marie. Maar het is te begrijpen dat de jongste van het gezin, misschien een beetje het meest verwende, maar omwille van slechte gezondheid toch die hulp ontvangt. Om niet meer naar die school te moeten gaan waar ze het zo moeilijk heeft, maar om in de veiligheid van het eigen huis en tegelijkertijd met het uitgaan naar die leerkracht en naar dat andere huis en dat andere gezin, om zo toch nog iets sociaals te beleven. Thérèse zal zo weer verder doorgroeien en ze is nu 13 à 14 jaar.

0: Therese heeft zware scrupules gekend wanneer ze 13 à 14 jaar was. En ze heeft ook een zwakke gezondheid. Ze wordt van school weggehouden en ze ontvangt privélessen. En tijdens die privélessen ontdekt Therese iets over haarzelf. En het is de moeite waard om daar even bij stil te staan. Ze schrijft: de lessen bij mevrouw Papino, dat is de privéleerkracht, hadden voor mij het voordeel, behalve dan het onderricht dat ik daar kreeg, dat ik er de wereld mee leerde kennen. Wie zou dat willen geloven, zegt ze. In die kamer, met zijn antieke meubels, met rondom allerlei boeken en schriften, maakte ik vaak allerlei bezoekers mee. Geestelijken, dames, meisjes enzovoort. De moeder van mijn leerkracht, mevrouw Cochin, nam dan zoveel mogelijk het praatgedeelte voor haar rekening, om haar dochter de tijd te laten voor mijn les. Maar ik leerde niet veel zaaks op die dagen. Met de neus in mijn boeken gedoken, hoorde ik alles wat er gezegd werd. En zelfs wat ik beter niet had kunnen horen. Want o, zo gemakkelijk weet de ijdelheid binnen te sluipen in je hart. Een dame zei dat ik mooi haar had. Een andere, die bij het weggaan er niet aan dacht dat ik haar kon verstaan, vroeg wie dat aardige meisje was. En die woorden, die des te vleiender klonken, omdat ze gezegd werden, terwijl ik er niet bij was, lieten in mijn ziel een plezierige indruk achter, waaraan ik duidelijk kon zien hoezeer ik vol zat met eigenliefde. O, wat heb ik te doen met zielen die van de goede weg afraken. Het is zo gemakkelijk om verdwaald te raken op de met bloemen begroeide paden van de wereld. Voor een ziel die wat meer diepte heeft, is de charme van de wereld ongetwijfeld vermengd met bitterheid, en de onmetelijke leegte van onze verlangens zou niet bevredigd kunnen worden met loftuitingen die maar een ogenblik duren. Maar als mijn hart niet meteen bij zijn ontwaken omhoog gericht was geweest op God, als de wereld mij na mijn binnentreden in het leven direct had toegelachen, wat zou er dan van mij geworden zijn? Met hoeveel dankbaarheid bezing ik de barmhartigheid van de Heer? Heeft Hij mij niet, overeenkomstig de woorden van wijsheid, teruggetrokken uit de wereld voordat mijn geest bedorven werd door zijn boosaardigheid en voordat zijn bedrieglijke verschijningsvormen mijn ziel in verleiding hadden gebracht? Iets voor ons misschien kleins gaat voor Therese iets groots teweeg brengen. Ze gaat inzien hoe de staat is van haar eigen ziel, die nog iets te veel verknocht is aan de wereld, maar die net op tijd wordt gered door Jezus. Door haar eigenlijk zelf te beklagen als ze eens iets positiefs hoort. Dit moeten we zien in verband ook met die scrupules. Ze is zelf zeer negatief over zichzelf. En dan hoort zij iets positiefs, dat doet haar plezier, het zou haar erboven moeten helpen, maar dat gebeurt niet. Zij gaat terug naar haar eigen hart. En daarin wil zij God ontmoeten. Maar ze zit te twijfelen over zichzelf. Ze zit eigenlijk in die moeilijke tijd van haar eigen leven waarin ze twijfelt over zichzelf. Achteraf bekeken zal ze erbij zeggen dat ze een enorme dankbaarheid heeft voor de barmhartigheid van de Heer. Therese blijft vertrouwen. En de genezing ook van die scrupules zal binnenkort komen. Maar het is allemaal niet zo gemakkelijk voor haar. Een ander iets dat in die periode gebeurt, is het feit dat de vader van Therese, die natuurlijk zeer geliefd werd door al de dochters, dat de vader een langere reis zal maken. Een reis ver weg in Europa. Langs München, Wenen tot in Istanbul en zo terugkerend via Napels, Rome, Milaan terug naar het mooie Normandië waar ze woonden. De vader zal die reis maken met een priester. En het zal een mooie, grote reis zijn. Maar tegelijkertijd zal hij daardoor voor meerdere weken afscheid moeten nemen van zijn eigen familie, van zijn dochters. En we gaan nu even lezen een brief die Therese schrijft naar haar vader wanneer hij al 3 weken weg is op reis. Ze schrijft: Lieve vadertje, het is al 3 weken geleden dat je van ons wegging. 3. Dat is heel lang voor je dochtertje, als zij niet bij je is. Als je eens wist hoe ik naar je terug verlang. Vaak stel ik me je terugkeer voor. Iedereen is dan blij en maakt voort om op het station te komen uit angst te laat te zijn. En tenslotte komen zij een kwartier te vroeg. De trein rolt eindelijk binnen en wij vliegen om elkaars hals. Je ziet er goed uit, wij zijn opgetogen. Maar wanneer ik er toch nog aan denk, gebeurt het wel vaker dat het een somber tafereel is. Ik stel mij voor dat je vertraging hebt en dat wij in plaats van 2 weken nog wel een maand zullen moeten wachten. Ofwel, je bent ziek geworden omdat je niet goed genoeg voor jezelf zorgt. Mijn lief vadertje, zul je me zeggen of ik onredelijk ben? Of ik mij muizenissen in het hoofd haal? Het is misschien wel een beetje waar, maar wat doe je daaraan als je nu eenmaal zo bent? Ik geloof dat ik niet helemaal ongelijk heb, want per slot van rekening kun je toch vertraging krijgen. Verder moet je toegeven dat je nooit voldoende voorzorgen treft om niet ziek te worden. Je zegt steeds dat daar geen gevaar voor is, maar er bestaat een spreekwoord dat zegt: doe je best, God doet de rest. Kijk, nu betrap ik mezelf erop dat ik bezig ben een preek af te steken. Vergeef mij, lieve vader, het is enkel de angst dat je ziek zou worden die je dochtertje zo doet spreken. Iedereen in huis ziet uit naar je terugkomst. Je wordt bedolven onder gebeden. Wij roepen, ik weet niet hoeveel heiligen aan, onder andere de heilige Raphaël, om je op reis te begeleiden, zoals bij Tobias, en je gezond en wel weer bij ons terug te brengen. We hopen allemaal dat je zo gauw mogelijk terugkomt. Ik weet zeker dat Tom er net zo over denkt. Tom is de hond. Want hij verveelt zich als jij er niet bent. Bij terugkomst zal hij zeker met zijn staart kwispelen, net zoals de hond van Tobias. En hij zal je aankomst vieren met vrolijke sprongen. Tot ziens, veelgeliefde papa. Ik omhels je van harte, je dochter die zoveel van je houdt, als men van een papa zoals jij houden kan. Ook weer een mooie getuigenis van een dochter die haar vader graag ziet, die haar vader het beste wenst, en tegelijkertijd een dochter die haar vader mist. En dit alles in die tijd van scrupules, van moeilijke momenten voor haarzelf. Zeker, er is ook vertroosting, maar Therese groeit op met die moeilijkheid van zichzelf. En daar zal ze nu overeen moeten geraken. En dat zal komen, maar nog niet direct. Op het einde van het jaar 1886, en dat zullen we in een volgende catechese kunnen zien, zal ze hiervan genezen. Hoe? Daar spreken we later over.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Matteüs. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 75. Toen Jezus al deze woorden beëindigd had, zei hij tegen zijn leerlingen: "Zoals jullie weten is het over 2 dagen Pasen en dan wordt de Mensenzoon overgeleverd om gekruisigd te worden." Toen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bij elkaar in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette. Ze maakten plannen om Jezus met een list in handen te krijgen en ter dood te brengen. Ze zeiden: "Niet op het feest, er moet onder het volk geen opschudding ontstaan." Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam een vrouw naar hem toe met een albasten flesje kostbare balsem en goot dat over zijn hoofd leeg, terwijl hij aan tafel was. Toen zijn leerlingen dat zagen, zeiden ze verontwaardigd: "Waar is die verspilling goed voor? Want dat had voor veel geld verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden." Jezus merkte het en zei: "Wat maken jullie het die vrouw lastig? Ze heeft namelijk een goed werk gedaan aan mij, want de armen heb je altijd bij je, maar mij hebben jullie niet altijd. Want toen ze die balsem over mijn lichaam goot, deed ze dat met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld deze goede boodschap verkondigd wordt, daar zal ook ter herinnering aan haar verteld worden wat ze gedaan heeft." Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de hoge priesters en zei: "Wat wilt u me geven als ik hem aan u overlever?" Ze telden 30 zilverstukken voor hem uit. Vanaf toen zocht hij een gunstig moment om hem over te leveren. Op de eerste dag van het feest van de ongedecemde broden kwamen de leerlingen Jezus vragen: "Waar wilt u dat wij het paasmaal voor u voorbereiden?" Hij zei: "Ga naar de stad, naar die en die, en zeg hem: 'De meester laat weten, mijn tijd is nabij. Bij u wil ik met mijn leerlingen het paasmaal houden.'" De leerlingen deden wat Jezus hun opgedragen had en ze maakten het paasmaal klaar. Toen de avond gevallen was, was hij met de 12 aan tafel. Tijdens de maaltijd zei hij: "Ik verzeker jullie, één van jullie zal mij overleveren." Buitengewoon bedroefd als ze waren, begonnen ze hem één voor één te vragen: "Ik ben het toch niet, Heer?" Hij gaf hun ten antwoord: "Wie met mij zijn hand in de schaal doopt, die zal mij overleveren. De Mensenzoon gaat wel heen zoals over hem geschreven staat, maar wee die mens door wie de Mensenzoon overgeleverd wordt. Het zou beter zijn voor die mens als hij niet geboren was." Judas, die hem wilde overleveren, reageerde: "Ik ben het toch niet, Rabbi?" Hij zei tegen hem: "Jij hebt het gezegd." Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: "Neem en eet, dit is mijn lichaam." Ook nam hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden: "Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van deze vrucht van de wijnstok tot de dag waarop ik met jullie de nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader." Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen: "Deze nacht nog zullen jullie allemaal ten val komen vanwege mij, want er staat geschreven: 'Ik zal de herder treffen en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden.' Maar na mijn opwekking zal ik jullie voorgaan naar Galilea." Petrus reageerde daarop en zei: "Al komen ze allemaal ten val vanwege u, ik zal nooit ten val komen." Jezus zei hem: "Ik verzeker je, in deze nacht, nog voordat de haan kraait, zul je me 3 keer verloochenen." Petrus zei hem: "Ook al moet ik samen met u sterven, ik zal u niet verloochenen. In deze trant spraken alle leerlingen. Toen ging Jezus met hen naar een plek die Gethsemane genoemd wordt, en hij zei tegen zijn leerlingen: ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedrukt en onrustig te worden. Toen zei hij tegen hen: ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier en blijf wakker met mij. Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad: mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Hij ging terug naar de leerlingen en vond hen in slaap. En hij zei tegen Petrus: konden jullie dan niet 1 uur wakker blijven met mij? Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak. En weer, voor de tweede maal, ging hij bidden: mijn vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbij gaat zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Toen hij terugkwam, vond hij hen wederom in slaap, want hun ogen waren zwaar. Hij liet hen achter en ging opnieuw bidden, voor de derde keer, met weer dezelfde woorden. Toen kwam hij naar de leerlingen en zei tegen hen: slaap nu maar rustig verder. Nu is het uur nabij dat de Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij overlevert, komt eraan. Hij was nog niet uitgesproken of Judas kwam eraan, 1 van de 12, en hij had een grote bende bij zich met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hoge priesters en oudsten van het volk. Hij die hem overleverde, had een teken met hen afgesproken. Degene die ik zal kussen, die is het. Grijp hem. Hij ging recht op Jezus af en zei: gegroet, Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem: vriend, ben je daarvoor hier? Toen kwamen ze dichterbij, grepen Jezus en overmeesterden hem. En kijk, 1 van de volgelingen van Jezus greep naar zijn zwaard en trok het, sloeg in op de knecht van de hoge priester en hakte hem zijn oor af. Toen zei Jezus tegen hem: steek je zwaard weer op zijn plaats, want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denk je dat ik mijn vader niet te hulp kan roepen? Dan zal hij me dadelijk bijstaan met meer dan 12 legioenen engelen. Hoe zullen dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo moet gebeuren? Op dat ogenblik zei Jezus tegen de bende: alsof ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en stokken op me afgekomen om mij in handen te krijgen. Dag in, dag uit zat ik in de tempel onderricht te geven en u hebt me niet opgepakt. Maar dit alles is gebeurd opdat de geschriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen lieten de leerlingen hem allemaal in de steek en vluchtten weg. Maar zij die Jezus gegrepen hadden, brachten hem naar de hoge priester Caiaphas, waar de schriftgeleerden en de oudsten bij elkaar gekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot de binnenplaats van het paleis van de hoge priester, en eenmaal binnen ging hij bij de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en heel het Sanhedrin zochten valse getuigenissen tegen Jezus om hem ter dood te kunnen brengen. Maar ze vonden niets, hoewel er veel valse getuigen naar voren traden. Ten slotte kwamen er 2 naar voren die verklaarden: die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen opbouwen. De hoge priester ging staan en zei tegen hem: u antwoordt niets. Wat brengen ze wel niet tegen u in? Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei tegen hem: ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem: u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de macht en komend op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: Hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt nu toch de godslastering gehoord? Wat vindt u? Ze gaven ten antwoord, hij verdiende doodstraf. Toen spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen sloegen hem met een stok en zeiden, profeteer nu eens voor ons, Messias. Wie was het die je heeft geslagen? Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een slavin naar hem toe die zei, jij was ook bij die Jezus van Galilea. Maar hij ontkende het waar iedereen bij was. Ik weet niet waar je het over hebt. Hij ging naar het portaal en een andere slavin zag hem daar en ze zei tegen wie daar stonden, die man daar was bij Jezus de Nazareër. Opnieuw ontkende hij onder ede, ik ken die man niet. Na een tijdje kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tegen Petrus, inderdaad, jij hoort ook bij hen. Trouwens, jouw spraak verraadt je. Toen begon hij te vloeken en te zweren, ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. Petrus herinnerde zich wat Jezus gezegd had. Voordat de haan kraait, zul je me 3 keer verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 66. Morgens vroeg namen alle hoge priesters en oudsten van het volk het besluit om Jezus te doden. Ze boeiden hem, voerden hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de gouverneur. Toen Judas, die hem overleverde, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij spijt en bracht hij de 30 zilverstukken terug naar de hoge priesters en oudsten met de woorden: "Ik heb een misdaad begaan door onschuldig bloed over te leveren." Maar ze zeiden: "Wat gaat ons dat aan? Dat moet u zelf maar zien." En hij gooide de zilverstukken in de tempel en ging zich ophangen. De hoge priesters namen de zilverstukken en zeiden: "We mogen ze niet bij de offergave doen, omdat het bloedgeld is." Ze besloten er het land van de pottenbakker van te kopen om er de vreemdelingen te begraven. Daarom wordt dat land bloedakker genoemd tot op de dag van vandaag. Toen werd het woord vervuld dat bij monden van de profeet Jeremia gesproken is. En ze namen de 30 zilverstukken, de fraaie prijs waarop de zonen van Israël hem geschat hadden, en ze gaven die voor het land van de pottenbakker, zoals de Heer mij had opgedragen. Jezus werd voor de gouverneur geleid. De gouverneur stelde hem de vraag: "Bent u de koning van de Joden?" Jezus zei: "U zegt het zelf." Op de beschuldigingen die door de hoge priesters en oudsten tegen hem ingebracht werden, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: "Hoort u niet waar ze u allemaal van beschuldigen?" Hij gaf hem nergens antwoord op, zodat de gouverneur zeer verbaasd stond. Het was de gewoonte van de gouverneur om bij een feest één gevangene vrij te laten, en wel degene die het volk wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Jezus Barabbas heette. Omdat ze nu toch bij elkaar waren, zei Pilatus hun: "Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die Messias genoemd wordt?" Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Terwijl hij rechtszitting hield, stuurde zijn vrouw hem het bericht: "Laat je niet in met die rechtvaardige man, want ik heb vandaag in een droom veel om hem moeten verduren." De hoge priesters en oudsten haalden de menigte over om Barabbas te vragen en Jezus te laten doden. De gouverneur vroeg hun opnieuw: "Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?" "Barabbas," zeiden ze. Pilatus zei tegen hen: "Wat moet ik dan met Jezus doen, die Messias genoemd wordt?" Ze riepen allemaal: "Kruisig hem." Maar hij zei: "Wat voor kwaad heeft hij dan eigenlijk gedaan?" Ze schreeuwden nog harder: "Kruisig hem." Toen Pilatus zag dat het niets hielp, maar dat de onrust steeds groter werd, nam hij water en waste zijn handen voor de ogen van het volk. Hij zei: "Ik ben onschuldig aan dit bloed, u moet zelf maar zien." Heel het volk riep als antwoord: "Zijn bloed op ons en onze kinderen." Toen liet hij Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geeselen en leverde hij over om gekruisigd te worden. Toen namen de soldaten van de gouverneur Jezus mee naar het pretorium en haalden er heel de cohort bij. Ze trokken hem zijn kleren uit en hingen hem een rode mantel om. Ze vlochten een krans van doorns, zetten die op zijn hoofd, gaven hem een rietstok in de rechterhand, vielen voor hem op de knieën en dreven de spot met hem door te zeggen: "Gegroet, koning van de Joden." En ze spuwden hem in het gezicht, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. Toen ze zo de spot met hem gedreven hadden, namen ze hem de mantel af en deden hem zijn eigen kleren weer aan. Ze leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen ze de stad uitgingen, kwamen ze een man uit Cyrene tegen die Simon heette. Hem dwongen ze zijn kruis te dragen. Ze kwamen bij een plaats die Golgotha heet, wat schetelveld betekent. En daar gaven ze hem een mengsel te drinken van

wijn en gal. Toen hij geproefd had, wilde hij niet drinken. Ze kruisigden hem en verdobbelden zijn kleren. Daar hielden ze zitten de wacht bij hem. Boven zijn hoofd hadden ze geschreven waaraan hij schuldig bevonden was. Dit is de koning van de Joden. Tegelijk met hem werden er twee bandieten gekruisigd, één rechts en één links van hem. De voorbijgangers lasterden hem en zeiden hoofdschuddend: "Jij, die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red jezelf als je de zoon van God bent en kom van het kruis af." In diezelfde trant dreven ook de hoge priesters samen met de schriftgeleerden en oudsten de spot met hem. "Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen en we zullen in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld, laat die hem redden, als hij hem mag. Hij heeft toch gezegd, ik ben de zoon van God." Op dezelfde manier maakten ook de bandieten die samen met hem gekruisigd waren beledigende opmerkingen tegen hem. Vanaf het 6e uur viel er duisternis over het hele land tot aan het 9e uur. Rond het 9e uur riep Jezus met luide stem uit: "Eli, Eli, lema, sabachthani." Dat betekent: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij in de steek gelaten?" Sommigen die daar stonden hoorden dat en zeiden: "Hij roept Elia." Meteen rende een van hen weg om een spons te halen, doopte die in wijn, stak hem op een rietstok en wilde hem te drinken geven. Maar de anderen zeiden: "Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden." Maar Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels en gaf de geest. Op dat ogenblik scheurde het voorhangsel in de tempel van boven tot beneden in tweeën. De aarde beefde, de rotsen spleten uit elkaar. De graven gingen open en de lichamen van veel heiligen die ontslapen waren, werden tot leven gewekt. Toen Jezus zelf tot leven was gewekt, kwamen ze uit de graven en gingen ze naar de heilige stad waar ze aan velen verschenen. Toen de centurio en zijn mannen, die bij Jezus de wacht hielden, de aardbeving zagen en wat er allemaal gebeurde, werden ze vreselijk bang. Ze zeiden: "Werkelijk, hij was de Zoon van God." Op een afstand stonden daar ook veel vrouwen te kijken. Ze waren Jezus gevolgd uit Galilea en hadden hem onderhouden. Daar waren ook Maria van Magdala bij, Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen het avond geworden was, kwam een rijk man uit Arimathea, die Jozef heette. Ook hij was leerling van Jezus geworden. Hij vervoegde zich bij Pilatus om het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus gaf toen het bevel om het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots had laten uithouwen. Hij rolde een grote steen voor de ingang van het graf en ging weg. Maria van Magdala en de andere Maria waren daar tegenover het graf gaan zitten. De volgende dag, dat wil zeggen na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus en zeiden: "Heer, wij moesten eraan denken dat die misleider tijdens zijn leven gezegd heeft: 'Na 3 dagen zal ik tot leven gewekt worden.' Geef dus het bevel om het graf te beveiligen tot de 3e dag. Want anders komen zijn leerlingen hem stelen en zeggen ze tegen het volk: 'Hij is opgewekt uit de doden.' Die laatste misleiding zou erger zijn dan de eerste." Pilatus zei tegen hen: "U krijgt een wacht. Ga veiligheidsmaatregelen treffen zoals u nodig acht." Ze gingen weg en na de steen verzegeld te hebben, beveiligden ze het graf met de wacht.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 20. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag van de week, gingen Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling kwam er een zware aardbeving. Want een engel van de Heer daalde uit de hemel neer, kwam naderbij, rolde de steen weg en ging erop zitten. Zijn uiterlijk schitterde als een bliksemsflits en zijn kleding was wit als sneeuw. De wachters beefden van angst en werden lijkbleek. De engel zei tegen de vrouwen: "U hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet hier. Hij is tot leven gewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, kijk naar de plaats waar hij gelegen heeft. Ga snel tegen zijn leerlingen zeggen: hij is uit de doden opgewekt en zie, hij gaat voor u uit naar Galilea. Daar zult u hem zien. Dit had ik u te zeggen." Ze gingen snel van het graf weg, vol angst en met grote vreugde, en ze liepen hard om het aan zijn leerlingen te vertellen. En zie, Jezus kwam hun tegemoet. "Gegroet," zei hij. Ze gingen naar hem toe, grepen hem bij de voeten vast en vielen voor hem op de knieën. Toen zei Jezus hen: "Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze me zien." Ze waren nog onderweg toen enkele van de wacht naar de stad gingen om aan de hoge priesters alles te vertellen wat er was voorgevallen. Die kwamen samen met de oudsten en namen een besluit. Ze gaven de soldaten een flink bedrag met de opdracht: "Zeg maar, zijn leerlingen zijn hem 's nachts komen stelen terwijl wij sliepen. Als dat de gouverneur ter oren komt, zullen wij hem wel bepraten, zodat jullie je geen zorgen hoeven te maken." Ze namen het geld aan en handelden volgens deze aanwijzingen. En dit verhaal gaat rond onder de Joden tot op de dag van vandaag. De 11 leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze hem zagen, vielen ze op de knieën. Sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga en maak alle volkeren tot leerling. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer hun alles onderhouden wat ik jullie geboden heb. Weet wel, ik ben met jullie alle dagen tot aan de volleinding van de wereld."

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 45. Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God. Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit om uw weg te banen. Een stem roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Zo trad Johannes op. Hij doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering tot vergeving van zonden. Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. Zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan en beleden hun zonden. Johannes ging gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij kondigde aan: Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik. Ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen in Heilige Geest. In die dagen kwam Jezus uit Nazareth in Galilea en hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes. Meteen toen hij uit het water kwam, zag hij de hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. En er klonk een stem uit de hemel: Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind. De Geest dreef hem weg, recht de woestijn in. Hij bleef in de woestijn 40 dagen, op de proef gesteld door de Satan. Hij was in gezelschap van de wilde dieren en de engelen stonden hem ten dienste. Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei: De tijd is rijp en het koninkrijk van God is op handen. Bekeer u. Heb geloof in de goede boodschap. Toen hij eens langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Simons broer Andreas op het meer hun netten uitgooien, want het waren vissers. Jezus sprak hen aan: Kom achter mij aan en ik zal jullie tot vissers van mensen maken. En meteen lieten ze de netten achter en volgden hem. Een eindje verder zag hij Jacobus van Zebedeus en zijn broer Johannes. Ze waren in hun boot de netten aan het klaren. Meteen riep hij hen en ze lieten hun vader Zebedeus met zijn arbeiders in de boot achter en gingen achter hem aan. Ze trokken naar Kafarnaum. De eerste, de beste Sabbat ging hij naar de synagoge en gaf er onderricht. Ze waren geestdriftig over zijn leer, want hij onderrichtte hen als iemand met gezag en niet als de schriftgeleerden. En meteen begon er in hun synagoge iemand die in de greep was van een onreine geest luid te krijsen: Wat wilt u van ons, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de Heilige van God. Jezus strafte hem af: Houd uw mond en ga uit hem weg. En de onreine geest schudde hem door elkaar en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg. Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen: Wat is dat toch? Een nieuwe leer met gezag. Zelfs de onreine geesten geeft hij bevelen en ze luisteren naar hem. Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea. Vanuit de synagoge gingen ze regelrecht naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. De schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed en meteen spraken ze met hem over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar bij de hand en liet haar opstaan. De koorts verliet haar en ze bediende hen. 'S Avonds, toen de zon was ondergegaan,
brachten ze allen bij hem die ziek waren en die van demonen te lijden hadden. Heel de stad was samengestroomd voor de deur. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit. Hij stond de demonen niet toe te spreken, omdat ze wisten wie hij was. En in alle vroegte, het was nog nacht, stond hij op, ging naar buiten, naar een eenzame plaats en bleef daar bidden. Simon en zijn metgezellen gingen hem achterna, en ze vonden hem en zeiden tegen hem: "Iedereen zoekt u." Hij zei hen: "Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de buurt, zodat ik ook daar kan verkondigen. Want met dat doel ben ik weggegaan." En hij ging in heel Galilea in hun synagogen verkondigen en dreef de demonen uit. Er kwam een Melaatse op hem af die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: "Als u wilt, kunt u me rein maken." Diep ontroerd stak hij zijn hand uit en raakte hem aan. "Ik wil het, word rein," zei hij. Meteen verdween zijn melaatsheid en hij werd rein. Bars stuurde hij hem meteen weg met de woorden: "Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft. Dat zal hun het bewijs leveren." Maar eenmaal vertrokken, begon hij volop te verkondigen en dit verhaal rond te vertellen, zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen, maar buiten bleef op eenzame plaatsen. En ze kwamen overal vandaan naar hem toe.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 28. Toen hij enkele dagen later weer in Kafarnaum kwam, hoorde men dat hij thuis was. Er liepen zoveel mensen te hoop dat ze zelfs niet meer bij de deur konden komen en hij sprak hen toe. Ze kwamen een verlamde bij hem brengen, door 4 man gedragen. Omdat ze de man niet bij hem konden krijgen vanwege de menigte, haalden ze de dakbedekking weg boven zijn hoofd en toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze het bed waar de verlamde op lag zakken. Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus tegen de verlamde: "Vriend, uw zonden worden u vergeven." Nu zaten daar een paar schriftgeleerden die hun bedenkingen hadden. "Hoe kan die man zoiets zeggen? Hij lastert God. Wie anders dan de enige God kan zonde vergeven?" Jezus doorzag meteen dat ze deze bezwaren hadden en zei tegen hen: "Waarom hebt u eigenlijk bezwaren? Wat is eenvoudiger, tegen de verlamde zeggen: 'Uw zonde wordt er vergeven'? Of zeggen: 'Sta op en pak uw bed en loop'? Maar opdat u weet dat de mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven," zei hij nu tegen de verlamde: "Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis." En hij stond op, pakte meteen zijn bed en ging weg voor het oog van iedereen, zodat ze allemaal verrukt waren en God verheerlijkten. "Zoiets hebben we nog nooit gezien," zeiden ze. Hij ging naar buiten en liep weer langs het meer. Al het volk kwam naar hem toe en hij gaf hun onderricht. In het voorbijgaan zag hij Levi van Alfeus bij het tolkantoor zitten en zei hem: "Volg mij." Hij stond op en volgde hem. Bij een maaltijd in zijn huis waren er vele tollenaars en zondaars samen met Jezus en zijn leerlingen aan tafel. Het waren er veel en ze volgden hem. Toen de schriftgeleerden van de Farizeeën zagen dat hij met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: "Waarom eet hij met tollenaars en zondaars?" Jezus hoorde dat en zei hun: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." De leerlingen van Johannes en de Farizeeën waren aan het vasten. Men kwam hem zeggen: "Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de Farizeeën wel, maar doen uw leerlingen dat niet?" Jezus zei hen: "Kunnen bruiloftsgasten soms vasten zolang de bruidegom bij hen is? Zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, en dan, op die dag, zullen ze vasten. Niemand naait een lap van ongekrompen staf op een oude jas, anders trekt het opgezette stuk eraan, nieuw aan oud, en wordt de scheur nog erger. Ook doet niemand jonge wijn in oude zakken, anders doet de wijn de zakken barsten en gaat de wijn verloren met de zakken. Nee, jonge wijn moet in nieuwe zakken." Toen hij op een sabbat door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen onderweg aren te plukken. De Farizeeën zeiden hem: "Kijk eens, ze doen iets dat op sabbat niet mag." Hij zei hun: "Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij niets te eten had en hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging onder de hoge priester Abjataar en de offerbroden at die alleen de priesters mogen eten, en hoe hij ze ook aan zijn metgezellen gaf?" En hij zei hen: "De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat. Dus is de mensenzoon ook heer van de sabbat."

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 35. Hij kwam weer in de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij hem op Sabbat zou genezen, om hem te kunnen aanbrengen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: "Kom eens naar voren." Hij zei hun: "Mag men op Sabbat goed doen of kwaad, een leven redden of doden?" Maar ze hulden zich in zwijgen. Hij keek hen stuk voor stuk aan, kwaad en verdrietig om hun versteende hart, en tegen de man zei hij: "Strek uw hand." Dat deed hij, en zijn hand herstelde zich. En eenmaal buiten beraamden de Farizeeën samen met de Herodianen meteen plannen tegen hem om hem uit de weg te ruimen. Jezus week met zijn leerlingen uit in de richting van het meer. Een grote menigte uit Galilea volgde hem, ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwam een grote menigte. Toen ze hoorden wat hij allemaal deed, kwamen ze naar hem toe. Hij vroeg zijn leerlingen een bootje voor hem gereed te houden vanwege de menigte, om niet onder de voet gelopen te worden. Want hij had zoveel mensen genezen, dat iedereen die een kwaal had, op hem aandrong om hem aan te raken. Zelfs de onreine geesten wierpen zich voor hem neer wanneer ze hem zagen en krijsten: "U bent de Zoon van God." Hij verbood hen telkens weer hem bekend te maken. Hij ging de berg op en riep bij zich wie hij wilde, en ze kwamen naar hem toe. Hij stelde er 12 aan, die hij ook apostelen noemde, met de bedoeling dat ze hem zouden vergezellen en uitgezonden zouden worden om te verkondigen, met de macht om de demonen uit te drijven. Hij stelde deze 12 aan. Simon gaf hij de bijnaam Petrus. Jacobus van Zebedeus en Johannes, de broer van Jacobus, gaf hij de bijnaam Boanerges, dat betekent donderzonen. Verder Andreas, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus van Alfeus, Thaddeus, Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem overgeleverd heeft. Hij ging naar huis en weer stroomde de menigte samen, zodat ze niet eens de gelegenheid kregen om brood te eten. Zijn familie, die over hem gehoord had, ging erop uit om hem in de dwang te houden, want ze zeiden dat hij zichzelf niet was. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen zeiden: "Hij is in de macht van Beelzebul." En: "Het is door de opperdemon dat hij de demonen uitdrijft." Hij riep hen bij zich en sprak hen toe met vergelijkingen. Hoe kan de Satan uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld raakt, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een familie innerlijk verdeeld raakt, kan die familie niet stand houden. Als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld raakt, kan hij niet stand houden. Maar is dat zijn einde? Bovendien kan niemand het huis van een sterke binnendringen en de inboedel weghalen als hij niet eerst die sterke vastbindt. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alles zal de mensenkinderen vergeven worden, hun zonden en de lastertaal die ze gesproken hebben. Maar wie de Heilige Geest lastert, krijgt in eeuwigheid geen vergeving, maar is schuldig aan een eeuwige zonde. Dit omdat ze zeiden: "Hij is in de macht van een onreine geest." Zijn moeder kwam met zijn broers. Ze bleven buiten staan en lieten hem roepen. Om hem heen zat een menigte en ze zeiden tegen hem:
Kijk, uw moeder en uw broers en uw zusters daarbuiten zoeken u. Hij antwoordde hun, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij liet zijn blik langs de mensen gaan die in een kring om hem heen zaten en zei, kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil doet van God, die is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 41. Weer begon hij aan het meer onderricht te geven. En er stroomde zo'n grote menigte bij hem samen, dat hij in een boot ging zitten op het water, terwijl al het volk langs het meer op de kant stond. Hij gaf een uitvoerig onderricht door middel van gelijkenissen. Hij zei: luister, een zaaier ging het land op om te zaaien. Bij het zaaien viel er een deel op het pad en de vogels kwamen het opeten. Een ander deel viel op de rotsgrond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepe grond had. Toen de zon opkwam, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander deel viel tussen de distels. En de distels schoten op en verstikten het, en het leverde geen vrucht op. De rest viel in goede aarde. Het kwam op, groeide uit en het leverde vrucht op. De opbrengst was 30, 60, ja 100-voudig. Hij zei: wie oren heeft om te horen, moet horen. Toen hij daarna met hen alleen was, stelden zijn metgezellen en de 12 hem vragen over zijn gelijkenissen. Hij zei hen: jullie is het geheim van het koninkrijk van God toevertrouwd. Maar zij daarbuiten krijgen alles in gelijkenissen, opdat ze met hun ogen kijken en niet zien, en met hun oren horen en niet verstaan, tenzij ze zich zullen bekeren en vergeving vinden. Hij zei hen: jullie begrijpen deze gelijkenissen niet. Hoe zul je dan alle andere gelijkenissen vatten? De zaaier zaait het woord. Dit zijn de mensen op het pad waar het woord wordt gezaaid. Als ze het horen, komt meteen de Satan en pakt het woord weg dat in hen gezaaid was. Dit zijn de mensen die op de rotsgrond worden gezaaid. Als die het woord horen, nemen ze het meteen met vreugde aan. Ze zijn niet echt geworteld, maar mensen van het ogenblik. Zo gauw er dan vanwege het woord onderdrukking ontstaat of vervolging, komen ze meteen ten val. Weer anderen zijn zij die tussen de distels gezaaid worden. Dat zijn de mensen die het woord gehoord hebben, maar dan komen de zorgen om het bestaan, de behoogeling van de rijkdom en nog andere begeerten het woord verstikken. Het blijft zonder vrucht. En dit zijn de mensen die in goede aarde gezaaid zijn. Zij horen het woord en nemen het op en dragen 30, 60, ja 100-voudig vrucht. Ook zei hij hun: breng je de lamp soms binnen om die onder de korenmaat te zetten of onder het bed? Toch zeker om hem op de standaard te zetten? Want iets is alleen geheim om aan het licht gebracht te worden. En het werd alleen verborgen om aan het licht te komen. Wie oren heeft om te horen, moet horen. Ook zei hij hun: let goed op wat jullie nu horen. Met de maat waarmee jullie meten, zullen jullie gemeten worden en meer dan dat. Want aan degene die heeft, zal gegeven worden. En aan degene die niets heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. Ook zei hij: met het koninkrijk van God gaat het als met iemand die zaad op zijn land heeft gestrooid. Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag, en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe. Vanzelf draagt de aarde vrucht, eerst de groene spriet, dan de aar, dan het graan in de volle aar. Wanneer de vrucht zo ver is, slaat hij er meteen de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. Ook zei hij: waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken,
of met welke gelijkenis geven we het weer? Het is als een mosterdzaadje dat in de aarde gezaaid wordt. Het is het kleinste van alle zaden op aarde, maar als het gezaaid is, komt het op en wordt het groter dan alle andere struiken. En het krijgt grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Met veel van dergelijke gelijkenissen predikte hij het woord, voor zover ze in staat waren het te horen. Zonder gelijkenis sprak hij niet tegen hen. Maar als ze onder elkaar waren, legde hij zijn leerlingen alles uit. Tegen de avond van die dag zei hij tegen hen: laten we naar de overkant gaan. Ze lieten de mensen achter en namen hem mee met de boot waarin hij zat. Er waren nog andere boten bij. En er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot, zodat die al vol liep. Maar hij lag op het achterdek op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Hij stond op en bestrafte de wind en het water. Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. Hij zei tegen hen: waarom zijn jullie bang? Hebben jullie nog geen vertrouwen? Ze werden door schrik bevangen en zeiden tegen elkaar: wie is dat toch, dat zelfs de wind en het water naar hem luisteren?

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 43. Ze kwamen aan de overkant van het meer in het land van de Gerasenen. Zodra hij van boord was gegaan, kwam vanuit de rotsgraven meteen iemand hem tegemoet die in de greep was van een onreine geest. Hij had zijn verblijf.

Wat wilt u van mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer u bij God, doe mij geen pijn. Want hij had hem gezegd, onreine geest, ga weg uit die man. Jezus vroeg hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, mijn naam is Legio, want we zijn met velen. En hij smeekte hem, hen niet het land uit te sturen. Nu weidde daar tegen de berghelling een grote troep varkens. Ze smeekten hem, stuur ons naar die varkens om daarin te gaan. Hij stond hun dat toe. De onreine geesten kwamen eruit en gingen de varkens in. En de troep stoof de helling af, het meer in, zo'n 2000. En ze verdronken in het meer. En de varkenshoeders gingen er vandoor en vertelden het in de stad en op het land. De mensen kwamen kijken wat er nu precies gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen toen de bezetene zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. De man die in de macht van Legio was geweest. En ze werden met ontzag vervuld. Ooggetuigen vertelden hun hoe het met de bezetene was gegaan en ook over de varkens. Toen smeekten ze hem uit hun gebied weg te gaan. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest of hij met hem mee mocht. Hij vond het niet goed, maar zei hem, ga naar huis, naar uw familie, en vertel hun wat de Heer voor u gedaan heeft en hoe hij zich over u heeft ontfermd. Hij ging weg en begon in de Decapolis te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En allen stonden verbaasd. Toen Jezus weer met de boot naar de overkant gegaan was, verzamelde zich een grote menigte bij hem. Dat was aan het meer. Daar kwam Jairus aan, een van de synagogebestuurders. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich aan zijn voeten en smeekte hem dringend, mijn dochtertje is doodziek. Kom mee en leg haar de handen op, zodat ze gered wordt en in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en ze drongen tegen hem op. Er was een vrouw bij die al 12 jaar aan vloeien leed. Ze had veel te lijden gehad van allerlei dokters en alles uitgegeven wat ze had en er geen baat bij gevonden. Ze was er eerder op achteruit gegaan. Omdat ze over Jezus gehoord had, kwam ze door de menigte naar hem toe en raakte van achter zijn kleren aan. Want, dacht ze, als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden. Meteen droogde de bron van haar bloed op en ze voelde aan haar lichaam dat ze van haar kwaal was genezen. Maar Jezus, die zelf meteen voelde dat er een kracht van hem was uitgegaan, draaide zich in de menigte om en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet hoe de menigte tegen u opdringt en u zegt, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek rond om de vrouw te zien die dat gedaan had. De vrouw werd bang en begon te beven, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was. Ze kwam naar voren, wierp zich voor zijn voeten en vertelde hem de hele waarheid. Maar hij zei haar, mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede en blijf van uw kwaal verlost. Hij was nog niet uitgesproken of daar kwamen mensen uit het huis van de synagogebestuurder om hem te zeggen, uw dochter is gestorven. Wat valt u de meester nog lastig? Maar Jezus, die opving wat er gezegd werd, zei tegen de synagogebestuurder, wees niet bang, heb maar vertrouwen. Hij liet niemand met zich meegaan behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de synagogebestuurder en hij zag de drukte van huilende en rouwende mensen. Hij ging naar binnen en zei, waarom die drukte en die tranen?

Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit, maar hij stuurde ze allemaal naar buiten, nam de vader en moeder van het kind en zijn metgezellen mee en ze gingen het vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte het kind bij de hand en zei haar: Talita kum. In vertaling betekent dat: meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en liep rond. Ze was 12 jaar. Ze raakte buiten zichzelf van opwinding. Hij beval hen met nadruk dat niemand dit te weten zou komen. En hij vroeg hen om haar eten te geven.

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 56. Hij ging daar weg en kwam in zijn vaderstad. En zijn leerlingen volgden hem. Toen het Sabbat was, begon hij in de synagoge onderricht te geven. Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden: waar heeft hij dat vandaan? Wat voor wijsheid is hem gegeven? En dan die machtige daden die door zijn handen tot stand komen. Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Juda en Simon? Zijn zusters wonen toch hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei hun: een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad, bij zijn familie en in zijn eigen huis. Hij kon daar helemaal geen machtige daden verrichten, behalve dat hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas. En hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen. Hij trok door de dorpen in de omgeving om onderricht te geven. Hij riep de 12 bij zich en begon hen 2 aan 2 uit te zenden. En hij gaf hun macht over de onreine geesten. Hij gebood hun om niets mee te nemen voor onderweg dan een stok. Geen brood, geen reistas, geen geld in de beurs. Wel sandalen aan te doen, maar geen 2 stel kleren aan te trekken. Hij zei tegen hen: als je bij iemand onderdak krijgt, blijf daar dan tot je weer verder reist. En als je ergens niet ontvangen wordt en ze luisteren niet naar jullie, ga daar dan weg en stamp het zand van je voeten, een getuigenis tegen hen. Ze gingen op weg en riepen op tot bekering. Ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Koning Herodes hoorde over hem, want zijn naam was bekend geworden, en ze zeiden: Johannes de Doper is uit de doden opgewekt, daarom zijn die krachten in hem werkzaam. Maar anderen zeiden: het is Elia. En weer anderen: het is een profeet als andere profeten. Toen Herodes dat hoorde, zei hij: die Johannes, die ik heb laten onthoofden, is uit de doden opgewekt. Want zelf had Herodes Johannes laten arresteren en in de gevangenis laten zetten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes had tegen Herodes gezegd: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te bezitten. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem uit de weg ruimen. Maar ze had daartoe niet de macht. Want Herodes had ontzag voor Johannes, in het besef dat deze een rechtvaardige en heilige man was. En hij nam hem in bescherming. Als hij naar hem luisterde, raakte hij steeds in verlegenheid. En toch hoorde hij hem graag. Er kwam een gunstige dag toen Herodes op zijn verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hofhouding, de legerleiding en de hoge heren van Galilea. De dochter van hem en Herodias kwam binnen en met haar dans deed ze Herodes en zijn gasten een groot genoegen. De koning zei tegen het meisje: vraag me wat je maar wil en ik zal het je geven. En hij deed er zelfs een eed op: wat je me ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging weg en zei tegen haar moeder: wat moet ik vragen? Die zei: het hoofd van Johannes de Doper. Haastig ging ze recht op de koning af en vroeg: ik wil dat u mij terstond op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. De koning werd bedroefd, maar vanwege zijn eed en omwille van zijn gasten wilde hij het haar niet weigeren. Meteen stuurde de koning iemand van zijn lijfwacht en gaf het bevel om het hoofd van Johannes te brengen. Die ging weg
en onthoofde hem in de gevangenis. Hij bracht zijn hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder. Toen zijn leerlingen het hoorden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. De apostelen kwamen terug bij Jezus en ze vertelden hem alles wat ze hadden gedaan en hoe ze onderricht gegeven hadden. Hij zei tegen hen: "Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten." Want er kwamen en gingen zoveel mensen dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten. Ze gingen in de boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Men zag hen weggaan en velen herkenden hen. Uit alle steden haasten ze zich te voeten daarheen en kwamen er eerder aan dan zij. Toen hij van boord ging, zag hij een grote menigte. En hij had zeer met hen te doen, omdat ze als schapen zonder herder waren. En hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Het was al laat geworden toen zijn leerlingen hem kwamen zeggen: "Dit is een eenzame plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf op de hoeven en in de dorpen in de omgeving iets te eten gaan kopen." Hij antwoordde hun: "Jullie moeten hun te eten geven." Ze zeiden tegen hem: "Moeten we voor 200 denariën brood gaan kopen en hun te eten geven?" Maar hij zei hun: "Hoeveel broden hebben jullie? Ga eens kijken." En toen ze het waren nagegaan, zeiden ze: 5 en nog 2 vissen." Hij zei dat ze allemaal in groepen in het groene gras moesten gaan zitten. Ze gingen zitten in groepjes van 100 en van 50. Hij nam die 5 broden en 2 vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze onder hen uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder allen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden 12 korven vol brokken op en ook wat van de vis over was. Het waren 5000 man die van het brood gegeten hadden. Meteen daarna dwong hij zijn leerlingen om aan boord te gaan en alvast over te steken naar Bethsaida. Dan zou hij intussen de menigte wegsturen. Toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij de berg op om te bidden. Het was al avond, toen de boot midden op het meer was en hij alleen aan land. Hij zag hoe ze zich afbeulden met roeien, want ze hadden de wind tegen. En tegen het einde van de nacht ging hij lopend over het meer naar hen toe. Hij wilde hen voorbij gaan. Toen ze hem op het meer zagen lopen, dachten ze dat het een spook was en ze begonnen te schreeuwen. Want allemaal zagen ze hem en ze raakten in paniek. Meteen begon hij met hen te spreken: "Rustig maar, ik ben het, wees niet bang." En hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Ze raakten helemaal buiten zichzelf, want ze hadden van de broden niets begrepen. Hun hart was versteend. Ze staken over en kwamen aan land in Genezaret, waar ze aanlegden. Ze gingen van boord en meteen herkenden de mensen hem. En ze trokken heel dat gebied rond. Men begon de zieken op bedden naar de plek te brengen waar ze hoorden dat hij was. Waar hij ook heen ging, naar dorpen of steden of hoeven, ze legden de zieken op de markt neer en ze vroegen hem om tenminste de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En wie hem aanraakte, werd gered.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 37. De fariseeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem kwamen bij hem. Ze zagen dat sommige van zijn leerlingen hun brood aten met onreine, dat wil zeggen met ongewassen handen. Want als de fariseeën en alle Joden niet met een beetje water hun handen gewassen hebben, eten ze niet, omdat ze vasthouden aan de traditie van de oudsten. En wat van de markt komt, eten ze niet zonder het te wassen. Zo zijn er vele andere dingen waar ze uit traditie aan vasthouden. Het spoelen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk. De fariseeën en de schriftgeleerden vroegen hem: waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten, maar eten ze hun brood met onreine handen? Hij zei tegen hen: treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd, huichelaars, zoals geschreven staat: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Hun verering stelt niets voor. Wat ze als ware leer brengen, zijn voorschriften van mensen. U laat het gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen. Ook zei hij hun: het is fraai hoe u het gebod van God opzij zet om uw traditie overeind te houden. Zo heeft Mozes gezegd: eer uw vader en uw moeder. En wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Maar u beweert: als iemand tegen zijn vader of moeder zegt: waar ik u mee had kunnen ondersteunen is korban, dat wil zeggen offergave, dan hoeft hij niets meer voor zijn vader of moeder te doen. Zo ontkracht u het woord van God ten gunste van de traditie die u zelf overgeleverd hebt. U doet veel van dergelijke dingen. Weer riep hij de mensen bij zich en zei tegen hen: luister allemaal naar mij en begrijp me toch. Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Toen hij thuisgekomen was, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg van dit beeld. En hij zei tegen hen: zijn jullie ook zo vol onbegrip? Weet je niet dat alles wat van buitenaf in de mens komt, hem niet onrein kan maken? Omdat het niet in zijn hart komt, maar in zijn buik, en er weer uitgaat op het gemak. Daarmee verklaarde hij alle eten rein. Hij zei: wat uit de mens komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid, jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en maken de mens onrein. Hij vertrok vandaar en ging naar het gebied van Tyrus. Hij nam zijn intrek in een huis en wilde niet dat iemand het te weten kwam. Maar hij kon niet onopgemerkt blijven. Maar meteen toen een vrouw, van wie het dochtertje in de macht was van een onreine geest, van hem hoorde, ging ze naar hem toe en wierp zich voor zijn voeten. De vrouw was een Griekse, afkomstig uit Syrofenicië. Ze vroeg hem de demon uit haar dochter te drijven. Hij zei tegen haar: laat eerst de kinderen volop te eten krijgen, want het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en het aan de hondjes te geven. Ze had hierop een weerwoord: Heer, ook de hondjes onder de tafel eten van de kruimels van de kleintjes. Hij zei tegen haar: omdat u dit zegt, ga maar terug. De demon
is al uit uw dochter weg. Ze ging naar huis, waar ze haar kind in bed vond, terwijl de demon verdwenen was. Hij vertrok weer uit het gebied van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, midden in de Decapolis. Ze brachten hem iemand die doof was en moeilijk sprak, en ze drongen er bij hem op aan hem de hand op te leggen. Hij nam hem uit de menigte apart, stak zijn vingers in zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan. En hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tegen hem, Ephatha, wat betekent, ga open. Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los en hij sprak normaal. Hij gebood hun om het aan niemand te zeggen. Maar hoe meer hij dat deed, des te meer gingen ze het rondvertellen. En ze werden steeds geestdriftiger en zeiden, geweldig wat hij allemaal gedaan heeft. Doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 38. In die tijd waren er weer veel mensen bijeen en ze hadden niets te eten. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: "Ik heb te doen met deze mensen. Ze zijn al 3 dagen bij me en hebben niets te eten. En als ik ze met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Bovendien komen sommigen van ver." En zijn leerlingen antwoordden hem: "Waar haal je hier in deze eenzame streek genoeg brood vandaan om deze mensen te eten te geven?" Hij vroeg hen: "Hoeveel broden hebben jullie?" Ze zeiden: 7. Hij vroeg de menigte om op de grond te gaan zitten. Hij nam de 7 broden, sprak het dankgebed uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze uit te delen. En ze deelden ze uit aan de menigte. Ze hadden ook 1 paar visjes. Hij sprak er de zegenbede over uit en vroeg hen ook die uit te delen. Ze hadden volop te eten en ze haalden 7 manden op met brokken die over waren. Er waren zo'n 4000 mensen. Hij stuurde ze weg. Meteen stapte hij met zijn leerlingen in de boot en ging naar het gebied van Dalmanuta. De fariseeën liepen uit en gingen met hem in discussie. Ze vroegen van hem een teken uit de hemel om hem op de proef te stellen. Hij zuchtte hartgrondig en zei: "Deze mensen verlangen een teken. Ik verzeker u, aan deze mensen wordt beslist geen teken gegeven." Hij liet hen staan, ging weer aan boord en vertrok naar de overkant. Ze hadden vergeten brood mee te nemen en ze hadden maar 1 brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen met de woorden: "Kijk uit en pas op voor de zuurdeesem van de fariseeën en voor de zuurdeesem van Herodes." Ze praten er onder elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dat merkte, zei hij: "Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen en verstaan jullie het nog niet? Is jullie hart versteend? Jullie hebben toch ogen, zie je dan niet? Jullie hebben toch oren, hoor je dan niet? Herinneren jullie je dan niet hoeveel volle korven met brokken je hebt opgehaald toen ik die 5 broden gebroken heb voor de 5000? Ze zeiden hem: 12. En hoeveel manden vol met brokken je hebt opgehaald toen met die 7 broden voor de 4000? Ze zeiden hem: 7. Hij zei tegen hen: "En jullie begrijpen het nog niet?" Ze kwamen in Bethsaida. Ze brachten een blinde bij hem en vroegen hem om die aan te raken. Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij spuwde op zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem: "Ziet u al iets?" Hij keek op en zei: "Ik zie mensen, ja, als bomen zie ik ze lopen." Daarna legde hij nog eens de handen op zijn ogen. Toen sperde hij zijn ogen open, werd beter en kon alles scherp zien. Hij stuurde hem naar huis met de woorden: "Niet het dorp ingaan." Jezus en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus. En onderweg vroeg hij zijn leerlingen: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" Ze zeiden hem: "Johannes de Doper. Volgens anderen Elia en weer anderen zeggen een van de profeten." Hij vroeg hen: "En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?" Petrus antwoordde hem: "U bent de Messias." Hij verbood hen met iemand over hem te spreken. Hij begon hen uit te leggen: "De mensenzoon moet veel lijden.
Hij moet verworpen worden door de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden, ter dood gebracht worden en na 3 dagen opstaan. Hij sprak hierover ronduit. Petrus nam hem apart en begon hem de les te lezen. Maar hij keerde zich naar zijn leerlingen, keek hen aan en berispte Petrus. Weg daar, achter mij, Satan, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.